0: Helemaal mooi.
1: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
2: Pingpong? Dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg. Bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat. En het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
3: Attention!
4: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance, een schouwburg en concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, schouwburg en concertzaal Tilburg.
5: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
6: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.

De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM.

0: lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
1: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
2: Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
3: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
4: Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
5: Jaden, hoe werkt die camera?
4: Of die ene Karen die met glitterpraatjes strooit alsof Huis niet al lang weg is? Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
6: Alles is mogelijk.
4: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
6: Launchmedia.nl.
4: Launched Media.
6: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
7: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
8: FM. Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
9: Bij Matra Bike heeft u keuze uit 5000 oer-Hollandse Fongers e-bikes. Het oudste fietsenmerk van Nederland. Prijzen al vanaf €899. Alles uit voorraad leverbaar en Matra Bike bezorgt binnen 5 dagen uw nieuwe fiets gratis thuis. Altijd inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Kijk snel op matrabike.nl.
10: Laat u zomaar iedereen aan uw mengtafel zitten? Natuurlijk niet. Maar u wilt toch wel dat die goed schoongemaakt wordt? Dan is SW Media uw partner. Wij zijn gespecialiseerd in het schoonmaken van radiostudio's. Meer weten? Ga dan naar swmedia.nu en neem vrijblijvend contact met ons op. SW Media. Voor een schoon resultaat.
11: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
12: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, non-stop de beste kermis is.

0: zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
1: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
2: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
1: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
3: Attention!
4: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance, een schouwburg en concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, schouwburg en concertzaal Tilburg.
5: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.

0: heb je maar één radiostation nodig. Kermis FM.
1: 10 dagen in Tilburg.
0: 105.9 FM.

0: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
1: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan, dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
2: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
3: Jouw partner op het gebied van drukwerk en signing. En net dat beetje meer. Al ruim 20 jaar. Voor flyers, banners, visitekaartjes, relatiegeschenken en uiteenlopende signklussen ben je bij Q Promotions aan het juiste adres. Wij helpen je met elk facet van jouw promotie. Zo heb jij al jouw promotiewerk onder één dak. Zelfs het transport houden we binnenshuis. Alles om jouw bedrijf te verzekeren van een eerste klas uitstraling. Promotie was nog nooit zo efficiënt. Waar kunnen we jou binnenkort mee helpen? Vind ons online op q-promotions.nl. Q Promotions, jouw drukwerk, onze zorg.
4: Zet de toon, waag de sprong, pak de rol, steel de show, geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium, ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
5: Pingpong, dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg, bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
6: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
7: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis FM.
8: Wekdienst. Goedemorgen, de kermisprijzen zijn gisteravond uitgereikt en ook bij de bingo zijn diverse prijzen gewonnen. Influencer Sheppo Nul was de gast als verslaggever en het was een flink feestje tijdens de Caribbean Thursday. Maar genoeg over gisteren, we gaan kijken naar dag 8 van de Tilburgse kermis. Je kunt deze wekdienst ook rustig teruglezen op onze website kermisfm.nl.
9: Het weer.
8: De dag begint fris en bewolkt met een temperatuur van zo'n 19 graden. Vanmiddag wordt het een stuk lekkerder, er komt meer ruimte voor de zon en de temperatuur stijgt aan het einde van de middag tot de 25 graden.
9: Dit kun je vandaag verwachten.
8: In Tilburg kun je vandaag vroeg pieken, want waar de meeste feestjes pas laat beginnen en tot laat duren, begint dit feestje al om 8 uur 's avonds. Lekker vroeg pieken dus, kun je ook weer op tijd naar bed. Of natuurlijk naar het volgende feestje als je door wil stampen. Dit fuifje is te vinden aan de spoorzone en is voor 18 jaar en ouder. Ook in onze studio is het vandaag feest. Niemand minder dan Kafke komt bij ons langs. Hij komt zijn nieuwe nummer laten horen. En dat wil je niet missen.
9: Deze DJ's ga je horen.
8: Genoeg bekende DJ's en nieuw talent op Kermis FM vandaag. Zo begint Abel Staal de dag om 12 uur. En hoor je daarna Klaas van Kruistum. Ook Domine Verschuren en Mark Versteden komen langs. Extra bijzonder is het programma van Rob Jansen. Hij maakt zijn vrijdag vuurwerkshow tegelijk voor Kermis FM en NPO 3FM. De volledige programmering kun je teruglezen op onze website.
9: Te zien op Kermis TV.
8: Je komt ogen tekort om alles te volgen op Kermis TV vandaag. Om 6 uur trappen we af met een herhaling van de nieuwe serie Commando Kermis. En daarna gaat ook Concept Onbekend op repeat. De live première van een nieuwe Commando Kermis volg je om 8 uur. De dagelijkse update is op het vertrouwde slot van 9 uur te vinden.
9: De Kermis Top 013.
8: We hebben dit jaar een fonkelnieuwe Kermis Top 013. In deze verkiezing mag je elke dag jouw drie favoriete platen voorzien. voordragen. Rond 4:30 krijg je een update op de radio over de grootste stijgers en veranderingen in de lijst. En op zondag hoor je van 8 tot 9 uur de uiteindelijke Kermis Top 013. Stemmen maar, dat doe je via kermisfm.nl/stem. En let goed op, want je mag elke dag opnieuw je stem uitbrengen. Tot slot, even terug in de tijd. In de Wekdienst hoor je dit jaar de adviezen van Jean en Bert. Allebei echte Tilburgers en vaste bezoekers van de kermis. Met hun 87 en 91 jaar weten ze precies hoe dit grote feest werkt. Vandaag hoor je kermisoma Jean over hoe de kermis mensen samenbrengt.
10: Ik was katholiek. Zonder de kermis dan had je niet zo contact met protestanten. Heel streng, hoor. Ja, wij hadden ons eigen geloof, hè. En als het kermis was, dan was alles los. Dat merkte je niet eens op de kermis, of de protestanten of anderen waren. Dat was gewoon één. Dan ben je allemaal hetzelfde. Allemaal genieten. Maar dat is nu nog. Dat gewoon iedereen in zijn eigen waarde laat. En toch samen zijn.
8: Ja, de verschillende geloven hadden geen contact onderling. En dat was heel streng vroeger. Maar op de kermis is iedereen hetzelfde en mag iedereen zichzelf zijn. Mooie boodschap van kermisoma Jean. Dat was hem voor vandaag. Morgen praat Doris hier weer bij in een nieuwe Wekdienst. Heel graag tot dan. Kermis FM.
9: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.

0: u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
1: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
2: Attention!
3: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance, een schouwburg en concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Braaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, schouwburg en concertzaal Tilburg.
4: Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
5: Jaden, hoe werkt die camera?
4: Of die ene Karen die met glitterpraatjes strooit alsof Huis niet al lang weg is? Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
6: Alles is mogelijk.
4: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
6: Launchmedia.nl.
4: Launched Media.
6: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
7: Op zoek naar de leukste feestartikelen en accessoires? Bij de feestspecialist XXL met ruim 500.000 artikelen op voorraad slaag je altijd. In onze winkel aan de Bisschopswijzerstraat 74 kun je ook het hele jaar door terecht voor carnavalskleding. Parkeren is gratis. Liever online shoppen? Dat kan ook. Maandag tot en met vrijdag voor 4 uur besteld is dezelfde dag verzonden. Feestspecialist XXL. De grootste feest- en carnavalswinkel van Tilburg en omstreken. Kijk op www.defeestspecialist.nl.
8: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
9: Goedemorgen, de kermisprijzen zijn gisteravond uitgereikt en ook bij de bingo zijn diverse prijzen gewonnen. Influencer Sheppo Nul was de gast als verslaggever en het was een flink feestje tijdens de Caribbean Thursday. Maar genoeg over gisteren, we gaan kijken naar dag 8 van de Tilburgse kermis. Je kunt deze wekdienst ook rustig teruglezen op onze website kermisfm.nl.
10: Het weer.
9: De dag begint fris en bewolkt met een temperatuur van zo'n 19 graden. Vanmiddag wordt het een stuk lekkerder. Er komt meer ruimte voor de zon en de temperatuur stijgt aan het einde van de middag tot de 25 graden.
10: Dit kun je vandaag verwachten.
9: In Tilburg kun je vandaag vroeg pieken, want waar de meeste feestjes pas laat beginnen en tot laat duren, begint dit feestje al om 8 uur 's avonds. Lekker vroeg pieken dus, kun je ook weer op tijd naar bed. Of natuurlijk naar het volgende feestje als je door wil stampen. Dit fuifje is te vinden aan de spoorzone en is voor 18 jaar en ouder. Ook in onze studio is het vandaag feest. Niemand minder dan Kafke komt bij ons langs. Hij komt zijn nieuwe nummer laten horen. En dat wil je niet missen.
10: Deze DJ's ga je horen.
9: Genoeg bekende DJ's en nieuw talent op Kermis FM vandaag. Zo begint Abel Staal de dag om 12 uur. En hoor je daarna Klaas van Kruistum. Ook Domine Verschuren en Mark Versteden komen langs. Extra bijzonder is het programma van Rob Jansen. Hij maakt zijn vrijdag vuurwerkshow tegelijk voor Kermis FM en NPO 3FM. De volledige programmering kun je teruglezen op onze website.
10: Te zien op Kermis TV.
9: Je komt ogen tekort om alles te volgen op Kermis TV vandaag. Om 6 uur trappen we af met een herhaling van de nieuwe serie Commando Kermis. En daarna gaat ook Concept Onbekend op repeat. De live première van een nieuwe Commando Kermis volg je om 8 uur. De dagelijkse update is op het vertrouwde slot van 9 uur te vinden.
10: De Kermis Top 013.
9: We hebben dit jaar een fonkelnieuwe Kermis Top 013. In deze verkiezing mag je elke dag jouw 3 favoriete platen voordragen. Rond 4:30 krijg je een update op de radio over de grootste stijgers en veranderingen in de lijst. En op zondag hoor je van 8 tot 9 uur de uiteindelijke Kermis Top 013. Stemmen maar, dat doe je via kermisfm.nl/stem. En let goed op, want je mag elke dag opnieuw je stem uitbrengen. Tot slot, even terug in de tijd. In de Wekdienst hoor je dit jaar de adviezen van Jean en Bert. Allebei echte Tilburgers en vaste bezoekers van de kermis. Met hun 87 en 91 jaar weten ze precies hoe dit grote feest werkt. Vandaag hoor je kermisoma Jean over hoe de kermis mensen samenbrengt.
2: Ik was katholiek. Zonder de kermis dan had je niet zo contact met protestanten. Heel streng hoor. Ja, wij hadden ons eigen geloof, hè. En als het kermis was, dan was alles los. Dan merkte je niet eens op de kermis of de protestanten of anderen waren. Er was gewoon één. Dan ben je allemaal hetzelfde. Allemaal genieten. Maar dat is nu nog. Hè? Dat gewoon iedereen in zijn eigen waarde laat. En toch samen zijn.
9: Ja, de verschillende geloven hadden geen contact onderling. Dat was heel streng vroeger. Maar op de kermis is iedereen hetzelfde en mag iedereen zichzelf zijn. Mooie boodschap van kermisoma Jean. Dat was hem voor vandaag. Morgen praat Doris hier weer bij in een nieuwe Wekdienst. Heel graag tot dan. Kermis FM.
10: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.

0: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerkoutfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
1: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
2: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan, dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
3: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
4: FM. Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
5: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
4: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
6: Altijd fris water op de werkvloer. Cool Water Service is jouw betrouwbare partner in koudwaterdispensers en kwaliteitskoffie. Met onze hoogwaardige producten ben jij verzekerd van drinkwater van topkwaliteit. Onze servicemonteurs staan garant voor de reiniging en controle van jouw apparaat. Zo ben je altijd verzekerd van fris en veilig drinkwater. Want een cool glaasje water, dat gaat er altijd in. Kijk nu op coolwaterservice.nl.
7: Zet de toon, waag de sprong, pak de rol, steel de show, geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium, ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
8: Goedemorgen, de kermisprijzen zijn gisteravond uitgereikt en ook bij de bingo zijn diverse prijzen gewonnen. Influencer Sheppo Nul was de gast als verslaggever en dat was een flink feestje tijdens de Caribbean Thursday. Maar genoeg over gisteren, we gaan kijken naar dag 8 van de Tilburgse kermis. Je kunt deze wekdienst ook rustig teruglezen op onze website kermisfm.nl.
9: Het weer.
8: De dag begint fris en bewolkt met een temperatuur van zo'n 19 graden. Vanmiddag wordt het een stuk lekkerder. Er komt meer ruimte voor de zon en de temperatuur stijgt aan het einde van de middag tot de 25 graden.
9: Dit kun je vandaag verwachten.
8: In Tilburg kun je vandaag vroeg pieken, want waar de meeste feestjes pas laat beginnen en tot laat duren, begint dit feestje al om 8 uur 's avonds. Lekker vroeg pieken dus, kun je ook weer op tijd naar bed. Of natuurlijk naar het volgende feestje als je door wil stampen. Dit vijfje is te vinden aan de spoorzone en is voor 18 jaar en ouder. Ook in onze studio is het vandaag feest. Niemand minder dan Kafke komt bij ons langs. Hij komt zijn nieuwe nummer laten horen. En dat wil je niet missen.
9: Deze DJ's ga je horen.
8: Genoeg bekende DJ's en nieuw talent op Kermis FM vandaag. Zo begint Abel Staal de dag om 12 uur. En hoor je daarna Klaas van Kruistum. Ook Domine Verschuren en Mark Versteden komen langs. Extra bijzonder is het programma van Rob Jansen. Hij maakt zijn vrijdag vuurwerkshow tegelijk voor Kermis FM en NPO 3FM. De volledige programmering kun je teruglezen op onze website.
9: Te zien op Kermis TV.
8: Je komt ogen tekort om alles te volgen op Kermis TV vandaag. Om 6 uur trappen we af met een herhaling van de nieuwe serie Commando Kermis. En daarna gaat ook Concept Onbekend op repeat. De live première van een nieuwe Commando Kermis volg je om 8 uur. De dagelijkse update is op het vertrouwde slot van 9 uur te vinden.
9: De Kermis Top 013.
8: We hebben dit jaar een fonkelnieuwe Kermis Top 013. In deze verkiezing mag je elke dag jouw 3 favoriete platen voordragen. Rond 16:30 krijg je een update op de radio over de grootste stijgers en veranderingen in de lijst. En op zondag hoor je van 8 tot 9 uur de uiteindelijke Kermis Top 013. Stemmen maar, dat doe je via kermisfm.nl/stem. En let goed op, want je mag elke dag opnieuw je stem uitbrengen. Tot slot, even terug in de tijd. In de Wekdienst story dit jaar de adviezen van Jean en Bert. Allebei echte Tilburgers en vaste bezoekers van de kermis. Met hun 87 en 91 jaar weten ze precies hoe dit grote feest werkt. Vandaag hoor je kermisoma Jean over hoe de kermis mensen samenbrengt.
10: Ik was katholiek. Zonder de kermis dan had je niet zo contact met protestanten. Heel streng hoor. Ja, wij hadden ons eigen geloof. Hè? En als het kermis was, dan was alles los. Dan merkte je niet eens op de kermis of er protestanten of anderen waren. Dat was gewoon één. Dan ben je allemaal hetzelfde. Allemaal genieten. Maar dat is nu nog. Hè? Dat gewoon iedereen in zijn eigen waarde laat. En toch samen zijn.
8: Ja, de verschillende geloven hadden geen contact onderling. Dat was heel streng vroeger. Maar op de kermis is iedereen hetzelfde en mag iedereen zichzelf zijn. Mooie boodschap van kermisoma Jean. Dat was hem voor vandaag. Morgen praat Doris hier weer bij in een nieuwe Wekdienst. Heel graag tot dan. Kermis FM.
9: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.

0: touwtje trekken, 5 gulden.
1: Van de botsauto's tot de cakewalk. En van de achtbaan tot het reuzenrad. Kermis.
2: FM.

0: Zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding. Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl. Pingpong? Dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg, bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
1: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
2: Attention!
3: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
4: Goedemorgen, de kermisprijzen zijn gisteravond uitgereikt en ook bij de bingo zijn diverse prijzen gewonnen. Influencer Sheppo Nul was de gast als verslaggever en het was een flink feestje tijdens de Caribbean Thursday. Maar genoeg over gisteren, we gaan kijken naar dag 8 van de Tilburgse kermis. Je kunt deze wekdienst ook rustig teruglezen op onze website kermisfm.nl.
5: Het weer.
4: De dag begint fris en bewolkt met een temperatuur van zo'n 19 graden. Vanmiddag wordt het een stuk lekkerder, er komt meer ruimte voor de zon en de temperatuur stijgt aan het einde van de middag tot de 25 graden.
5: Dit kun je vandaag verwachten.
4: In Tilburg kun je vandaag vroeg pieken, want waar de meeste feestjes pas laat beginnen en tot laat duren, begint dit feestje al om 8 uur 's avonds. Lekker vroeg pieken dus, kun je ook weer op tijd naar bed. Of natuurlijk naar het volgende feestje als je door wil stampen. Dit vijfje is te vinden aan de spoorzone en is voor 18 jaar en ouder. Ook in onze studio is het vandaag feest. Niemand minder dan Kafke komt bij ons langs. Hij komt zijn nieuwe nummer laten horen. En dat wil je niet missen.
5: Deze DJ's ga je horen.
4: Genoeg bekende DJ's en nieuw talent op Kermis FM vandaag. Zo begint Abel Staal de dag om 12 uur. En hoor je daarna Klaas van Kruistum. Ook Domine Verschuren en Mark Versteden komen langs. Extra bijzonder is het programma van Rob Jansen. Hij maakt zijn vrijdag vuurwerkshow tegelijk voor Kermis FM en NPO 3FM. De volledige programmering kun je teruglezen op onze website.
5: Te zien op Kermis TV.
4: Je komt ogen tekort om alles te volgen op Kermis TV vandaag. Om 6 uur trappen we af met een herhaling van de nieuwe serie Commando Kermis. En daarna gaat ook Concept Onbekend op repeat. De live première van een nieuwe Commando Kermis volg je om 8 uur. De dagelijkse update is op het vertrouwde slot van 9 uur te vinden.
5: De Kermis Top 013.
4: We hebben dit jaar een fonkelnieuwe Kermis Top 013. In deze verkiezing mag je elke dag jouw 3 favoriete platen voordragen. Rond 16:30 krijg je een update op de radio over de grootste stijgers en veranderingen in de lijst. En op zondag hoor je van 8 tot 9 uur de uiteindelijke Kermis Top 013. Stemmen maar, dat doe je via kermisfm.nl/stem. En let goed op, want je mag elke dag opnieuw je stem uitbrengen. Tot slot, even terug in de tijd. In de wekdienst hoor je dit jaar de adviezen van Jean en Bert. Allebei echte Tilburgers en vaste bezoekers van de kermis. Met hun 87 en 91 jaar weten ze precies hoe dit grote feest werkt. Vandaag hoor je kermisoma Jean over hoe de kermis mensen samenbrengt.
6: Ik was katholiek. Zonder de kermis dan had je niet zo contact met protestanten. Heel streng hoor. Ja, wij hadden ons eigen geloof. Hè? En als het kermis was, dan was alles los. Dat merkte je niet eens op de kermis, of de protestanten of anderen waren. Dat was gewoon één. Dan ben je allemaal hetzelfde. Allemaal genieten. Maar dat is nu nog. Dat gewoon iedereen in zijn eigen waarde laat. En toch samen zijn.
4: Ja, de verschillende geloven hadden geen contact onderling. Dat was heel streng vroeger. Maar op de kermis is iedereen hetzelfde en mag iedereen zichzelf zijn. Mooie boodschap van kermisoma Jean. Dat was hem voor vandaag. Morgen praat Doris hier weer bij in een nieuwe wekdienst. Heel graag tot dan. Kermis FM.
5: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermishits.

0: vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os de beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Inca Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan, dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Inca Autoverhuur.
1: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit, omdat wij dat ook niet doen.
2: Bij Matra Bike heeft de keuze uit 5000 oer-Hollandse Fongers e-bikes. Het oudste fietsenmerk van Nederland. Prijzen al vanaf €899. Alles uit voorraad leverbaar en Matra Bike bezorgt binnen 5 dagen uw nieuwe fiets gratis thuis. Altijd inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Kijk snel op matrabike.nl.
3: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
4: FM. Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
5: Zet de toon, waag de sprong, pak de rol, steel de show, geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium, ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
6: Laat u zomaar iedereen aan uw mengtafel zitten? Natuurlijk niet, maar u wilt toch wel dat die goed schoongemaakt wordt? Dan is SW Media uw partner. Wij zijn gespecialiseerd in het schoonmaken van radiostudio's. Meer weten? Ga dan naar swmedia.nu en neem vrijblijvend contact met ons op. SW Media. Voor een schoon resultaat.
7: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
8: Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
9: Jaden, hoe werkt die camera?
8: Of die ene Karen die met glitterpraatjes strooit alsof Huis niet al lang weg is? Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
10: Alles is mogelijk.
8: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
10: Launchmedia.nl.
8: Launched Media.
10: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
11: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
12: Goedemorgen, de kermisprijzen zijn gisteravond uitgereikt en ook bij de bingo zijn diverse prijzen gewonnen. Influencer Sheppo Nul was de gast als verslaggever en dat was een flink feestje tijdens de Caribbean Thursday. Maar genoeg over gisteren, we gaan kijken naar dag 8 van de Tilburgse kermis. Je kunt deze wekdienst ook rustig teruglezen op onze website kermisfm.nl.
13: Het weer.
12: De dag begint fris en bewolkt met een temperatuur van zo'n 19 graden. Vanmiddag wordt het een stuk lekkerder, er komt meer ruimte voor de zon en de temperatuur stijgt aan het einde van de middag tot de 25 graden.
13: Dit kun je vandaag verwachten.
12: In Tilburg kun je vandaag vroeg pieken, want waar de meeste feestjes pas laat beginnen en tot laat duren, begint dit feestje al om 8 uur 's avonds. Lekker vroeg pieken dus, kun je ook weer op tijd naar bed. Of natuurlijk naar het volgende feestje als je door wil stampen. Dit fuifje is te vinden aan de Spoorzone en is voor 18 jaar en ouder. Ook in onze studio is het vandaag feest. Niemand minder dan Kafke komt bij ons langs. Hij komt zijn nieuwe nummer laten horen. En dat wil je niet missen.
13: Deze DJ's ga je horen.
12: Genoeg bekende DJ's en nieuw talent op Kermis FM vandaag. Zo begint Abel Staal de dag om 12 uur. En hoor je daarna Klaas van Kruistum. Ook Domine Verschuren en Mark Versteden komen langs. Extra bijzonder is het programma van Rob Jansen. Hij maakt zijn vrijdag vuurwerkshow tegelijk voor Kermis FM en NPO 3FM. De volledige programmering kun je teruglezen op onze website.
13: Te zien op Kermis TV.
12: Je komt ogen tekort om alles te volgen op Kermis TV vandaag. Om 6 uur trappen we af met een herhaling van de nieuwe serie Commando Kermis. En daarna gaat ook Concept Onbekend op repeat. De live première van een nieuwe Commando Kermis volg je om 8 uur. De dagelijkse update is op het vertrouwde slot van 9 uur te vinden.
13: De Kermis Top 013.
12: We hebben dit jaar een fonkelnieuwe Kermis Top 013. In deze verkiezing mag je elke dag jouw 3 favoriete platen voordragen. Rond 4:30 krijg je een update op de radio over de grootste stijgers en veranderingen in de lijst. En op zondag hoor je van 8 tot 9 uur de uiteindelijke Kermis Top 013. Stemmen maar, dat doe je via kermisfm.nl/stem. En let goed op, want je mag elke dag opnieuw je stem uitbrengen. Tot slot, even terug in de tijd. In de Wekdienst hoor je dit jaar de adviezen van Jean en Bert. Allebei echte Tilburgers en vaste bezoekers van de kermis. Met hun 87 en 91 jaar weten ze precies hoe dit grote feest werkt. Vandaag hoor je kermisoma Jean over hoe de kermis mensen samenbrengt.
9: Ik was katholiek. Zonder de kermis, dan had je niet zo contact met protestanten. Heel streng hoor. Ja, wij hadden ons eigen geloof. Hè? En als het kermis was, dan was alles los. Dat merkte je niet eens op de kermis of de protestanten of anderen waren. Dat was gewoon één. Dan ben je allemaal hetzelfde. Allemaal genieten. Maar dat is nu nog. Dat gewoon iedereen in zijn eigen waarde laat. En toch samen zijn.
12: Ja, de verschillende geloven hadden geen contact onderling. En dat was heel streng vroeger. Maar op de kermis is iedereen hetzelfde en mag iedereen zichzelf zijn. Mooie boodschap van kermisoma Jean. Dat was hem voor vandaag. Morgen praat Doris hier weer bij in een nieuwe Wekdienst. Heel graag tot dan.
13: Kermis FM. Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.

0: Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM.
1: 10 dagen in Tilburg. Kermis FM.
2: Dames en heren, hier zijn attention.
3: Attention.

0: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
1: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
0: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
2: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
3: Attention!
4: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
5: Goedemorgen, de kermisprijzen zijn gisteravond uitgereikt en ook bij de bingo zijn diverse prijzen gewonnen. Influencer Sheppo Nul was de gast als verslaggever en het was een flink feestje tijdens de Caribbean Thursday. Maar genoeg over gisteren, we gaan kijken naar dag 8 van de Tilburgse kermis. Je kunt deze wekdienst ook rustig teruglezen op onze website kermisfm.nl.
6: Het weer.
5: De dag begint fris en bewolkt met een temperatuur van zo'n 19 graden. Vanmiddag wordt het een stuk lekkerder, er komt meer ruimte voor de zon en de temperatuur stijgt aan het einde van de middag tot de 25 graden.
6: Dit kun je vandaag verwachten.
5: In Tilburg kun je vandaag vroeg pieken, want waar de meeste feestjes pas laat beginnen en tot laat duren, begint dit feestje al om 8 uur 's avonds. Lekker vroeg pieken dus, kun je ook weer op tijd naar bed. Of natuurlijk naar het volgende feestje als je door wil stampen. Dit vijfje is te vinden aan de spoorzone en is voor 18 jaar en ouder. Ook in onze studio is het vandaag feest. Niemand minder dan Kafke komt bij ons langs. Hij komt zijn nieuwe nummer laten horen. En dat wil je niet missen.
6: Deze DJ's ga je horen.
5: Genoeg bekende DJ's en nieuw talent op Kermis FM vandaag. Zo begint Abel Staal de dag om 12 uur. En hoor je daarna Klaas van Kruistum. Ook Domine Verschuren en Mark Versteden komen langs. Extra bijzonder is het programma van Rob Jansen. Hij maakt zijn vrijdag vuurwerkshow tegelijk voor Kermis FM en NPO 3FM. De volledige programmering kun je teruglezen op onze website.
6: Te zien op Kermis TV.
5: Je komt ogen tekort om alles te volgen op Kermis TV vandaag. Om 6 uur trappen we af met een herhaling van de nieuwe serie Commando Kermis. En daarna gaat ook Concept Onbekend op repeat. De live première van een nieuwe Commando Kermis volg je om 8 uur. De dagelijkse update is op het vertrouwde slot van 9 uur te vinden.
6: De Kermis Top 013.
5: We hebben dit jaar een fonkelnieuwe Kermis Top 013. In deze verkiezing mag je elke dag jouw 3 favoriete platen voordragen. Rond 4:30 krijg je een update op de radio over de grootste stijgers en veranderingen in de lijst. En op zondag hoor je van 8 tot 9 uur de uiteindelijke Kermis Top 013. Stemmen maar, dat doe je via kermisfm.nl/stem. En let goed op, want je mag elke dag opnieuw je stem uitbrengen. Tot slot, even terug in de tijd. In de wekdienst hoor je dit jaar de adviezen van Jean en Bert. Allebei echte Tilburgers en vaste bezoekers van de kermis. Met hun 87 en 91 jaar weten ze precies hoe dit grote feest werkt. Vandaag hoor je kermisoma Jean over hoe de kermis mensen samenbrengt.
7: Ik was katholiek. Zonder de kermis dan had je niet zo contact met protestanten. Heel streng hoor. Ja, wij hadden ons eigen geloof. Hè? En als het kermis was... Dan was alles los. Dat merkte je niet eens op de kermis of de protestanten of anderen waren. Dat was gewoon één. Dan ben je allemaal hetzelfde. Allemaal genieten. Maar dat is nu nog. Dat gewoon iedereen in zijn eigen waarde laat. En toch samen zijn.
5: Ja, de verschillende geloven hadden geen contact onderling. Dat was heel streng vroeger. Maar op de kermis is iedereen hetzelfde en mag iedereen zichzelf zijn. Mooie boodschap van kermisoma Jean. Dat was hem voor vandaag. Morgen praat Doris hier weer bij in een nieuwe wekdienst. Heel graag tot dan.
6: Kermis FM. Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu het Dutch Power Hour.

0: helemaal mooi.
1: Turbo op de turbo.
2: Tijdens de kermis luister je natuurlijk maar naar één zender.
3: Kermis.

0: vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os de beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Inka Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan, dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Inka Autoverhuur.
1: Hey DJ, ben jij al klaar voor de start van jouw show? Met Singleplayer 2 heb je al jouw fragmenten, muziekjes en effecten altijd binnen handbereik. Met één tik op je iPad zijn ze meteen on-air. Of je nou programma's maakt op je zolderkamer of op een landelijk radiostation. Singleplayer 2 is overal inzetbaar.
2: Mooi.
1: Check het nu op singleplayer.nl.
3: Jouw partner op het gebied van drukwerk en signing. En net dat beetje meer. Al ruim 20 jaar. Voor flyers, banners, visitekaartjes, relatiegeschenken en uiteenlopende signklussen ben je bij Q Promotions aan het juiste adres. Wij helpen je met elk facet van jouw promotie. Zo heb jij al jouw promotiewerk onder één dak. Zelfs het transport houden we binnenshuis. Alles om jouw bedrijf te verzekeren van een eerste klas uitstraling. Promotie was nog nooit zo efficiënt. Waar kunnen we jou binnenkort mee helpen? Vind ons online op q-promotions.nl. Q Promotions, jouw drukwerk, onze zorg.
4: Zet de toon, waag de sprong, pak de rol, steel de show, geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium, ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
5: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
6: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
7: FM. Pingpong, dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
8: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
9: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerkoutfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
10: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Abel Staal.
11: Ja, daar gaan we.

0: Het is Kermis FM, Jorda, Alex Roman met Passenger hier op je radio. Een hele goede middag mag ik dan zeggen. Fijn dat je luistert naar Kermis FM. Terwijl de kermis hier in het prachtige Tilburg lekker aan het ontwaken is. Vind ik altijd wel leuk om te zien als je een beetje om je heen kijkt. Loop hier denk ik een moeder langs met ja, kinderen in de bakfiets. Hallo mevrouw, ja kijk, zwaait ook terug. Is altijd leuk hier en daar. Lopen mensen nog met je een blikje Red Bull. Ja, het is toch lekker opstart in Tilburg. Vind ik allemaal super leuk om te zien. En laat ook weten hoe jij lekker opstart vandaag. Kan je doen via die Kermis FM app. Vind ik leuk om even van je te horen. En zometeen gaan we ook naar Matthijs toe. Matthijs. Oh, ja, er zijn nu al mensen bij de buitenmicrofoon. Er werd tegen mij gezegd vandaag. We weten niet of er mensen bij de buitenmicrofoon komen te staan. Ik vind het toch wel leuk om daar even wat mee te doen. Dan gaan we heel even kijken welke het is. Ik denk nummertje 40 gaan we. Ja!
1: Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon? Wie zou het wezen? Wie zou het zijn? Als je dat wel weet, dan vraag je toch gewoon. Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon?
0: Ja, een hele goede middag. Wie staat daar buiten bij de buitenmicrofoon?
2: Martijn en...
0: Martijn! Ja, hallo. En hoe hebben jullie vandaag gestart, jongens? Vertel eens.
3: Ik heb... naar kapper geweest, voor mijn kapper.
0: Zo, nou, dat ziet er goed uit. Ben je er blij mee?
3: Ja.
0: Nou, dat is heel fijn. Een mooie frisse koep voor het laatste weekend van de Tilburgse kermis. Ja. En hoe is de ander gestart vandaag?
4: Ik was vanmorgen nog op werk. En daarna, nu zijn we hier. Ja.
0: Nou, gezellig. Wat staat er op de planning vandaag op de Tilburgse kermis? Voor jullie?
4: Dat weten we nog niet. Hij wil dat ik in de Energizer ga, maar mij niet gezien.
0: Nee, gaat dus, niet gebeuren.
4: Mag jij
3: mij wel.
0: Ja. Nou, jongens, ik wens jullie super veel plezier en maak er wat moois van, hè? Top.
4: Dankjewel.
0: Hey, dankjewel. Zometeen gaan we dus naar Matthijs hier op de Tilburgse kermis. Gaat ook even kijken hoe de kermisexploitanten hier op gaan starten op de Tilburgse kermis.

0: Kermis FM. Een hele goede middag. Het is 11:15 hier live vanaf de Tilburgse Kermis is het Kermis FM. Mijn naam is Abel Stouw en de komende twee uur houd ik je lekker op de hoogte van wat hier allemaal gebeurt op de prachtige Tilburgse Kermis. En vandaag gaan we ook eventjes kijken bij die kermisexploitanten. En als het goed is, hebben we Matthijs vandaag. Matthijs, hallo, hallo.
1: Ja, zeg het eens, Abel.
0: Matthijs, jij staat op de Tilburgse Kermis vandaag. Hoe is de sfeer een beetje?
1: Ja, de mensen zijn hier nog een beetje aan het opstarten, zoals je misschien achter mij wel kunt zien bij Das Karussel. Maar ja, het begint een beetje op te starten. De muziek gaat aan, de pinda's worden gebrand, de Noga wordt verkocht. Dus ja, ik zelf moet ook nog een beetje opstarten. Kermis FM, dat gooit natuurlijk je hele werkritme door de war. Normaaliter zou ik nu ongeveer al aan klaar zijn met werken. Maar goed, we gaan nog even een paar uurtjes door.
0: Hoe ben jij vandaag gestart, Matthijs?
1: Brak.
0: Maar het lijkt me wel leuk als je vandaag eventjes gaat kijken naar hoe die kermisexploitanten opstarten. Vind je een beetje een goed idee of niet?
1: Ja, ik vind dat een heel goed idee. En ik zie daar ook een hond.
0: Een hond?
1: Misschien dat de camera even... ja, bij de eendjes. De hond bij de eendjes.
0: Oké.
1: Okay. Dieren zoeken dieren.
0: En hoe is
1: maar
0: de hond?
1: Wij gaan inderdaad even op stap.
0: Hoe is de hond opgestart vandaag? Misschien kan je het hem even vragen.
1: We gaan het hem even vragen. Een momentje. Oh, nou gaat hij net weg, dus vergeet dat. We gaan op stap.
0: Nou, Matthijs, helemaal goed. Ga jij lekker kijken hoe die kermisexploitanten opstaan, hoe laat de wekker stond. En dan komen we zo meteen bij je terug.
1: Helemaal prima.
0: Mooi. Tot zo, Matthijs. En laat ook weten via die kermis-web-app hoe je dag aan de gang is. Eerst Edge of Desire. Het is een

0: Kermis FM op de heerlijke vrijdagmiddag. Zo'n dag op Kermis FM en lekker dat je luistert. Ja, de kermis wordt steeds ietsje drukker. Ik vind het altijd wel leuk om 's ochtends te zien dat al die attracties op de Tilburgse kermis weer een beetje gaan opstarten. Maar ik vraag me ook wel af hoe die kermisexploitanten dag nou starten. Matthijs is vandaag voor ons op pad op de Tilburgse kermis om te kijken hoe dat gaat. Matthijs, waar sta je op dit moment?
1: Als jij rechtuit kijkt, Abel, dan zie je mij als het goed is staan.
0: Ik zie je staan, Matthijs.
1: Ja, ik ben hier bij Brendan van de Draaimolen. En Brendan die wilde wel wat vertellen bij ons op zender. Brendan, hoe ziet jouw dagstart eruit?
2: Het zeil moet eraf, we moeten alles nakijken.
1: Ja, en wat doe je dan nog meer?
2: Beetje poetsen.
1: Ook heel belangrijk. En veel koffie drinken.
2: Ja.
1: Peukie erbij, zie ik al. Dus nou, dan wil ik jou danken voor je tijd. En een hele fijne dag wensen.
0: Maar Matthijs, wat moet er allemaal gepoetst worden daar dan? Wat moet er allemaal gepoetst worden? Wil ik even zien eigenlijk.
1: Ja, wat moet er allemaal gepoetst worden?
2: De vloeren, de auto's.
1: Het paard moet even geborsteld worden. Ja, ik voel hem wel weer aankomen, Abel, dat je mij zo een opdracht gaat geven dat ik hier moet gaan poetsen.
0: Ja, nou, Matthijs, eigenlijk wil ik wel even zien hoe jij daar een doekje overheen houdt.
1: Dan had je gisteren op de redactie moeten lopen. Toen had ik facilitaire dienst.
0: Nou, Matthijs, zo meteen komen we weer bij je terug om te kijken hoe het daar voor de rest op de kermis is. Dankjewel voor nu. Het zit nog lekker rond. Ja, dat is mooi. Matthijs stond hier tegenover de studio. Ook een beetje galm. Ja, hallo. Ja. Ja, gelukkig staat nu klaar. Matthijs, tot zo meteen. We komen weer bij je terug. Eerst uit voor Chris Cross Amsterdam op een Kermis FM. Dit is de My Oh My. Lekker dat je luistert. Hey.

0: Het is Kermis FM, Jordi John West, Lange Frans, alles wat ik zoek. Ja, eigenlijk is dat mooi weer. We gaan even kijken hoe het op dit moment buiten uitziet. Als ik naar buiten kijk, nog een beetje grijs. Het is ook nog wat fris, maar het kwikloopt snel op tot 20 graden. Hier en daar dus nog een wolkje. Maar het belooft wel droog te blijven. Is fijn voor op de kermis. Prima dus om deze kant op te komen. Situatie op de weg gaan we even naar kijken. Kom je met de auto naar de kermis? Goed nieuws, in de regio staan er geen files. En de flitsers moeten allemaal nog worden opgezet. Gas erop richting Tilburg dus. Parkeerplaatsen hebben we ook nog genoeg. Alleen in parkeergarage Tivoli is er nog even hopen op een plekje. Dus ik zal zeggen, tot zometeen hier op de Tilburgse kermis. Gaan we ondertussen even kijken. Bij het nieuws van 12:30 krijg je van Marie van Hooijdonk. Marie, een hele goede middag.
1: Hallo Abel. Gisteravond werden de belangrijkste kermisprijzen uitgereikt door wethouder Maarten van Asten. De Chester van VOF Mona Corumbly viel het meest in de prijzen. Namelijk de publieksprijs en groot vermaak. Daarnaast kreeg Nick Mone zelf ook nog de Jan Bootse bokaal voor zijn tomeloze inzet en uitzonderlijk karakter. Benieuwd naar de andere prijzen? Check kermisfm.nl of download de gratis app.

0: De mensen die vanavond al vroeg willen feesten, kunnen terecht bij vroegpieken in de zomer in de spoorzone. Vanaf 8 uur barst hier het feest al los met lekkere muziek, confetti en opblaasgekte. Eigenlijk is het gewoon bijna een hele lange avond uitgaan. Regel wel nog even je kaartjes via de website van vroegpieken en dan ben je helemaal klaar om te gaan. Gisteren hadden we een primeur bij Kermis FM. Marie Vest liet zijn nieuwe feestplaat Zuip in de discotheek voor het eerst horen. Daarmee waren wij het eerste Nederlandse radiozender die het nummer mocht draaien.
1: Marie, dankjewel weer, hè. Zie ik je straks nog? Kom je nog een keer?
0: Je bent echt komende half uren niet van mij af.
1: Nou, Marie, dan zou ik zeggen tot zo meteen.
0: Tot zo.
2: Abel Staal.
1: Hij gaat ook gewoon lekker door, hè. Marduk Smit, is het tijd voor... Ik wil je helemaal...

0: Hoorde je op Kermis FM. En lekker dat je eruit zit. Ik heb een kleine snacktip voor je. Toch wel leuk als je denkt, ik heb wel honger in mijn buikje rond deze tijd. Het is wel leuk, want sinds het begin van de kermis is er een nieuwe snack hier op de Tilburgse kermis aan de carousel. Schouwburg Ring 1 kan je nu het zomergebakje halen. Heel lekker gebakje, heb ik gehoord. En ik ga er straks ook maar even langs om dat lekkere gebakje op te halen. Dus ben je hier op de Tilburgse kermis, kom lekker naar die Schouwburg Ring 1. Vinden we allemaal hartstikke gezellig. En geniet lekker van dat zomergebakje. En over zoete dingen gesproken. Nou, ik weet niet of Matthijs zoet is, maar hij staat wel bij zoete dingen, toch Matthijs?
1: Ja, ik ben van de overburen verhuisd naar onze rechtse buren. En dat is de Noga-kraam. En daar is ook weer gewoon een en ander wel weer te krijgen. Maar op deze kermis is er natuurlijk ook weer de return van waar is de vlag? Trek erop! En dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik begin ook best wel trek te krijgen. Want het is lunchtijd geweest. Dus, maar wij moeten nog blijven werken. Dus dat wordt straks maar wat eten.
0: Wat kan je allemaal zien, Matthijs? Wat hebben ze allemaal?
1: Zuurstokken, kaneelstokken, schuimblokken, mega gummies, lollies. Ik heb alleen de suikerspinnen nog niet gezien. Maar die zullen ze hier vast ook wel hebben. En voor de andere zoetigheid moeten we weer een deurtje verder. Dan komen we bij onze vrienden van de popcornkraam. Als de cameraman mij even kan volgen.
0: Ook lekker.
1: De popcornkraam en ja, de noten, zoet, zout, zuur, gebrand. Theekopjes hebben we hier. Je kunt het zo gek niet verzinnen of je vindt het hier wel op de Tilburgse kermis.
0: Ah, Matthijs, lekker. Hoe zijn de mensen daar opgestart? Kan je een kermisexploitant vinden die even uitlegt hoe die vanochtend is gestart bij die al die zoetigheid? Ik ben trouwens ook wel benieuwd wat ze 's ochtends eten. Of ze niet gelijk aan die zoete dingen gaan beginnen daar.
1: Ik heb het gevraagd of ze in de uitzending wilden komen, maar ze hebben het op dit moment zodanig druk dat daar helaas geen tijd voor is.
0: Ja, we brengen zo veel te veel klanten, Matthijs. Dat is het ook, hè?
1: Precies, precies.
0: Hey Matthijs, ik zal zeggen, zoek nog even iemand op die ja, zijn ochtendroutine wil vertellen. En dan komen we zo meteen lekker weer bij je terug daar.
1: Doen we.
0: Top, tot zo meteen Matthijs. Rijk ondertussen nog even wat lekkere plaatjes voor je op Kermis FM. More than you know. Is het even tijd voor. Lekker. I

0: Ido van der Graaf, jullie. Ciao, doei. Adios hier op Kermis FM. Een hele goede middag. Je luistert naar Kermis FM hier live vanaf de Tilburgse kermis, waar we op dit moment nog even lekker aan het kijken zijn hoe de kermis aan het ontwaken is. Ik vind het altijd heel leuk om even rond te kijken. Ik zie allemaal mensen met de fiets in hun hand. Blijkbaar moeten ze, ja mevrouw, zwaai ook even lekker. Lekker de andere kant van de kermis op, want de kermis is groot. De kermis is heel groot. En we gaan zo meteen ook even bij Matthijs kijken. Zijn er ook mensen bij die buitenmicrofoon? Jongens, iemand? Hallo? Kijk, het zit er ook een beetje galm op hier. Even kijken. Hallo? Ja? Kom eens naar die buitenmicrofoon. We gaan eerst even bij Matthijs kijken. Matthijs, hoe is het daar op de kermis?
1: Oh, hoe het hier is op de kermis? Ja, het wordt steeds drukker. Hier achter mij, zoals je kunt zien, de bungee trampolines, die zijn inmiddels open. En die worden ook al gebruikt. De waslijn die draait, daar gaan we straks nog wat mee doen. In het volgende uur. De schiettent wordt opgestart. Even kijken, wat zien we nog meer? De Nightfly, daar zie ik op dit moment nog geen beweging. En bij hun buren idem dito. Maar het wordt steeds drukker en het wordt ook steeds gezelliger. Muziek gaat steeds harder. En mensen weten ons ook te vinden. Hè? Want ik word regelmatig onder mijn verslag aangesproken van... God, wat maken jullie leuke uitzendingen. Dus dat is ook een pluim voor jou, Abel.
0: Nou, wat fijn. En Matthijs, zijn er ook een beetje mensen die nog kan vragen wat de plannen voor de dag is vandaag?
1: Ik ga ze even zoeken. Even kijken of de meneer hier die ik hier heb staan wat wil vertellen. Meneer, mag ik u wat vragen? Hoe ziet uw dagroutine eruit?
2: Jemig. 4 dagen de week werken.
1: En hoe...
2: Vrijdag al vrij.
1: Oh, je bent op vrijdag al... Ah, dat is altijd fijn, een lang weekend.
2: Ja, klopt.
1: En hoe begint u 's ochtends uw dag? U staat op, een kopje koffie of kopje thee. Wat is uw routine?
2: Als ik moet werken, dan sta ik om 6 uur op. En dan is het lekker eten, koffie erbij, brood en zo. En om 7 uur ga ik naar mijn werk toe. Om 8 uur moet ik beginnen.
1: Ah, kijk. En dan bent u klaar om hoe laat?
2: 5 uur.
1: Ah, lekker.
2: En, normale tijden, van 8 tot 5.
1: Ah, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dat heb je in de media niet, hoor. Maar...
2: Nee, snap ik.
1: En heeft u hier op de kermis nou ook nog een favoriete attractie? Of zegt u van, ah, ik vind alles leuk?
2: Ik zei eerlijk gezegd, ik ben 61 jaar. En vroeger wilde ik altijd de allersnelste dingen gedaan hebben, zeg maar. En nu heb ik al, denk ik, 20 jaar niet meer zoiets gedaan. Dan ben ik voor de eerste keer weer op de kermis. En ik ga deze dadelijk proberen.
1: Dat is de Infinity.
2: Ja. Dus hoogstwaarschijnlijk word ik heel misselijk dadelijk.
1: Oh, maar dat gaat u vast leuk vinden, de Infinity. Ja,
2: ik hoop het. Ik hoop het.
1: Nou ja, maar dan wil ik u, omdat u ook zegt van ik ben 20 jaar niet meer geweest... dan wil ik u van harte welkom terug heten op de Tilburgse kermis.
2: Dankjewel. Dankjewel.
1: En dan wens ik u nog een fijne dag.
2: Dankjewel, hè.
0: Nou, Matthijs, ik wens hem heel veel succes.
1: Ja,
0: Abel. Daar.
1: Ja, ik ook. Nou, ik ga er niet in, hoor. Ik ga je niet voor elkaar krijgen.
0: Je gaat niet
1: Nee,
0: je gaat niet mee even met hem. Nee.
1: Nee.
0: Duidelijk antwoord aan Matthijs.
1: Ik weet dat jij dat te graag wil, vriend.
0: Matthijs, we komen zo bij het...

0: FM. En nou ja, het gaat alweer richting 1 uur hier op de Tilburgse kermis in de rest van Nederland. En we waren een beetje aan het kijken hoe het daar is op de Tilburgse kermis met Matthijs de hele tijd. Maar Matthijs, even kijken, hoe is het daar nu?
1: Ja, ik zie ook steeds meer jeugd hier. Hier even wat achter op de kermis. Ik sta iets verderop nu. Maar ook steeds meer opa's en oma's. Het is natuurlijk, het is zomervakantie, dus ja. Iedereen heeft de tijd. En ja, jij had net over de kraan dicht. Ja. Maar ik trek toch liever de kraan open. En dan wel de kraan van de slushpuppymachine bij ons op de redactie. Dat is een veelgebruikt attribuut. Maar na de lunch, daar gaan we straks in het volgende uur natuurlijk ook even verder op door. Gaan we allerlei dingen opruimen.
0: Ja, tuurlijk. Het doekje moet door het huis heen, al de dergelijke. Hoe is dat op de Tilburgse kermis?
1: Ja, we hebben al diverse mensen ook zien poetsen. En we gaan even kijken of we ze daarbij kunnen helpen. Met andere woorden, wij gaan het varkentje even wassen.
0: Nou, Matthijs, gaan we zo meteen het varkentje wassen op de Tilburgse kermis. Komen zo meteen na het nieuws bij je terug, hè.
1: Helemaal goed.
0: Top, tot zo meteen, Matthijs. En na het nieuws, eerste somber ga ik voor je draaien op de Kermis FM.

0: Hij is aan de slag met de huishoudelijke cursus op de Tilburgse kermis.
1: Attention!
2: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
3: Op zoek naar de leukste feestartikelen en accessoires? Bij de feestspecialist XXL met ruim 500.000 artikelen op voorraad slaag je altijd. In onze winkel aan de Bisschopswijzerstraat 74 kun je ook het hele jaar door terecht voor carnavalskleding. Parkeren is gratis. Liever online shoppen? Dat kan ook. Maandag tot en met vrijdag voor 4 uur besteld is dezelfde dag verzonden. Feestspecialist XXL, de grootste feest- en carnavalswinkel van Tilburg en omstreken. Kijk op www.defeestspecialist.nl.
4: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
5: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
6: Hey DJ, ben jij al klaar voor de start van jouw show? Met Jingle Player 2 heb je al jouw fragmenten, muziekjes en effecten altijd binnen handbereik. Met één tik op je iPad zijn ze meteen on-air. Of je nou programma's maakt op je zolderkamer of op een landelijk radiostation. Jingle Player 2 is overal inzetbaar.
7: Mooi.
6: Check het nu op jingleplayer.nl.
8: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
9: Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
10: Jaden, hoe werkt de camera?
9: Of die ene Karen die met glitterpraatjes strooit alsof Huis niet al lang weg is? Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
11: Alles is mogelijk.
9: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
11: Launchmedia.nl.
9: Launched Media.
11: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
12: Security Freelance Group, uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie, mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013 571 2340.
13: Kermis FM.
0: Het is Kermis FM waar je naar luistert. Zometeen gaan we met Matthijs de was ophangen. En eerst gaan we naar Mari van Hooydonk met de nieuws van 1 uur live vanaf de redactie.
14: Goedemiddag. De aanhoudende droogte heeft invloed op het Twentekanaal.
13: Kermis FM nieuws.
14: Vanaf morgen wordt deze namelijk gesloten voor de scheepvaart. Ook mag er vanaf morgenmiddag geen water meer uit het kanaal worden gehaald voor het beregenen van de gewassen. Deze maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat er geen schade ontstaat aan de natuur rondom het kanaal. Tot wanneer deze verboden gelden is nog niet duidelijk. In ieder geval tot het waterpeil weer op het gewenste niveau is. In de Rotterdamse wijk De Esch zijn gisteren al zeker 20 mensen op de bon geslingerd. Deze boetes zijn uitgedeeld omdat het gebiedsverbod in de wijk is ingegaan. Dit verbod geldt voor zeker 3 maanden en hiermee hoopt de gemeente te zorgen voor meer rust voor de bewoners. Als je in de wijk niks te zoeken hebt, ben je hier tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends niet welkom. De bosbranden in Frankrijk houden nog steeds aan. Daarom hebben ze hulp gevraagd aan Europa. Wauw, onze lieve Europa. Er komt hulp vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Frankrijk wordt op dit moment geteisterd door meerdere grote bosbranden. Hierdoor zijn inmiddels ruim 20.000 mensen geëvacueerd. genoeg geduld hebben om te tanken. Bij tankstation Tango Maasport in Den Bosch stonden vanochtend lange files om te tanken tegen Belgische prijzen. Het werd zelfs zo druk dat handhavers moesten ingrijpen en het tankstation tijdelijk afgesloten werd. Gelukkig was er een brass band die zorgde voor de nodige sfeer. En dan even lekker het weer. De weergoden hebben beloofd dat de bewolking boven Tilburg vannacht steeds meer zal wegtrekken. En ook de temperatuur loopt nog flink op. Het kan makkelijk oplopen tot een graad of 24. Prima weer dus om hier over het kermislint te lopen. Mocht je nou met de auto deze kant op komen, goed nieuws! Rondom Tilburg is er geen enkele file te bekennen. En ook flitsers zijn niet gemeld. Tijd dus om snel in de auto te stappen. Er is nog plek genoeg om de auto weg te zetten. Alleen parkeergarage Tivoli begint enigszins vol te lopen. En dan het NS-nieuws. Ik vergeet dat dat een ding is. Eetje. Op de trajecten rond Tilburg zijn er geen bijzonderheden. Alle mogelijkheden om hier te komen staan. Dus ja, ga maar. Kom met de trein. Leuk pingeltje. En wil je meer nieuws? Check kermisfm.nl of download de gratis app.
0: Mari, dankjewel. Tot zo.
1: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Abels.

0: Cordoro hier op Kermis FM. Lekker, lekker, lekker. Live vanaf de Tilburgse kermis is het dus Kermis FM. Maar volgens mij Matthijs bezig is met de wasophang. Hoe zit het daar, Matthijs?
1: Ja, ja, we moeten natuurlijk nadat de lunch is gedaan, moet je wat klusjes in het huishouden doen. Ja, je hebt nog, dus we staan nog steeds geen zelfreinigende huizen. En een van die klusjes is de was ophangen. En ik sta hier bij Willem van Willems waslijn, Wilde Waslijnspel. En Willem, hoe ziet jouw dagopstart eruit?
2: Onze dagopstart ziet er sowieso uit. We hebben natuurlijk ook kinderen. En die moeten ook weer lekker fris naar school. We staan natuurlijk met woonwagens op het laar. Dus daar beginnen we de dag mee. Wakker worden, ontbijten met de kinderen naar school. Dan gaan wij meestal naar het kermisterrein toe om, zoals je ziet hier in dit tentje, wat handel bij te pakken. Andere klusjes nog wat te doen. En dan rond 12 uur gaan we open en dan is het feest weer compleet.
1: Ja, ik zat net al een beetje in jouw kermiskraam te kijken. Maar ik zie daar ook, ik weet niet of de camera dat in beeld kan brengen, maar jij hebt een prijs gewonnen dit jaar.
2: Wij hebben inderdaad, gisteren hebben wij de prijs gewonnen van het leukste oefenspelletje van de kermis. En ja, daar zijn we natuurlijk apetrots op. En hartstikke leuk als we iets nieuws proberen te brengen, dat dat dan ook zo onder de aandacht komt. Ja, hartstikke leuk.
1: Nou ja, ik ben op pad gestuurd door onze collega om de exploitanten een beetje te helpen in het onderhoud van de attracties. Dus kan ik jou helpen met het buitenhangen van de was?
2: Nou, probeer eerst maar eens een paar haakjes aan de waslijn te gooien. Dan kunnen we eens kijken of je een mooie beer gewonnen hebt.
1: Oh god, waar ben ik aan begonnen? Abel, ik ga even de waslijn volgooien.
3: Ik ben benieuwd of het je lukt.
1: Oké, ik ga hier zo door de wasmand mee, hè. Nou, dat is al één mis.
3: Eén mis, oké, ja, ja.
1: Twee mis. Ja, hij zit wel in de wasmand, maar dat telt dan weer niet. Wissink, als je de haak aan de verkeerde kant hebt, dan blijft hij sowieso niet hangen. Nee, weer niet. Wat een rotspel ook. Nee hoor, dat is een grapje, Willem. Weer niet. Ik ben hier zo slecht in.
3: Nou, het is toch best lastig voor verslag geven, Matthijs.
1: En dan moet je nagaan. In het dagelijks leven gooi ik vrij graag met dartpijlen.
3: Ja, of met de wasdek.
1: Ja, die was helemaal... Oh, ik raak wel de bos met bloemen. Ik weet niet of dat het helpt, maar... Ook niet. Nou, misschien is met de haak...
3: Hoeveel krijg je er, Matthijs? Hoe vaak krijg je eigenlijk de kans?
1: Ik heb geen idee hoeveel ik er heb gehad. Willem, hoeveel heb je er mij gegeven eigenlijk? Een stuk of 10, hoor ik.
3: Oké.
1: Nou, we gaan kijken. Echt, wat is dit? Oh, dit gaat ook echt... Weer een eentje in de bloemen. Nou.
3: Volgens mij wordt het nog even oefenen, Matthijs.
1: Ja, inderdaad. Vooral als je hem steeds op het verkeerde punt gooit. Nee, helaas. Geen prijs. Maar dan blijft er een mooie prijs voor Willem over. En die heeft hij meer dan verdiend, mensen.
4: Ik denk dat je nog wel een prijsje hebt verdiend.
1: Oh, we hebben toch een prijs verdiend.
3: Nou, Matthijs, dan gaan we kijken. Wat gaat er aankomen voor jou?
1: Oh jee. Ja, dit is helaas iets wat jullie niet mogen hebben. Want jullie hebben helaas nog geen 18. Maar ik heb een bierknuffel verdiend.
3: Nou, Matthijs, heel veel succes met het biertje genieten vandaag, hè.
1: Dank u.
3: En succes met de

0: De Kermis FM waar je naar luistert, Jordan. Maak me nou niet gek.
1: De Kermis Top 013.
0: Yes, het is tijd voor de Kermis Top 013. Tenminste, ik wil je even wat info geven erover. Want bij Kermis FM zoeken we dit jaar de kermishit van 2026 in. De Kermis Top 013, de hitlijst met de 13 beste kermishits natuurlijk. Gekozen door jou. Denk je nou, maak me nou niet gek, moet er echt in? Dan kan je daar dus op stemmen. En dat doe je via kermisfm.nl/stem. Ik denk, we gaan er samen even naartoe. Vind ik toch wel leuk. Dus als je naar kermisfm.nl/stem gaat, dan krijg je dat in je beeldscherm. Kan je gewoon 3 plaatjes max selecteren waar jij op wil stemmen. Dan komt het hier in de studio binnen van Kermis FM. En dan zorgen wij dat het op de dag van de Kermis Top 013 lekker uitgezonden voor je wordt. Dus heb je nou een leuke waarvan je denkt, die je net hebt gehoord, ik wil hem in die Kermis Top 013. Stem er lekker op via kermisfm.nl/stem. En dan heb ik ook nog een leuk extraatje. Want vandaag maak je kans op kaartjes. Je hoort het goed, concertkaartjes bij Poppodium 013. En vandaag geef ik kaartje weg voor Thijs Boontjes op 17 december 2026. En daar wil je natuurlijk naartoe. Dus stemmen doe je via kermisfm.nl slash

0: op Kermis FM. Er hangt iets in de lucht, hoorde je hier op je radio. En er hangt niet alleen iets in de lucht, want er hangt ook iemand aan de lijn. En dat vind ik toch wel heel erg leuk. Je kan hem kennen van zijn opvallende imitaties, zijn eigen muziek. En begin dit jaar besloot hij zelf een grote stap te zetten door zijn baan op te zeggen. En inmiddels is ook nog zijn tweede single uit. We gaan hem even lekker beter leren kennen. Ik heb het over Menzo Kortland. Menzo, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Allereerst leuk je te spreken. Hoe is het met je?
1: Ja, hartstikke goed. Ik zit echt in mijn drukste week. Net zoals jij denk ik, mijn drukste van het jaar. Dus
0: ja.
1: Het is echt van de ene naar de andere grote plein. Al die feesten die zijn nu allemaal nog aan. Dus ik vind het heerlijk. Gisteren Nijmeegse Vierdaagse. En ik ga nog naar Assen en naar de soort sneekweek, maar dan de Lemmer en dat soort dingen. Dus ik ben aan het genieten. Alleen de Tilburgse kermis niet. Dat vind ik dan jammer.
0: Ah, dat is jammer. Vertel eens, hoe was het bij de Nijmeegse Vierdaagse om daar op te treden? Ben ik toch een klein beetje benieuwd naar.
1: Ja, dat is briljant. Jullie hebben daar natuurlijk dus Roze Maandag, toch, bij jullie?
0: Ja, hier. Ja, daar is Roze Woensdag, denk ik.
1: Ja, daar is Roze Woensdag. Nou, dat was dat is inmiddels dus alweer eergisteren, zo hard gaat die tijd. Maar dat was echt waanzinnig, man. Op dat Faberplein en dan sta je daar wel 5.000, 6.000 man of zo. En echt vanaf het eerste nummer dat ik deed tot het einde hebben ze alles gewoon compleet meegezongen. Op mijn eigen nummers na, want ik ken nog niet iedereen. maar de rest allemaal wel. Nee, het was echt insane. Het is ook zo'n positieve sfeer. Dus dat was waanzinnig.
0: Maar volgend jaar Tilburgse kermis, begrijp ik.
1: Ja, als het aan mij ligt, 100%. Ja, lijkt me fantastisch. Ik kwam er heel vaak, Kermis FM ook heel vaak altijd aangehad. En nu draaien jullie mij, dus dan zet ik hem even aan natuurlijk straks. En dan hou ik hem aan ook.
0: Ja, tuurlijk. En ik begreep dat je begin dit jaar dus de knoop hebt doorgehakt om fulltime in de muziek bezig te zijn. Wat deed je eerst?
1: Ja, heftig hè. Ik zat bij Shownieuws. Daar heb ik 12 jaar gewerkt.
0: Oh, leuk.
1: En dat was heel leuk. En ik zou het ook nog steeds zo willen combineren met wat ik doe. Alleen dat ging echt niet meer. Want ik heb, ik had een mooie functie. Dus ik was daar bijna fulltime mee bezig iedere week. Soms wel meer dan dat. En dan was ik ook nog eens heel vaak dat ik dan weet ik veel, 's nachts om 5 uur in Ellevoet Sluis nog aan het zingen was.
0: Jeetje.
1: En dan moest de ochtend daarna weer gewoon in die ochtendvergadering dingen pitchen over Dave Roelvink en Tino Martin. dat was pittig.
0: Hoe is het uiteindelijk om dan toch die stap te zetten? Hoe was dat voor jou?
1: Uiteindelijk, als je ergens 12 jaar werkt, dan is dat heel moeilijk. Maar het pakt gelukkig wel echt heel goed uit. Kijk, ik bijvoorbeeld bij er zitten ook heel veel radiozenders in dat pand, hè, waar Shownieuws het kantoor zit. Er zitten 538 en Radio Noordzee en zo. En daar ben ik dan nu nog wel eens gewoon als zanger. Dus dan zie ik al mijn oud-collega's en zo weer. Dus dan mis ik dat wat minder. En qua zingen gaat het gelukkig ook allemaal heel goed. Ja, net mijn tweede single uitgebracht en die doet het gelukkig heel goed. Dus ik ben tot nu toe heel blij met hoe het uitpakt.
0: Ja, wat lekker, want jij doet ook imitaties. Vind je het goed als ik even wat instart van jouw imitatie?
1: Ja, tuurlijk. Ja, doe maar.
0: Toch even luisteren, want dit is Menzo Kortland, dames en heren.
2: Goedenavond, welkom bij Broekje, mag ik helpen?
3: Ja, natuurlijk. Het is jouw begeer. Laat je lekker liggen voor een keer. Schat, ben je er klaar voor of niet?
2: Goedenavond, zegt u maar.
3: Oh, ik heb er zo geen kracht meer voor. Doe mij maar een wopper. Laat je lekker door het toppen.
2: Wopper of enkele vlees of dubbel vlees?
3: Dubbel vlees, daar houden we wel van. Een beetje vlees op de botten.
0: Menzo, geweldig. Hoe kwam je erachter dat je dit kon, joh?
1: Ja, ik was natuurlijk heel klein, was ik er altijd al mee bezig. Dat ik mijn opa nadeed, of de buurman, of met leraren of zo. Ja, op een gegeven moment zag ik Carlo Bossart. En dat is altijd mijn idool gebleven wat dat betreft. Die deed dan in zijn shows altijd, weet ik veel, Oesina of zo. Of Boven Ervedores en dat soort dingen. Dus dan ging ik die imitatie weer nadoen. Ja, en op een gegeven moment kwam ik erachter van, oh wacht even, ik kan zelf ook wel dingetjes verzinnen. En toen kwam ik met, weet ik veel, dat ik Ali B en Marco Borsato na, dat komt toen nog. En ik heb die hand van de Meijer, Jamai, gewoon iedereen die op dat moment dan groot was. En uiteindelijk heb ik er gek genoeg dat ze mijn werk van kunnen maken. Dus dat is wel heel bijzonder, ja. Want het zit nog steeds in ieder optreden wat ik doe. Daar zitten altijd komen er nog een paar imitaties voorbij. Dus dat ik ineens een brilletje en een sjaaltje om heb en dan ben ik Guus Meeuwis. Of ineens Snollebollekes. Of ineens Gerard. Of weet je, ik kijk altijd even per optreden wie ik tevoorschijn tover. Dus dat gaat er nooit meer uit, denk ik.
0: Wat geweldig, maar als jij nu dus Gerard Joling na wil doen, dan kan dat gewoon.
1: Dan zeg ik, oh lieve mensen, zijn we er klaar voor? Het is zo begin. Laat je lekker
0: voor een keer! Oh, wat geweldig!
1: Vreselijk, wat een grasfeer!
0: Mensen, geweldig! Maar combineer je dit dan, zeg maar, op het podium? Want het lijkt mij best wel, om dat te switchen, is toch wel een dingetje, of niet?
1: Ja, dat is het. Daarom heb ik ook zangles.

0: Dat komt allemaal voorbij. Nou, en dan tussendoor ineens dan verander ik in een bekende zanger. En dat zijn ook allemaal meezingers, dus je kan alles lekker mee blijven zingen. Van Frans Bauer tot Guus Meeuwers tot Jan Smit tot Snollebollekes. En er zitten tussen iedere liedje ga ik ook altijd wel wat grapjes maken. Er zit een klein stukje comedy zit er ook wel in.
1: Nou, wat geweldig, mensen. Ik krijg er zin in. Ik vind het leuk. Hey. Je hebt heel veel zin om je nieuwe plaat te gaan draaien. Je tweede single dus. Kan je er heel kort nog iets over vertellen naar de luisteraar van Kermis FM, waarom ze er lekker van moeten genieten?
0: Nou, Sukkel in Amsterdam, dat is eigenlijk een beetje... Ik kom ook uit Brabant. Ja. En ik hoor dan die liedjes zoals Amsterdam van Fleming, weet je wel. Kom met me mee naar Amsterdam, we boeken daar die suite, ik heb meer geld, ik heb dit, ik heb dat. Dus het leek me grappig om te schrijven vanuit het perspectief van die gozer, wiens vriendin dan ook echt, zeg maar, naar die Fleming toe gaat, weet je wel. Die echt naar... Terwijl Fleming is ook natuurlijk gewoon een Brabander. Maar die dan naar Amsterdam, zeg maar, verhuist, naar die rijke gast. Ja, dat zou ik dan wel een sukkel vinden, weet je wel. Dus daarom is het Sukkel in Amsterdam geworden.
1: Nou, wat leuk, mensen. Ik denk dat het gewoon tijd wordt om hem te gaan draaien op Kermis FM. En heel erg bedankt dat ik je kon spreken.
0: Yes, ja, heel leuk. Hartstikke bedankt. Ik zeg geniet ervan. En nog een hele fijne dag.
1: Mensen, ook spreek je snel, hè.
0: Yo, tot snel weer. Doei.
1: Het is tijd voor Menzo Kortland. Sukkel in Amsterdam op Kermis FM.

0: Menzo Kortland op Kermis FM Sukkel in Amsterdam. Ik sprak hem net aardig groot, zo superleuk. Dankjewel, Menzo. Hey, gaan we even kijken naar het weer buiten. Want als ik hier buiten de studio kijk, het klaart steeds ietsje meer op. Ik hoop dat het lekker weer wordt. Boven de Tilburgse kermis staat hier ook hangen nog wat wolken. Maar deze zullen met de tijd vertrekken. Fijn. De temperatuur blijft nog steken rond de 21 graden. Maar geleidelijk zal het nog verder stijgen tot de 24. Dat is fijn. Dus laat de paraplu maar thuis, net als die dikke jas. En kom lekker deze kant op. Gaan we nog even kijken naar de situatie op de weg. Langzaam wordt het rondom Tilburg ietsje drukker. Vooral tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos. Een minuut of 5 vertraging, dus helemaal zo slecht nog niet. Verder is het overal vol gas linkerbaan en lekker richting de Tilburgse kermis. Parkeergarage Tivoli, die is ietsje drukker. Verder is overal nog ruimte genoeg en voldoende plaats. En dan gaan we naar het nieuws en die krijg je van Mari van Hooijdonk. Mari, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Abel. Dit jaar is de eindshow van de Tilburgse kermis anders dan dat we gewend zijn. Hoe hij er precies uit komt te zien, houdt kermiswethouder

0: Maarten van Asten nog even geheim. Ik zag het woord niet. Het zal in ieder geval zonder vuurwerk zijn. Dit omdat Tilburg naar een vuurwerkvrije stad werkt. Het is vrijdag. Dat betekent de start van het tweede kermisweekend. Dat is dus ook in het Tiroler dorp. De deuren staan wagenwijd open. Dus ga vooral voor een dansje erheen. Gisteren zijn de kermisprijzen weer uitgereikt. Iedere exploitant doet zijn uiterste best om deze prijzen te winnen. Maar waarom eigenlijk? Naast dat de prijs natuurlijk heel mooi is om te winnen, maar ook ben je dan al verzekerd van een plek op de kermis voor volgend jaar. Ook trek je als exploitant simpelweg gewoon meer bezoekers. Als je de oorkonde mooi voor het raam kunt hangen. De grote winnaar van dit jaar is Familie Mone met zijn Jester. Als winnaar van de publieksprijs en groot vermaak. Zelf won Niek Mone nog de Jan Boots pokaal.
1: Jij gaat er straks ook in, denk ik? Of?
0: Ik hoop het. Ik moet kijken als ik tijd heb.
1: Mari, dankjewel hè.
2: Attention, Abel Staal.
1: Ja, we gaan natuurlijk nog even door.

0: Wilger en Jorden, shotje, bako, biertje op Kermis FM. En we luisteren nog steeds naar Kermis FM live vanaf de Tilburgse Kermis. En ergens op dat kermislint staat ook Matthijs. Even kijken, Matthijs, hallo, hallo.
1: Hallo, Abel, goedemiddag.
0: Vertel eens, waar sta jij nu op het kermislint?
1: Ja, wij hier bij Kermis FM gaan we natuurlijk al 8 dagen als de brandweer. Ja, alleen onder werktijd mogen wij niet drinken. Dus dit biertje in mijn handen, ja, daar heb ik vrij weinig aan. Maar misschien wil je wel even een kopje thee. Ja, ik zou het niet doen. Ik ben liever van de koffie. Maar die kopjes die je gebruikt, die moeten natuurlijk ook gewassen worden. En laten we dat nou eens even met z'n allen gaan doen.
0: Oh, wat leuk. Neem eens even mee, Matthijs.
1: Ja, ik heb de exploitant net gevraagd. Die wilde liever niet opzenden, maar we mochten wel beelden schieten. Dus het is nu even wachten tot mensen erin gaan. En anders dan gaan wij wel ergens een lekker kopje thee drinken. We gaan zo in ieder geval nog naar de helden van het Brabants afvalteam. Want we gaan afval prikken. Of althans, kijken hoe het daarmee staat.
0: Je wordt toch wel aan het werk gezet, Matthijs.
1: Ja, als jij het niet doet, dan doet een ander het wel.
0: Matthijs, heel veel succes daar. Dan komen we zo meteen bij je terug. Vind ik leuk.
1: Dank je.
0: Succes met afval prikken, Matthijs. Ik neem water.

0: Hazes junior en Robert van Hemert, Jordan, samen uit, samen thuis.
1: Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon? Wie zou het wezen? Wie zou het zijn? Als je dat wel weet, dan vraag je toch gewoon. Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon?
0: Ja, wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon? Vertel het eens, met wie hebben we het genoegen?
2: Hoi, Pascalle.
0: Hallo, Pascalle. En hoe is het?
2: Ja, goed. En met jullie?
0: Ja, het gaat perfect. Je was een lekker feestje aan het bouwen ook daarbuiten hier.
2: Ja, ik ben aan het livestreamen zelf.
0: Ben je aan de, waarop ben je aan het livestreamen?
2: Op Twitch.
0: Op Twitch, wat leuk. Kijk, kan je zien hoeveel mensen er kijken, of dat niet?
2: 138 nu.
0: Nou, wat leuk. En nu ben je ook nog op Kermis FM.
2: Wat zeg je?
0: Ik zei wat leuk. En nu ben je ook nog op Kermis FM.
2: Ook nog op Kermis FM.
0: Nou, wat leuk. Leuke samenwerking. Vertel eens, wat breng je allemaal in beeld met de telefoon?
2: Livestreamen. Ik ga overal naartoe. Door heel Nederland eigenlijk. En vandaag ben ik hier.
0: Oh, wat leuk. En hoe lang doe je dan zo'n livestream?
2: 4-5 uurtjes ongeveer. Oh. En ik ga volgende week 2 weken naar Frankrijk. Ga ik een eieren roadtrip doen in mijn eentje.
0: Oh,
2: dan ga ik
0: leuk.
2: Iedere dag 8 tot 10 uur livestreamen in Frankrijk. Dus,
0: Hey, ik vind het nog best wel lang achter elkaar, of niet?
2: Valt wat zeg
0: mee?
2: Je?
0: Ik vind het nog best wel lang achter elkaar. Valt dat mee voor jou?
2: Ik kan het bijna niet verstaan.
0: Het valt nog best wel mee, hoe lang?
2: Hoe lang? Ja. Valt, maar als je de hele dag zo moet lopen met de stok...
0: Ja?
2: Dan voel je het wel in je arm, hoor.
0: Ja, hoe is dat voor jou om zo lang achter elkaar door te gaan?
2: Leuk.
0: Ja, vind je het wel leuk?
2: Ja.
0: Dat is mooi. En er zijn nog plannen voor op de Tilburgse kermis vandaag?
2: Gewoon hier een beetje rondlopen, kijken en plezier maken. Dat is het belangrijkste.
0: Nou, wat leuk. Ik wens je nog heel veel succes op de Tilburgse kermis. En dankjewel voor deze leuke samenwerking.
2: Is goed, hetzelfde.
0: Top, heel veel plezier. Zo meteen.
2: Allemaal volgen. Pascalle Nova op Twitch volgen.
0: Nou, dankjewel voor de samenwerking. Zo meteen gaan we terug naar Matthijs. Eerst Mr. Know It All.

0: Tilburgse kermis. Mijn naam is Abel Staal. Lekker dat je luistert. Nog 10 minuutjes ben ik hier te horen op kermis. Maar niet alleen, namelijk ook met Matthijs, onze prachtige verslaggever. Matthijs, waar sta jij op dit moment?
1: Nou, wat een veren in één keer deel jij toch uit, Abel. Nou, ik sta hier bij de Pop de Balloon. En daar zijn redelijk wat mensen. Alleen, ja, de mensen hier zijn zo druk. Die hebben eigenlijk geen tijd om op de radio te komen. Terwijl dat toch zo'n heel mooi medium is.
0: Het is zo gezellig daar. Maar er lopen wel mensen langs. Je kan niet gewoon die microfoon in de mond drukken en even vragen hoe het is.
1: Nee, zo brutaal ben ik niet, Abel. Zo brutaal zijn we niet.
0: Ik dacht dat je wel een beetje brutaal was, toch, Matthijs?
1: We zijn een nette zender.
0: Super nette
1: zender. Ja, maar we moeten ook gewoon wel aan onze zendvergunning denken.
0: Matthijs, vertel even nog voor de rest hoe het is op de kermis daar. Wat zie je allemaal om je heen?
1: Ja, ik zie vooral heel veel jeugd, ouders en opa's en oma's. Je kunt echt wel merken dat het zomervakantie is. Dus dat iedereen een leuke middag heeft op de kermis. Ik moet even een stap opzij doen, anders word ik ondersteboven gereden door een scootmobiel. we wilden net met alle goede bedoelingen afval gaan prikken bij de toppers van de BAT. Maar die zijn er op dit moment niet.
0: Nou, wat jammer. Maar Matthijs, ik vind het een leuk idee als je zo meteen even naar de studio komt. Want jij had een biertje gewonnen. Misschien staat hij wel leuk in de studio. Of gewoon even kletsen nog.
1: We zijn onderweg.
0: Top, Matthijs. Niet te snel rennen, hè.
1: Hey, je weet, ik ren nooit, want dan ga ik onderuit.
0: Matthijs, tot zo meteen.

0: Soprano hoor je op Kermis FM. Nog steeds lekker dat je luistert. En ondertussen is hij aangekomen in de studio, Matthijs.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoe was het op pad?
1: Ja, het was druk op de kermis.
0: Ja, ik vind voor zover ik had het iets rustiger verwacht eigenlijk.
1: Ik hoorde de laatste dagen al dat het zo rustig was. Nou, daar heb ik vandaag helemaal niks van gemerkt.
0: Nee, de mensen komen hartstikke gezet. Het is natuurlijk het laatste weekend, hè? Dat wel.
1: Zeker. Iedereen heeft vakantie, dus...
0: En je hebt het biertje meegenomen in de studio?
1: Ja, helaas. Jullie zijn nog onder de 18 allebei, dus...
0: Helaas, we mogen het niet gebruiken.
1: Helaas zelf, hoor. Huh? Wacht even.
0: Oh, ja, jeetje. Was die lekker?
1: Ja, hij was heerlijk.
0: Nou, alleen, fijn.
1: Ja, ik mag nog niet drinken, want ik ben nog aan het werk.
0: En ook in de studio Klaas van Kruijsten, dames en heren.
2: Hallo allemaal, hallo.
0: Klaas, ik mag zo meteen het stokje aan jou overhandigen.
2: Ja, waar is die?
0: Het biertje.
2: Ik ben boven de 18, geloof me.
0: Klaas, heb je er een beetje zin in zometeen?
2: Nee, je mag niet drinken onder werktijd. Wat zei je?
0: Heb je er een beetje zin in zometeen?
2: Ja, ik vind het heel erg leuk om hier even te zijn. Om op deze centrale plek ook te zijn. Want je kijkt hier letterlijk de kermis op. En ik kwam hier net aanlopen en toen was die verschrikkelijke moordmachine al aan het draaien.
0: Ja, die hoge.
2: Weet je wel, die swing die dan de hele tijd net niet ondersteboven gaat. En dan op het laatste moment wel. Oh, gruwel.
0: Oh. Ja, je gaat er naar je show ook in, hoor ik.
2: Ja, ik ga lekker hier plaatje draaien. En ik ga vooral meemaken wat jullie allemaal mee hebben gemaakt de afgelopen week hier op de kermis van Tilburg. Dus ik kijk ernaar uit.
0: Nou, Klaas, heel veel succes zometeen.

0: altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
1: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
2: FM. Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
3: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
2: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
4: Zet de toon, waag de sprong, pak de rol, steel de show, geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium, ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
5: Altijd fris water op de werkvloer. Cool Water Service is jouw betrouwbare partner in koudwaterdispensers en kwaliteitskoffie. Met onze hoogwaardige producten ben jij verzekerd van drinkwater van topkwaliteit. Onze servicemonteurs staan garant voor de reiniging en controle van jouw apparaat. Zo ben je altijd verzekerd voor fris en veilig drinkwater. Want een koel glaasje water, dat gaat er altijd in. Kijk nu op coolwaterservice.nl.
6: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
7: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personen. Auto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan, dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
8: Kermis FM.
9: Goedemiddag allemaal, het is 2:04 alweer hier op Kermis FM. Tijd voor het nieuws, gelezen door Marie van Hooijdonk. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
9: Hi.
10: Bij de potsauto's hoef je hier niet op te letten. Maar vanaf dit jaar kun je ook strafpunten krijgen tijdens het autorijden.
8: Kermis FM Nieuws.
10: En als dat je een boete krijgt, krijg je nog dit jaar ook strafpunten op je rijbewijs bij een overtreding. Als je wordt staande gehouden, kun je 1, 2 of 3 strafpunten krijgen. Het aantal hangt onder andere af van de overtreding. Voor appen achter het stuur, of bij het niet dragen van de gordel krijg je 1 strafpunt. En als je een ongeluk veroorzaakt, krijg je er 3. Krijg je in 1 jaar 6 strafpunten, dan kom je op een lijst te staan met veelplegers. Wat er dan precies gebeurt, is nog niet zeker. Maar je zal in ieder geval meer in de gaten worden gehouden. Willem Holleder is vanochtend overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Hij zit dus niet meer in de gevangenis in Vught, waar hij meer dan 11 jaar heeft gezeten. Volgens de Europese Commissie beschermt TikTok haar gebruikers niet voldoende. Zo zijn de accounts van minderjarige gebruikers niet voldoende afgeschermd. Wat kan leiden tot ongewenste contacten en cyberpesten. Ook is de content van minderjarigen terug te vinden op de For You-page. Terwijl dit eigenlijk niet is toegestaan. Het is inmiddels al de 3e keer dat TikTok op de vingers wordt getikt. Al moet er nog worden afgewacht of er een boete wordt uitgedeeld. TikTok kan tegen alle besluiten nog in beroep gaan. Anders zou de boete makkelijk in de duizenden euro's kunnen lopen. Voor honderden moeders uit de regio Eindhoven is een entreekaartje voor een uitje helaas te duur. Richelle biedt met haar stichting deze moeders 1 keer per maand vrij kaartjes voor bijvoorbeeld bioscopen of een trampolinepark. Zelf heeft Richelle financieel ook aan de rand gezeten, dus ze weet hoe belangrijk deze uitjes kunnen zijn. Zelf is ze hier bovenop gekomen en ze hoopt dat ze andere moeders en vaders ook een bepaalde manier van hulp kan bieden met haar stichting. Met een graad of 20 is het al lekker rondlopen op het kermislint. Vanmiddag wordt het alleen maar beter. Het kwik kan zelfs stijgen tot een heerlijke 24 graden. De bewolking die er nu nog hangt, trekt in de loop van de middag weg. Wanneer er een prima zonnetje tevoorschijn komt. Laat die jas maar thuis naast de paraplu. En kom ook een rondje maken in een van de vele attracties op de Tilburgse kermis. Er staan te file op de A58 in de richting Tilburg-Breda. Tussen Tilburg, Reeshof en Ulvenhout. Blijf dus vooral in Tilburg. Parkeerplaats Tivoli is bijna vol, maar verder is er nog voldoende plek. Wil je meer nieuws? Check kermisfm.nl of download de gratis app.
9: Mari, dankjewel.
0: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Klaas van

0: Rosa. A magnetic. Tien minuten over twee. Goedemiddag allemaal. Leuk dat jullie er allemaal zijn bij Kermis FM. De Tilburgse kermis waar ik officieel nog nooit ben geweest, denk ik. Dit is de allereerste keer dat ik binnen ben komen lopen. En het is ook gelijk heel fijn hier. Daan aan mijn zijde, hallo Daan.
1: Goedemorgen, Klaas.
0: Antoinette aan mijn zijde, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja,
0: dit zegt iets over mijn leven, zeg maar. En ik ben de komende twee uur op deze zender te beluisteren. Dat vind ik ontzettend leuk. Leuk dat ik er mag zijn. Eventjes, de afgelopen dagen is Kermis FM al in volle gang geweest. Ik heb ook al wat dingetjes mogen beluisteren en zo. De sfeer zit er zo ongelooflijk in. Maar ik liep net wel de redactie op en toen dacht ik... deze mensen hebben ook wel zware avonden gehad, of niet?
1: Het is gek, hè? Ja, ik zeg goedemorgen omdat het eigenlijk voor mij nog morgen... ik ben net een paar uur wakker, joh. Je staat tot vier uur te stampen in de kroeg, je komt terug... en voor je het weet is het twee uur.
0: En je gaat zo die loop erin natuurlijk.
1: Ja. Zo is het maar net.
0: Dit is eigenlijk ook een klein beetje de opstart. Dit is ook de tijd waarop je eigenlijk, denk ik dan... juist naar de kermis zou moeten gaan.
2: Oh, kan je lekker brunchen op de kermis?
0: Het vibeje is relaxed, niet alle stoelen zijn bezet... je staat niet in een rij.
2: Ja.
0: Je kan gewoon heel gemakkelijk jezelf misselijk maken... hoef je helemaal niet zoveel voor te doen. Dat is wel lekker. Ja, we gaan zometeen even de sfeer verkennen hier op de camping, wou ik zeggen.
2: De camping?
0: Ah ja, kermis.
1: Camping.
0: Nee, op de kermis.
2: Kan je al bij met de wc-rol onder je oksel lopen.
0: En we hebben zometeen wat leuks bedacht. Want er zijn toch veel mensen die programma's hebben gekeken... die ik heb gemaakt voor de televisie.
2: Hoe doe jij tv?
0: Dat doe ik af en toe ook, ja. En een van die programma's, die heet Checkpoint. En daar hebben wij een klein gebbetje omheen bedacht. Oeh. Daan zegt, mind is blown.
1: Nu al zin in.
0: Ik ook bij deze van Damien van Os.

0: Offenbach, Miles Away, Kermis FM, daar luister je naar. Het is bijna 10 minuten voor 2:30. En we hebben het gezellig hier, denk ik. Ja, tenminste, ja.
1: Ik mis wel wat snacks eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk mis ik een klein beetje snacks. Ik mis ook een stoel, ik zal het eerlijk zeggen.
1: Oh, ja, ben je moe of zo?
0: Oh ja, ik heb wel een paar intense weken gehad, eerlijk gezegd. Want de afgelopen weken flink aan het filmen geweest voor het programma Klaas kan alles. Ik kan niet alles, maar goed.
1: Mag je al zeggen wat erin zit?
0: Ja, tipje van de sluier. Ik ben in Duitsland geweest. Daar heb ik het verhaal van de Lorelei verteld. De Rijn, daar loopt de Lorelei langs, zeg maar. En dat is de gevaarlijkste bocht van die Rijn, die ongeveer 1200 kilometer lang is.
1: Yeah.
0: En het schijnt zo te zijn dat de mysterieuze vrouw s'avonds bij zonsondergang ervoor zorgt dat schippers afgeleid raken en vergaan in de bocht van die rivier. Hoe zit dat nou precies?
1: Oh ja, dat is wat vrouwen doen natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja. Afleiden en mannen in het verderf storten, ja.
1: Dat is ons ding.
0: In Engeland ben ik ook geweest, heb ik het verhaal van King Arthur verteld. Spoiler, er klopt geen ene bal van dat hele verhaal. Maar het mooie is dat je je eigen versie mag maken van dat verhaal. Dat is echt heel erg waardevol. En nog 100.000 andere dingen. En de laatste was bij de Nijmeegse van Vierdaagse. Daar ben ik voor 1 dag detachementscommandant geweest. Ik heb daar een avondje geslapen op de militaire basis die ze daar geïmproviseerd hebben. 7.000 militairen van allerlei nationaliteiten zitten daar bij elkaar.
2: Dankjes.
0: De wonden worden behandeld. Geloof me, er zijn veel wonden aan de voeten. Echt bizar.
1: Heb jij blaren mogen prikken?
0: Nee, ik heb erbij gestaan en het is echt nog goorder dan je je kan voorstellen. Best wel intens. Een nacht daar geslapen, wat geen slaap werd. Want stel je een paar duizend mannen voor in een grote hal. Dus dat is snurken, dat is scheten laten, dat is... Het was intens. Maar goed, nu ben ik gelukkig hier. En weet je wie er ook is? Kaylee!
3: Hallo!
0: Ja, op de kermis. Je loopt hier ergens rond. Omschrijf even wat je ziet.
3: Ik denk dat ik beter kan omschrijven wat ik ruik. Want ik sta hier naast de frietkraam en ik ruik allemaal eten. Maar verder hoor ik heel veel muziek van achter me vanuit het spookhuis. Of ja, ik weet niet zo goed. Wat is het ook alweer? Ja, een booby trap hotel. Ik denk dat het een soort spookhuis idee is. En wat jij niet ziet, maar achter jou staat de Airborne. En dat is echt zo'n idioot ding. Daar zal je mij niet zo snel in zien.
0: Is,
3: in ieder geval.
0: Is dat slingerapparaat dat mensen uiteindelijk ondersteboven laat gaan?
3: Yep, dat is het inderdaad.
0: Ja, dat is een intens apparaat. Over intensiteit gesproken, ja, de redactie hier van Kermis FM is druk bezig geweest toen ze hoorden dat ik deze kant op zou komen. En ze hebben wat bedacht wat te maken heeft met dit programma. Even kijken. Ik weet niet of jij het herkent, maar dit herken ik wel uit vroege tijden. Dit is namelijk de openingstune van een van de eerdere programma's die ik gemaakt heb, Checkpoint. Een testprogramma voor jongens en uiteindelijk ook voor meiden, want iedereen ging er naar kijken. Nogal een hitje, maar ook een groot plezier om daaraan mee te werken. En Kaylee, ik heb wel een leuke uitdaging voor jou. Het lijkt mij namelijk heel erg leuk als jij gaat proberen om een van die items uit dat roemruchte programma... Dat zeg ik dan maar even zelf, maar goed.
1: Roemruchten, hallo. Toen ik zei, hallo Klaas van Kruistum komt uit de redactie. Zei iedereen, van Checkpoint.
0: Checkpoint komt terug. Programma. Dus Kaylee, zijn we er nog bij? Want we hebben een beetje vertraging op de lijn natuurlijk.
3: Ja, zeker.
0: Nou, let op. Ik heb even een paar suggesties voor je. Want jouw opdracht is dat jij zometeen een Checkpoint testje in elkaar gaat fietsen. En we hadden natuurlijk verschillende onderdelen in dat programma. Bijvoorbeeld 1 minuutje. Hè, wat kan je eigenlijk allemaal doen binnen 1 minuut? Hè, bijvoorbeeld je eten klaarmaken deden we dan.
1: Soms, dat in 1 minuut?
0: Ja, soms niet. Maar de meest gekke dingen hebben gedaan. Was vroeger alles beter. We hebben mobieltjes getest. Hè, dan gingen we de oude Nokia vergelijken met een iPhone. Welke houdt het eigenlijk langer vol? De meest gekke dingen. Maar ik denk, wat voor jou wel interessant kan zijn... als jij gaat kijken naar een jongens tegen de meiden test. Dus als jij iets kan verzinnen... en je hebt bijvoorbeeld 2 meiden, 2 jongens... en je gaat eens uitvogelen, wie kan iets eigenlijk beter? En dan zal ik je straks wel even helpen met hoe die introtekst in elkaar steekt... want dat heeft toch een eigen cadans, zullen we maar zeggen. Ik zou maar eens beginnen met het zoeken van kandidaten... en dan vogelen we daarna de rest uit. Wat jij?
3: Geen tijd te verliezen, ik ga aan de slag.
0: Veel succes!

0: Antonino. Kom eens even hier, we gaan eten.
1: Eto?
0: Ja, eto. Nou ja, dat is hier op Kermis FM. Ik heb wat voor je, namelijk een overzichtje van het weer. Als ik het ergens kan vinden. Kijk, heb ik ergens opgeschreven. Ja,
1: mijn
0: hier.
1: God, het is heet.
0: Het is, nou, het is niet echt heet, hoor. Het is allemaal prima om een rondje te maken. Bijvoorbeeld in de breakdance of even lukken rustig rond te draaien in de draaimolen. Hier en daar een wolkje. Temperatuur van ongeveer 24 graden. De trui kan je lekker thuis laten. Dus ik zou gaan voor een oliebolletje. Die verkopen ze hier ook.
1: Oh, is met of zonder krenten?
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Zullen er ongetwijfeld ook zijn. Wees welkom. Overigens, als je dan deze kant op gaat, let wel even op. Want het wegen richting Tilburg, nou, dat gaat op zich eigenlijk wel goed, hoor. Want die zijn, even kijken, waarom hoor ik allemaal weer niks? Even kijken, hoor. Zo, even een muziekje. Ik zit ook voor het eerst achter dit ding, dus even dit uitvogelen. Daar is hij, ja. Autorijden, ja, dat gaat eigenlijk wel goed, want er is een korte file tussen Tilburg naar Breda. En dat zit bij Tilburg Reeshof en knooppunt Galder. Verder gaat het eigenlijk heel erg prima, zeker in Tilburg. Ik ben hier eigenlijk zo goed als in één keer naartoe gereden. Alleen op de grote wegen eromheen is het misschien nog een beetje druk, maar dat maakt verder niet uit. Tijd voor het nieuws.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, hallo.
2: Hoi, hi.
0: Hallo. Hi.
2: Ik ben Mari.
0: Ja.
2: Ik ga het nieuws voorlezen.
0: Ja, dat vind ik fijn. Ik ben blij dat je dat gaat
2: ja,
0: doen.
2: Okay. Ja, oké. Ja. Waarom staan kermisattracties eigenlijk vaak op houten planken? Onze redactie zocht het uit. Een attractie weegt natuurlijk een hele hoop. Het hout zorgt ervoor dat het gewicht over een grote oppervlakte wordt verdeeld, waardoor het niet wegzakt in de ondergrond en dat het terrein niet beschadigt. Alleen maar veilig dus, die houten planken.
0: Moet ik je doen?
1: Klaas, jij moet nu een pingel instarten.
0: Pingel!
2: Dank je. Ja. Okay. Ik ga door alvast.
0: Ja,
2: voor de mensen die vroeg willen feesten, kunnen vanavond terecht bij Vroeg Piek in de Zomer in de spoorzone.
0: Ja, ja, ja.
2: Vanaf 8 uur 's nachts barst het feest al los met lekkere muziek, confetti en heel veel Brabantse gezelligheid. Een rood feest dus, de hele avond lang. Regel wel nog even kaartjes via de website van Vroeg Pieken, dan ben je helemaal klaar om los te gaan.
3: Goeie pingel.
2: Helene Hendricks is toch wel welkom op de Tilburgse kermis. RTL.nl had woensdag naar buiten gebracht dat ze niet welkom zou zijn op onze kermis. Ze zou een grap hebben gemaakt over oud-burgemeester Nordanus, terwijl ze verslag maakte voor Omroep Brabant, wat hij niet kon waarderen. Dat was de reden dat ze niet welkom zou zijn. Maar hier kwam ze gisteravond zelf op terug in haar programma De Oranje Zomer.
4: Turbo op de turbo!
2: Wat ben je aan het doen?
0: Kijk, ik moet het toch even uitvogelen, toch?
2: Oh ja, nee, dat mag. Dat, nou, het nieuws is toch al voorbij, dus... Ja.
0: Oh, dit was hem?
2: Toch, ja, dat was hem.
0: Oh ja, ik heb hem net gevonden hier.
2: Dat was het nieuws.
0: Dank je wel. Goed, leuk dat je erbij bent. Dit is Kermis FM. Zometeen gaan we even checkpointen. Je kent het wel, je zit in een nieuwe studio met allemaal nieuwe knopjes. Kan je daar nou geen ander nieuws van maken? Nou, we hebben zojuist een poging gedaan. Mari, dank je wel, hoor. Ik heb één ding niet verkeerd gedaan en dat is niet zeggen Marie. Dat is helemaal fout.
2: Tot over een uur.
0: Dat is dat.

0: wel een gigant uit de muziek dit hoor. Dua Lipa. And the one and only. Op Kermis FM en ik heb contact met Kelly. Hallo Kelly.
1: Hallo Klaas.
0: Jij hebt kandidaten gevonden in het kader van een kleine throwback naar het programma Checkpoint, wat ik ooit voor de televisie maakte.
1: Ja, dat heb ik zeker.
0: Zou je even de kandidaat aan ons willen introduceren?
1: Ja, dat wil ik zeker. Ik sta hier naast Timo.
2: Hallo.
1: Ik sta hier naast Daan.
3: Hallo.
1: Ik sta hier naast Marit.
4: Hoi.
1: En ik sta hier naast Lisanne.
4: Hoi.
0: Okay,
1: dus nou, ik heb vier mensen geregeld voor je.
0: Dat heb jij echt heel knap en snel gedaan. En Kelly, kan je me nog een klein beetje informatie geven? Waar sta je? Wat heb je voor ze bedacht voordat ik kom met een checkpoint-waardige introductietekst?
1: Ja, jij zei natuurlijk, ik wil jongens tegen de meiden gaan doen. Want dat deden we bij Checkpoint ook altijd. En toen moest ik even denken aan ballen. Hoe goed zijn wij met ballen? En wie is er beter, de jongens of de meiden? Dus ik heb een kermisexploitant bereid gevonden. De basketbaltent hier. En ik ben wel benieuwd wie er de meeste ballen in het netje weet te gooien.
0: Ja, nou kijk, dat is de gewone uitleg. In dit geval, als het om Checkpoint gaat, gaat het altijd net iets anders, Kelly. Maar ik help je even, daar gaat-ie hoor. Kijk. Jongens die zeggen altijd dat ze fantastisch goed zijn met het gooien van dingen. Ze gooien altijd raak, ze gooien hard. Ze zijn uiteraard de beste. Maar is dat eigenlijk wel zo? Of zijn de meiden misschien wel veel handiger? Omdat ze veel meer coördinatie en subtiliteit in huis hebben. Wie zijn er het beste in ballen gooien? Dat gaan we checken. Nou, dat is een beetje zoiets. Dit is dan de introductie. Heb je ook al de regeltjes afgesproken? Hoeveel ballen mogen ze gooien en zo?
1: Ja, ze mogen 4 ballen per persoon gaan gooien. En degene die 2 ballen of meer erin weten te krijgen, die krijgt ook daadwerkelijk hier een prijs. Dus als jij het niet erg vindt, kunnen we misschien gaan beginnen?
0: Ja, ik zou tempo erin gooien, want Checkpoint had ook altijd last van korte spanningsbogen. Dus go, go, go!
1: 3. Go, go, go! Jullie allemaal! 3, 2, 1. Je mag er 4 gooien tegelijk. Oh, ja. De ballen. Ik zit even mee te kijken.
0: Wij daar kunnen gaan hier ze in de studio
1: oh,
0: ook.
1: Die gaat in de ander.
0: Dit is ongelooflijk. Ik zie nou een meid die een bal in het netje van de jongen gooit. Zeer onverstandig.
5: Ja, de jongens winnen dit hoor.
4: Nee, een vrouw heeft net in het netje van de mannen.
0: Ja, maar dat is niet goed. Dat is niet goed.
4: Maar dat is ook niet een punt voor de mannen, toch?
0: Oké, dit is leuk, Kelly. Dit is het onderdeel van het televisieprogramma waarin je ze even met elkaar laat discussiëren. Dus ik zou zeggen, hou de microfoon even onder de neuzen.
1: Kom er maar bij, kom er maar bij. Wat vonden jullie zelf?
3: Dit kan niet. Dit kan niet voor mijn ego. Slecht.
6: Nou, het is gewoon, het kan niet anders. Ja. Het kan niet anders.
4: Ja, ik ben wel trots op ons.
7: Ja, ik ook. Ik had het verwacht.
1: Je hoort duidelijk verschil tussen de mannen en de vrouwen hier.
0: Ja, ja, en de winst wordt overduidelijk geclaimd door de vrouwen in dit geval. Sterker nog, er is zelfs een partypopper bijgeboekt.
1: Jee.
0: Nou.
1: Dat is echt chaos.
0: Ik hoor hier de vraag wie heeft gewonnen. Dat is dan een belangrijke rol. Want Kelly, in principe ben jij nu een beetje mijn rol aan het spelen. En in deze chaos proberen de jongens en de meiden altijd zelf de winst te claimen. Dat is natuurlijk een heel ingewikkeld ding. Maar dan moet je gewoon streng zijn. Dan moet je gewoon even een soort van je hand in de lucht steken en zeggen, en nu iedereen stil. Dit is mijn oordeel. Kelly, neem hem over.
1: Daar gaan we. Dit is mijn oordeel. Ik heb heel goed geluisterd. En ik kom tot de conclusie dat uiteindelijk de meiden beter zijn met de ballen.
0: Hey! Nou goed, dit gaan we niet losknippen, maar van harte gefeliciteerd.
4: Oh, jawel.
0: Dag! En gefeliciteerd!

0: Lekker hoor. Danny Vroger, Mickey van Wijk en Knipperlicht.
1: Ik denk dat ik weet hoe jouw attractie heet.
0: Ja, maar de vraag is, weet je het ook? De botsauto's, de draaimolen, de booster, op de kermis zie je ze natuurlijk al van ver staan. Maar zou je ze ook kunnen herkennen in 3 hints? Nou, dat gaan we nu proberen in dit rubriekje. Ik denk dat ik weet hoe je attractie heet. Ik ga je zometeen 3 cryptische aanwijzingen geven over 1 attractie op deze Tilburgse kermis. En als jij weet welke het is, dan moet je even het codewoord kermis sturen naar de Kermis FM-app. En dan heb ik je misschien zometeen aan de lijn. En mag ik je blij maken met toegang tot die attractie. Dus dat is wel heel erg leuk.
2: Spannend.
3: Ja, spannend. Aan de attractie, ja.
0: Maar dan moet je natuurlijk wel het goede antwoord weten. Zullen we het even gaan doen?
3: Ben je er klaar voor?
0: Ja, oké. Okay. Luister goed. Dit zijn de 3 hints die ik geef over de attractie die ik zoek. Hint 1. Ik ben nooit te laat, maar ik draai wel uren rond. Hint 2. Mijn bezoekers worden steeds kleiner naarmate ze stijgen.
4: Ja.
0: Oké. Okay. En hint 3. Ik geef je uitzicht zonder dat je hoeft te wandelen. Oké, okay, als ik ze bij elkaar optel, denk ik, dit is eigenlijk best wel heel erg makkelijk.
3: Is het te makkelijk?
0: Nou, misschien wel, ja. Ik doe nog 1 keer. 1. Ik ben nooit te laat, maar ik draai wel uren rond. 2. Mijn bezoekers worden steeds kleiner naarmate ze stijgen. En 3. Ik geef je uitzicht zonder dat je hoeft te wandelen. Waar hebben we het over? Als jij het denkt te weten, mag je nu het codewoord kermis sturen naar de Kermis FM-app. En wie weet heb ik je zometeen aan de lijn. En mag ik je blij maken met toegang tot die fantastische attractie. Want dat het een fantastische attractie is, dat durf ik je bij deze wel weg te geven. Tijd voor David.

0: Lekker bonkers op Kermis FM.
1: Ik denk dat ik weet hoe jouw attractie heet.
0: Ja, dat is de vraag natuurlijk. Ik heb net 3 hints gegeven. En nou, er is op gereageerd. Wat ontzettend leuk. Peter aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, hoi.
0: Ik heb wel een kleine klacht, want ik zei van ja, stuur dan even het codewoord door. Kermis, jij stuurt iets anders.
2: Ja, mijn zoon zei dat ik alleen maar reuzenrad hoefde te sturen. Dus die zit in de auto bij mij.
0: Ja, en er stond heel erg checkpoint.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja. Oh ja, dat was jou weer vergeten?
2: Nee.
0: Oké. En je zit in de auto, begrijp ik, met je zoon en nog andere mensen?
2: Nee, we zijn met z'n tweeën. We hebben boodschappen gedaan en ze zei, je moet even Kermis FM aanzetten. En volgens mij weet ik het, papa zei hij.
0: Ja, wat leuk. Hoe heet je zoon?
3: Guus. Ja.
0: Hé, hey Guus, ja, dan denk ik eigenlijk ook, dan moet jij het ook maar even zeggen. Ik zal de hints nog 1 keer noemen. Misschien verander je nog van gedachten, je weet het nooit natuurlijk. De 3 hints waren, ik ben nooit te laat, maar ik draai wel uren rond. Mijn bezoekers worden steeds kleiner naarmate ze stijgen. Ik geef je uitzicht zonder dat je hoeft te wandelen. Wat denk jij dat wij zoeken? Welk apparaat van de kermis?
3: Reuzenrad.
0: Reuzenrad? Dat is helemaal goed! Yeah! Van harte gefeliciteerd, Guus. Guus, wist je het gelijk al bij de eerste of hoe ging dat?
3: De tweede wist ik het al.
0: Bij de tweede wist je het. Want als mensen kleiner worden, dan moet je natuurlijk afstand nemen.
3: Moet je hoog gaan, dus dan...
0: Ja man, je hebt helemaal gelijk. Wat ontzettend goed. Hé, hey, en jullie komen uit Tilburg?
3: Ja.
0: Dus dat betekent...
2: Dat is Prenschot.
0: Oh, nou, in de buurt. En dat betekent... is het eigenlijk 1 kaartje, 2 kaartjes? Hoe zit dat eigenlijk, weet je dat?
4: Ik hoop nu 2.
5: Ik mag hopen dat het er 2 zijn, ja, maar dat regelen we
2: wel.
0: Ja, nee, we gaan er gewoon 2 regelen. En Guus, dan mag jij samen met je vader... mag jij gewoon in dat reuzenrad.
3: Yeah.
0: Nou, van harte gefeliciteerd, hè? Wat leuk.
2: Dankjewel.
0: En geniet maar van hoe die mensen dan steeds kleiner en kleiner worden. En jij over Tilburg heen kan...

0: vanuit zijn auto naar de podia wist te brengen. En misschien is dat wel niet zo, maar...
1: Klaas, dit is echt alweer zijn derde hitje.
0: Ja, dat weet ik. Maar hier is het wel mee begonnen.
1: Nee, hier is het niet mee begonnen.
0: Ja, voor mij wel.
1: Nee, Ordinary.
0: Luister.
1: Daar is hij mee begonnen.
0: Mijn waarheid...
1: is niet waar.
0: Oh.
1: Nee, fake news, Klaas. Nee.
0: Oké, ik ga alweer van het strafbankje af. Ik heb iemand bij de microfoon. Even kijken hoor. Even kijken, dat zal dan deze microfoon. Hallo, wie ben jij?
2: Ik ben Mees.
0: Hey, Mees, ik ben Klaas. En ik zag jou net staan te gebaren hier voor deze prachtige studio hier op Kermis FM. De kermis van FM. Op de kermis. Punt. Heb je een vraag of wil je wat weten?
2: Wat zeg je?
0: Heb je een vraag of wil je iets weten?
2: Ja, ik heb een vraag.
0: Ja, stel die vraag.
2: Of dat ik een foto mag.
1: Dat is een goede vraag.
0: Ja, dat is een hartstikke goede vraag. Als je even blijft staan, dan kom ik zometeen als de muziek draait even naar de glazen wand toe. En dan zal ik even met jou op de foto gaan.
1: Wacht, wil je eens een linker of rechterwang tegen het raam?
3: Moet die links of moet die...
4: Met zijn neus.
1: Met zijn neus.
0: Ja.
2: Dan mag je zelf bepalen.
0: Ah, dan mag je zelf. Dank je wel.
5: Heb je een goede kant, Klaas?
0: Ja, ik heb in principe geen goede kanten. Dus je zal het ermee moeten doen. Oké, blijf even hangen, ja? Kaylee, hallo.
6: Hi, hallo.
0: Heerlijk nog aan het rondstappen op deze prachtige campus. Ik heb wel het idee dat het steeds drukker en drukker aan het worden is. Klopt dat ook bij jou?
6: Ja, dat klopt zeker. Dat klopt, ja.
0: En wij hebben eerder dit uur even een klein testje gedaan. Hè? Een klein checkpoint testje. Even naar vroegere tijden. Een programma wat ik natuurlijk jarenlang gemaakt heb. Die jongens tegen de meiden heb je gedaan. Ik wil eigenlijk, als je het dan toch bezig bent... nog één proefje doen met jou. Daarvoor hebben wij in principe 2 of 3 jongens nodig.
6: Oh, 2 of 3 jongens. Ik had al een vrouw en een man geregeld.
1: Waarom moeten het 2 jongens zijn?
0: Nou, omdat dat altijd zo was bij het programma.
1: En kunnen we dat dan moderniseren misschien?
0: Ja, oké. Nee, ik hoor het al. Antoinette wil het heel graag moderniseren. Maar dat vind ik ook prima. Dus hou deze mensen vooral even paraat. En dan gaan we zometeen een ouderwetse checkpoint test doen. Alle details volgen zometeen, oké?
6: Helemaal goed, dankjewel.
0: Oké, nou, dan hoor ik je zometeen natuurlijk ook nog lekker wat muziek. En ik zou zeggen, kom gewoon deze kant op, want het is gezellig hier op de kermis. Er gebeurt een heleboel. Ik ga de foto en ik draai Sineke!

0: klaar voor de start van jouw show? Met Jingle Player 2 heb je al jouw fragmenten, muziekjes en effecten altijd binnen handbereik. Met één tik op je iPad zijn ze meteen on-air. Of je nou programma's maakt op je zolderkamer of op een landelijk radiostation. Jingle Player 2 is overal inzetbaar.
1: Mooi.
0: Check het nu op jingleplayer.nl. Security Freelance Group, uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie, mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013-571-2340.
2: Attention!
3: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Braaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
4: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
5: Pingpong? Dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg, bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
6: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
1: Kermis FM.
7: Ja, levensgevaarlijk aanhoudende diefstallen bij brandweerkazennes. Goedemiddag, het is even kijken, 3 minuten over 3. Het nieuws krijg je van Marie van Hooijdonk.
8: Goedemiddag, ja dat klopt. Sinds begin dit jaar is er al in 35 kazernes ingebroken.
1: Kermis FM nieuws.
8: Daarbij zijn er verschillende levensreddende materialen meegenomen. Dit leidt volgens de brandweer tot levensgevaarlijke situaties. De afgelopen dagen was het al 3 keer raak in Noord-Holland, maar ook Brabant wordt niet bespaard. Omdat de brandweer na een oproep zo snel mogelijk moet kunnen uitrukken, is het helaas niet mogelijk om alle spullen in een kluis op te slaan. De brandweer is op zoek naar een passende oplossing, maar tot die tijd hopen ze dat andere mensen simpelweg van hun spullen kunnen afblijven. Studenten van de TU Eindhoven presenteren een werelds eerste zonneambulance. Het Solar Team Eindhoven heeft een ambulance ontworpen die volledig rijdt en werkt op zonne-energie. Dit om zorg bereikbaar te maken in afgelegen gebieden zonder brandstof of elektriciteit. Voor de ontwikkeling ging het team van studenten in gesprek met internationale gezondheidsorganisaties zoals Amref Health Africa. Op een zonnige dag kan de ambulance ongeveer 750 kilometer rijden. Hoejo. Schaatstempel Tiaf is getroffen door een cyberaanval. Gelukkig wel met een kleine impact. Na onderzoek blijkt dat ze zijn gehackt door hackersgroep The Gentlemen, welke bij de actie los geld hebben geëist. Sinds 2025 is deze roep pas actief. En toch is het Tiaf al slachtoffer nummer 8 van deze roep. Ondanks de cyberaanval gaan de geplande evenementen in Tiaf gewoon door. Zoals bijvoorbeeld het Olympische schaatstoernooi in 2030. De kerstman is vroeg dit jaar in Nijmegen. William loopt tijdens de Nijmeegse Vierdaagse mee als kerstman. Dit omdat zijn moeder tijdens de coronaperiode met kerst is overleden. Daardoor viert hij kerst nu op deze manier. Zijn dag is helemaal geslaagd wanneer hij ziet hoe blij voorbijgangers van zijn outfit worden. En dan het weer. De thermometer meet ruim 23 graden. Dus prima weer om op de kermis rond te lopen. Ook is bijna alle bewolking weggetrokken. Er komt steeds vaker het zonnetje door. Laat de paraplu maar in de auto en de jas aan de kapstok. Misschien is het zelfs wel een idee om stiekem je zonnebril mee te nemen. En dan nog even het verkeer. Met uitzondering van parkeergarage Tivoli is er meer dan voldoende plek om te parkeren. Ook de files richting Tilburg worden steeds korter. Tijd om snel in de auto te springen en met de turbo op de turbo deze kant op te komen. En wil je altijd, ook echt altijd, op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Check kermisfm.nl of volg ons op ons WhatsApp-kanaal. Zo mis je niets van de Tilburgse kermis.
7: Arie, dankjewel. Had ik nou je eerste zin gestolen stiekem?
8: Ja, ik dacht al. Ik dacht van, je hebt me gewoon...
7: Het spijt me. En tot zometeen.
8: Eenmaal goed hoor.
1: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Klaas van Kruistum.
2: 10 dagen in Tilburg. Kermis FM.
9: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: The Guru Josh Project en Infinity 2008. Goedemiddag allemaal. Het is bijna 10 minuten over 3. Je luistert naar Kermis FM. Het is de hele week al gaande hier. De Kermis van Tilburg. En het is zo gezellig. Ik zie hier mensen rondlopen. Volwassenen met kinderen. Vrienden, vriendinnen. Sfeertje is goed. De zon is er wel, maar niet te warm. Het is niet te koud. Het is eigenlijk het ideale moment om gewoon even hier zo'n attractie in te stappen. Of gewoon een lekkere suikerspin te verorberen. Oh. Of een klein drankje te nemen, kan natuurlijk ook.
1: Suikerspin.
0: En Kelly is voor ons aan het rondwandelen op deze fantastische kermis. Kelly.
1: Dat klopt. Ik sta hier midden op het kermislint. Ik denk dat het niet kermissiger wordt dan dit. Achter mij zie je heel erg in de verte de Phantom staan. Dat is ook al zo'n duizelingwekkend hoge attractie waar ik zeker niet in wil. En naast mij heb ik mensen staan, want ik kreeg in mijn oortje dat ik mensen moest ronselen.
0: Ja, we hebben in het vorige uur van dit programma eventjes gehad over een programma wat ik vroeger gepresenteerd heb, namelijk Checkpoint. Een testprogramma voor jongens wat uiteindelijk uitmonden tot een programma waar heel veel verschillende mensen naar keken. En dat was heel erg leuk. Onderdeel van dat programma was natuurlijk dat we vragen stelden en dan die vragen probeerden te beantwoorden. Zo ook de vraag, wat valt eigenlijk sneller? Nou ja, dat deden we dat normaliter natuurlijk met, weet ik veel, wat valt sneller, een auto of een caravan? Dat konden we zo snel niet regelen.
1: Wacht, wat?
0: Ja, nou ja, wat valt er sneller? Wat denk je?
2: Het valt even snel, denk ik.
0: Nee, de auto was iets zwaarder. Dus,
2: oh, okay.
0: Ja. Maar dat is heel grappig om te zien. Dus als je zeg maar een kilo veren hebt of een kilo van iets anders, dat valt dan in principe even snel. Nou, Kelly, ik heb jou gevraagd om dat een klein beetje te reproduceren. Jij hebt een nieuw testteam bij je, een mini-testteam. En ik zou zeggen, take it away.
1: Nou, zeker. Ik heb Isa hier links naast mij. Hi, Isa.
3: Hoi.
1: En ik heb Stefan hier rechts naast me. Hi, Stefan.
4: Hoi, hoi.
1: En ik ben even de kermis opgegaan omdat ik dacht, wat zijn nou twee essentiële kermisonderdelen die eigenlijk iedereen wel gebruikt als je rondom de kermis bent. En ik heb ze gevonden. De eerste is een plastic drinkbeker waar onder andere biertjes en andere alcoholische versnaperingen in kunnen. Want drinken, ja, dat wordt er zeker gedaan. En ik heb een toiletrol, want na drinken komt ook plassen. Dus twee essentiële kermisonderdelen wat mij betreft.
0: En als ik ze zo een beetje bekijkt, dan zou ik zeggen, nou, qua formaat ongeveer hetzelfde. Qua gewicht weet ik het niet helemaal. De vraag is dus, wat valt sneller? En aan jou de taak om even de theorie op te halen voordat we dat gaan meemaken.
1: Ja, dus ik ga Isa even de keuze geven welke zij wil laten vallen. Isa, welke van de twee wil je laten vallen? Het drinkglas of de papierrol?
3: Nou, doe mij maar de beker. Ik wil een drankje.
1: Isa krijgt de beker. Dan krijgt Stefan de toiletrol.
0: Ja, en de vraag is natuurlijk, ja,
1: tel jij af?
0: Nee, ik wil eerst weten wat zij denken. Wel, wat valt sneller, denken zij? Als het tegelijkertijd losgelaten wordt.
1: Oké, wacht even. Ik krijg in mijn oortjes. Ik doe het helemaal verkeerd. Want ik ben natuurlijk niet de checkpoint-verslaggever. Dat is de opperklaas die in de studio staat. Wat denk jij dat er eerder valt? De beker of de wc-rol?
3: Ik denk de beker. Ik denk dat die iets zwaarder is.
1: En jij?
4: Ik denk ook de beker.
1: We gaan het zien. Ik ga aftellen.
0: Wacht even. Heel belangrijk, Kelly. Op dezelfde hoogte houden. En echt op de split second gelijk loslaten. Anders is het experiment natuurlijk niet geslaagd.
3: Volgens mij mag
1: ik denk, als ik zo kijk,
5: ja, dat is gelijk.
0: Dit ziet er goed
1: zat
0: uit.
1: Ze wel op dezelfde hoogte hangen. Dus ik ga aftellen. En jullie moeten echt op hetzelfde moment het laten vallen.
5: Bij nul?
1: Ja, daar gaan we. Bij nul. 3, 2, 1, 0. De wc-rol. Nou, het was de wc-rol.
0: Was dat de wc-rol? Ik hoorde ook tegelijk. Wat is het nou?
6: Het scheelde niks.
4: Hebben we slow motion?
3: Hebben we slow motion?
1: Ja, ik heb geen slow motion beeld. Nee, ik heb geen slow motion. Maar ik zag de wc-rol eerder vallen. Maar ja, geluid gaat sneller. Dus de beker viel later. Maar door het geluid klonk die eerder. Ah, want de wc-rol hoorde je niet.
0: Ja, zo zie je maar weer. Ja, we zijn natuurlijk radio aan het maken. Dus ik ben blij dat je deze verklaring even geeft. Dit is dus tegen de verwachting in, begrijp ik. Wat zijn de reacties daar?
1: Ja, wat vind jij? Het is dus niet het is niet de beker, maar de wc-rol.
3: Ja, misschien is de wc-rol toch iets zwaarder. Ik heb geen idee.
1: En wat denk jij?
4: Misschien maakt het helemaal niks uit hoe zwaar iets is. Komt allebei gewoon tegelijkertijd met erin neer.
1: Nou, je hoort het, de meningen zijn ook hier verdeeld, Klaas.
0: Ja, ja, en het is een vak, hè? Ja, dat,
1: dat kan ik zeker niet ontkennen. En dat was voor jou.
0: Hé, hey, maar top gedaan, Kelly. Dankjewel. En wie weet spreek je zo meteen nog even, hè?
1: Tot zo.
0: En even een applausje voor deze fantastische techniek.
6: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis.

0: konden nog zien tijdens die halftime show tijdens de WK-finale. Heb je die gezien, Shakira?
1: Nee, ik heb niks van het WK kunnen zien.
0: Oh.
1: Willen zien.
0: Nou, ja, ik kon het zeggen, je hebt het wel kunnen zien, maar je hebt het niet willen zien. Maar toen deed zij ook mee dus. En je staat toch te kijken. Ze danst en ze doet. En,
1: deed ze ook deze?
0: En, dat weet ik niet. Ik heb alleen maar gekeken hoe ze danste.
1: Snap ik.
0: Heb je enig idee hoe oud Shakira is?
1: Zij is een beetje zoals jij. Dat je denkt, oh, maar ik zag het toen ik klein was ook op tv. Maar hoe oud zou ze zijn? Ik weet het niet.
0: 49.
1: Nee
2: joh.
0: Ja, bizar. En echt fantastisch dansen. Alles erop en eraan.
1: Hey, jij dat ook eigenlijk?
0: Nee,
1: zo,
0: voor geen ene meter zelfs. Shakira was er dus met Zoo uit Zootropolis
1: 2.
0: Twee inderdaad. En Daan, ik kijk even naar jou, want er komen allerlei reacties binnen via de Kermis FM-app. En toch leuk om daar even in te grasduinen.
2: Ja, het loopt helemaal vol. Sowieso een hele fijne app als je buiten de Tilburgse Kermis staat. Download hem eventjes. Kun je berichten naar de studio sturen. Ik krijg het laatste nieuws. Heel veel mensen sowieso die ontzettend blij zijn met Checkpoint. Alsof je de terugkeer van Man bij het Hond hebt aangekomen ongeveer.
3: Checkpoint!
2: Ook een heleboel mensen die aangeven dat ze naar de Tilburgse Kermis komen. Renske bijvoorbeeld. Ik geniet zo erg van de kermis. Vooral met Roze Maandag ga ik helemaal los. Ik hou van de love, de kermis in Tilburg. Beppe en Anouk bijvoorbeeld zitten in Tilburg. Lekker van het weer mee te genieten. Ga straks nog een rondje lopen over het lint. En verder echt alleen maar mensen die helemaal in de Checkpoint opgaan.
0: Ah, wat leuk zeg. Hey, en het lint, even voor de helderheid. Ik zie hem ook hier voor de studio van Kermis FM. Hè. Dat is een roze loper die door het hele terrein gaat.
2: Dat klopt. Het begint ongeveer hier. We zitten aan het begin van het lint in de zuidkant van het centrum. Het loopt dan door richting het Heuvelplein, langs het NS-plein en dan nog helemaal het noorden van de stad in. Dus bijna 3 kilometer lang.
0: Ja, en als je naar links kijkt,
2: daar stopt het ongeveer.
0: Nee, daar zie je rechts niks. Nou ja, sorry hoor, ik dacht ik gooi er even een grapje in natuurlijk. Hè? Ja.

0: Tiësto, D-Block Europe en de enige echte Ray als stem. Ik ben verliefd op haar. Dit is Prada op Kermiswem. Ja, het is natuurlijk ook een uitgelezen plek om eventjes de banden aan te halen en ja, even met elkaar te zijn natuurlijk, hè?
1: Oh.
0: Kaylee, ja, wij zijn niet met elkaar via een verbinding dan wel, maar jij komt wel mensen tegen die volop in verbinding zijn, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik ben echt even mijn inner Roberta ten Brink aan het channelen. Want ik sta hier bij een heel groot LED Heart. En ik heb daar ook niemand minder dan Mitch en Amy gevonden. Die daadwerkelijk ook een stel zijn. En volgens mij loopt er as we speak ook een stel door het beeld heen. Een wat oudere vrouw. Liefde is samen oud worden.
0: Ja, en liefde is dus ook naar de kermis gaan. Ja, ik stel voor dat jij even een diep interview doet.
1: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Ik ook.
1: Bedankt. Ik ben heel benieuwd. Ik heb hier Mitch en Amy dus bij me. Hoe lang zijn jullie samen? Ik ga jou het woord geven, Mitch.
2: Ja, dat is helemaal goed. Ja, we zijn 7 jaar samen.
1: 7 jaar samen. En ik zag al 2 minimies rondlopen van jullie.
2: Ja, 2 kleintjes.
1: Hoe oud?
2: De oudste is nu ongeveer 22 maanden. Dus 1,5. En de jongste is nu 10 weken.
1: 10 weken en jij staat hier alweer. Wauw, wat goed, hé. Hey, en mag ik jullie wat vragen? Hoe hebben jullie elkaar

0: vrienden en het klikt op een gegeven moment.
1: Ja, maar er is zo'n punt dat je verder gaat dan dat. Wat was dat? Wat was dat voor jou, Amy?
2: Ja, een hele goede vraag eigenlijk. Ik denk op een gegeven moment gewoon dat je in een goede basis zit met elkaar als vrienden en dat je op dat bloeit vervolgens gewoon op.
1: Ik vind het heel bijzonder. Als jullie nou één tip mogen geven voor singles die thuis zitten te kijken, moeten ze dan naar de kermis komen om de liefde te vinden, ja of nee? Wat jullie?
0: Ja, ik denk als je single bent, dan nooit zo groot is altijd mis. Dus je kan het altijd proberen.
2: Zeker weten, want thuis zitten, dan, daar heb je niks aan.
1: Ik vind dit een heel mooi advies. Dank jullie wel.
0: Jij ook bedankt.
3: Nou, en mag ik even een applausje voor Kaylee, jongens?
4: Wat een matchmaker.
3: Ja, dit is echt niet te geloven. Dit was gewoon een diepte-interview zoals ik er alleen maar van kan dromen. Dus dank je wel, Kaylee.
1: Graag gedaan.
3: Oh, we gaan zometeen een update krijgen van het nieuws. Maar eerst gaan we even nostalgie.

0: lekker dit hoor. Ah, een beetje woordjes achter elkaar zetten. Hup, hup, hup, hup. Zo doe je dat.
1: Zullen we dat maar doen?
0: Dat bedoel ik. Even kijken jongens, het weer. Momenteel is de zon nog een klein beetje verstopt, maar met 24 graden is het een prima temperatuur om over 4,5 kilometer aan kermislint te lopen. De wolken trekken in de loop van de middag steeds meer weg, waardoor de zonnebril steeds meer nodig zal zijn. Dus ik zou zeggen, huppakee, die schoentjes aan en op naar Tilburg. Daar moet je natuurlijk zijn. Vanuit knooppunt Galder staat er een kleine file richting Tilburg. Verder is alles helemaal vrij van files en van flitsers. Mocht je er een tegenkomen, laat het vooral weten via de app van Kermis FM. Je kan dus gewoon vol gas deze kant op. Parkeerplaatsen zijn er ook genoeg. Alleen bij Tivoli is het even zoeken voor een plekje. Even kijken. Maar je bent er ook bij. Hi.
2: Ja, dat klopt. Ja, hoi. Ja, ja.
1: Are you ready?
2: De vernieuwde route
0: ho,
2: van...
0: Ho, ho, ho. Nee. Het is een vraag.
1: Are you ready?
2: Nee, ik ben klaar.
0: Oké, oké.
2: Oké. Het nieuws.
0: Een update van het nieuws gelezen door Mari.
2: Dankjewel.
0: Ben je klaar?
2: Ja. Ja. Oké. Okay. De vernieuwde route van de Tilburgse kermis richting de spoorzone zorgt voor gemengde, maar toch vooral positieve reacties.

0: Bezoekers vinden dat het nu meer een geheel is geworden en dat er meer leven in het gebied zit. Wel vinden ze dat er nog puntjes op de i moeten worden gezet, omdat sommige gebouwen in de zone nog in aanbouw zijn. De ondernemers in het gebied merken extra levendigheid en kijken tevreden terug naar de eerste kermisweek. Ze maken zich op voor een bomvol en spannend slotweekend. Tilburg wil een vuurwerkvrije stad worden. Vandaar ook dat de eindshow van de Tilburgse kermis iets wordt aangepast. Waar je normaal een hele lading vuurwerk hoorde, zal er dit jaar iets minder hard worden geknald. Hoe de show er wel uit komt te zien, dat wil wethouder Maarten van Asten nog niet precies zeggen. Zin in wat ambiance? Dan moet je even goed opletten. Want vandaag geven we kaartjes weg voor Thijs Boontjes. Oh, dat vind ik echt leuk. Oh, als je stemt op de kermistop 013... waarin we op zoek gaan naar de grootste kermishits, maak je kans. Op 17 december staat Thijs Boontjes in Poppodium 013. Breng nu je stem uit via kermisfm.nl/stem. En wie weet ga jij erheen. Na 9 uur komt de tussenstand van de kermis top 013... en weten we wie de tickets wint.
1: Gaan met die man aan!
2: Mari?
0: Ja?
2: Dankjewel.
0: Graag gedaan.
3: Klaas van Kruistum.

0: gedacht, ik heb wel zin in een zon en een zee. En daar kan ik prima een liedje van maken.
1: Maar er is toch al een liedje van?
0: Welke dan?
1: Ik heb de zon zien zakken in de zee.
0: Ja, dat lijkt erop. Kermiswem, goedemiddag allemaal. Het is 4:10. Wat leuk dat je erbij bent. Misschien wel hier op het terrein. En misschien ben je gewoon lekker aan het luisteren via de FM. Of misschien ben je aan het luisteren via de app. Maakt niet uit. Ik vind het gewoon leuk dat je erbij bent. Zometeen gaan we nog even schakelen met Kaylee, onze verslaggever. Die loopt namelijk rond op dit terrein. En we hebben een nieuwe uitdaging voor haar bedacht. Liever gezegd voor twee mensen die elkaar totaal niet kennen. En die elkaar in korte tijd dan wel gaan kennen. Maar hoe goed gaan ze elkaar kennen? Dat is eigenlijk de vraag. Dan is het allemaal in de prep nu?
2: Volgens mij gaat het de goede kant op. Ze loopt bij het Koekwouske en dat is bijna aan de buurt waar we willen zijn.
1: Koekwouske?
2: Zo heet dat, het Koekwouske.
0: Het Koekwouske. En waar ben het Koekwouske? Nou, zometeen bij het Koekwouske komt het helemaal in orde. Voice card.

0: Smit. En samen, ja, dat is natuurlijk ook wel wat er gebeurt hier op de kermis in Tilburg. Dat je even samen rondwandelt. En nou ja, we hadden net een mooi gesprekje. Kelly had een fantastisch diep interview. We hebben even geleerd van twee mensen die elkaar hebben leren kennen op het werk. En daar is liefde uitgeboren. En zelfs twee kindjes, dus dat is echt heel, heel warm. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat er volslagen vreemden rondlopen hier. En Kelly, ik wil eigenlijk een nieuwe opdracht bij je neerleggen.
1: Ik ben er klaar voor, kom maar door.
0: En die opdracht luidt, als jij nou twee wildvreemden kan vinden, dus mensen die elkaar niet kennen, als die nou ergens een ritje in een attractie kunnen maken en ondertussen elkaar gaan bevragen. Gewoon even, wie ben je, waar kom je vandaan? En je gaat ze niet vertellen dat je aan het eind eventjes gaat testen hoeveel ze hebben onthouden. En degene die dan het meest heeft onthouden, die wint natuurlijk.
1: Ik vind het een hele toffe uitdaging. Ik denk ook dat ik de geschikte attractie ervoor achter me heb staan. Namelijk de theekopjes.
0: Ach, ja.
1: Ik ga op zoek.
0: Speelt het hier? Oké, nou heel veel succes. Je hebt 3 minuten de tijd, dus maak er wat moois van.
1: Komt goed.
0: Dit is Chris Cross Amsterdam met Maan. Hij is van mij.

0: Tabitha, Busy, Chris Cross Amsterdam, Emma, het hele clubje bij elkaar. Eigenlijk een heel fijn plaatje is dit op Kermis FM. Leuk dat je erbij bent. En Kelly is er ook bij. Die heb ik weggestuurd met een opdracht. Ik zei, de kermis is natuurlijk de plek waar je samen met je geliefde naartoe gaat. Maar er lopen ook volstrekt vreemden rond. Daar gaan we proberen verandering in aan te brengen. Jij hebt twee kandidaten gevonden, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Ik zit momenteel zelf ook de tea te spillen. Dus ik ga gauw even uit dit theekopje en ik ga naar de andere theekop. Ik sta hier naast Indy. Hi.
2: Hoi.
1: En ik sta hier naast Marcus.
3: Hoi.
1: Hoi. En zij zitten hier in het theekopje. Ik zal ze ook even draaien naar je. Dan kun je zien op de camera. Ga even zwaaien naar de camera.
0: Als
1: hoi.
0: Je de app geopend hebt, kan je meekijken. Oké, jullie zitten in het theekopje. Ja. De opdracht is dus, Kelly, dat zij binnen een minuut zoveel mogelijk over elkaar te weten komen. Wat zij niet weten en ook niet kunnen horen, is dat we daarna eens even gaan checken hoeveel ze onthouden hebben. Dus als jij het even uitlegt, dan ga ik hier een tijd starten en dan kunnen we beginnen.
1: Oké, de opdracht is als volgt. Jullie zitten in het theekopje. Jullie moeten binnen een minuut zoveel mogelijk over elkaar te weten komen. Zoveel mogelijk vragen stellen. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Hoe heet je? Hoe oud ben je? Blablabla. Verzin het zo gek en vraag het aan de ander. Dat mogen jullie om de beurt doen. En het is aan jullie om dat tot voltooiing te brengen. Lukt dat, denk je?
2: Ik denk het wel.
1: Okay. En jij?
3: Lukt wel.
0: Nou, dan gaan we. 3,
1: ik zeg start de timer.
0: 2, 1.
3: Uit welk land ben je geboren?
2: In Nederland.
3: Hoe oud ben je?
2: 14.
1: Oh ja.
2: Hoe oud ben jij?
3: 13.
2: Wat is je favoriete kleur?
3: Rood.
2: Waar kom je vandaan?
3: Nederland.
1: En jij? Stel jij maar vraag. Door, wat stel jij graag?
2: Het is moeilijk. Heb je broertje of zus?
3: Nee, enig kind. Heb jij een broertje?
2: Ja, ik heb één broer.
3: Wat is je lievelingsattractie?
2: De breakdance. Wat is jouw lievelingsattractie?
3: Ik heb er nog geen.
0: De tijd is op.
1: Oké. Een minuut.
0: Ja. En dan nu de plotwist die jij mag gaan uitleggen. Want we gaan natuurlijk even horen wie het meest heeft onthouden van dit korte gesprekje.
1: Ja, nou kijk, jullie hebben elkaar dus nu echt in razend tempo echt vuursnel vragen gesteld. En ik hoop dat jullie een beetje hebben onthouden wat de ander heeft gezegd. Want we gaan even kijken wie het meeste weet. Dus Marcus, ik begin met jou. Vertel maar.
3: Ze is 14 jaar. Ze houdt van een breakdance. Ze heeft één broertje. Dat was het.
1: Okay. Ik ga even door. Vertel.
2: Hij is 13. Hij heeft geen
1: We hebben er 3.
2: Hij heeft geen lievelingsattractie. Hij is enig kind. Zijn favoriete kleur is rood. Oh jeetje. Meer weet ik eigenlijk niet.
1: Leeftijd?
2: 13.
3: Wat had al gezegd.
1: Oh, sorry.
2: Ja.
1: Dus jij hebt er 4, als ik even goed tel. Klaas, klopt dat?
4: Dat klopt, ja.
0: We hebben een winnaar! Yeah.
1: We hebben een winnaar en het is Indy.
2: Huh? Ja.
1: Ik zal je vertellen, aan het begin van deze show hadden we ook een jongens tegen de meiden. En toen wonnen de meiden ook. Dus dat bewijst maar weer, Klaas. Girl power! Yeah. Who run the world? Girls, girls. Yeah. Who run the world? Girls, girls.

0: Ja, lekker dit hoor. Kimberly Francis en nog één laatste dans. Nou, het was mijn laatste dans hier op Kermers FM. Het zit erop voor mij. Maar zometeen is het tijd voor de grote vuurwerkshow. Mag ik een applaus voor Rob Jansen?
1: Ik heb meegenomen. Ik zet hem meteen even op die tafel. Want zo.
0: Oh. Bam, daar is hij. Ja, het is een enorme ton met en allerlei vuurwerkpijlen. En die worden straks natuurlijk keihard afgestoken. Want het is tijd voor een feestje.
1: Alleen maar knallers.
0: En dat doen we hier op Kermis FM. Maar dat niet alleen, ook op 3FM.
1: Ja, live op 3FM op de grote koninklijke 3FM. En op Kermis FM. Maar grappig, want als Kermis FM er niet was geweest, was ik er wel geweest, maar niet op de radio geweest. Dus dat is een leuke dat het dan weer hier steken rond.
0: Dit is zeg maar de roots zijn hier te vinden.
1: Ja, nee, zeker. Ja. Ooit een keer hier gesidekickt en iemand zei, hey, dat is een grappige gozer, kan die niet iets komen doen? Nou, zo is het allemaal in één keer gaan.
0: Dat is dat leuk.
1: Ja, grappig, hè?
0: Je hebt echt hele bossen papieren bij je.
1: Ja, nou, ik kom hier wel ieder jaar en dan moet ik inloggen op die Google Docs en dan weet ik de eerste half uur wacht nog niet.
0: Hey, dit
1: is toch een beetje de radiodroom, zit ik hier ieder jaar te beleven. Dus ik dacht, ga ik het eens een keer uitgeprint.
0: Nou, het is echt zo geprint.
1: Dus hebben ze niet.
0: Rob, heel veel plezier. Zet hem op. Dat dus zometeen, dankjewel. En Kelly bedankt, Antoinette bedankt, Daan bedankt. Applausje voor jezelf.
2: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
3: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
4: FM. Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor het nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
3: Laat u zomaar iedereen aan uw mengtafel zitten? Natuurlijk niet. Maar u wilt toch wel dat die goed schoongemaakt wordt? Dan is SW Media uw partner. Wij zijn gespecialiseerd in het schoonmaken van radiostudio's. Meer weten? Ga dan naar swmedia.nu en neem vrijblijvend contact met ons op. SW Media. Voor een schoon resultaat.
5: Bij Matra Bike heeft u keuze uit 5000 oer-Hollandse Fongers e-bikes. Het oudste fietsenmerk van Nederland. Prijzen al vanaf €899. Alles uit voorraad leverbaar en Matra Bike bezorgt binnen 5 dagen uw nieuwe fiets gratis thuis. Altijd inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Kijk snel op matrabike.nl.
6: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
7: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
8: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Inca Autoverhuur.
9: Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
10: Jaden, hoe werkt de camera?
9: Of die ene Karen die met glitterpraatjes strooit alsof Huis niet al lang weg is?
11: Launch me.
1: Gaan we nou de reclame weghalen? Dat is toch ook wat?
12: Ja, maar ja, het heel veel.
1: Maar de kermis werd ook niet voor niks betaald.
12: Oh. Ja, de FM ook niet.
1: Oké, okay, let op, de komen we zo
13: hoor. Aldi.
1: Een hele goede middag.
14: 3FM.
1: Live vanaf de Tilburgse kermis is dit zometeen de vrijdag vuurwerkshow met Rob van de Radio. Ook live te horen op Kermis FM. Ja! Ongelooflijk. ongelooflijk. En ook gewoon het nieuws door Stef Brandstra. Goedemiddag.
10: Hey Rob, goedemiddag. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen.
11: NOS op 3.
10: Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden de hackers computers van Tialf hebben vergrendeld. Tialf bevestigt dat die eisbaan het doelwit was, maar zegt dat er geen gevolgen zijn. Volgens RTL Nieuws is Tialf wel in gesprek met die cybercriminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. Een drastische maatregel dan van Rijkswaterstaat. Want morgen sluiten ze het Twentekanaal voor alle scheepvaart vanwege de droogte. Ja, flink balen vooral voor schippers, zegt deze expert, want er is geen andere route.
13: Het is een doodlopende straat, dat maakt het heel lastig. Het zijn allemaal grote partijen die onmiddellijk heel veel last van hebben.
10: Rijkswaterstaat sluit dat Twentekanaal uit angst voor grote schade aan de natuur, nu het waterpeil erg laag is. De politie in Ierland heeft een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. In een auto hebben ze een flinke bom gevonden dus, die klaar was voor gebruik. Zo kwamen de bommen op het spoor bij een onderzoek naar een groep die wil dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20 jaar. En de andere verdachte is een man van in de 40. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De vorige werd ontslagen na dit WK. Van Bommel tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK in 2028 gaan leiden. Ja, geen verrassende keuze, zegt mijn sportcollega Arno Vermeulen.
15: Het staat niet echt op een lijstje om in Nederland bondscoach te worden. Maar in België is hij veel populairder. Hij deed het fantastisch met Royal Antwerp in 2023... in zijn eerste jaar landskampioen en won daar de beker. En sindsdien kan hij daar eigenlijk niet meer stuk. En dus stond hij 1 in de polls in België en zijn ze blij dat hij zijn handtekening heeft gezet. En wie zijn zijn assistenten? Is daar een Nederlander bij? Ja, Boudewijn Zender, maar ook een Belg, Maarten Martens, de ex-speler van AZ en de ex-trainer van AZ.
10: Ja, sinds zijn vertrek bij Royal Antwerp had Van Bommel geen club meer. We hebben nog weer voor je veel zon nu. Het is 22 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Ook vanavond nog droog. Morgen opnieuw veel ruimte voor de zon. Het wordt ook een tikkie warmer, maximaal 29 graden.
1: Stef, dankjewel. Even kijken hoe het op de weg is. De AIWB-verkeersinformatie die krijg je van Robert Rob. Dit is de digitale versie van mezelf. Want ja, de verkeersinformatie voorlezen vind ik zo onzin. Robert Rob, waar staat het vast?
16: A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwegein en de Meern. Een ongeluk met 2 rijstroken dicht. 20 minuten. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en Leerdam. Een ongeluk, maar de weg is alweer vrij. 25 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. Door wegwerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht. 25 minuten. A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder. Wegwerkzaamheden zorgen voor 23 minuten. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen Brielen en Stellendam. Vakantieverkeer levert 28 minuten op. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
11: Zometeen na de reclame.
2: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
17: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
18: Op het hoogtepunt van zijn carrière wordt Michael Jackson beschuldigd van kindermisbruik. Terwijl de wereld toekijkt, vecht hij voor zijn imago en zijn toekomst als artiest. Een icoon onder vuur in de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Vanavond om 10:00 bij de NTR op NPO 3.
17: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
1: Even bollen. Iedereen.

0: Jumbo voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
4: Huh?
5: Maak er een potje.

0: anders doet.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Hier wordt allemaal al geschreeuwd. Waar zijn jullie dan van?
3: Van Zoka Breda, zomerkampen.
4: Ja!
2: En, maar jullie hebben je eigen kamp, dan hoef je toch niet naar de kermis?
3: Tuurlijk wel, Joost. Leuk!
4: Ja.
2: Hebben jullie een jel?
3: Wat zei je?
2: Of je een jel hebt?
3: Wij zijn van Zoka, knettergekke Zoka.
2: Kijk, dat is onder andere al aan de hand. Het is nu net inschakeld dat Rob van de Radio hier vanaf het terrein van de Tilburgse kermis. Goedemiddag. Oh, geen microfoon. Mensen ook met microfoon langs. Hey jongen, hoe gaat het?
5: Ja, bij mij gaat goed, jongen.
2: Waar ben je het fijnst al in geweest?
5: Ik nergens, man.
2: Hoezo niet? Ja, je bent al op het eind van de kermis.
5: Ik ben een beetje bang, jongens. Beetje bang.
2: Maar ben je nog niet in die grote megaknaller geweest daar?
5: Nee, durf ik niet. Durf
2: ben je zo'n angsthaas?
5: Ik ben zeker een angsthaas.
2: Wat heb je dan wel gedaan?
5: Ja, wat heb ik niet gedaan?
2: Nee, dat vraag ik dus. Niks blijkbaar.
5: Kijk, ik heb knuffeltjes gewonnen.
2: Waarmee dan?
5: Ja, met darten.
2: Vraag ik net!
5: Ja!
2: Oké, was het darten leuk?
5: Ja, het was leuk.
2: Mooi zo. Het is een mooie dag. De zon schijnt. Er is onzin en zin. En de buitenmicrofoon, die heb ik nu. Daar kun je naartoe komen. Op de Tilburgse kermis. Tot 7 uur. Zijn we los.
6: Het nu volgende programma is niet bedoeld voor mensen met een kort lontje. Ah!

0: Een paar jaar geleden maakte hij nog pijpleidingen. Maar Cameron Whitcomb wist eigenlijk al, ik wil muziek maken. En dat gaat vrij aardig, je hoorde hem met Kingdom of Fear. Het is een bijzondere situatie. Het is 4:12, Rob van de radio hier, gewoon van achter een microfoon. Maar tegenover mij, en dat heb ik normaal nooit, kijk je naar buiten en dan zie ik ook een microfoon. Hallo?
1: Hey.
0: Wie ben jij?
1: Jean-Paul.
0: Jean-Paul? Niet de echte Jean-Paul wel?
1: Nee.
0: Nee, waar vandaan?
1: Uit Tilburg.
0: Oh ja, hoe lang sta je al rondjes te draaien op de kermis?
1: Niet lang.
0: Wat is de topattractie?
1: Ik ben nu naar een attractie geweest, ik ben naar de KFC geweest.
0: Kijk, dat is ook mooi. De

0: introductie gewoon naast mij?
1: Man, ik kijk mijn ogen uit.
0: Je kunt meekijken via 3fm.nl/live. Ook mede mogelijk gemaakt namens de mensen van Kermis FM. Dankjewel dat we hier mogen zijn. Live vanaf de Tilburgse Kermis tot 7 uur. Kom langs, zou ik zeggen, als je niks te doen hebt. Dit is hartstikke mooi. En muziek is er ook. Confidence Man komt eraan. Nu eerst Corona. Nou, Rhythm of the Night.

0: Confidence Man en Boyfriend. En voor de corona, Rhythm of the Night.
1: Attention! De Vrijdag Vuurwerkshow.
2: Met Rob van de Radio. Vanaf de Tilburgse kermis.
0: Het is live vanaf de Tilburgse kermis, waar het zonnetje schijnt. En jij hebt een trompet gewonnen. Ja, wat het is, ik zie het. Kun je nog eens blazen?
3: Ja.
0: Blaas even.
4: Even blazen.
0: Kijk, het is toeters en bellen. Alles wat je kan verzinnen, dat is hier. Er staan hier apparaten. Ik sta er nu voor één. Die is, nou, wat zal het zijn? Ik denk 2 keer 20 meter hoog. Het is een grote staafmixer waar je in kan. Ik zou niet weten waarom dat je dat zou willen. Maar mocht je dat zou willen, dan kan dat. Met 4 keer 4 stoeltjes. Die ondersteboven, achterstevoren. Ja, als een soort katapult heen en weer worden geslingerd. Ik steek nog liever mijn hand in de brood. Rooster. Het is ongelooflijk wat hier allemaal gebeurt. Daar komen nu de eerste mensen uit. De kermis is een paar uur geleden open gegaan. En de beugels gaan open. Misschien kan ik iemand even spreken bij de Ausgang. Want blijkbaar komt deze attractie uit Duitsland. Hallo! Hier ga je toch niet voor je plezier in?
5: Jawel, dat is wel leuk.
0: Wel leuk?
5: Ja, ik vind het heel leuk.
0: Maar je word je helemaal gek toch in, of niet?
5: Nee, ik vind het juist lekker.
0: Hoe hoog is dat ding?
5: Waarschijnlijk echt een 60 meter of zoiets, 50.
0: Wat kost een kaartje?
5: 9 euro.
0: En helemaal, je hebt nu nergens last van?
5: Ik heb nergens last van. Hartstikke.
0: Oh, ga lekker. Ik had er 4 keer al moeten kotsen, maar veel plezier nog vandaag.
5: Dank u wel.
0: Het is de Tilburgse kermis, zometeen nog veel meer sfeer hier. Tijd voor muziek ook, want waarschijnlijk ben jij gewoon lekker aan het werk. Of niet, en dan fijne vakantie. Voor iedereen wat wils, hier zijn onder andere de oppositie. We beginnen met Somjeuk.

0: Drie platen waar ik niet doorheen ging praten. Imagine Dragons, On Top of the World, The Opposites, Feestje op mijn graf, die is nieuw, was meegeheet. En daarvoor nog Sommio en Multicolor.
1: Daar heb je Robot, Robot Rob. Hij leest voor jou de files op Robot Rob.
0: Er stond net iemand te schreeuwen bij de buitenmicrofoon. Die is nu alweer weg. Als je denkt, waar, buitenmicrofoon, waar ben je eigenlijk? Is dit het glazen huis? Nee, dit is de Tilburgse kermis. Hallo meneer. Hoi, ik heb het tegen u. Kom eens. Oh, mensen zijn media schuw tegenwoordig geworden. Robot Rob, je hoorde het al, die is erbij. Is de digitale versie van mijzelf. Want verder is het gewoon een vrijdagmiddagshow, zoals je hem kent. De AIWB verkeersinformatie, waar staat het vast?
2: A2 tussen Utrecht en Zaltbommel bij Culemborg ligt 10 kilometer stil. Dat kost je 17 minuten. A4 richting Charloos van Den Haag naar de Benelux-tunnel heeft 11 kilometer file door een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht, waardoor het 42 minuten duurt. A27 van Almere naar Gorkum bij Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten is 4 kilometer lang. En dat ben je 56 minuten zoet vanwege opruimwerkzaamheden op 3 rijstroken. A28 van Amersfoort naar Utrecht staat 4 kilometer en neemt 38 minuten in beslag. En 57 vanuit Rotterdam richting Middelburg tussen de A15 en Stellendam is 11 kilometer vakantieverkeer met 44 minuten oponthoud. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
0: 3FM. Nou, sterk als je in de file staat. Het is de vrijdag vuurwerkshow en in Hilversum daar zit Stef Banstra met het nieuws. Goedemiddag.
3: Hey Rob, goedemiddag. Na Frankrijk krijgt nu ook Spanje hulp van de Europese Unie bij het blussen van de grote bosbranden. Bij Madrid zijn 2 grote vuurhaarden inmiddels samengesmolt

0: tot één grote brand. Het vuur heeft zich inmiddels de buitenwijken van Madrid bereikt. Deze vrouw maakt zich zorgen dat ook haar huis in vlammen opgaat, zegt ze tegen de VRT-verslaggever.
1: Mi casa la tengo ahí. O sea, que jodido. Un poco de susto.
2: De nationale noodtoestand is onder meer bij Madrid uitgeroepen. De politie is er nu volop mensen aan het evacueren.
0: Ja, bijna 20.000 inwoners van Spanje zijn inmiddels noodgedwongen vertrokken. De autoriteiten daar spreken van de ergste brand in de geschiedenis van de regio. Europese landen hebben inmiddels 4 blusvliegtuigen naar Spanje toegestuurd om te helpen. Willem Holleder is na ruim 11 jaar overgeplaatst naar een minder strenge gevangenis. Hij zat 11 jaar lang in de EBI in Vught. Maar volgens adviezen was het niet langer nodig om hem daar te houden. Holleder zit volgens een advocaat nu in een gevangenis in Krimpen aan den IJssel naast Rotterdam. En ook bioscopen in België gaan het volume zachter zetten bij The Odyssey, de nieuwste film van sterregisseur Christopher Nolan. Bezoekers klaagden namelijk over superhard geluid bij sommige scènes. Pathé, hier in Nederland, had het geluid al eerder aangepast. Nou, deze bezoekers vonden het volume soms ook op standje 10 te staan, zeiden ze gisteren tegen de Gelderlander.
3: Ja, ik heb wel gehoorschade nu, maar was het wel waar.
4: Er is één scène met een cycloop en ik denk dat ik nog nooit zo'n luid geluid in de bioscoop heb gehoord. En verder de muziek, als ze over de golf gingen met een boot, was erg luid.
5: Ja, het is natuurlijk luid. Het is IMAX, het is overweldigend. Bijna te. Maar dat hoort erbij.
6: Dat moet hard. Dat hoort zo. Ja, ik vind met zo'n grootse film, dan mag dat hard staan.
0: Ja, en Pathé hier in Nederland deelt oordopjes uit aan bezoekers van The Odyssey die het geluid echt te hard vinden staan. We hebben nog weer voor je. Vanavond gewoon lekker zonnig en droog hoor. Morgen ziet er ook prima uit. Droog, veel zon, maximaal 26 graden.
7: Stef, dankjewel. Ik krijg allemaal berichten vanuit de... Het is wel leuk om nu 2 apps. We hebben en de Kermis FM-app en de NPO Luister-app. Laten we de NPO Luister-app aanhouden. Hallo, kom eens deze kant op. Er lopen allemaal mensen hier buiten. Kom maar. En dan niet teruglopen. Hè. Kom eens even hier. Ik zit midden in de uitzending. Je doet het ook voor mij. Hi, wie ben jij?
8: Hoi, ik ben Marieke.
7: Hi Marieke, waar kom je vandaan?
8: Vakzwaard.
7: Oh ja, Vakzwaard.
8: Vakzwaard.
7: En wat was het hoogtepunt tot nu toe op de kermis?
8: Die booster waar we net langs liepen.
7: Waar je langs liep? Want dat is voornamelijk wat je doet, hè, overal langslopen.
8: Ja, ik vond hem heel heftig. Hij ging over de kop en toen dacht ik heb genoeg meegemaakt.
7: Ja, ja, ja. En waar kom je dan wel voor?
8: Ja, gewoon voor de gezelligheid.
7: Ja, en is het al gezellig?
8: Ja, het is zeker gezellig.
7: Of moet er nog eerst nog flink voor worden getankt vanavond om vrijdagavond?
8: Ja, dat sowieso, hè.
7: Oké, zo maar zo. Stef, kun jij de muziek uitzetten? Kijk, lekker. Dankjewel, fijne kermis. Kom deze kant op. We staan op de Tilburgse kermis hier. Tot aan 7 uur is het feest.
9: Het is Rob van de radio. Wow. Het is Rob van de radio. Wow. Als je goed luistert, dan zegt hij hallo.
7: Hallo, ook een berichtje van Bernhard. Die zegt, ik ben lekker aan het luisteren. Fijn, ook gewoon. Wordt ook gewoon gewerkt aan de weg. Nou, oh, hij is nu aan de weg aan het werk. Nou, succes daarmee dan. En ook iedereen die daardoor in de file staat. Jukel is hier. Jamaica.

met Rob van

0: Ik zag al hard meegezongen worden. Bryan Adams, Summer of 69.
1: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio.
2: Vanaf de Tilburgse kermis.
0: En wie ben jij met de pet?
3: Ik ben Mike.
0: Mike. Jij houdt wel van Bryan Adams.
3: Jazeker, heerlijk.
0: Ja, ja, probeer je ook je kinderen zo op te voeden?
3: Ja, ook. Ja, lekker oldschool alles meekrijgen. Ja,
0: en hoe heet de kleine?
3: Aquata, hè? Zeg maar hallo.
0: Hallo.
3: Zeg maar hallo zeggen in de microfoon.
0: Hallo.
3: Zeg maar hallo.
0: De kinderen... Oh, er kwam bijna wat uit. De kinderen in, nee. In Brabant zijn blijkbaar toch verlegener dan ik dacht.
3: Soms wel, soms wel.
0: Ja. Ja, ja, ja. Kom je al vaker op de Tilburgse kermis?
3: Elk jaar.
0: Elk jaar?
3: Ja, elk
0: en
3: jaar.
0: Wat voor mensen die nu zitten te luisteren in de flatje in Rotterdam, drie hoog achter, waarom moeten ze hier naartoe komen?
3: Ja, groot, geweldig, gezellig, fijn. Ja.
0: Ja, dat is het gewoon.
3: Ja, is het gewoon.
0: En nog specifiek alleen bier drinken of ook de attracties?
3: De attracties zijn ook leuk, hè? De attracties zijn leuk, hè?
0: Zijn ook leuk.
3: En ook voor de kinderen, hè?
0: Ja, nou, het is van alles. Het is een enorme happening ook. Van groot tot klein, oud tot jong, loopt hier. Hele fijne dag dan nog. Geniet ervan. Ja,

0: Mijn favoriete plaat om lekker door te trappen heet al zeker 10 jaar de Trapper van de Week. Is mijn, ja, dat is lekker voor in de auto als je om het gaspedaal lekker diep in te trappen. Of de pedaal, lekker op de pedalen te staan. En ik weet ook, dit is ook echt zo'n botswagenplaat. Dit is zo'n plaat waarvan ze dan hier zeggen, alweer een winnaar. Go, go, go, go, go, go, go, go, go. Dit is de nieuwe van Peggy Goo. En die weet wel hoe je een zomerhit scoort. 3 jaar geleden hoorde je dan nog met It Goes Like Na, na, na, na. Daarna, misschien heb je die gehoord. Nu is ze terug. Deze is minstens zo vet.
1: De Trapper van de Week.
0: Woman, samen met Ira Star. Dit is 3FM, het is 16 voor 5.

0: Common, mijn favoriete plaat van dit moment. De trapper van de week. En dan blijven hier maar mensen aan de buitenmicrofoon komen. Hallo, hoe heet jij met de zonnebril? Hier is de microfoon. Daar is die. Nou, dit is echt anti-radio. Daar heb je helemaal niks aan. Nou ja, goed.
1: De trapper van de week.
0: Als je ze allemaal terug wil luisteren, check je de Spotify-lijst 3fm.nl/trapper. Zometeen het twee categorieën spel. Robin van de productie, is de gabbelton mee?
2: Ja, zeker. Die staat hier ergens om de hoek, volgens mij. Ik heb hem net uitgeladen.
0: Ik heb het rad nog niet gezien.
2: Ja, dat was... Ik rij een Citroën C1. Dat was een gedoe om in te laden. Dat is een klein bakkie.
0: Maar waar gaan we dan aan draaien?
2: Aanhanger gehuurd, alles.
0: Oh joh!
2: Ja, nee, zeker. Hij staat hier achter, buiten.
0: Nou, dan komt het allemaal goed. Zometeen hier twee categorieën spel. Eerst Harry Styles en nu Armin van Buuren en Kensington.

0: Harry Styles maakt het 5 voor 5 op 3FM live vanaf de Tilburgse kermis. Straks ga ik ook eventjes dat terrein op, Robert. Nee, je hebt een wandelmicrofoon klaargelegd?
1: Ja, zeker. Laten we dat gewoon doen.
0: Even kijken hoe het hier is in Tilburg. Mensen lachen. Het is droog. Daar brandt nog licht, zeggen ze wel eens. Dus daar gaan we zo eens even kijken wat er allemaal te doen is. Ook mensen luisteren en kijken lekker mee. Job die zegt, knallen, het zegt goedemiddag Rob en Robin. Ook bij deze speciale uitzending vanaf de Tilburgse kermis ben ik gewoon weer van de partij. Veel groeten, jullie trouwe luisteraar uit Limburg. Job, nou, sjonkelen, zou ik zeggen.
2: Het twee categorieën spel.
3: Met Rob van de Radio.
0: En dit doen we gewoon ook vanuit Tilburg. Er is een rat in de studio, dat wordt daar gedraaid. Waar heb je dat ding neergezet
4: ja,
0: dan, Robby? Oh, maar dan hoor je dat toch helemaal niet?
4: Ja, er staat allemaal kabel.
0: Hè?
4: Er staat aangesloten.
0: Oké, dat rat staat hier om de hoek in de studio. Want dat wordt in Hilversum dan altijd aangedraaid. Ben je er nog?
4: Ja, komt ie aan.
0: Oh, kijk, nee, dat hoor ik wel gewoon. Dat is gewoon aangesloten, oké. Maar ik kan dan ook nu niks zien. Moet jij even kijken wat het is?
4: Ja, moet
0: ja. En, wat is het geworden?
4: Songtitels en seks.
0: Ik dacht even dat je zei songtitels en seks.
1: Ja, dat zei ik ook.
0: Oh, echt?
1: Ja, ik heb het niet. Ja, het staat
0: ja,
1: op
0: het
1: rat.
0: Is een rat. Je weet nooit wat het is. Als je mee wilt doen, dat kan via de NPO Luister-app. Dan kun je een bericht sturen deze kant op. Dat komt dan hier in de studio uit en ook in de studio van 3FM. Maar daar zit nu niemand. Dus dat heeft niets van nut. NPO Luister-app kun je op 3FM klikken. Zie je zo'n spraakwolkje en dan kom je hier in de studio uit voor songtitels en seks.
1: Ja.
0: De leukste mag grabbelen in de grabbelton zometeen. Krijg stickers van de show. En wat de mensen hier ook krijgen als je bij de buitenmicrofoon komt. Een 3FM festivalkleedje. Oh, of is dat heel kut om op te sturen?
1: We hebben ze meegenomen.
0: Ja, maar, oh, ja, maar je gaat ze dan... Ja,
1: oh, opsturen?
0: Ja.
1: Ja, dat fixen we wel. Dat komt okay. Goed. Dat komt goed.
0: Nou. Even nadenken hoor. Songtitels en seks. Britney Spears met Baby Hits Zeg One More Time. Ja, nou ja.
1: Wel. Alicia Keys, Girl on Satisfier.

0: echt botswagenplaat, hoor.
1: Alweer een winnaar.
0: Echt van die... Kiki en What's Girl Gonna Do in 25? Ik weet het niet. Zometeen nog veel meer Vrijdag Vuurwerk Show live vanaf de Tilburgse kermis. Twee categorieën spel. We gaan gewoon door.
2: Op het hoogtepunt van zijn carrière wordt Michael Jackson beschuldigd van kindermisbruik. Terwijl de wereld toekijkt, vecht hij voor zijn imago en zijn toekomst als artiest. Een icoon onder vuur in de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Vanavond om 22:00 bij de NTR op NPO 3.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
5: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Onlineveilingmeester.nl.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en

0: Hoi, hoe heet jij?
1: Ja, ik heet Tom.
0: Tom, waar kom je vandaan?
1: Ik kom uit Eindhoven.
0: Hoe leuk is het om te zijn op de Tilburgse kermis?
1: Wat zei je?
0: Hoe leuk is het om te zijn op de Tilburgse kermis?
1: Ja, heel leuk.
0: Dat is een kutvraag en een kut antwoord. Sorry. Hoe oud ben je?
1: Ik ben 11.
0: Oh ja. Heb je nou zin?
1: Ja.
0: Dat is het belangrijkste. Wil je een 3FM festival kleedje?
1: Ja, ik versta hem echt niet.
0: Wil je een 3FM festival kleedje?
1: Ja.
0: Kijk, daar is die! Hey! Heel veel plezier! En dan zijn ook serieuze zaken zometeen verder vanaf de Tilburgse kermis. Eerste nieuws, Stef Banstra, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Ik zou graag even je grunt horen.
4: Goed zo, goed zo.
5: NOS op 3.
2: Ja, zometeen hoor je wat hier in vredesnaam gebeurde. Eerst dit, Rijkswaterstaat gaat al vanaf morgen handhaven. Sorry. Op de Merwedebrug bij Gorkum wordt er gehandhaafd door Rijkswaterstaat. Die 65 jaar oude brug is haar vervanging toe. Al bijna een week mogen er geen vrachtwagens meer overheen. En dat gebeurde toch. Daarom hangt Rijkswaterstaat camera's op en gaat boetes uitdelen. Deze transportplanner zei eerder al dat hij helemaal niet blij is met het sluiten van die Merwedebrug.
6: Ritten waar je normaal een half uurtje over doet, daar ga je nou, omdat je om moet rijden, gewoon een half uur tot een uur. Soms anderhalf uur langer over doen.
7: Ja. En dus kun je minder ritten op een dag doen?
6: Ja, kun je minder ritten op een dag doen.
2: Ja, eigenlijk zou Rijkswaterstaat pas vanaf maandag handhaven op de Merwedebrug. Maar gaat dat vanaf morgen dus al doen. En komende nacht worden die camera's opgehangen. Het Openbaar Ministerie gaat in hoog beroep in de zaak over Tamar van 14 uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor het doodrijden van het meisje in 2020. De rechter vond dat er te weinig bewijs was dat de man afgeleid was door zijn navigatie. Tamar werd aangereden op een dijk bij Monnikendam nadat ze van huis was weggelopen. Chris Brown zegt dat hij schuldig is in een zaak rond openlijke geweldpleging. De zanger staat terecht voor het slaan van iemand met een glazen fles in een club in Londen 3 jaar geleden. In oktober hoort Chris Brown welke straf hij krijgt. En Phoenix van 18 uit Gouda, je hoorde het al even, heeft een bijzondere skill. Ze mag zich sinds deze week Nederlands kampioen grunten noemen. Ja, dat zien we bij mijn collega's van
8: NOS Stories.
2: Ja, en met die winst schreef ze meteen geschiedenis. Ze is namelijk de eerste vrouwelijke kampioen van Nederland.
9: Ik ben heel trots dat ik dat mag zijn. Want ja, inderdaad, als je aan metal denkt, denken heel veel mensen aan mannen met lang haar, dikke, agressieve mannen of zoiets. En ook gewoon meiden die het doen en alle leeftijden.
2: Ja, zijn ze dus bij mijn collega's van
8: NOS Stories.
2: Naar het weer toe. Ja, vanavond gewoon lekker zonnig hoor. En morgen ziet er prima uit. Droog, veel zon, max 26 graden.
0: Stef, dankjewel. Dan gaan we even naar de AIWB verkeersinformatie. Is de digitale versie van mijzelf. Robot Rob heet die. Die heb ik ingebouwd en ingesteld. Want ja, verkeersinformatie voorlezen, daar heb ik echt als dit jaar helemaal geen zin in. Dus Robot Rob, waar staat het vast? A16 van Breda naar Rotterdam staat tussen Breda Noord en Dordrecht een file door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Het duurt 31 minuten. A16 van Rotterdam naar Breda heeft tussen Rotterdam Feijenoord en Dordrecht Centrum een file van 17 minuten. A17 van Roosendaal naar Dordrecht staat vast tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder door wegwerkzaamheden. Dit kost je 28 minuten. A28 van Amersfoort naar Utrecht heeft tussen Den Dolder en Utrecht een korte file van 9 minuten. Op de N57 van Rotterdam naar Middelburg staat tussen Brielen en Stellendam een file door vakantieverkeer duur 20 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst. Dankjewel Robot Rob. Je kunt nog meedoen aan een 2-categorie spel. We spelen songtitels en seks. Ja, er is aan het rad gedraaid en dat is eruit gekomen. En Oscar die stuurt via de NPO Luister app de jeugd van tegenwoordig met What's Gesquirt.
10: Zometeen na de reclame.
11: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.

0: voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Score jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Onlineveilingmeester.nl.
9: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.

0: die flitsers. Met Tom bij TomTom.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert Heijn.
2: 3FM. Avotros.
3: Rob van de Radio.
4: Live vanuit de Tilburgse kermis. Hoe is het buiten?
5: Yeah!
4: Zo, dit gaat allemaal mis. Horen jullie dit nog? Ik niet. Nou ja, dat is ook mooi. Hij loopt hier wel. Hoor jij gewoon geluid? Nou ja, zeg. Dit hoor ik wel. Oké, nou. Robin, zijn we nog op de radio?
6: We zijn nog op de radio, jazeker.
4: Die mensen hebben alles kapot geschreeuwd. Maar als we dus hier...

0: Miles Smith en Stay.
1: Het twee categorieën spel.
2: Met Rob van de Radio.
0: Live op de Tilburgse kermis en buiten stuivelen mensen voorbij. Hallo!
3: Hallo.
0: Is het goed? Is het leuk buiten?
3: Ja hoor, heel gezellig.
0: Het ziet er prachtig uit. Heb je al wat gewonnen?
3: Nee, nog helemaal niks.
0: Wat zit er in die bruine zak?
3: Wat te eten. Heb je honger?
0: En wat is het?
3: Een appelflap. Ja.
0: Nee, lekker. Ik zie het zakje, dus laat maar zitten. Nee, of niet.
3: Oké.
0: Okay. Maar toch bedankt. Goedjes, waar kom je vandaan?
3: Uit Delft.
0: Leuk, geniet ervan in Tilburg vandaag. Tilburgse kermis, je kunt meekijken, 3fm.nl/live. Zometeen eventjes met de buitenmicrofoon naar buiten om eens even te zien hoe dat allemaal werkt met al die attracties en zo. Twee categorieën spel. Veel mensen binnen meegekomen, meegedaan, Robin van de productie.
4: Zeker, ja, heel veel. Veel goede antwoorden ook.
0: Zometeen naar de winnaar. Eerst even naar de eervolle vermeldingen. Voor vandaag, ja, het is toch een beetje plat allemaal. Misschien heeft het rad aangevoeld dat we op de kermis stonden.
4: Ja, of ik heb gewoon mijn hand net hard genoeg gedraaid, ja. Zeg maar, timing ding.
0: Ja, je hebt er echt een slinger aangegeven. Het is songtitels en seks geworden. Veel dingen binnengekomen via de NPO Luisterapp. Dankjewel voor het meedoen. Cas, die zegt Yves Berendsen. En songtitels en seks, terug in de tiet. Jongen.
4: Esmee komt met Kan en Peggin. Met een P.
0: Peggin?
4: Ja.
0: Wat is dat?
4: Ja, dat moet je maar even zelf googlen.
0: Peggin.
4: Peggin. Met een P.
0: P-E-G-G-I-N. N.
4: Ja, dat bind je om en dan...
0: Oh! Oké, je leert nog eens wat. Songtitels en seks. Henriette, Queen, Bohemian Mapsody. Als in meppen.
4: Meppen, ja.
0: Oké.
4: Ieder zijn ding.
0: Ja, natuurlijk, waar je zin in hebt.
4: Lars komt met Dexy's Midnight Runners en Come on Eileen.
0: Come on Eileen. Ja, die snap ik. En dan heb je nog Damir, die zegt Lady Gaga met Porn This Way. Ja, daar kon je natuurlijk ook op wachten.
4: Noel komt met Gigi D'Agostino en The Ribble.
0: The Ribble?
4: Als een condoom, is Ribble.
0: Oh, The Ribble. Nou, super. Maar er kan er maar één de grappigste zijn. En dat is vandaag Douwe, 31 jaar uit Groningen. En je heet ook nog Douwe. Douwe?
5: Dat is, ja. Dat is
0: songtitels en seks?
5: Nick en Simon met Pak maar mijn zwans.
6: Pak maar mijn zwans. Stel niet te veel vragen.
0: Als je dat zo benadert, is het ineens heel raar.
5: Nee, zo zong ik hem ook door.
0: In de grabbelton van 3FM. Robin die zit er met zijn hand in. En als jij stop zegt, dan haalt hij er voor jou een prachtige prijs uit. Douwe.
5: Stop maar.
0: Jij hebt gewonnen stickers van de Vrijdag Vuurwerkshow. Net als iedereen die hier buiten is, een 3FM festivalkleedje. En
4: een indoor ijsfontein met het nummer 5.
0: Een indoor ijsfontein?
4: Ja, dat kan je op een taart zetten of zo en dat kan je aansteken.
0: Maar zijn dit niet die dingen waar die hele kroeg in dat helemaal mis is gegaan? Dan moet je het er niet binnen doen.
4: Het staat op de verpakking, hè?
0: Je zou op zo'n fles wodka zetten en dan zo de kroeg in.
4: Het mag ook buiten.
0: Dat zou ik doen. Indoor Ice Fountain met het nummer 5. Wat ga je ermee doen, Douwe?
5: Ik denk buiten op het balkon afsteken.
0: Ja, dat lijkt me verstandig. En mag ik jou een fijn weekend wensen?
5: Jo, dankjewel. Fijn jullie weekend. Ook
7: thuis. Elke week luister ik stevast naar Robbie.
0: Ja, elke week.
7: Ja,

0: and meet her at a laugh parade.
1: BFM.
0: Schreeuwt ook. En meteen weer weg. Het is een komen en gaan bij de buitenmicrofoon. Kermis FM, de studio, heeft ons de studio geleend. Dankjewel. Ga zo meteen de terrein eens op. Eerst Dahoel hier op 3FM.

0: De Bausa en Magnetic op 3FM. Ook tegelijkertijd te horen op Kermis FM. Dat is een hartstikke mooi project met honderden vrijwilligers die radio maken, die televisie maken. Daarom kun je mij op dit moment ook zien via 3FM.nl/live en kermisfm.nl/live. Als je ooit in de media wil werken, meld je dan aan, want het is een prachtig mooi project. Voor mij een metershoog apparaat waar ik niet dood in gevonden wil worden. Aan de andere kant zie ik een bierhal. Daar staat op alle dagen gratis entree. Maar goed, dan zal het bier niet per se gratis zijn. Hier drie hele stoere mannen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar komen jullie vandaan?
1: Uit Goorle.
0: Goorle, jouw vrienden die vluchten meteen.
1: Die vluchten gelijk, ja.
0: Dat is zo mooi in die Tilburgse kermis.
1: Lekker biertje drinken, hè, vanavond.
0: Dit is de bierhal. Wie treedt er vanavond op?
1: Volgens mij mag het ook gaan, maar dat weet ik niet zeker.
0: Kom je daar speciaal voor?
1: Nee.
0: Je gaat gewoon?
1: Wij gaan gewoon, ja.
0: Elke avond de bierhal?
1: Nee, dat is pas de tweede keer. Vorige week vrijdag zijn we ook geweest.
0: Ik heb gehoord dat veel kroegen nu niet meer 10 dagen knallen, maar soms alleen maar een paar weekenden. Klopt dat?
1: Ik durf niet te zeggen.
0: Oh ja, ik hoorde dat achteruit loopt, maar ja, aan jou ligt het niet.
1: Nee, aan mij niet,
0: Oké, wil je nog het goed te doen? Ja, hij steekt een duim op. Daar heb je op de radio heel weinig aan. Ja. Ik heb nog een 3FM festivalkleedje voor je. Kun je die meenemen? En aan de tegenover die biertent, daar kun je beren grijpen. Hier is een hele grote Pikachu gewonnen. Wat ga je daar in godsnaam mee doen? Wat ga je daarmee doen met dat ding?
2: Helemaal niks.
0: Mensen zijn niet zo microfoonveeg. Bij de schietkraam misschien wel. Hallo, goedemiddag.
2: We moeten ergens...
0: Het is 3FM, gaat u lekker schieten?
2: Oh, ga ik schieten? Dat weet ik niet. Ga ik schieten?
0: Nou, je staat bij de schietkraam.
2: Oh ja, voor de gezelligheid.
0: Ik dacht, ik zie een geweer, ik loop er naartoe.
2: En kom ik nou op tv?
0: Nou, tv, radio, wat je wil.
2: Liever niet.
0: Oh, nou, wat is dat nou toch? Deze beer is bijna groter dan jijzelf.
2: Oh, nou, Jolie, gaan we.
0: Deze beer is bijna groter dan jijzelf.
3: Ja.
0: Wat ga je ermee doen? Ik zie een meisje die loopt hier met een hele grote witte beer. Die beer is... Hoe lang ben jij?
3: 1 meter 44.
0: Nou, die beer ook. Ja, die beer ook. Dan kun je hem de binnenkant eruit halen. Dan heb je een verkleedpak.
3: Ja.
0: Nou, het is mooi zo. Jij hebt een heel klein aapje gewonnen.
3: Ja.
0: Weet je hoe die heet?
3: Ja.
0: Nou?
3: Loeli.
0: Kijk, nou, dat is allemaal mooi. Het is een mooie, prachtige, zonnige dag op de Tilburgse kermis. En ik voel het aan alles. We gaan knallen.
4: Je luistert naar onze nieuwe single.
5: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
6: Temper City. Self-aware.
4: Met 3FM ontdek.

0: Het is een hele grote ijzeren bal die op en neer gaat. 50 meter, 20, 30 meter in de hoogte. Zitten jouw vriendinnen daarin?
1: Nee, mijn broertje en mijn beste vriendin gaan zo meteen.
0: Jullie gaan zo meteen in die bal aan het elastiek dat wordt afgeschoten.
1: Ja, ik ben best wel bang eigenlijk.
0: Waarom doe je dit?
1: Ja, grappig.
0: Dat is grappig?
1: Ja, je leeft maar één keer toch?
0: Ja, dat is een mooie gedachte. Ja. Nou, zo meteen hier het nieuws. En er zal hier wel het een en ander geschreeuwd en gedaan worden. Dat gaan we straks horen. Dit is Will.i.am. Oh my God.

0: Het meisje wat net zei, oh, dat is toch lachen, je leeft maar één keer. Die is zojuist die elastiekbal ingestapt. En met 140 kilometer per uur afgeschoten. En ik kan bijna haar gezicht zien, want ze zijn aan het landen. En ze is helemaal wit weggetrokken. Oh, ja, dat is wat de kermis met je doet. Gaat het goed nog? Ja, nou, ik krijg een duimpje. Even kijken hoe het op de weg is. Ja, ik kan niet Robert Roppen aanraken vanaf hier. Dus ik ga het toch voor de uitzondering een keer zelf doen. Het is de A12 richting de Duitse grens vanaf Arnhem. 17 minuten voor de Duitse grens door grenscontrole. De A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht 25 minuten. De A17 Roosendaal-Dordrecht voor Klaverpolder. 17 minuten door werkzaamheden op de A16. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven voor Oorschot. 21 minuten door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. En op de A73 Nijmegen. Want daar is natuurlijk ook van alles te doen vandaag richting Maasbracht. Tussen Gummervoorst en Blerik 6 minuten. Sterkte als je in de file staat, gaan we naar Hilversum. Daar zit Stef Wanstra met het nieuws.
1: Ja, goedemiddag. Hoor je mij? Ja, dit klinkt beter. De Europese Unie gaat akkoord met de nieuwe importheffingen die de Verenigde Staten oplegt. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof zette er eerder nog een streep doorheen. En daarna gooide president Trump het over een andere boeg. Hij kwam namelijk met het verhaal dat Europese landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Ondanks dat de buitenlandchef Callas zegt dat dat onzin is, gaat Europa nu toch akkoord, vertelt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Dat is omdat de EU zegt, erger willen wij voorkomen.

0: Dit geeft tenminste zekerheid. Het komt niet bovenop de afspraken die we hebben gesloten in de handelsdeal. Dus het wordt in ieder geval niet erger dan het nu toch al is. En ze zeggen, ja, we weten gewoon dat met Trump dat je dit soort dingen kan verwachten. Dus laten we dat nou alsjeblieft niet gaan aanvechten. Dit geeft duidelijkheid voor onze bedrijven. En ja, hier kunnen we mee leven.
1: Die nieuwe heffingen van de Verenigde Staten gelden voor 60 landen, waaronder de 27 Europese lidstaten. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die veel schade had kunnen veroorzaken, zegt de Ierse politie.
2: Certainly it was a significant explosive device and it would have or could have potentially caused significant damage.
1: Ja, de Ierse politie kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen die willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. Volgens de Ierse politie schuwen ze niet om wapens en explosieven te gebruiken. Ja, en via gladiola en een trommel en een fluit. Het is een groot feest in Nijmegen, waar de Nijmeegse Vierdaagse er over een half uurtje dan echt op ziet. Uiterlijk 6 uur moeten alle 45.000 wandelaars over de finish zijn. Nou, deze mensen zijn al lang en breed binnen, hoor. En als je je afvraagt hoe dat dan voelt...
3: Ja, alsof Nederland wereldkampioen geworden is en wij waren het elftal.
4: Heel erg blij. Ook wel trots, maar ook heel erg blij dat zo meteen de voetjes omhoog mogen.
5: Ja, maar je voelt het gewoon niet meer. De laatste... Ja, wat is het? Ik weet het niet eens meer. De laatste meters, je voelt het gewoon niet meer.
1: Ja, en Jeroen was waarschijnlijk 4 dagen lang hartstikke zenuwachtig om over die finish te komen. Want toen hij binnen was, vroeg hij zijn vriendin ten huwelijk.
6: Ik wil je ook bedanken voor 8 van de beste jaren van mijn leven. Ik zou graag voor altijd bij je willen zijn en daarom wil ik aan je vragen.
1: Dat is ook om door een ringetje te halen vanavond. Lekker zonnig en droog. En morgen ziet er ook prima uit. Droog, veel zon en temperaturen tot 26 graden in het zuiden van het land.
7: Stef, dankjewel.

0: Idly, Ronnie Flex en Vrenna.
1: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van der Radio.
2: Vanaf de Tilburgse kermis.
0: Er is een speciale attractie. Daar schuiven de ijzeren dingen op en neer. En dan hoor je dit geluid. Dit zijn de plastic muntjes die op dit moment vakkundig door de medewerker in die attractie worden gelegd. In dat spel eigenlijk. You're very busy, you told me.
3: Yes, I am.
0: Is it a nice week here in Tilburg?
3: Of course, it's nice.
0: What? How can I win this game?
3: Just buy coins and play it, and that's it.
0: Yeah. Okay. Kijk, dit is het spel dat noemen ze de coin pusher volgens mij. En hier worden op mijn rechterhand daar staat een man met een pet. Die staat er continu muntjes in te gooien. En die staat er ook heel geconcentreerd naar te kijken.
4: Jazeker, is leuk.
0: Zit hier een tactiek bij? Kun jij aan de mensen van de radio die naar luisteren vertellen wat je ziet, hoe dit werkt?
4: Ja, eigenlijk een beetje samen muntjes erin gooien, zeg maar. Dus als je een beetje op tijd samen de muntjes erin gooit, dan komen er veel muntjes gevallen. En dan schuiven ze makkelijk naar voren.
0: Er liggen muntjes plat op een oppervlak. Ja. Dan gaat een ander dingetje gaat op en neer. Daar komen jullie muntjes op uit.
4: Ja, en dan...
0: Maar dit is toch onmogelijk te sturen?
4: Nou, er zit wel een kleine tactiek aan als je die weet.
0: Oh, dat is de tactiek?
4: Ja, toch wel.
0: Is die geheim of wil je hem delen?
4: Nee, ik wil hem gerust delen. Je moet gewoon samen muntjes erin gooien, zodat er meer muntjes vallen. Kijk, en dan zie je dat ze het heel plateau gaat schuiven, omdat je meerdere muntjes laat vallen.
0: En is één punt... Oh ja, één muntje ligt hier van 500 punten ligt hier.
4: Ja.
0: Is dat hoeveel euro is 500 punten? Zo, is dit van jou?
4: Ja.
0: Het is voor de radio ook. Dit is een hele grote plastic munt. Daar staat 1000 op. Kijk, 1000, 2000, 3. Hoeveel punten zit je nu?
4: Oh, ik zou begon niet weten. Echt niet. Hier staat 25.000 op. Dus... En die hebben ook verschillende.
0: Ah ja, 2500 is dat. Maar oké. Okay. Ik wist van vroeger dat 100 punten was dan een halve aansteker. Ja. Hoe is dat nu met de inflatie?
4: Ik zou begon niet weten, want we zijn nog niet bij de kassa geweest.
0: Nou, hoeveel geld heb je er al in zitten, als vragen mag?
4: 40 euro.
0: 40 euro?
4: Ja, 40 euro.
0: En wat heb je gewonnen al dan nu?
4: Ik zou het nog niet weten, want wij hebben ook nog heel veel punten thuis liggen. We doen eigenlijk iedere kermis alles opzamelen.
0: En dan kom je één keer met 3 miljoen punten terug?
4: Ja, bewijzen van wel, ja.
0: En dan koop je een toko?
4: Ja, was
0: kom je uit Tilburg?
4: Nee, ik kom uit Eindhoven.
0: Oh ja, en dan speciaal wel naar Tilburg gekomen?
4: Ja, dat wel, ja.
0: Dat is toch wel een ding voor mensen uit Eindhoven?
4: Wat zei je? Dat
0: is toch wel een ding voor mensen uit Eindhoven?
4: Naar Tilburg komen?
0: Ja.
4: Nee hoor.
0: Oh, niks ervoor. Jij houdt niet van voetbal.
4: Wat zei je?
0: Jij houdt niet van voetbal.
4: Jawel, zeker wel.
0: Oké, nou, dan weet ik het ook niet. Heel veel plezier.
4: Ja, yes, dankjewel hè.
0: Met het coin pushen op de Tilburgse kermis. Waar gaan jullie naartoe?
5: Oh nee, ik wil niet.
0: Oh. Mensen gaan overal heen. En deze mensen ook. Hier is van alles op het terras aan de hand. Er zitten lekker mensen in het zonnetje. Ik ga zo meteen nog eens even kijken wat hier verderop is. Want er zit hier een café. En daar is het een en ander aan brand uitgebroken. En volgens mij zijn ze sinds eergisteren weer open. Hier is Taylor Swift.

0: Marvin.
1: Het is Taylor Swift op 3FM.
2: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio.
3: Vanaf de Tilburgse kermis.
1: Er loopt een grote roze loper door de stad. Dat is het kermislint. Daar lopen de mensen vanaf het station en veel verder nog helemaal naar waar onze studio staat. Om ja, kilometers en kilometers aan attracties te beleven. En als je een afslagje neemt van dat lint, dan loop je sommige barstraten in. En een van die straten, dat noem je de Korte Heuvel. En daar is een café. En daar zit de verf, ja, het is allemaal strak in de lak. En dat mag ook wel, want jullie hebben een hoop ellende gehad, Marvin.
4: Jazeker, we hebben brand gehad achter maanden geleden.
1: Jullie zijn anderhalf jaar dicht geweest.
4: Ja.
1: Carnaval gemist.
4: Carnaval.
1: Kermis gemist.
4: Kermis gemist. Koningsdag, weekenden. Ja. Anderhalf jaar gemist.
1: Wat is er gebeurd?
4: Een compressor van de Postpix is in brand gevlogen.
1: Ja. En toen werd alles boven geblust en alles beneden onder water.
4: Ja. En toen is er zoveel waterschade beneden ontstaan dat alles eruit moest.
1: Discolampen, DJ-inrichting, barren. Het was helemaal leeg.
4: Helemaal.
1: En wanneer was de verf droog?
4: Afgelopen vrijdag.
1: Echt waar?
4: Ja, echt waar.
1: Nu is het weer open?
4: Het is open, 10 dagen met de kermis. En dan gaan we alweer dicht om het afwerken.
1: Echt af te maken. Café Clochard in Tilburg. En de barman is hier ook. Barman Frans, hoe is het?
5: Rob, goedenavond.
1: Even het themagedeelte van deze kroeg. Net even de inhoud gehoord. Maar hoeveel liter is er al doorheen gegaan deze week?
5: Oeh. Ik denk 11.111 liter.
1: Voor mensen die het niet kennen, barman Frans is een legende in Tilburg, Tilburgse horeca. Kun je omschrijven hoe blij je bent dat het allemaal weer draait?
5: Ik ben echt super blij. We zijn nu een goede week onderweg. En iedere dag feest, iedere dag volle bak. Dus beter dan gehoopt.
1: Kun je omschrijven wat de kermis voor jou betekent?
5: Kermis. Nou, ik ben echt kermisfan. Zeker in Tilburg. Het is gewoon 10 dagen, eigenlijk meer dan 10 dagen feest in de stad. En iedereen komt erop af en iedereen die komt voor een leuk feestje.
1: Ik zie ook wel dat als je iets doet, dat dit allemaal weer is. Dat het hele terras weer er is, dat alle mensen binnen staan.
5: Jazeker. Ik ben er gewoon erg blij mee.
1: Ja, mooi.
5: Ik bel elkaar altijd op maandag als het voorbij is.
1: Ja, nou het is vandaag vrijdag, dus we kunnen nog even. En hier op het terras, ik ga even kijken. Hoe is de sfeer in Tilburg? Yeah! Kijk, dat is lekker zeg.

0: Sam Fender, 17, going under, net als de zon hier over Tilburg. De Tilburgse kermis, meer komt eraan en de week is om, hoor je zo.
1: 3FM.
2: Ster. Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.

0: Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
4: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: 3FM. Zometeen veel meer vrijdag vuurwerk show vanaf de Tilburgse kermis. Hoe is het hier?
8: Het is gezellig!
7: Oh my god. Stef Banstra, het nieuws. Vertel.
9: Ja, die zijn vast niet nuchter meer, denk ik. Goedenavond. In Frankrijk zijn 42 brandweermensen gewond geraakt bij het bestrijden van een grote natuurbrand.
10: NOS op 3.
9: Door het vuur zijn meer dan 50 huizen en ook een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten in Frankrijk. En ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied in de buurt van Bordeaux zijn geëvacueerd. We gaan naar onze correspondent Saskia Houtuin. Ja, jij bent daar nu, hè, in dat gebied.
11: Ja, ik ben nu in Le Canot. Dat is aan de rand van het bosbrandgebied. En ja, als ik hier boven me kijk, zo'n beetje alles is zwart, rood, oranje. Om de zoveel tijd vliegen Canadair blusvliegtuigen over. En uit de lucht dwarrelen ja, stukjes verbrande boomschors, blaadjes, as. De brandweer die heeft hier een uitvalsbasis. Dus brandweerauto's die rijden hier af en aan. En er worden ook mensen hier opgevangen uit nabijgelegen dorpjes en campings. Ook Nederlandse vakantiegangers die ik heb gesproken. Op zich is de sfeer wel rustig. De brand is dichtbij, maar die komt niet onze kant op. Maar je voelt wel dat er toch wel wat onrust is. Mensen die hebben hun huizen, hun spullen, hun caravans allemaal moeten achterlaten. En sommige mensen die zitten al 2 dagen te wachten op nieuws en op verbetering.
9: Oké, correspondent Saskia Houtuin, je houdt het voor ons in de gaten. En ook in Spanje woedt op dit moment een grote bosbrand die inmiddels de rand van Madrid heeft bereikt. Ander nieuws dan. Een Rotterdammer van 22 is deze week opgepakt voor sms-fraude. In iets meer dan een maand tijd verstuurde hij 740.000 berichten. De oplichter deed zich voor als onder meer de Belastingdienst en probeerde op die manier geld van mensen af te troggelen. En ook bioscopen in België gaan het volume zachter zetten bij The Odyssey, de allernieuwste film van Hollywood-regisseur Christopher Nolan. Bezoekers klaagden namelijk over superhard geluid bij sommige scènes. Pathé, hier in Nederland, had het geluid al eerder aangepast. Deze bezoekers vonden het volume soms ook best wel op standje 10 meters staan, zeiden ze gisteren tegen de Gelderlander.
12: Ja, ik heb wel gehoorschade nu, maar was het wel waar.
13: Er is één scène met een cycloop en ik denk dat ik nog nooit zo'n luid geluid in de bioscoop heb gehoord. En verder de muziek, als ze over de golf gingen met een boot, was erg luid.
14: Ja, het is natuurlijk luid. Het is IMAX, het is overweldigend. Bijna te. Maar dat hoort erbij.
15: Dat moet hard. Dat hoort zo. Ja, ik vind bij zo'n grootse film, dan mag dat hard staan.
9: Pathé deelt oordopjes uit aan bezoekers van de Odyssey die het geluid echt te hard vinden staan. Het weer tot slot vanavond overal zonnig en droog. En ook morgen ziet er prima uit. Droog, veel zon, het wordt maximaal 26 graden.
7: Stef, dankjewel. Even kijken hoe het op de weg is. De AIWB-verkeersinformatie. Robert Rob, waar staat het vast? A12 Den Haag naar Utrecht tussen Den Haag, Malieveld en knooppunt Prins Klausplein. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Je doet er 12 minuten langer over. A16 Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Hier zijn wegwerkzaamheden en is de rechte rijstrook dicht. 20 minuten extra. A17 Roosendaal naar Dordrecht tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. Door wegwerkzaamheden op de A16 ben je 12 minuten langer onderweg. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
16: Zometeen na de reclame.
17: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
18: Ster. Even bollen. Iedereen.

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Omdat onze band onbreekbaar is.
2: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.

0: autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Het is Rob van de Radio vanaf de Tilburgse kermis. Is het buiten een beetje gezellig? Mensen zwaaien, maar dat is radio. Nou goed, mensen gaan het ook niet begrijpen.
3: Hoi.
2: Hoi, hallo.
4: Ja, Rob van de Radio.
2: Buiten is de kermis in volle gang. Hallo dames, geef een gil. We gaan de week eens omdoen. Het is toch vrijdag. Artsen en gezondheidsorganisaties roepen de

0: in de Efteling gezeten.
1: Ja, dat zou natuurlijk kunnen.
0: Dan zie je hem niet.
2: De week is om, het werk is weer eraan.
3: Alweer een winnaar.
2: Maandag, dat is maandag, pas het weekend komt eraan.
0: Helemaal ziek van de cola. Een soort suikerbaviaan was het.

0: ik heb een vraagje.
1: Hallo.
0: Wie maakt die geweldige videoclips van jou met carnaval?
1: Nou, dat is een goede vraag. Het is in ieder geval niet Sylvia Bumpa, want die heeft een mega-hit gemaakt.
0: Ik weet nou ineens niet waar je het over hebt.
1: Over de mega-hit.
0: Nee, de carnavalshit van jou vorig jaar.
1: Ja, nee, ik heb het nu over die On Tonight, Sylvia Bumpa. Wacht even.
2: 3FM, de vrijdag vuurwerkshow met Rob van de Radio.
1: Het is zometeen tijd voor de 3 Minutes of Fame. Dan gooi ik de lijn open. Dat is normaal gesproken het nummer van 3FM. Maar omdat wij de studio mogen lenen van Kermis FM... kun je alvast de telefoon pakken en zometeen bellen naar 013-369-9369. Dus pak een pen, schrijf het op. 013-369-9369. En wie bent u?
0: Joop.
1: Joop. Heb je een nichtje of een neef?
0: Wat ben ik?
1: Of je oom bent.
0: Ik ben een opa.
1: Ome Joop.
0: Ome Joop ook.
1: Hoop.
3: Ome Joop, dames en heren.
0: Hoppie.
1: Hey, maar waar kom je uit Tilburg?
0: Ik ben een kruikenzeiker.
1: Ja, dat zeg ik. Leuk zeg.
0: Maar ik woon al 40 jaar in Nijmegen.
1: Oh, het was een strikvraag. Dat moet je niet bij de Vierdaagse zijn
0: ik
1: nu dan?
0: Ik doe daar ontwikkelingswerk, maar het wil niet lukken.
1: En wat is het ontwikkelingswerk wat je probeert te doen in Nijmegen dan?
0: Een ontwikkelingscentrum werk is gewoon van mensen aanspreken die je niet kent.
1: Ja, zoals ik nu doe eigenlijk. Doe ik een soort ontwikkelingswerk. Leuk.
0: Precies.
1: En verder nog interessante dingen om te roepen?
0: Nou, gewoon, ik ben even terug in Tilburg.
1: Ja.
0: Back to the roots.
1: Ja, mooi. Zo, er zijn nog meteen weer mensen achter. Laten we maar meteen even een klein rondje doen. Hallo, wie zijn jullie?
4: Hi, wij zijn Daniel en Isa.
1: Zijn jullie Daniel en Isa? Ik dacht al. Waar komen jullie vandaan?
4: Sinds deze maand hier uit Tilburg.
1: Ah, jullie wonen nu ook samen?
5: Ja.
1: Ah, gefeliciteerd. Of wonen jullie al heel lang samen en zijn jullie pas verhuisd?
4: Nee, echt pas sinds deze maand.
1: Oké, okay, jullie zeggen ook alles tegelijk de hele tijd.
4: Nu mag jij.
5: Nee hoor.
1: Zo. En wat was het leukste op de kermis tot nu toe? Of ben je er net pas?
5: We zijn net aangekomen.
1: Oké, okay, wat is het eerste wat je opvalt?
5: Nou, het valt mij met de drukte nu. Meestal is het ook echt een stuk drukker. Maar nu is het wel een gezellig sfeer.
1: Ja, dan komen nog veel meer mensen aan, heb ik begrepen. De treinen en de auto's staan er klaar voor. En zometeen ga ik tussen de lijnen opengooien. 0909. Nee, dat is beroepsdeformatie. Schrijf op 013-369-9369. Want we mogen de studio lenen van Kermis FM. Of ze het gewoon nu doen, Robin. Er staan de mensen in de rij. Doen we zo nog een paar telefoontjes. Hallo, wie ben jij met de pet?
6: Jim.
1: Jim met de pet.
6: Ja.
1: Normaal is het Jan, maar nu is het Jim. Leuk, wie heb je meegenomen?
6: Adriana, mijn vriendin.
1: Oh, leuk zeg. En jullie krijgen sowieso, iedereen die bij de microfoon krijgt een festivalkleedje mee. Maar dan kun je
6: drie
1: van de festivals en daar kun je het gewoon lekker op liggen. Wat vinden jullie het allermooiste aan de Tilburgse kermis?
6: Ja, gewoon mooi licht, joh. Hartstikke mooi allemaal.
1: Mooi licht?
6: Ja, allemaal mooie lichtjes toch?
1: Jij komt voor de lampjes?
6: Nee, gewoon voor de gezelligheid. Lekker rondjes lopen op de kermis.
1: Jij loopt alleen maar rondjes?
6: Ik ben een beetje opgegroeid met de kermis.
1: Dus. Oh ja, wat leg eens uit voor mensen die het niet kennen. Wat is dat gevoel?
6: Ja, gewoon mooi, gewoon vrijheid.
1: Van vrijheid?
6: Jazeker.
1: Hoe ervaar je dan die vrijheid?
6: Ja, gewoon lekker werken toch?
1: Maar je moet, wacht even, je werkt op de kermis?
6: Nee, nu niet. Maar ik heb wel gewerkt op de kermis.
1: Je zegt het is vrijheid en dan zeg ik waarom lekker werken. Maar dat is voor mij niet per se hetzelfde. Ja, behalve dat dit geen werken is natuurlijk.
6: Nu gewoon lekker rustig.
1: Adriana, begrijp je hem wel eens vaker dat je hem helemaal niet begrijpt? Is dat vaker?
5: Ik heb heel vaak dat ik 10 keer aan hem moet vragen wat bedoel je.
1: Ja, nee, oké, okay, dan ligt het niet aan mij. Dat is fijn. Neem het festivalkleedje mee, ga lekker de kermis op. En wellicht zie ik je vannacht nog een keer terug.
6: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Nee, dat weet ik ook niet. Zo meteen de telefoon open. 013-369-9369.
2: 3FM.
7: Let's go, girls.

0: Summer Home Record. Daar was het niet over. En Shania Twain, Man I Feel Like a Woman. Ik heb natuurlijk helemaal niet het liedje. Normaal hebben we Robin van de productie. In Hilversum het liedje van 0909-1336.
1: Oh ja.
0: Maar het is nu een heel ander nummer.
1: Ja, past dat op het metrum?
0: Nee.
1: Nee.
0: pak een pen of je telefoon en toets 013-369-9369. Want
2: 3FM,
3: de vrijdag vuurwerkshow
2: met Rob van de Radio.
0: Het is live vanaf de Tilburgse kermis. En je kunt bellen, want het is tijd voor de 3 minutes of fame. Ik zal, moet ik de timer nog zetten?
1: Ja, laten we het doen.
0: Laten we doen, daar gaat hij. En 3, 2, 1 en hij loopt. Zo. Je kunt bellen 013-369-9369. Maar er is ook een buitenmicrofoon. Hallo, met wie?
4: Hoi.
0: Hoi, wie ben jij?
4: Ik hoor je niet.
0: Hoe heet jij?
4: Fianne.
0: Fianne, met wie ben je?
4: Met mijn vriend, Jamie.
0: Wat leuk. En waar komen jullie vandaan?
4: Lelystad.
0: Uit helemaal naar Lelystad naar Tilburg gekomen?
4: Ja, 2,5 uur gereden.
0: Jongen. En wat was er dat jullie elkaar aankeken en zeiden van, nu gaan we echt er naartoe?
4: Nou, mijn vriend is hier vroeger vaak geweest als kind. Dus het is voor hem een stukje nostalgie.
0: Ja. Leuk. En hoe vind je het tot nu toe?
4: Ja, superleuk. Echt heel leuk. De sfeer. Het is super groot.
0: Ja, het is niet normaal.
4: Veel groter dan ik dacht.
0: Kilometers en kilometers. Het is de grootste kermis van de Benelux.
4: Ja, dat geloof ik. Ja, echt superleuk.
0: Nou, maakt wat moois van.
4: Ja.
0: Oké, okay, groetjes daar. En tot ziens in Lelystad weer. 2 minuten 14 nog. Hangt er iemand aan de lijn ook, Robin?
1: Nee, het is 013.
0: En omdat mensen nu allemaal aan de, als een gek naar Hilversum aan bellen zijn. Maar het goede nummer is 013-369-9369. Bij de buitenmicrofoon staat wel weer een nieuwe. Hallo, met wie spreek ik?
5: Hoi, je spreekt met Ewout.
0: Hey Ewout, jij bent op het skateboard.
5: Ja, ik kom eigenlijk gewoon van mijn werk. En, ja, ik word zo meteen opgehaald. Maar ja, ik kon niet meer skaten, want het is hier ook vol met allemaal mensen. Dus,
0: Waarom word je opgehaald? Je hebt toch wielen?
5: Ja, maar ik moet helemaal. Ik woon niet in Tilburg, dus dan zou ik wel een beetje heel ver zijn.
0: Nee, precies. Waar woon je dan?
5: Ik woon in Berkel-Enschot.
0: Oh, dat is nog een eindje verderop, ja.
5: Ja, dat is wel een eindje rollen.
0: Maar ben je geen fan van de kermis dan?
5: Jawel, ik ben al 2 dagen geweest. Ik ben naar Roze Maandag geweest en gisteren, laat vandaag even voor gezien.
0: Oké, okay, nou rustig aan dan, hè?
5: Yes.
0: Oké, okay, goed. Nog steeds niemand op 013-369-9369. We zitten in de studio van Kermis FM. Hoi. Weet je dat ik hier ooit een jingle heb gemaakt?
1: Heb jij hier ooit een jingle
0: gemaakt? Ja, nog wel veel meer. Ik zit hier al 15 jaar of zo. En ik heb ooit deze gemaakt. Het is namelijk, dan kun je vragen wie er bij de buitenmicrofoon staat. En dan moet je wel de goede hebben, Rob. Dat was tot zelf gemaakt.
6: Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon? Wie zou het wezen? Wie zou het zijn? Als je dat wil weten, nou dan vraag je toch gewoon. Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon? Wie bent u?
0: Wie bent u?
7: Ik ben Jacques.
0: Wie bent u? Jacques.
7: Ja.
0: Ik wil bijna vragen, wat kom je doen? Is het leuk?
7: Sorry?
0: Je mag alles zeggen wat je wil. Het is de 3 minutes of fame.
7: Ik wil. Oké, okay, ja, top. Nou, ik ben een enorme kermisliefhebber. Zonder meer. Alleen vandaag een beetje beperkt in de mogelijkheden, maar morgen gaan we los.
0: Waarom ben je dan beperkt in de mogelijkheden?
7: Ja, mijn vrouw zit in de rolstoel.
0: Oh.
7: En dat is een beetje lastig dan.
0: Ja, om dan in die superknaller te gaan.
7: Ja, morgen dan ga ik in de vrije val.
0: Echt?
7: En in de hoge zweepmolen.
0: Mag ik vragen hoe oud u bent?
7: 77.
0: Gaat u in de vrije val?
7: Ja.
0: Dan krijg je mij niet in, hoor.
7: Ja, kom maar mee.
0: Nee, voor geen goud. Voor geen goud.
7: Meer, hè?
0: Nee.
7: Ik ga met mijn kleindochter in.
0: Echt waar?
7: Ja.
0: Nou, mooi. En wat is uw naam?
7: Sorry.
0: Wat is uw naam?
7: Jacques.
0: Jacques, dat had ik al gevraagd. Goed zo. Oh, er is een beller, hoor ik. Mooi. Jacques, dankjewel en veel succes. En ook in de rolstoel, hè. Geniet
7: dankjewel,
0: ervan.
7: Dankjewel, hè.
0: Hallo, 0909-1336. Hallo, met wie spreek ik?
8: Met Henny uit Roosendaal.
0: Henny uit Roosendaal, je mag het zeggen.
8: Ik wil alle kanjes van Kermis FM en Kermis TV een hart onder de riem steken. Het zijn toppers.
0: Hart onder de riem steken doe je toch als er iets heel ergs gebeurt?
8: Oh, ja. Nou, maar eigenlijk is het wel supergoed wat ze doen, toch?
0: Ja. Maar je zei hart onder de riem steken, maar dat doe je als iemand zijn been heeft gebroken.
8: Oh. En wat doe je dan als je eigenlijk wil een heel groot compliment wil geven? Wat zeg je dan?
0: Ja, dan zeg je dat.
8: Nou, ik wil ze eigenlijk gewoon nog een geweldig compliment geven.
0: Nou, dat is goed. Helemaal vanuit Roosendaal.
8: Ja.
0: Dankjewel, Henning. Er is ook nog een lijn op 013-369-9369 vanuit de studio van Kermis FM. Hallo, met Rob van de Radio. Met wie spreek ik?
9: Goeiedag, met Michael.
0: Hey Michael, je mag het zeggen. De radio is van jou.
9: Ik zit te kijken naar de livestream en ik moet zeggen, je doet het echt leuk.
0: Oh, wat leuk. Bedankt. Kun je dat ook even naar 3FM mailen? Dan weten ze dat, heb ik meteen de evaluatiegesprekken weer gehad.
9: Ja, zeker. Jij moet zendermanager worden.
0: Wat zeg jij?
9: Jij moet zendermanager gaan worden.
0: Wie ik? Nou, dan, hè? Precies. Hey, hartstikke leuk. Dank voor het bellen.
9: Doei.
0: We zijn er doorheen. De 3 Minutes of Fame is klaar. Maar er staat buiten iemand. Hallo, met wie ben jij?
10: Ik ben Duarte Ariens.
0: Kijk, Duarte, je ziet eruit alsof je er zin in hebt.
10: Ik heb er zin in, ja.
0: Kun je dan voor mij even uit volle borst, voor iedereen in Nederland die luistert, het weekend openen?
10: Ja, dat wil ik wel. Ja, ja, is goed.
11: Het weekend is geopend.
10: Het weekend is geopend.
0: Wacht, stop. Nee, maar kijk. Dat moet eventjes vanuit je tenen echt zo... Het is weekend. Weet je, echt even... Eventjes, het is weekend. Ja, oké. Okay. Wat was je naam nog een keer?
10: Het is weekend.
0: Wat was je naam ook weer?
10: Oh, Duarte.
0: Duarte, daar ga je. 3, 2, 1.
10: Het is weekend.
0: Oké, ik doe het er gewoon voor. En mensen buiten, laat je horen. Hey. Prima. En ook nog een festivalkleedje gewonnen.

0: Voor mij stappen de mensen half wankelend uit de attractie die op het oog niet zo snel lijkt te gaan, maar toch dus blijkbaar veel power heeft. De zon zakt over Tilburg. De Tilburgse kermis gaat zijn laatste weekend in. Vandaag is het begonnen. Nog tot en met zondagavond is het hier bal. Er zijn ook gewoon mensen nog onderweg en op het werk. Zometeen het nieuws. Eerst even kijken hoe het op de weg is. De AIWB verkeersinformatie. Robot Rob, waar staat het vast?
1: A1 Hengelo richting Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Door grenscontrole 4 minuten. A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen Dinteloord en knooppunt Sabina. Door een ongeluk op de vluchtstrook 5 minuten. A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. Eveneens door grenscontrole 8 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Met wegwerkzaamheden 9 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
0: En er is gewoon nieuws. Ik zei het al. Stef Banstra in Hilversum. Goedenavond.
2: NOS op 3.
3: Hey Rob, goedenavond. Ik begin in Frankrijk. Daar zijn inmiddels 67.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden. Onze correspondent Saskia Houtuin is in het gebied.
4: Wij zijn nu in Lacanau, dat is ten noorden van het bosbrandgebied. Het is nog dag, maar het lijkt wel nacht als je achter me kijkt. Zo groot en zo donker is de brand ook hier. Er dwarrelen ook continu allemaal stukjes as naar beneden van verbrande bladeren, verbrande broonschors. Op deze plek is heel veel brandweer op de been. Het is een belangrijke uitvalsbasis voor de brandweer. Er zijn ook veel nieuwe brandweerwagens uit andere delen van Frankrijk hier zojuist aangekomen. Die gaan zo meteen het gebied in, hebben ze me verteld. En er zijn hier ook veel geëvacueerden die hier worden opgevangen.
3: Door het vuur zijn inmiddels meer dan 50 huizen en ook een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten in Frankrijk. En iets verder in het zuiden, in Spanje, woedt ook een grote bosbrand die inmiddels de rand van Madrid heeft bereikt. In heel Spanje geldt nu de nationale noodtoestand.
5: Tour de France.
3: De 19e etappe van de Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Martinez en Carapaz achter zich te laten.
6: Wat is het toch? Een begenadigd wielrenner. Misschien wel de beste aller tijden. Maar sowieso ook de beste van deze Tour. Onderweg naar zijn vijfde eindzege. Maar hier een hele mooie etappe-overwinning op Alpe d'Huez.

0: Tadej Pogačar. Dicht een gat van 3,5 minuut.
1: Ja, de gele trui blijft ook in handen van Pogačar, de leider van het klassement nog steeds. En komend weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour. En je hoort het niet zo vaak. Miljonairs die vragen of ze meer belasting mogen betalen. Maar in het Verenigd Koninkrijk gebeurt het nu. Een groep van 120 Britse miljonairs zegt graag meer belasting te willen betalen. In een open brief roepen ze de nieuwe premier Burnham op meer belasting te heffen op de allerrijksten, zodat de welvaart in het land eerlijker wordt verdeeld. Ze pleiten voor een vermogensbelasting van 2% op vermogens boven de 10 miljoen pond. Volgens de initiatiefnemers zou dat ieder jaar zo'n 24 miljard pond opleveren voor de Britse schatkist. Hebben we nog weer voor je. Vanavond blijft het overal zonnig en droog. En ook morgen ziet er prima uit. Droog, veel zon. Het wordt max 26 graden.
0: Stef, dankjewel. Stef? Dankjewel. Stef, dankjewel. Hey,

0: Måneskin en supermodel op Kermis FM en 3FM.
1: Attention! De Vrijdag Vuurwerkshow.
2: Met Rob van de Radio. Vanaf de Tilburgse Kermis.
0: Het is een komen en gaan van mensen, kleuren en lampjes. De eerste blikjes bier zijn hier gespot. Mannen die daar lopen met de blikjes bier. Hallo! Zo heb je de handen in de lucht. Geluid is er niet echt bij. Dan staan hier bij de buitenmicrofoon ook. Oh, dan kan ik dat oude jingletje van de kermis nog eens even gebruiken.
3: Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon? Wie zou het wezen? Wie zou het zijn? Als je dat wil weten, nou dan vraag je toch gewoon.
0: Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon? Wie is de naam?
4: Roxanne.
5: En Michelle.
0: Jullie hebben, wat heb je meegenomen?
5: We hebben een hele leuke eend, of misschien is het eerder een gans. Hij is heel fluffy, hebben we bij de grijpautomaat gewonnen.
0: Oh, je hebt gewoon gewonnen?
5: Ja.
0: Gefeliciteerd.
5: Dankjewel.
0: Altijd prijs, altijd wat gewonnen. En was het, hoeveel geld heb je erin gegooid?
5: Wat is het? 15 euro of zo?
4: Echt? Viel wel mee. Ja, viel best mee.
0: 15 euro had ik die lelijke knuffel niet voor gekocht in de winkel.
5: Ja, wij wel, wij wel.
0: Maar wat is de vraag?
5: Nou, we zijn eigenlijk op zoek naar een hele leuke naam voor hem.
0: Oh.
5: Dus misschien dat jullie een leuke suggestie hebben.
0: Ja.
5: Geen idee.
0: Je moet hem dan wel even goed beschrijven nog even voor de mensen die zitten te luisteren.
5: Het is een hele witte eend of een gans. Hij is heel lekker fluffy. Ja. Lekkere hangbeentjes. Fluffy. Ja, hoe heet dat?
4: Je kunt er een leuke vlucht op maken, net als Niels Holsegon.
0: Holsegon, ja. Zijn jullie al lang bezig op de kermis of niet?
4: Ja, kennelijk wel. Ja. Kom niet meer uit mijn woorden.
0: Nee. Misschien kun je hem alle 13 Janken noemen.
4: Wat?
0: Er is een liedje, een Brabants liedje, dat heet Witte Eend op het midden van de weg.
5: Ah, oh, nou die kennen we.
0: Er liep een witte eend op het midden van de weg. Een witte eend op het midden van de weg. Dus als je nou op het midden van de weg ligt, dan klopt het.
4: Nee, maar dat doen wij niet met onze knuffels. Dat
0: nee, oké. Okay. Er komen ook nog geen appjes binnen via de NPO Luister app. Ja, hoe moet die eend heten?
5: Ja.
0: Misschien moet je hem, is het een eend of gans?
5: Ja, misschien is het toch meer een gans.
4: Ja,
0: oh, jammer, want als het een eend was, dan had ik hem. Had je hem No Party moeten noemen.
5: No Party? Ja, die kennen we ook al niet. Wat zit daar?
0: Eend No Party?
4: Eend dan yes.
0: No Party like an alcoholic party.
4: Slecht.
5: Nou, hij gaat best
0: ja, slecht,
5: wel.
0: Ja, maar ja. Ja
5: het kan best wel, ja.
0: Moet je niet aan mij vragen, dan krijg je gewoon 3 slechte opties en daar moet je het dan mee doen.
5: Vind ik een hele goede optie.
0: Ja, ik zou dus No Party noemen. En als mensen zeggen, hoe heet die eend, dan zeg je No Party. Weet je wat zijn achternaam dan is?
4: Nou.
0: Like an alcoholic party.
6: Oh. Oh, ja.
4: Dank je.
0: Ja, dat zou ik doen, bij deze.
5: Dankjewel.
0: Kijk, wij dopen hier. Dag, jullie ook. Waar komen jullie vandaan?
5: Ik uit Tilburg.
4: Ben ik om.
0: Hey. Hey. Gietjes, geniet ervan dan. De fijne kermis, Tilburgse kermis. We zijn er nog eventjes, nog tot 7 uur. En dan gaat Kermis FM hier door. En dan gaan wij terug naar Hilversum. Is Andries Odijk er weer? Met leuk is Andries zometeen. Eerst even...

0: Segment 6 en Superstring. Het is 14 voor 7. Het is Rob van de Radio hier en ik ben even afgeleid, want ik moest even denken aan woensdag.
1: 3FM,
2: de vrijdag vuurwerkshow met Rob van de Radio.
1: Vanaf de Tilburgse kermis.
0: Woensdagavond was ik hier ook al eventjes voorproeven. Toen ben ik 3 uur lang door de stad gelopen met een wandelmicrofoon. En toen ben ik het ene kroegje uitgegaan, het andere kroegje weer in. En attracties langs gegaan, mensen met grote knuffels en plusje beesten. Alles kwam voorbij zetten. En toen liep ik een café in. Dan was het 1 groot feest. En toen kwam ik die gasten tegen van Even Serieus. En Even Serieus. En moet ik dat nog laten horen? Even kijken, een stukje. Zijn er mensen die buiten... Oh, er staan hier mensen buiten. Hallo! Kom eens even. Kom eens even. Ja, jij. Ik kijk jou toch aan. Kun je even een stukje doen van Even Serieus, voor die grootste hit?
3: Oh, bij de Castellina?
0: Ja, doe even een stukje.
3: Oké. Okay. Baila, baila, baila, baila. Baila, baila, baila.
0: Ja, kijk, dat nummer. Nou, die gasten kwam ik dus tegen. Je gelooft het niet. Echt willekeurig in die live-uitzending. En dit is wel goed om even te herhalen. Want ze komen met nieuwe muziek. En ik heb hem een scoopje ontfutseld. Want ik had wel gezien dat hij een paar drankjes op had. Wie treffen we hier? Is dit het? Even serieus staat hier gewoon binnen. Even serieus.
4: Nou, even serieus. Nu even serieus.
0: Dan ben je net dronken, dan kom ik.
4: Ja, net een klein beetje dronken. De eerste borrel zit erin.
0: Kun je die baila, baila, baila plaat nog horen?
4: Nog 200 keer. En
0: ja?
4: Dan ben ik een beug.
0: Oh, ja. En nu hebben we een nieuwe plaat.
4: Ja, yes, als klaar, die kan ik nog 1000 keer horen.
0: En die heb je wel zelf geschreven, dus nu komt er ook geld binnen.
4: En september komt er nu uit, hè?
0: Oh ja? September. Tipje van de sluier?
4: Het gaat in ieder geval over het weekend. En het weekend is voor jezelf.
0: Oké, heb je dat al ergens eerder verteld? Of is dit een scoop?
4: Dit is echt scoop.
0: Nieuwste plaat van Even Serieus.
4: Ga daar morgen intikken. Ga daar morgen intikken.
0: Doe even een stukje. Nee, ben je dan toch dronken?
4: Nee, nee.
0: Oké, dus die nieuwe plaat van Even Serieus, die gaat dus iets doen met... Een weekend en iets voor jezelf. En als het goed is het nu al ingezongen. Tenminste, als ze geen grote kater hadden dan in ieder geval. Dan toch maar even die classic doen. Voor iedereen die hier buiten loopt de kermis, laat je horen! Ja, mensen moeten eerst nog 2 bier drinken voor deze. 3FM, Kermis FM.

0: Even serieus.
1: 3FM.
2: Attention!
3: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio.
1: Vanaf de Tilburgse kermis.
0: Hier is het zometeen op 3FM tijd voor Leuk is Andres. Terwijl hier de zon zakt over Tilburg en mensen richting de kroegen gaan. Richting het laatste weekend van de Tilburgse kermis. En geniet ervan zometeen nog. Op Kermis FM? Of zal ik, is dat stom om te zeggen wat er allemaal zometeen komt op Kermis FM?
4: Ja.
0: Het is een dubbele uitzending. We mochten de studio lenen. Dankjewel allemaal voor het
4: lenen. Dat is zeker waar.
0: Domien is hier zometeen met ceremoniemeester Mark. Tien is de technicus. Nou ja, allemaal dat soort dingen. En op 3FM, Leuk is Andres. En anders kun je allemaal één van de twee nog terugluisteren. Kijk maar even wat je doet. Sowieso, dankjewel van het lenen van deze studio. Het is altijd een mooi project. Honderden vrijwilligers die 10 dagen lang televisie maken en radio. En dat klinkt allemaal makkelijk, maar er zijn op dit moment mensen bezig die voor het eerst achter zo'n regietafel zitten. Er zijn mensen achter de camera. Mensen met kabels en snoertjes, redactielezers, nieuwsleiders, lezers. Iedereen bedankt. En als je in de media wil werken, is dit de enige plek om te beginnen. Kermis FM, I love it! Hier is Shakira, Burna Boy.

0: Omroep voor ons. 3FM.
1: Ster. Reclame.
2: Oh, het is niet op 3FM.
1: Nu niet meer.
2: Maar dan kan ik geen factuur sturen.
1: Had je nog iets willen zeggen?
2: Ja, ik had een factuurtje kunnen sturen naar de NPO. Dat
1: waren er nog dingen die je nog had willen zeggen op 3FM toen je net... Nee. Ach, kut, ben ik net weg.
2: ik ben net acht jaar weg.
1: Kut.
2: Hey, had ik dat nog wel gezegd? Nee,
1: hoi, Rob. Een paar dingen willen zeggen. Hallo, Domien.
2: Hallo.
1: Wie heb je allemaal meegenomen?
2: Ik heb Mark meegenomen.
3: Hallo.
1: Ceremoniemeester Mark.
2: Ja. Ik heb Jasper meegenomen.
1: Hallo.
2: Jasper. Ik heb Tien is ook nog ergens zitten. Ze zit ook op een schuif, want er wordt zo meteen gefixt. Weet ik eigenlijk niet. Tien is zit in de regie ergens.
1: Nee, dat zal vast ergens zonder een of andere omni.
2: Ja, dat wordt allemaal nog geregeld.
1: Hey, hoe was dit? Koortsdroom. Ja, je hebt zeg maar als je...
2: Hallo? Ja, hallo Martijn, je bent er. Hallo,
3: ja.
1: Leuk, vroeger kon ik hem altijd zelf eruit schuiven, maar dat is nu niet. hoe dit is. Je hebt als radiomaker, misschien ken je dat, heb je het fenomeen dat heet de radiodroom.
2: Ja.
1: Dan droom je een soort nachtmerrie met dat alles fout gaat. Dus je kunt de mensen in de studio niet horen. Je kunt niet bij de knop, je kunt het scherm niet zien. Dat had ik net allemaal de eerste half uur.
2: Nee, hoezo? Wat dan?
1: Ja, de zon zakt.
2: Oh,
1: en
2: nee!
1: Hier is een raam.
2: Oh, nee.
1: Dus ik zag niks. Maar dat maakt niet uit. Want knopjes, wel even knopjes.
2: Blind schuiven was het.
1: Ja, daarom. Ja. Dat kunnen wij. Ja. En jullie ook. Hier worden allemaal nog technische dingen gedaan.
2: Ik weet niet wat er allemaal gebeurt.
1: Telos Brand is er ook. Ja. Wat ben je allemaal aan het doen?
4: Ja, koptelefoons fixen en zo.
1: Oh ja, dat is ook belangrijk.
3: Wacht, ik hoor nog niks, maar maakt niet uit, want ik sta eigenlijk daar. Dus dat komt helemaal goed.
2: Hij staat zometeen hier.
1: Oh, nee, staat dan al zometeen daar?
3: Nee, denk ik. Oh, nu hoor ik dingen. Hallo.
1: Oké, heel goed.
3: Hey, wie ben jij?
1: Hoi. Ik ben Rob van de Radio.
3: Oh, leuk. Hallo. Heb je net radio gemaakt?
1: Ja, leuk. En ik heb ook een nieuwe... Dat is hartstikke leuk. Je hebt zeg maar, als je het fenomeen van wat je bij de radio werkt, dan heb je het fenomeen radiodroom.
3: Oh ja.
1: En dat is dan dat je bijvoorbeeld de mensen in de studio niet hoort, dat je dan dat je niet bij de knoppen kan of dat je niks kan zien op het scherm. Dat had ik net eerst half uur.
3: Oh, ik ben altijd naakt in mijn droom.
1: Oh ja, leuk. Hey, ik heb een nieuwe plaat ontdekt. Willen jullie hem horen?
2: Ja.
1: Oh, leuk. Dit schijnt helemaal het nieuwe Rutger van Barneveld.
2: Oh, ja.
1: Move on. Move on. Move on. Doopie doopie
3: doopie doopie. Ken dit ergens van? Doopie doopie
1: doopie doopie. Hallo. Klinkt bekend. Kom maar, hoor. Kom maar.
5: Hallo.
1: Pak hem maar eens even lekker vast. Wat zeg je?
5: Ik ben Samantha.
1: Ik ben ook Samantha.
5: Toch?
1: Ja.
2: Is dat nu dan?
1: Is dat nu?
2: Ja, het is
1: doe maar gewoon om
2: okay.
1: Ja, het scheelt.
3: Maar dit is Anton.
1: Ah, kijk eens. Ayaan en Anton.
2: Heel goed.
1: Je hoeft niet bij mij op de foto. Nee, hè? Nee, heel goed. Oké. Okay. Wat zeg je? Nee, ik sta liever hier. Waar kom je vandaan?
5: Oosterland.
1: Oh, wat leuk.
3: Helemaal
1: op de skis helemaal hier naartoe gekomen. Niet te geloven.
2: Ik ben kapot en mijn eigen brood moet op beginnen.
3: Ja, maar dat lag meer dan wat er hiervoor gebeurt.
2: Jezus Christus.
1: Jullie hebben zitten eten. Ik zag helaas succes staan. Was je dan nog niet weg? Tot ziens.
3: Het heet zusje, maar we hebben de hele zus opgegeten.
1: Oh, je zus.
3: Ja, als er iemand nog bij het zusje wil eten vandaag, sorry, het is op. Ja, het is helaas op. Ja, we hadden graag wat overgelaten.
1: Ja, nee.
3: Maar ik heb wel wat achtergelaten.
1: Tinus, ben je er nog? Nee. Nou, mooi.
6: Hallo.
1: Zometeen hier... Oh, wel toch, hallo?
6: Nee, dat was ik, sorry.
1: Oh, jij kunt ook praten?
6: Ja, ik kan ook praten. Ja.
1: Maar je hebt gewoon een... Dit is Telos Brand, die loopt hier met een koptelefoon op zijn...
3: Het is 7 uur, ik zeg het maar, hè.
1: Oh ja?
3: Ja, dan geef je iemand op de foto. Ja, hoor,
1: nog meer mensen op de foto.
3: Ik denk dat jij een programma gaat maken, want hij staat alleen maar foto's te maken.
1: Zometeen luister je hier naar Domien.
3: Ja, ik ga zo naar stroomfoto's uit.
1: Naar Jasper en naar Tinus de technicus.
3: Ja. Voor altijd Willem 2.
2: Oké.
1: Heel veel plezier van Jan Vers Harder.
3: Ja.
7: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
8: Attention!
9: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Braaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee. Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
10: Commercials voor radio, tv en online.
8: lekkerhipaudio.nl.
10: Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
11: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op VoIPstar.nl. Star met dubbel R.
12: Security Freelance Group, uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie, mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013 571 2340.
13: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
14: FM. Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
15: Kermis FM.
2: Oh, het is vrijdagavond. Alles doet het nog na 3 uur Rob Jans op de radio. Dus we gaan er maar een grotere kutzooi van maken dan de afgelopen 3 uur. We gaan eerst naar het nieuws. Dat krijg je van Elisa Prins.
16: Goedenavond. Mark van Bommel wordt bondscoach van België.
15: Kermis FM nieuws.
16: Hij heeft een contract voor 2 jaar getekend bij de Rode Duivels. Ik wil een gedisciplineerd, ambitieus en dapper team bouwen, zegt hij. Van Bommel volgt Rudy Garcia op, die met een Belgisch elftal tot de kwartfinales kwam op het WK. Schiphol ziet geen extra drukte in de eerste week, waarin alle provincies zomervakantie hebben. De luchthaven spreekt van een normaal beeld. Dat past bij een drukke vakantieperiode. Schiphol verwacht deze zomer 12,7 miljoen reizigers. Dat zijn er iets meer dan in 2025. Toen reisden ongeveer 12,4 miljoen mensen via de luchthaven. Gemiddeld gaat het om circa 219.000 reizigers per dag. Een brandweerman uit Gelderland heeft wel een hele mooie uitvinding gedaan. Hij heeft een systeem bedacht om landbouwsproeiers te koppelen aan brandweerslangen. Op die manier kan een heidebrand op een natuurvriendelijke manier geblust worden.
17: Brand is erg voor een boswachter, maar wat de brandweer daarna moet doen om het uit te maken, dat is eigenlijk erger, want die maken kriskrasrijen die door maagdelijke natuurterreinen, waar nog nooit van zijn leven een voertuig is geweest, en die maken daar littekens in die nooit meer weggaan.
16: Het systeem is niet geschikt voor hoge planten, omdat het water daarvoor niet hoog genoeg komt. Het mysterie rondom de ontsnapte cheetah lijkt opgelost. Eerder dit jaar ontsnapte er een cheetah uit zijn verblijf in Beekse Bergen. Lang was onbekend hoe, maar het lijkt erop dat het dier via een boom uit zijn verblijf kon ontsnappen. De boom is weggehaald, zodat het niet nog een keer gebeurt. Wel zo veilig als je de dierentuin wilt bezoeken. Op dit moment wisselen zon en wolken elkaar af en is het een graad of 24. Vannacht is het helder en koelt het flink af naar 13 graden. Morgen is de zomer weer terug. Het wordt zonnig en 28 graden. Op de weg is het lekker doorrijden, want er zijn geen files. Ook parkeren kan nog prima. Knechtel is bijna vol, maar er is nog genoeg plek in Koningsplein, Heuvelpoort en 013 Tivoli. Gewoon lekker deze kant uitkomen dus. Wil je meer nieuws? Check kermisfm.nl of download de gratis app. En hoe maak je nou eigenlijk een kermishit? Dat wisten Ewan, Daan en Niek ook niet. Maar ze hebben de camera's aangezet en hun stemmetjes gesmeerd. Een creatieve zoektocht met veel humor en een bizar eindresultaat. Want waarom zou je dromen laten varen als je ze ook mogelijk kan maken? Je ziet het in Concept Onbekend nu op de tv.
2: Elisa, dankjewel.
15: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Domien Verschuren, Mark Versteen.

0: Memphis tegen Senna en vuurwerk bij Kermis FM. Ja, 9 over 7. Goedenavond. Het is de vrijdagavond van Kermis FM.
1: Is het vrijdagavond?
0: Het is vrijdagavond. We hebben het overleefd. Dat betekent dat we 3 uur lang de vrijdag vuurwerkshow van Rob Jansen achter de rug hebben. En dan moet eigenlijk de echte vrijdagavond nog gaan beginnen.
1: Hij zegt, we hebben de vrijdag overleefd, man. Het voelt alsof ik 3 dagen gehad heb.
0: Nee, dat is helemaal niet waar, joh. De vrijdag overdag hebben we nu overleefd. We gaan nu beginnen aan de vrijdagavond. Dat is het mooiste van de vrijdag.
1: Ja, leuk.
0: De man die je hoort klagen, dat is onmiskenbaar Jasper Stad. Jasper, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo, naast jou staat Mark Versteden. Hallo,
2: ja,
0: Mark.
2: Hallo.
0: En in de regie zit Tienes, de technicus. Tienes, goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
0: Ja, we zijn compleet. We zijn een paar maanden geleden hebben ze gevraagd of wij het leuk zouden vinden om een paar uur op Kermis FM te vervullen.
1: Toen zeiden wij.
0: Wat zei jij?
1: Allemaal nee gezegd.
0: Allemaal nee gezegd. En toch onder lichte dwangen zijn we hier op vrijdagavond.
1: Ik heb hier heel veel zin in.
0: Ja, maar Mark, gewoon even aan jou. Want jij houdt het draaiboek een beetje in de gaten.
1: Nou,
0: jij,
1: het laptop valt uit. Wacht even.
0: Jij staat achter een laptop, dus jij weet wat we gaan doen. Nee, het wordt sowieso echt een bommetje volle avond.
1: Zeker.
0: Wat gaan we doen?
1: Nou, Jasper gaat vooral wat doen.
0: Ja.
1: Jasper die gaat op pad.
0: Oh ja.
1: Zometeen over de kermis.
0: Maar wat ga ik doen dan?
1: Nou, een ABC'tje verzamelen.
0: Wat?
1: Ja. Ja, dit is het. Moet ik het nou gaan uitleggen?
0: Ja, leg jij het even uit aan Jasper.
1: Oké, nou, jij hebt dus de A. Dat is de eerste letter van het alfabet. Supermooie letter zo. Met, als je de hoofdletter hebt, zo'n hoekje en dan 2 stiltjes.
0: Pas op, hè, wat je doet.
1: En dan moet je dus iets vinden met de A op de kermis.
0: Oh ja.
1: En zodra je dat gevonden hebt, dan mag je door naar de B. En dan mag je door naar de C.
0: Ja.
1: En dan mag
0: je moet wel op volgorde.
1: Ja. Moet op volgorde.
0: Ja. Ja.
1: Oh, het is niet dat als ik een suikerspin tegenkom, dat ik nog bij de B ben. Nee. Het is een beetje uitdaging.
0: Oh, goed dat je dat vraagt. Dat heb ik niet over nagedacht. Dat mag inderdaad niet.
1: Het is jammer dat ik dat vraag nu.
0: Ja, dit zijn
1: maar anders heb je het al gedaan en dan keuren we het dan af. Domine en ik zijn de jury.
0: Ja.
1: En
0: dat
1: doe je normaal ook als jury, maar ben je altijd heel soepel. Ja, maar nu niet. Hele strenge jury.
0: En het ding is wel, ik zie de klok wegtikken. Het is 19 uur, dubbele punt 11.
1: Ja.
0: En voor 9 uur, en 9 uur zijn we ook weer met piepende banden zijn we weg.
1: Ja.
0: Dan moeten dus 26 letters moeten er in de tas zitten.
1: Wacht even, beginnen bij de A.
0: Ja.
1: Dat jij hier nog staat, zeg maar, is allemaal tijd.
0: Nee,
1: dat is eigenlijk wat we doen.
4: Nee, dat doen ze bij Wie is de Mol ook. Gaan ze als een malle beginnen. Je moet eerst even rustig nadenken. De A
0: is van...
4: Maar 4 letters in 1 keer. 4 letters in 1 keer.
1: Nee, gewoon 1 letter per keer.
4: Nee, ja. Kijk, A, alcohol.
0: Ach.
4: Ja. Bacardi.
0: Ja.
4: C, cola.
0: Ja.
4: D, drankje.
0: Ja.
4: Dat zijn er 4.
0: Jasper, ik zou
4: gewoon
0: als ik
4: kijk. Zin in.
0: Ja, oké. Okay. Nou, we spreken je zo meteen vanaf het kermisterrein.
4: E, Erdinger. F, Vlugel.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, dit komt helemaal goed.
0: Dit komt helemaal goed. Ik heb naar de buitenmicrofoon. Hallo, dames. Hallo, hallo.
5: Hallo.
0: Hallo, wie zijn jullie?
5: Ik ben Robin.
0: Hallo, Robin.
5: Ik ben Vita.
0: Hey Vita.
5: Ik ben Brit.
0: Hallo Brit, wat kan ik voor jullie doen?
5: We wilden een muziekje draaien.
0: Welk muziekje zouden jullie graag willen horen?
5: En
0: ik denk dat
5: Echte Liefde is te komen.
0: Van Samuel Welten.
5: Ja.
0: Ga ik zo meteen voor jullie regelen. Komt allemaal goed. Nou jongens, we gaan beginnen.
1: Hey Vita, bewust.

0: Bebe Rexha, David Guetta en Sad Girls bij Kermis FM. De eerste leuke berichten die zo allemaal binnen, hoor ik, Mark.
1: Ja, zeker. Jonathan, die zegt... dit programma gaat klinken als een combinatie tussen een koortsdroom en een zenuwinzinking.
0: Als dat zo is, hebben we ons best gedaan.
1: Ja, zeker. Dat is gelukt.
0: Hoe kunnen mensen ons bereiken?
1: Nou, als je de Kermis FM-app downloadt, dan kun je sowieso bij ons terecht. Dan kun je een appje sturen en dan lezen we dat voor of we bellen je terug. Je kunt ook gewoon zelf inbellen. Moet je even pen en papier pakken of in je telefoon meetypen of zo. 013, dat is Tilburg, 369-9369.
0: En dan neem jij de telefoon op. Of
1: Kelly
0: natuurlijk.
1: Nee, Kelly neemt de telefoon op.
0: Ja. 013-369-9369 als je wilt bellen voor de Kermis FM vrijdagavondshow.

0: Weet jij nog, Robin, Brit?
1: Robin en Brit.
0: En Vita?
1: Oh ja, Evita.
0: Evita.
1: Ja. Ja.
0: En Vita.
1: Ja?
0: Was dat Evita?
1: Nee, ja, jij zei Evita. Oh, dat vond ik heel leuk.
0: Oh, Evita. Oh, ja. ik zei Evita. Oh ja. Oh, dat was het grapje. Ik zei ja. Evita. Tegen ja. Vita zei ik Evita.
1: Evita.
0: Nee, het was voor Vita. Volgens ja. mij. Vita, ja, ja. Robin en Brit. Als ik
1: die
0: het
1: stonden hier bij de buitenmicrofoon.
0: Die stonden hier bij de buitenmicrofoon.
1: Als je onderweg bent naar de kermis, wij staan zo ongeveer bij de Schouwburg. Je kunt ook altijd langskomen bij de buitenmicrofoon. Attention.
0: Mark, ik heb hier een vraag over.
1: Oh, vertel.
0: Staan wij aan het begin of aan het eind van de kermis?
1: Ja, dat is een goede vraag. Wat mij betreft is dit het begin.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Ik zou dus echt zien als het einde van de kermis.
1: Ja, maar is er een begin en een eind? Want er zijn allerlei hoekjes en gaatjes waar je erop kan lopen.
0: Ja,
1: en zo.
0: Maar dit is wel een levensvraag. Is ja. het begin en een eind?
1: Je kunt er bij de Interpolis kun je er zo inschieten.
0: Ja, dat is waar. Ja,
1: bij de Bestert
0: ja,
1: kun je er zo inschieten.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Bij het station kun je erin schieten. Ja. Hier bij de Schouwburg kun je erin schieten.
0: Ah, daar staan wij in ieder geval.
1: Ja, zeker.
0: Dus laat het dan een begin zijn, toch? Het begin van je avond, begin bij Kermis FM.
1: Nou, dat sowieso.
0: Het is de laatste vrijdagavond. We hebben twee vrijdagavonden. Dit is de allerlaatste alweer. Zo zijn er 10 dagen in Tilburg weer voorbij. Ik ga heel even naar Kelly. Kelly, hoe zit het eigenlijk met Jasper Stads? Is die onderweg naar een plek, we kunnen wel naar hem schakelen. Wacht, ik heb je...
1: Jij bent ergens, ogenblikje.
0: Jij zit wel gewoon netjes op mijn schuifje. Ja.
2: Ondertussen namelijk met een bekende van jullie te bellen.
0: Nee, joh, maar dan!
2: Oh. Ja, als je de schuif opengooit, zet ik hem op 1 voor
0: ik
2: je.
0: Ik gooi je schuif open! Hallo, open schuif, met wie?
1: Hallo, bekende!
3: Ja, hallo, het Wijnand Speelman.
0: Oh, dit is Herman Hofman.
1: Herman Hofman! Ja! Zo, dat is wel goed. Ik dacht vieze Jack.
0: Nee, meteen. Ja, ja. Ook als ik Herman Hofman zie zingen, denk ik vaak nog wel eens
1: ja,
0: vieze
1: nee,
0: Jack.
1: Ja, nee, dat is wel waar.
0: Hey Hoffie, goedenavond, jongen.
3: Wat ontzettend volwaardig om hier versturen.
0: Nou, helemaal niet. Dat is
3: gewoon... dat nu we gaan beginnen. Dat dan wordt het nog heel gezellig.
0: Dat heeft gewoon met je gebit te maken. Dat is verder niet zoals je persoonlijkheid. Herman, je bent onderweg vanuit Berlijn. Heb ik het goed onderhouden?
3: Ja, zeker. Ja, zeker. Ik ben net vertrokken en ik zit lekker te luisteren.
0: Wat deed je in Berlijn dan?
3: Vakantiedieren even een paar dagjes.
0: En wat heb je in Berlijn vakantie gevierd dan? Wat is er zo leuk in Berlijn in de zomer?
3: Hele goede kebab.
0: Oh ja, dan moet je wel naar Berlijn natuurlijk. Ja, zeg in Berlijn, zeg ik kebab.
3: Hele goede kebab. Ik heb kleren gekocht en dat doe ik eigenlijk nooit. Dat heb ik nu ook gedaan.
0: Heb ik gezien.
3: Het enige wat een beetje mist is de kermis.
0: Ja, en jij mist natuurlijk. Jij mist Kermis FM ook, hè? Zo'n jaar dat je moet overslaan.
3: Ik mis Kermis FM uiteraard ook. Dus ik dacht, ik kom eraan. En ik wil eigenlijk even vragen of Jasper van de B van biertje klaar kan zetten. Dan ben ik er over 7 uur.
1: Ja, hij moet eerst even de A nog, maar daarna ja. Dan kan het wel.
0: Ja, ja, ja.
3: Ja, precies.
0: Maar over 7 uur ben je hier.
3: Ja, dan ben ik er. Dan hoop ik dat hij nog koud is en niet ja, doodgeslagen.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, we houden een biertje voor je koud, Hoffie.
3: Helemaal goed. Ik wil nog een liedje aanvragen.
0: Ja, dat mag.
3: DJ Lukmelul met Ja Ja.
0: Komt hij voor? Hij staat net klaar te vallen.
3: Ja, okay, ja. En dat dacht ik al.
0: Dag Herman.
3: Yo. Yo. Yeah.

0: Hij is al bij de H.
1: Nee.
2: Ja, dat zeg je.
1: We zeggen het.
0: Als we iemand bij de H beginnen.
1: Nee, ik ben al bij de H.
0: Dat kan niet.
1: Dat kan niet.
0: Dat kan niet.
2: Je kunt het niet.
0: Ja, maar je kunt het niet in goede tijden, slechte tijden kijken. Halverwege een hele verhaallijn in. Dat kan toch niet.
2: Nu zijn we druk met groetjes.
1: Nee, dat kan niet. Let op. A. Alcohol. B. Bacardi. C. Cola. D. Drankje. E. Ik heb eentjes gevist.
0: Ja.
1: Of heb ik een prijs gewonnen? Friet. Ja?
0: Ja, oké. Okay.
1: G. Ballonnen gooien.
0: Ja, ballonnen
1: en ik heb
0: gewoon
1: een prijs gewonnen. We zijn op zoek.
0: Nee.
1: Gooien.
0: Nee.
1: Ballonnen gooien.
0: Nee.
1: Gooien hoort bij de kermis.
2: Ik heb slecht nieuws. De jury is streng. Oei. Je moet opnieuw, want je begint met de A.
0: Je moet bij de A beginnen weer, Jasper. Bij de A beginnen en je mag niet de woorden... Je mag niet meer.
1: Nee.
0: De woorden die je al hebt, die mogen niet meer.
1: Niet?
2: Nee, nieuwe woorden.
1: Nee, maar dan heb ik dus de A, toch?
0: Nee,
2: maar die heb je dus voor niks gedaan.
0: Nee, Mark. Jasper, we gaan even overleggen. Oh, Harry. Even overleggen.
2: Bij de H, want dan is hij om 5:00 terug.
0: Nee, dat kan niet. Dus ik vind dus alcohol... Bacardi Cola, drankje vind ik wel leuk verzonnen.
2: Ja, oké. Eentjesvissen, oké, maar dat heb ik niet gezien.
0: Heb ik ook niet gezien.
2: Nee, dat
0: we hebben het eentjesvissen hebben we niet gezien.
1: Was op camera.
0: Ja, op camera. We zitten in een radiostudio.
1: Dat heb ik net gedaan.
0: Hallo.
2: En we zijn niet op
1: ik
2: tv.
1: Ik heb dit toch niet voor niks gewonnen?
3: Ik heb het wel gezien, hè. Maar hij heeft nou een ananas in zijn klauwen. Ik weet niet of het... Kijk hier.
2: Ja, dat helpt niet. Dat is weer met de A. Gedaan.
1: Nee, heb ik nou de A wel of niet?
0: Nou, je hebt er twee keer een A.
3: Als je nou een banaan vast had gehad, had je niet vooral de B.
1: Nee, maar die heb ik al, want die heb ik al met Bacardi.
0: Okay. We gaan even overleggen, wacht even. Heel even overleggen, jongens.
2: Laten we bij de E verder gaan.
0: Bij de E verder gaan?
2: Ja, want ik wil Jasper ook niet tegen de borst stoten.
0: Oké.
2: Okay. Zo vroeg op de avond al.
1: Jasper had al gedaan met eentjes.
0: Jasper denkt niet dat ik hem dichtzet. Jasper, we gaan door met de E.
1: Ja. Nee, maar daar heb ik eentjes heb ik al gedaan.
2: We hebben overlegd en dat telt niet.
1: Nee, maar Tinus heeft gezien de E. Tinus.
0: Jasper, we gaan even overleggen. Tinus.
3: Ja, ik heb het wel gezien eigenlijk, ja. Ja, is al heel eerlijk. Ja, hij heeft wel eentjes staan vissen.
0: Dus de E is wel goed.
3: Ja, maar dan kom je bij de F. Nou.
0: Ja, maar de F heeft hij ook al. Heeft
2: hij ook al?
0: Vriendje zegt hij.
2: Nou, doe de Z nog maar en dan zien we je zo terug. Helemaal mooi.
0: Oké, Jasper, luister. Wij keuren hier vanuit de headquarters keuren we A tot en met F keuren we goed.
2: Maar gooi je wel echt niet.
0: Maar gooi je is fout.
1: Oké, dan ga ik vragen of ik de ananas kan wisselen voor iets met een G. Hebben we iets met een G?
3: Nee, maar het mag niet heel op dezelfde plek zijn.
0: Vind ik ook.
1: Dit is toch een andere kamer?
3: Nee, ik loop hobbelen met die reet.
0: De kermis over.
1: Oké, nou.
0: Nee,
1: dankjewel jongens.
0: De G moet even opnieuw, Jap. Hé, succes hè.
1: Oké. Nou, super.
0: Oké, joh.

0: Bouza bij Kermis FM. Magnetic. Heb je wel eens een blinde het weer zien lezen?
1: Go for it.
0: Op dit moment wisselen zon en wolken elkaar af. Het is een graad of 24. Vandaag is het helder en koelt het flink af naar 13 graden. Morgen is de zomer weer terug. Het wordt zonnig en 28 graden. Onderweg is het lekker rustig richting Tilburg, dus je kunt gewoon deze kant op komen, hoor. De parkeergarages in de stad zijn nog plek zat. Knechtel is bijna vol. Er is al wel voldoende ruimte in garage Koningsplein, Heuvelpoort en in de Schouwburg. We gaan naar het nieuws. En Lissa, goedenavond.
2: Goedenavond. Zou jij een goede scare-actor kunnen zijn, Domien?
0: Nee, ben ik heel slecht in. Maar ik vind Halloween en zo, dat is helemaal niet aan mij. Nee, dat is niet voor mij. Nee.
2: Oh, mijn scherm valt precies uit. Kijk, dit is hoort er ook bij.
0: Dit is blind nieuws lezen.
2: Ja, precies. Het is ook een baantje wat niet voor iedereen is weggelegd. Scare-actor zijn bij een spookhuis. Damiano van 23 is het wel. 5 jaar geleden meldde hij zich zonder ervaring, maar met daverend enthousiasme bij exploitant van het spookhuis Spook. Hij mocht de dag erna meteen aan de slag. Damiano heeft nog steeds grote interesse in alles wat eng is. En speelt dit jaar als een bang jochie in een pyjama. Hij is nog ieder jaar op de kermis te vinden. Voor de mensen die vroeg willen feesten, kunnen vanavond terecht bij vroegpieken in de zomer in de spoorzone.
0: Even opletten, Mark, dit is voor ons, denk ik.
3: Ja, zeker. Vroegpieken, ja, dat is goed
0: informatie voor ons. Dit.
2: Vanaf 8 uur barst het feest los met lekkere muziek, confetti en heel veel Brabantse gezelligheid. Eén groot feest dus, de hele avond lang. Regel wel nog even eens kaartjes via de website van Vroegpieken.
3: Oh, het is met kaartjes, oké.
2: Is wel met kaartjes, ja. Maar dan ben je helemaal klaar om los te kunnen gaan. Heb jij zin in een drankje, een nootje? Dan moet je even goed opletten.
0: Moet weer opletten, man.
3: Ja, weer opletten.
2: Het is heel veel opletten vandaag.
0: Het is weer vol zit.
2: Vanavond gaan we kaartjes weggeven voor niemand minder dan Thijs Boontjes.
3: Oh, leuk.
2: Als je stemt op de kermis top 013, waarin we op zoek gaan naar onze grootste kermisit, maak je kans. Op 17 december staat Thijs Boontjes in Poppodium 013. Breng nu je stem uit via www.kermisfm.nl/stem. En wie weet, ga jij daar naartoe? Na 9 uur komt de tussenstand van de kermis top 013. En weten we wie de tickets gaat winnen.
0: Hij heeft een heel leuk liedje over de kermis, hè, Thijs Boontjes.
3: Oh, echt, ja?
0: Ja, alleen op de kermis heet dat. Dat is totaal geen kermishit. Dat is een gevoelig popplaatje over, volgens mij, een break-up. En dat hij dan dus alleen in een bakje zit, een bakje voor twee.
3: Oh, wat sneu.
0: Ik was hem aan het zoeken hier in het systeem. Maar ik begrijp wel dat Kermis Wemba nooit gedraaid heeft. Een liedje van, nou, inmiddels 8 jaar geleden of zo. Dus niet dat een kermisbeuker. Maar misschien wel leuk om er even bij te pakken zo. Elisa, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
0: Even kijken hoe met Jasper is op de kermis.

0: ons mee.
1: Ja, net was je al bij de E en de F, die telden dan ook half mee, dus moest je naar de G. Hoe ver ben je in de afgelopen 10 minuten gekomen?
2: Oh, ja. Eerst even aanvullen, weet je wel.
3: Sorry, ik ben even heel druk in het overleg met de exploitant hier. Ja,
2: maar... nou, de tip niet, maar...
4: Anderhalf miljoen luisteraars, Jasper.
1: Dit is je moment, Jasper. Ja,
4: dit is je doorbraak. Sorry, dit is de doorbraak.
3: Ja, jongens, ik ben even druk. Jullie waren bang dat het te lang zou duren. Nou, ik ben terug bij de G. Ik sta bij de schuifmunten. Dus, hè?
1: Van de G van schuiven. Ik zit er midden in het Koningslied.
4: Sorry, Jasper, wat is de G van?
3: Hokken.
4: Oh! Ja.
3: Kijk,
4: en zie jij toevallig ook iets, want je staat bij die pusherautomaten staan. Ligt er ook echt iets in de etalage, de vitrine, waarvan je denkt, oh, dit zou wel eens een goede H kunnen zijn, of een goede I kunnen zijn voor zometeen?
3: Ja, ik heb wel zitten kijken, maar dan weet ik niet of jullie tot zondagmiddag toevallig een programma hebben, want dan ga ik dat misschien wel redden qua punten. Want,
2: ik heb even mijn bak kijken.
3: Nou, ik heb toch al 1000 punten.
1: Ah, maar
3: dat is precies een snoepje.
1: Domien, dit is niet normaal. Ik was, ik denk 2 weken geleden inmiddels, op de kermis in Best. Met Jasper.
4: Ja, ook leuk.
1: En wij zijn bij elk gokraampje geweest. We hebben bij elk gokraampje wat gedaan.

0: En Jasper, die wint altijd. Hier, daar ga je al. Die wint altijd. Ik heb niks, hij alles.
1: Maar Jasper, waar ga je voor vanavond?
0: Qua dit spelletje dan, hè?
2: Niks met het ABC te maken.
3: Domien Verschuren, Mark Versteden en Jasper Stad.

0: zingt hij nou gewoon door?
1: Ach ja, laat hem gaan. Zo is hij.
2: Dat is nice.
0: Volgens mij een trombose.
3: Mooi, hè? Die trombone.
4: Wat was het verhaal hier nou van? Was dit, zij hebben dit bedacht en ABBA heeft het gejat of andersom? Wat was nou het verhaal?
2: Nee, dat is precies hoe het is
4: gegaan. Toch, ABBA heeft dit gestolen van de kapotte
2: Zeker,
4: kachels.
2: Zeker, en de kapotte kachels zijn boos, dus nu is er een rechtszaak.
4: Ja, en dan gaan ze winnen.
2: Die kast zit er dik in.
4: Zo werkt dat, ja. Dikke pants, clap your pants bij Kermis FM op de vrijdagavond. Het is 10 minuten over 30:30. Zijn naam is Mark Versteden.
2: Hey, hallo, en hij is Domien Verschuren.
4: Ja, ik heb Tienes van het Tienes Technicus zit op in de regie. Tienes, goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
4: Jij houdt Jasper in de gaten, hè?
3: Ja, zeker. Jasper loopt nu over het kermisterrein. Hij is een beetje aan het roeren in zijn zak en hij haalt eruit een hamburger.
4: Een hamburger, ja. We zijn bezig met het grote kermis ABC. Jappie, je haalt een hamburger uit je zak. Ja, hoezo?
5: Ik was aan het gokken. G. Hè, met die schuifpunten.
4: Ja, ja, ja.
5: Heb ik gewonnen. Een hanger. Een sleutelhanger van een hamburger.
2: Ja, heel goed.
5: Ja, wel een verzoekje. Hoeveel vals mag ik spelen?
4: En niet.
2: Niet.
5: Nee, maar stel dat ik zin heb in een ijsje, telt het dan als I en J?
3: Nee. Dat is I toch?
2: I gewoon.
5: Nee, maar ijsje is toch met nee, I,
2: nee,
5: I,
2: nee,
5: I,
2: nee, nee, nee. Maar, kijk, jij vroeg nee. het. En toen zeiden wij nee.
5: Waarom
4: zijn
5: jullie zo streng?
4: Ja, luister, je bent al bij de, je bent al bij de I. Het is 21:50. Het programma te vullen tot 9:00 vanavond.
5: Ja, hallo. Ja, half uur bezig, 6 letters.
4: Nee, dat gaat hartstikke lekker. Dat gaat hartstikke lekker, joh. De half uur, 6 letters, dan ga je helemaal redden als je zo doorgaat.
5: 8 letters.
4: 8 letters hier. Ja. Wiskunde is niet je beste vak.
2: Maar haal lekker een ijsje voor de I. Dat is helemaal goed.
4: Ja, maar dan rekenen wij dus niet goed.
2: Alleen voor de I?
4: Ja, oh ja. Oh, dat mag wel.
2: Dat kan wel.
4: Ja, oké, sorry. Ja.
5: Nee, ijsje halen. Ik ben mijn Bacardi vergeten.
4: Ja.
5: Wacht, ik moet terug. Ik ben mijn Bacardi vergeten.
4: Dat hoor je Jasper niet vaak zeggen. Dat hij zijn Bacardi vergeten is, dat is vrij uniek.
2: Mocht u een Bacardi zien staan op zo'n schuifmachine.
4: Ja, die is van Jasper.
2: Die is van Jasper.
4: Kom even terugbrengen naar de Kermis FM studio, anders redt hij die vanavond.

0: Oh, nou, even kijken, want ja, ik heb hier nog wel de andere camera. Dat is deze, maar dit is dan de buiten.
1: Ja.
0: Deze is ook niet de goede.
1: Nee.
0: Kijk.
1: Dus, oh,
0: ja, daar is hij. Jasper,
2: ik zie hem staan, hoor.
1: Jasper.
3: Ze komen zo naar me toe, let op.
1: Nee, Jasper.
3: Tieners heeft dat zo hersteld.
4: Mijn hemel, hebben we zoveel vertraging op de lijn nu. Het is wel 10 seconden of zo. Het is echt heel lang.
1: Tieners?
3: Ik ben er al.
1: Tieners, dit werkt niet. Dit doet het niet.
0: Oké, dan moeten we terug.
1: Dus dit we gaan zo naar Jasper. Rico, goedenavond. Oh, kom er even bij.
5: Goedenavond.
1: Hallo, ja, we hebben verbinding, wat problemen met de lijn met Jasper.
2: Ja, maar dat komt vast goed. Tieners, die gaat het fixen. Dus, ja.
1: Rico, je hebt je gemeld bij de buitenmicrofoon.
0: Ja,
1: hoe is het, Rico?
5: Goed.
1: Ja, heb je een leuke vrijdag?
5: Ja.
1: Met wie ben jij hier?
5: Mijn broer, mijn moeder en mijn vader.
1: En wat ga je vanavond allemaal doen op de kermis?
5: Attracties in.
1: Welke dan allemaal? Je moet er één kiezen. Wat vind je de vetste? Doe hem even na.
5: De breakdance.
1: Oké, gewoon een echt ouderwetse breakdance.
5: Ja.
1: Heel vet. Wat wil je graag horen op Kermis FM? Wat mag ik zo meteen voor jou draaien?
5: Hardcore.
1: Wat dacht je van DJ Paul Elstak?
5: Ja.
1: Ja, Mark, misschien moet jij Rico even omschrijven.
2: Rico is...
5: Turbo.
1: Turbo op de Turbo. Ik snap
2: Rico
1: helemaal.
2: Is van de Turbo op de Turbo. En die, nou, hij komt net boven de microfoon, zeg maar, niet uit.
1: Ja.
2: Een meter hoog, misschien iets meer. Rico is 8 jaar, volgens mij, hè?
5: Ja.
2: Oorbelletjes in, dat wel. Goed pakkie aan ook, eerlijk is eerlijk. Ik had niet verwacht van zo'n jong iemand dat hij al hardcore had gewild.
1: Maar Mark, hardcore never dies.
2: Nee, maar dat het zo vroeg geboren wordt, dat wist ik niet.
1: Rico, we gaan het zo voor je draaien.
5: Oké.
1: Okay.

0: ABC. Even is de vertraging opgelost?
1: Ja, ik denk het wel. We gaan nog één keer proberen. Komt hij aan? Megavision. Yes, daar gaan we. Jasper?
2: Een Megavision groen. Yes, daar gaan we. Jasper, hallo.
0: Waar ben je? Bij welke letter? Wat ben je aan het doen?
2: Nou, de I is opgelost. Ik kwam bij een barretje. Toen dacht ik, drankje is lauw. Daar hebben ze wat ijs in gedaan.
0: Oh, kijk, dat is al goed.
2: Dus, ja, ik heb nu de J. Maar voordat ik het doe, dacht ik, ga het heel even bij jullie checken. Ik dacht, als ik nou de grijpkraan bedoel en ik win niet, dan is dat jammer.
3: Ja.
0: Met de J, ja, jammer.
2: Telt dat.
3: Ah, vind ik wel creatief.
0: Ja, zeker.
3: Leuk. Ja.
0: Maar dat is wel zuur als het dan lukt.
2: Kijk, het andere is dat dan zeg maar de J van Jeep is. En ik sta hier bij een kinderattractie en dat voelt toch een beetje gek.
3: Nee, dan gaan wij wel voor de J van Jeep, denk
0: ik. Ja, zeker. Ik ben wel voor Jeep nu.
2: Maar ja, nee, maar ja, kijk, dit zit vol met kinderen.
0: Nee,
2: ja,
0: maar we hebben geduld.
2: Ja, het is toch wel een beetje, ja.
0: Wij hebben alle tijd, we hebben tot 9 uur.
2: Gewoon gek als ik daar alleen ga zitten, alleen op de Jeep. Ik ga toch van jammer, denk ik.
3: Ja, dat dacht ik al wel.
0: Ja, was kapot.
3: Hey, wat je ook kunt doen, Jasper, hè, de J is ook de J van...
2: Ja.
3: Van Jasper, Jasper. Dat kun je toch ook gewoon zeggen?
2: Ja! Oh, dat ik gewoon de J ik zelf ben?
3: Ja.
2: Oh, prima. Ja, we gaan naar de K. We moeten door, hoor ik.
3: Oké, tot zo. Ja, ja.
4: Dat is DJ Paul Helstak, jongen. Hij hoort daar nou, jongen. I wanna see a rainbow high in the sky. I wanna see you and me. Hij is aan de nummer Turbo.

0: Elstak en New Kids en Turbo bij Kermis FM. En Mark, ik ben blij dat jij er bent, want ik...
1: Ik ben ook blij dat jij er bent, dat even voorop staat.
0: Het is heel lief. Ja. Mijn hoofd gaat overal. Jij helpt mij herinneren aan iets prachtigs, kan ik wel zeggen.
1: Ja, en het spel zelf, wat we gaan doen, dan verklap ik alvast dat we een spel gaan doen.
0: Ja.
1: Dat is leuk van zichzelf.
0: Geweldig spel.
1: Maar de prijs...
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk wel waar je het voor... Heb je het hier?
0: Ja, nee.
1: Waar is het?
0: Ja, het is licht op de redactie, denk ik.
1: Serieus?
0: Ja, weet ik niet. Nee, ik kan niet. Nee, ik denk dat het buiten de...
1: Ik zoek het even.
0: Buiten de studio ligt. Ik heb een geweldige prijs meegenomen. Je weet niet wat je meemaakt. Het is natuurlijk, sowieso op de kermis is het prijzen vissen en prijzen schuiven en prijzen hangen. Weet ik veel wat allemaal. Maar ik heb een prijs meegenomen vandaag uit mijn eigen kabinetje. Waar ik zelf ook graag vanaf wil. En dat gaan we vanavond weggeven. Ik was al helemaal vergeten dat we het gingen doen. Ik weet echt niet welk spel we gaan spelen. En ja, ik hoop eerlijk gezegd dat ik... Ja, je hebt het bij je. Nou, moet je even kijken. Moet je even kijken wat ik heb meegenomen. Je weet niet wat je nu gaat zien. Welke camera? Is dit de camera? Let op.
1: Ja, als je nu luistert, kijk even mee.
0: Oh, kijk even mee via Kermis FM. Want we hebben nu toch een prijs.
1: De one and the only.
0: Oh,
1: one of a kind.
0: Hier is die, dames en heren.
1: De enige echte.
0: De enige echte. Daar komt hij.
1: Ja, wel op zijn goede kantje.
0: Ja, daar komt hij. De Thomas van Groningen. Badhanddoek!
1: Ja!
0: Die kun je vanavond winnen bij Kermis FM.
1: Ja. moet je daar dan precies voor doen?
0: Ja, jij zegt, we hebben een geweldig spel. Maar dit is,
1: we hadden nog niks verzonnen. Dus ik dacht, ik leg de bal bij jou. En dan kijk ik wat er gebeurt.
0: We gaan hier even over na. Zometeen, na 8 uur, hè, de tweede uur van dit programma.
1: Is er nog een uur?
0: We hebben nog een uur. Dan gaan wij de officiële enige echte Thomas van Groningen badhanddoek weggeven.
1: Mag ik hem even vasthouden?
0: Je mag even ruiken ook als je wil. Lekker hoor.
2: Denk je

0: zo ongelooflijk lekker meegezongen. Wie ben jij? Hallo?
1: Hey Marcel, huh? Waar ben jij?
2: Huh?
0: Wie ben jij?
2: Was het toch een vriend?
1: Zei die, mag ik wat friet?
0: Ja, dat voelde ik ook niet. Maar hoe heet jij?
2: Was het toch een vriend?
0: Ik denk wel dat hij friet wil, ja.
3: Marcel?
0: Marcel, oh, jij wist dat hij Marcel heette.
1: Ja, dat zei Kelly net.
0: Oh, okay, dat zei Kelly net. Kelly van de Broekzijde. Ja,
4: hallo.
0: Hallo, oké, okay, hallo. Als je nou gewoon eens naar mij luistert, dan zou je het weten. Hallo, hallo Marcel. Hallo. Hallo Marcel. Jij hebt net heel zwoele zomernachten meegezongen.
2: Ja, ik kan het ook, hè. Nog
0: welke dan? Welke kun je nog meer?
4: Ja. Ik kan het vertalen. Ja. Hij wilde Cheerio horen.
2: Ik ging vol fluiten, ga ik niet van buiten. Dan ga ik nog even.
1: Kan iemand de microfoon iets hoger zetten?
0: Dan meezingen, Mars, dan kom.
5: Vuiltje aan de lucht.
6: Geen gezeur en geen gezucht, dan Cheerio.
0: Nou, Marcel, dankjewel. Fijne avond.
1: Dit is grote klasse.
0: Dag, Marcel. Doei. Doei, doei, doei, doei, doei, doei, doei.
1: Oh, er staat een hele rij.
0: Ja, het wordt hartstikke
1: leuk. Oh, ze durven niet meer. Oh,
0: we moeten ook even naar Jasper nog. Want die is bezig met de grote kermis ABC.
7: ABC, D, E, F, G.
0: Ik ben kapot.
7: Jasper op de kermis, hij is weer mee.
1: Zou die op de helft zijn?
7: Welke letters?
0: Ik hoop het zo.
1: Dat moet wel nu. Ja.
7: Is zijn biertje nu al op?
8: A, B, C, D, E, F, G.
7: Jasper, waar ben je? Neem ons mee.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk wel gewoon een goede vraag voor Jasper zelf. We zijn op de helft van dit programma. Ben jij ook op de helft?
9: Heel even wachten, jongens. Ik zit op een spannend moment. Ik kan winnen of verliezen nu. Even een moment.
1: Okay.
9: Even wachten. Het rad draait.
0: Dit spel! Ik dit spel!
1: Oh, dit dat horoscopenspel.
0: Dit heb ik zoveel gespeeld vroeger.
1: Echt? Ja, oh, dat vind ik zo niks aan.
0: Geweldig spel.
1: Nee. Waarom?
0: Oh.
9: Maar ik ga even aan deze meneer vragen. Wil je even mij vertellen welk sterrenbeeld had ik?
10: Jij had de maagd.
9: Maagd.
1: Ja, nou, past het.
9: Kom hier met de camera.
0: Ja, ja.
9: Zo onnodig voor dit. Ja, is mijn cameraman. Het is chaos.
0: Waar zijn we?
9: Waar was ik de laatste keer dat ik bij jullie was? Ik was de laatste keer bij de I van de ijs in mijn bako.
0: Nee, bij de J was je
9: al. Ja, we waren de J van de Jeep en dan werd Jasper. Na de J komt de K. Martijn, ben je daar?
11: Ja.
9: Heb jij toevallig gezien dat ik op camera in het karretje van het spookhuis zat?
11: Nee.
9: Oei!
11: Nee,
9: dat
11: kon ik
9: niet
11: zien.
9: Nee, nee. Dat is zo gemeen. Dat spook ging naast me zitten, ik ben weggerend.
11: Nee,
9: dat was de
11: niks gezien.
9: Domien, jij bent oorspronkelijk een Tilburger.
0: Ja, ja, ja.
9: Hoe noemt een Tilburger dit?
12: Een Lekstok.
9: Ja, precies, dat is de L.
1: En ja, maar wacht, één seconde. Als je de K niet had, dan telt de L ook nog niet.
11: Ik heb het niet gezien, hoor, de K.
9: Ik heb echt in dat karretje zitten. Nee, ik heb echt, dat was op beeld vol. Ik zag de dingen op Actual, hoe heet dat? Als je...
0: Op Actual, hij zag het op Actual.
1: Ja, hij zag het op Actual. Hij zag het. Oké, ja, oké, vooruit dan.
9: Ik zat echt in dat karretje.
1: Ja, oké.
9: K, karretje. L, lekstok. M, maagd bij het bij dat sterrenbeeld.
0: Ja, de bako die begint te werken, hoor. Ja.
9: Ik ben bij de N.
0: Bij de N.
9: Dus
0: van Leuke, dat niet worden, dus we spreken je zo.
13: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
14: Altijd fris water op de werkvloer. Cool Water Service is jouw betrouwbare partner in koudwaterdispensers en kwaliteitskoffie. Met onze hoogwaardige producten ben jij verzekerd van drinkwater van topkwaliteit. Onze servicemonteurs staan garant voor de reiniging en controle van jouw apparaat. Zo ben je altijd verzekerd voor fris en veilig drinkwater. Want een cool glaasje water, dat gaat er altijd in. Kijk nu op coolwaterservice.nl.
15: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
16: FM. Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan, dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Inca Autoverhuur.
3: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
11: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
12: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
11: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
17: Zet de toon, waag de sprong, pak de rol, steel de show, geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium, ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
18: Kermis FM.
0: Grote Kermis ABC gaat zo meteen verder met Jasper Stads vanaf het kermisterrein. Eerst het Kermis FM nieuws live vanuit het Factorium. Dat krijg je deze vrijdagavond van Elissa Prins.
19: Goedenavond, Tadej Pogacar wint Alpe d'Huez.
18: Kermis FM nieuws.
19: In de Tour de France heeft Tadej Pogacar voor de 5e keer een etappe gewonnen. Het was een zware bergrit naar de top van de Alpe d'Huez. Het is pas de 2e keer dat daar iemand in een gele trui wint. Pogacar verbrak ook nog eens een record. Nog nooit is iemand zo snel de berg op gefietst. Hij deed er maar 35 minuten over. Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het verbod van vrachtwagens op de Merwedebrug. Dit weekend worden er camera's opgehangen en die worden ook direct in gebruik genomen. Als je dan nog als vrachtwagen of touringcarchauffeur over de Merwedebrug rijdt, krijg je een boete van €500. Met deze handhaving hoopt Rijkswaterstaat de belasting van de staalconstructie zoveel mogelijk te voorkomen. Meer dan 42.000 mensen hebben vandaag de Nijmeegse Vierdaagse uitgelopen. In totaal hebben bijna 5.000 mensen opgegeven of zijn ze niet opkomen dagen. Ook zijn er een stuk minder bladen gepikt dan in de eerdere edities. Volgens het Rode Kruis kwam dat omdat het de afgelopen dagen mooi weer was en het niet te warm was. De Belastingdienst heeft vorige maand beslag gelegd op de villa van de Bredaanse influencer Mobisep. Dat blijkt uit de gegevens van het kadaster. Justitie legde vorig jaar ook al beslag op de woning en nu dreigt de influencer zijn villa kwijt te raken. Maar hij laat weten dat hij er niet bang voor is. Vorig jaar werd het pand nog verbouwd en nu is het regelmatig te zien in de video's die Mobisep maakt. Het is een zwoele zomernacht op de kermis. Wel een beetje bewolking en 24 graden. Vannacht daalt het kwik tot een graad of 14. Morgen wordt het nog warmer, zonnig en 28 graden. Er zijn geen files, dus kom gewoon lekker deze kant uit. En ook in de parkeergarages is er nog heel veel plek. Vooral in de parkeergarages 013 Tivoli, Koningsplein en Schouwburg. De hele dag de kermis en al het nieuws in je hand? Download dan onze Kermis FM app, zodat je niks mist. Of volg ons gewoon op Instagram, @kermisfm. En op tv kijken naar de spliksplinternieuwe Commando Kermis. Waarin onze commandeur en zijn assistent weer een lastige opdracht hebben voor de kandidaten.
3: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Domien Verschuren, Mark Verstede en Jasper Stam.

0: Hoe oud ben je nou?
1: 37.
0: Oh, 37.
1: Jij?
0: Ik ben 38.
1: Oh ja, dan is dit wel ja. De jeugd.
0: Ja, ik was 2 weken geleden in de Ziggo Dome.
1: Oh, was jij die ene?
0: Ja. Ja. Ik was bij hun concert in de Ziggo Dome. Ze hadden een hele lelijk artikel gekregen van het Algemeen Dagblad, waarin stond dat de Ziggo Dome een maatje te groot was voor 5. En dat was ook echt zo, want dit is natuurlijk een nostalgische act die je misschien niet in de Ziggo Dome moet neerzetten. Maar dat was echt een leuke avond.
1: Ja, maar wel de bovenste ring was leeg, dus daarom zeiden ze dat. De bovenste ring
0: was leeg, dus er zijn wel iets minder kaarten verkocht dan die 17.000 die erin konden. Het was ook een zitconcert.
1: Oh,
0: en toen dacht ik wel, ja, dit is wel het momentje dat ik denk, ik ben wel echt 38 geworden, ja. Dat ik bij een zitconcert van 5 ben.
1: En toch was het leuk, zei
0: het. Was hartstikke leuk, ja. Een hartstikke leuke trip down memory lane. Concert duurde ook niet langer dan 1 uur en een kwartier, geloof ik. Toen was het ook weer klaar. Vond ik heerlijk, kon ik op tijd de bed weer.
1: Ja, niet eens de laatste trein naar huis. Gewoon, nee. Waren nog 3 treinen na.
0: Keep on moving bij je Kermis FM. Het is 8:10. Goedenavond. Dat daar is Mark Versteden.
1: Ja, hallo. En Domien Verschuren.
0: Tinus, de technicus op de regie. Goedenavond.
2: Hallo.
0: Ja, hallo. En op de Kermis zelf op het terrein, daar is

0: Kermis ABC.
1: Hallo.
2: Hallo, ik zie jou met een zak staan waarvan ik denk, die is bij de O.
0: Nee. Kijk, ik had net KLM had ik gehad, hè, met Maat. Bij het sterrenbeeldspel.
2: En dit zijn geen oliebollen?
0: Ik ben inderdaad... Nee, let op, ik ben nog bij de N. Dit is alvast de O van oliebol.
3: Alvast.
0: Maar
3: alvast.
0: Zo bestelt een Tilburger geen oliebol, die zegt nollybol.
3: Nou ja,
0: met
3: ja,
0: de N.
2: Ja.
0: En er zitten er hier twee in.
3: Ja.
0: Eentje voor de N en eentje voor de O.
2: Ja, jij maakt je toch wel met een jantje van Leiden vanaf, moet ik zeggen.
0: Hoezo? Dit is toch creatief?
2: Ja, dit is heel slim.
3: Ja. Ja.
2: Oké, dus nu hebben we de O gehad.
0: Dus ik ga nu naar de P.
2: Ja, oké. Nou, hartstikke goed. Jasper, we spreken zo. Jij verzamelt voor de duidelijkheid het kermis ABC. Het grote definitieve kermis ABC. Ja, we begonnen bij de A, inmiddels bij de O.
0: Ja. Nee, bij de P.
2: Ja, oké.
3: We gaan naar de P zo meteen. Wij gaan naar iets heel anders, want ja, je hebt hem weer even in de hand genomen.
2: Ja, hij was op de grond gevallen, arme Thomas. Jij hebt ooit in een vlaag van verstandsverbijstering een Thomas van Groningen badhanddoek besteld.
3: Ja.
2: Die is nu ook weer netjes te zien op de televisie.
3: Ze zijn nergens te kopen. Ik heb hem uniek als enige exemplaar ter wereld heb ik dit gekocht.
2: Ja, zelf gemaakt.
3: Ja, ook nog.
2: Ja en nou ja, niet de handdoek, maar het ontwerp.
3: Het ontwerp, ja zeker.
2: En die kun je winnen bij een spelletje.
3: Ja, en we hebben het spelletje hebben wij gejat uit 2017, zie ik in de computer.
2: Ja, zeker.
3: En volgens mij heeft Menno Barreveld het deze week ook gespeeld. Dus heb je naar Menno Barreveld geluisterd, dan heb je dubbel zoveel kans. Wij spelen namelijk het kermisgeluid.
2: Zeker.
3: En dit is volgens mij ieder jaar hetzelfde geluid dat terugkomt. Het is namelijk het geluid van de achtbaan. En de vraag is, welke attractie hoor je hier? Maar dit is de achtbaan.
4: Het kermisgeluid. Het kermisgeluid.
3: Dit is dus de achtbaan dus.
2: Is dit nou een achtbaan?
3: Dit is de achtbaan, ja. En dan vragen wij ons dan wat...
4: Het kermisgeluid.
3: Dus weet jij welke attractie dit is?
2: Ja.
3: Dat is dus een achtbaan.
2: Ja, dan... je moet dus eigenlijk achtbaan hebben.
3: Ja, je moet achtbaan hebben, ja. Nou ja, tenzij je denkt het is een andere attractie, maar dan win je niet.
2: Nee, dat zou ik niet doen, want je wilt deze Thomas van Groningen badhanddoek.
3: De enige echte. Ja, dus even voor de mensen die denken, wat een rommeltje, wat moet je nou doen precies?
2: Je moet achtbaan appen naar de Kermis FM app. Ja. Dan komt dat hier binnen, dan kiezen wij zo iemand uit, die bellen we terug en die wint de Thomas van Groningen badhanddoek. En extra prijs, ik zorg dat Domien zich er zo meteen heel even mee aftrapt. Krijg je een klein beetje DNA mee zo, lekker.
3: Godverdomme, wat huidflora van Domien.
2: Ja, zeker. Ja, zweet zie ik.

0: zin in pils?
1: Nou, ik lust er wel een.
0: Ik zeg het maar gewoon. En ja. Het liedje van Jan Smit, dat gaat natuurlijk over koude wino. Dat helpt niet.
1: Zeker.
0: Dat helpt niet mee, moet ik zeggen.
1: Een bakootje zou lekker zijn.
0: Oh, lekker
1: in Monaco.
0: Heer, bakootje, Monacootje. Ja. Hij is gespot.
1: Is hij?
0: Hij is gespot. Ferdi Lits is gespot. Ja, hij is onze beloofd. En ik kijk even naar Kelly van productie.
2: Hallo.
0: Jij zei om 7:15, voordat wij begonnen aan het programma. Ja, het kan zijn dat hij om 7:15 komt, dat hij om 7:15 komt, dat hij om 7:45 komt.
2: Ja, we hebben geen idee.
1: Nou, het is 16:00 geworden.
0: Het is 8:16. En
1: we gaan zo meteen met hem in de uitzending.
0: Ja, hij is gesignaleerd. Ja. Ondertussen spelen wij natuurlijk nog steeds.
3: Het kermisgeluid.
0: Ja, luister even hier. Komt-ie aan. Achtbaan.
1: Nou, dat klinkt wel als een achtbaan.
0: Achtbaan.
1: Ja, als ik het zo moet zeggen.
0: En voor de vuist weg zouden we kunnen zeggen...
1: Een achtbaan. Ja, nou is het zo dat we kunnen nog een liedje, maar we hebben in principe ook al 2 winnaars. 1-1 en 1-2.
0: 2 winnaars?
1: Ja, we moeten beginnen bij 1.
0: Oh.
1: En als ons die niet beviel, dan mochten we naar 2. Dat zijn de instructies die we hebben gehad. Peter is op 1.
0: Hallo Peter.
4: Hoi, hallo.
0: Hallo Peter. Ja.
1: Dit is niet Peter, dit is Thomas van Groningen.
0: Dit is Thomas van Groningen.
1: Ik hoor het meteen.
0: Thomas van Groningen, godsamme. Thomas.
1: Nee, je mag niet je eigen badhanddoek winnen.
0: Thomas van Groningen.
4: Ja. Ja, ik wil even benadrukken, want ik dacht ik bel even in.
0: Ja.
4: Want er zijn dadelijk mensen die denken dat ik ooit een merchandise winkel heb gehad... waarin ik badhanddoeken mijn eigen hoofd heb
1: Ik zou ook verkopen.
0: Ik zou het zeker kopen, ja.
4: Maar dat is niet zo. Dit is een grapje voor jou geweest, toch, Domien?
0: Nou ja, maar ik zie de animo hier, Thomas, in de Kermis FM-app. Ik zou het webwinkeltje wel openen na vandaag, als ik jou was.
4: ThomasVanGroningen.com/badhanddoek. De eerste 1000 gaat er voor €45 uit.
0: Hey, vriend, jij bent ook regelmatig op Kermis FM te horen geweest.
1: Ja, aanstaande zondag ook, hè?
0: Oh, kijk, aanstaande zondag ben je ook weer te horen. Wat is jouw ETA voor vanavond? Want er wordt nog een klein pilsenmannetje gedronken hier.
4: Ik rij nu op de A2 bij Zaltbommel.
0: Oh, Zaltbommel.
1: Oh, bij Zaltbommel, zeg je?
0: Zaltbommel.
4: Zaltkermisbommel. En daar staat nu 20:46 op de klok.
0: Oké, hartstikke gezellig.
4: Maar wacht. Dat is één probleem wat ik heb met de Tilburgse kermis. Ik kan online nergens vinden welke parkeergarages nog vrij zijn. Maar jullie weten dat toch?
1: Ja, om 30:30 gaan we dat weer uitzenden. Dus,
0: ja, over 12
1: blijf minuten. Even hangen.
0: Hou hem aan.
4: Ik blijf hangen.
0: Hou hem aan. Oké. Okay. Nou, dan naar lijntje 2.
1: Ja.
0: Oké, wie zit daar dan?
1: Ja, dat weet ik niet meer.
2: Jelte.
4: Hallo.
0: Jelte.
1: Ah, dit is ook Thomas van Groningen. Nee.
0: Jelte, welkom op de radio.
5: Ja, dankjewel.
0: Wat was je aan het doen op deze vrijdagavond?
5: Nou ja, natuurlijk Kermis FM luisteren. Ja,
0: natuurlijk.
1: En terwijl je dat aan het doen was?
5: Ja, een beetje aan het hobbyen.
1: Oké. Okay. Wil ik weten welke hobby?
5: Een beetje programmeren op mijn laptop.
0: Leuk. Hey, Jelte, we hebben net gespeeld het kermisgeluid. We gaan nog één keer naar de opgave luisteren, want we zien in de app dat
1: het... is wel een achtbaan.
0: Het was een lastige opgave.
3: Ja. Het kermisgeluid.
0: Het is dus een achtbaan. Het is een achtbaan en Jelte is het. Het is een achtbaan.
5: Ja.
0: Het is een achtbaan.
3: Het kermisgeluid.
1: Ja, zo dat optakelen zo van die achtbaan.
0: Ja. Jelte, wij vragen dus aan jou welke attractie hoorde je daar?
5: Nou ja, ik denk dat het een achtbaan is.
0: Weet je dat heel zeker, Jelte?
1: Ik zou er ook nog wel even over nadenken.
5: Ja, ik weet het heel zeker.
0: Okay. Jelte, is jouw definitieve antwoord een achtbaan?
5: Ja, dat is mijn definitieve antwoord.
0: We spelen hier voor een exclusieve, enige echte Thomas van Groningen badhanddoek.
1: One of a kind.
0: Jelte?
5: Ja?
0: De jury wil graag weten, weet jij zeker dat dit jouw definitieve antwoord is?
1: Oeh.
5: Dit is mijn definitieve antwoord.
0: Hoe kom je daar zo bij?
5: Het antwoord is achtbaan.
0: Jelte, hoe kom je daar zo bij het antwoord?
5: Gewoon heel goed denken en herkennen.
1: Luister. Ik hoor nog wel twijfel,
0: ja,
1: Jelte.
0: Jelte, weet jij dit heel zeker?
5: Ik weet het heel zeker.
0: Oké.
1: Okay. Ik vind het wel spannend.
0: Ja, ik vind het ook spannend. Jelte, de jury die heeft natuurlijk meegeluisterd naar jouw antwoord. Jelte?
5: Ja?
0: Hoe oud ben jij?
5: Ik ben 15.
1: Oh, netjes. Ga je wel eens naar het strand?
5: Ja, ik ga wel een keer naar het strand, ja.
1: Ah.
0: Had je al een badhanddoek?
5: Nee.
0: Dus ja, dan gaan we nog één keer tegen je. Weet jij dit heel, heel zeker? Want het gaat dus om
5: moeite. Ik weet het heel
1: Want
5: zeker.
1: Want als je nog geen badhanddoek hebt, is het lullig als je deze ook
0: dat
1: niet hebt.
0: Dat zou echt heel pijnlijk zijn, Jelte.
5: Ja, ik weet het heel zeker dat het een achtbaan is.
1: Of zeg je, maak er even een multiple choice van, want dan heb je meer kans.
0: Dat vind ik geen gek idee.
1: Nee, toch?
0: Dat vind ik
1: Was dit A, Jelte, het reuzenrad? B, de rups? Of C, een achtbaan?
0: En we gaan nog één keer luisteren naar de opgave.
1: Oh ja, dat lijkt me goed.
3: Kermisgeluid. Het kermisgeluid.
0: Het is een achtbaan. Het is.
1: Ja, het optaakt en zo.
3: Het kermisgeluid.
0: Oh, Jelte.
1: Krijg kippenvel, merk ik.
0: Het is wel echt... Ja. Wat een jackpot. Weet jij zeker dat dit een achtbaan is?
5: Ik denk dat dit inderdaad C een achtbaan is.
0: Oei. Jelte, de jury heeft meegeluisterd en zij vertellen Mark en mij.
1: Het antwoord is...
0: Een achtbaan! Yes! Gefeliciteerd.
5: Ja, dankjewel.
0: Wat ga je ermee doen?
5: Naar het strand.
0: Ja, en mij afdrogen natuurlijk, hè.
5: Ja, dat ja, ook.
0: En jij gaat deze hele zomer lekker liggen op Thomas van Groningen.
1: Lekker bijwerking of voor eigen risico.
0: Jelte, fijne vrijdagavond en gefeliciteerd.
5: Dankjewel. Ja.

0: En dit was een plaatje uit de platenkast van Domien Verschuren.
1: Speciaal aangevraagd zelfs.
0: Ja, ja, door mij aangevraagd bij de afdeling muziek. Madison Avenue en Don't Call Me Baby. Even kijken op het Jasper is en zijn grote kermis ABC.

0: ons mee.
1: Wij zitten hier stiekem al een beetje mee te kijken met wat hij aan het doen is. Dit is zo moeilijk. Dit lukt eigenlijk nooit. Maar ik ben benieuwd voor welke letter die dit dan wil gaan doen. Jasper.
2: Ja, hallo.
1: Hallo.
2: Sorry, ik was wel even heel druk. Wat zeiden jullie?
1: Nou, waar je bent, vooral qua letters.
2: Ik ga je zo meteen helemaal bijpraten over alle letters. We hadden de nollybol en de oliebol gehad.
3: Ja, ja, ja.
2: Dat zou betekenen dat ik bij de P ben. Ik ben inmiddels, ik kan het even voordoen, bij de... Hoppa, de R van ringgooien. Dus ik sta bij de ringgooikraam. Jij zegt de hele tijd tegen mij, het is hartstikke makkelijk. Jij zegt steeds tegen mij, het is hartstikke makkelijk.
4: Ja, het is ook makkelijk.
2: Ja, dag.
4: Als je kan.
1: Ja, maar laat het hem even een keer voordoen dan.
2: Ja, doe even voor dan. Ja, hij gaat ervoor. Ja, zie jij, kan het zelf ook niet. Ja, wat zal ik eens voor gaan? Wat willen jullie hebben?
1: PlayStation 5.
2: PlayStation, oh, die zit bovenin. Hup. Nee. Dit is toch niet te doen, man. Dit is ook echt... Kan ook een microfoon. Nee. Hier, sleutel hangen. Nee.
3: Jij bent er heel slecht in, zeg. Heel slecht.
2: Hey, wil jij even je grote mond dicht houden? Kom lekker even uit de studio dan. Lekker veilig doen. Kom nou.
5: Hey, met vakantie.
2: Wij doen zo meteen nog een rondje kermis. Pas op met wat je zegt.
3: Ja, ja, ja.
1: Handoogcoördinatie on point.
2: Dat ik het niet gelukt heb. Het is niet gelukt. Ik heb wel de R binnen. We waren gebleven bij de... En... Sorry, ik ben slecht.
1: En de oliebol.
2: Oh,
1: de P en de Q.
2: En de oliebol. Ja, de P en de Q. Hadden wij de ananas al als A gebruikt of niet?
3: Dat was alcohol.
2: Of was dat alcohol?
3: Alcohol.
2: Dan kan dit M plusje... Dit kan plusje beesten zijn.
3: Nee, dit mag dus niet.
2: Nee,
3: dit mag... Stop. Dit mag. Dit is een hele duidelijke spelregel geweest. Je mag niet al een P halen ergens in de buurt van de A of de B. Dat mag niet.
1: Nee, het moest echt op volgorde.
3: Ja.
2: Nee, oké. Okay. Nee, daarom. Ik wist dat als jullie moeilijk zouden doen, dus ik heb popcorn gehaald.
3: Ah,
2: heel goed.
3: Ja. Oké, okay, dus ja.
2: Toen kwam ik natuurlijk. Wat komt er naar de P?
1: De Q. Dat is een moeilijke.
2: Niet duurt lang. Ja, Q. Ja, dat is een moeilijke. Lang over nagedacht. Lang op de kermis. Toen hoorde ik in mijn achterhoofd mijn oma. En die zei altijd, Jasper jongen, wil ik er een klein kuusje bij? Dus ik ben naar een café gegaan voor een kuusje.
3: Oh, goed hoor. Ja, heel is wel goed hoor.
2: Ja. En R. Ringgooien.
3: Ringgooien.
2: S. S. Statiegeldbeker.
3: Jongen.
2: Ja, ja, ja.
6: Nou, ja, nee, maar die heb je dus ook al. Die heeft hij al, hè?
1: Nee, dat is waar.
6: Nee, die heb je al, dus die mag niet.
3: Je mag, niet. Nee, mag
2: die
3: niet.
2: Heb ik na de bako heb ik die
3: voor een andere. Oh, oh, gaan we even kijken. We gaan even naar de VAR.
6: Ik spoel heel even de LSM terug. Even rewind de EBS. Nee, is niet goed. Nee, hoor. Nee, helaas. Jammer, joh.
3: Dus je mag door met de stad. De S van stad. Je mag door met de letter S.
5: Ja, mag ook.
2: Oké, okay, ja. Nou, ik heb een pilsje, heb ik daarna een statiegeldbeker, is die ook gelukt. We gaan naar de T.
3: Oh. Hey, gaat hij nou wel naar de T?

0: Tino Martin, Jong en Dom bij Kermis FM. Kermis FM weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft gelukkig wel lekker kermisweer. Vandaag wordt het echt een flink stuk kouder. Blijft helder, het wordt een graad of 13. Geen files op de weg op het moment richting de kermis. Zo sta je bij de botsauto's even vast. Dat hoort er een beetje bij natuurlijk. We parkeren genoeg ruimte in de garages Koningsplein, Heuvelpoort en Schouwburg. Garage Knechtel is wel nog steeds bijna vol. Mark Versteden,
1: ja.
0: Wij gaan zo meteen naar visite in de studio.
1: Ja, ik heb hier zin in. Zoals je weet, ik hou van Hollandse muziek, ja, ja, van Nederlandstalig. En wij krijgen wel toch het topje van de ijsberg. De crème de la crème op visite.
0: Jij houdt van volksmuziek, jij houdt van, ja, Nederlandstalig. Maar ja, jij houdt ook van datgene waar deze mannen over zingen.
1: Jazeker.
2: Domien Verschuren, Mark Versteden en Jasper Stad. 10 dagen in Tilburg,
0: Kermis FM. Zijn hoor je zo.

0: Ja, Mark, vraag maar aan jou. Ben jij er meteen klaar voor? Of moeten we nog even de mannen even een beetje laten binnenkomen? En,
1: Volgens mij zijn we er gewoon zo goed als meteen klaar.
0: Ze zijn gewoon professionals, toch?
1: Ja, dat lijkt me ook. Ja.
0: Moeten jullie even acclimatiseren? Of denk je, we gaan gewoon meteen vol uitzending? Maakt allemaal niet uit bij jullie.
2: Sorry?
0: Het maakt allemaal niet uit bij jullie, toch? We kunnen
2: gewoon
0: wel.

0: happy hour bij Kermis FM. En ondanks dat je misschien op het eerste oog denkt, hè, past dat dan wel al bij elkaar? Nou, het bleek tijdens het samenwerken juist perfect bij elkaar te passen. Ze dronken samen een baku in Monaco, maar hebben stiekem ook meer gemeen dan je zou denken. Hier in de studio, Ferry de Lits en Shay!
1: Welkom.
2: Dankjewel.
1: Hallo, hallo. Ja, Mark, ik ga meteen even naar jouw aankondiging. Want ja. jij zegt, deze mannen hebben meer gemeen dan dat je in eerste instantie zou verwachten.
0: Ja, dat vond ik wel, ja.
1: Hoezo, hoe zit dit?
0: Nou, als je kijkt naar de geschiedenis, de afkomst en hoe zij allebei eigenlijk een beetje in het vak zijn gerold, dan is dat eigenlijk bij allebei zo goed en wel via hun vader.
2: Ja, klopt.
3: Ja, ja. Ja. Dat wist ik niet eens van jou.
2: Nee, ja, mijn vader kon absoluut niet zingen.
3: En die van mij ook niet.
1: Ja, ik begin even bij jouw vader dan. Wat deed jouw vader wel, waardoor je in het vak bent gerold?
2: Nee, qua muziek helemaal niks. Maar die ging graag, die had een stamkroeg. Daar ging hij heel graag naartoe altijd.
1: Ja, ja, ja,
2: mijn vader leeft niet meer, helaas. Maar, dus daar in die stamkroeg ben ik begonnen achter de bar als jonge DJ. Maar daarna ook met zingen.
1: En, als zanger.
2: Ja,
1: en klassieke ook die, verhaal.
2: De kastelein daar, die heeft ook mijn eerste single gesponsord.
1: Oh ja.
2: Dat kon ook wel, want mijn vader had genoeg achtergelaten. Dus dat is een verhaal eigenlijk.
1: Zeg, hoe zit dat bij jou? Want ja, dat is een goed verhaal waar Marcus mij vanmiddag op trakteerde. Ja, jouw vader is ook een grootheid.
3: Ja. Die heeft meerdere mooie liedjes gehad.
1: Ja, wie is jouw vader?
3: Mega van Kaliber.
1: Ja.
3: Ja.
1: Dat is wel echt. Hoe oud ben jij?
3: Ik ben 30.
1: Jij bent 30, ik ben 38 kaliber. Ja, Mark, voor jou ook.
0: Vibe is wel. Dat is gewoon wel het geluid van de jeugd ook.
1: Ja, dat zijn wel de klappertjes geweest.
3: Ja, is tijdloos hitje.
1: Nog steeds hoor je het op de kermis ook voorbij komen als je een beetje rondloopt. Waarom was het dan meteen ook een soort van met de paplepel ingegoten? Wist jij al van jongs af aan, dit wordt mijn pad en wat mijn vader doet, dat vind ik zo vet. Als je meeging de optredens bijvoorbeeld, ik wil dit ook.
3: Ja, eigenlijk wel. Ik ben er eigenlijk, vanaf jongs af aan ging ik mee naar alle optredens en ik dacht van dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja.
3: Ja.
1: Nu is het zover. Jullie hebben een track gemaakt. Nou, knallen kan ik wel zeggen. Baku in Monaco.
2: Ja.
1: Hoe is dit gegaan? Want Mark, jij bent te gek op Baku.
0: Zeker.
1: Monaco
0: leuk.
1: Ja. Is het zo gegaan, ook in schrijfsessie, dat jullie gewoon dingen bij elkaar hebben gegooid waarvan je dacht, hier kunnen we een liedje mee maken, dit rijmt lekker, of hoe gaat zoiets?
2: Nee.
1: Hoe wel, Ferry? Hoe gaat het dan wel?
2: Wij kregen het is niet door onszelf gemaakt en ook niet geschreven. Wij kregen eigenlijk het idee toegespeeld van, is het niet leuk voor jullie? En ik kreeg eigenlijk apart, kreeg ik een demootje binnen en Jacques ook apart. En we vonden het allebei leuk. Ik zei, ik ga even luisteren en ik laat morgen wel weten of dat ik het leuk vind.
1: Ja.
2: En 5 minuten later heb ik al gebeld. Zei, deze moeten wij gaan doen.
1: Maar waarom dan? Neem eens even mee in jouw hersenpan. Waarom is dat een liedje waarvan jij denkt, hier moet ik iets mee?
2: Ja, het is een liedje van deze tijd, vind ik. Je moet je eigen onderscheiden. Maar je hoort de laatste tijd natuurlijk veel van deze soort liedjes. Hè, over Baco, drankjes en merknamen ook vooral veel. Dus ik denk Baco, dat is ook mijn favoriete drank.
0: Kijk, heel goed, dan kunnen we elkaar de hand schudden. Heerlijk.
2: Ik heb een tijdje op dieet gegaan, toen heb ik wodka met Sprite Zero gedronken. Maar dat vond mijn vrouw niet zo leuk. Ging niet zo goed. Dus,
1: wat dan, hoezo niet?
2: Nee, ik deed dat eigenlijk voor het dieet.
1: Ja?
2: Dus ze zeggen dan, je moet wodka met Sprite Zero drinken.
1: Ja, maar niet bij het ontbijt.
2: Nee, dat klopt. Nou,
0: ik kom er nu achter dat het een slecht plan was.
2: Het was binnen een van tijd 2 weken kwijt geworden. Ik denk,
1: dat snap ik wel. Ja. Hey, Shay, waarom is dit voor jou zo'n goede track?
3: Het is voor mij eigenlijk iets heel nieuws.
1: Ja.
3: Het gaat totaal buiten mijn comfortzone en dat vind ik.
1: Even voor de mensen die het niet weten, wat doe jij normaal gezien?
3: Normaal gezien doe ik eigenlijk van alles en nog wat. Ik ga niks uit de weg. Alleen het is wel altijd Caribisch en dansbaar.
1: Ja.
3: En een beetje bobbeling, een beetje danshal.
0: Wij hebben daar achter op het ratje billenmuziek staan. Als die daarop draait.
1: Dat is de check.
3: Dat klopt.
1: Ja.
3: Dus dit was eigenlijk totaal iets anders. En ik vond het super leuk om dat te gaan doen. En toen kreeg ik in één keer een telefoontje. En ik zie Ferry de Lits. Ik denk, wat? Oh, wil jij die track met mij doen? Tuurlijk, let's go.
1: Ja, wij zitten al meteen tuurlijk of niet? Moest je er even over nadenken?
3: Nee, eigenlijk was het...
1: Oh ja, gewoon meteen op de track springen en gaan.
3: Ja.
1: Jullie zijn hier niet zomaar vanavond, want er wordt gespeeld, neem ik aan. En er wordt opgetreden.
2: Ja, zeker. Ja,
1: wat is de plan voor vanavond?
2: Het plan is vandaag... Konings, wou ik zeggen. Het Stadhuisstraat.
1: Ja, hierachter.
2: Ja, op dat hoge podium.
1: Ik heb dat gezien, dat is vet, man. Dat is
0: zeker. Een beetje over de breedte van de hele straat.
1: Ja, zeker. Want het idee is dat je staat daar hoger dan de mensen. Dus iedereen, ook al sta je achteraan, dan kun je dus nog steeds zien optreden.
2: Ja.
1: Dat is het geinig.
2: Het enige ding is, ik moet wel mijn t-shirt in mijn broek doen.
0: Ja, iedereen kijkt zo naar binnen.
1: Ja. Als je een beetje gaat bewegen, Ferry, dan zie je toch dat je die Wodka Sprite al een tijdje hebt laten staan. Ja. Nee, helemaal niet. En mannen, fijn dat jullie er waren vanavond.
2: Ja, heel leuk.
1: En hoe laat gaat er opgetreden worden? Wat is de timetable vanavond?
3: Niet naar mij kijken.
2: Hij is altijd op tijd, ik ben altijd te laat.
1: Okay, maar,
2: hij kwam vandaag aangelopen. En toen zei hij, ik ben vandaag Ferry. Hij dacht dat hij te laat was, maar hij was het nog ruim.
0: Precies,
2: het was
0: op tijd, toch?
2: Gewoon op tijd. Maar het is 9:15.
1: 9:15, over een uurtje. Ja. En jongens, dankjewel. Ja, we gaan natuurlijk wel even draaien.
2: Lekker.
1: Ja. Ferry Lits en Jacques en Baco in Monaco. Jongens, fijne vrijdagavond.
3: Dankjewel.

0: Jij spreekt die Ferry natuurlijk wel vaker, of niet?
1: Nou, niet zo één op één, maar wel zo even vluchtig voor de carnaval en zo. Ja,
0: ja, met carnaval.
1: En je zou het misschien niet verwachten, maar Shaq maakt dus ook carnavalsliedjes. Maar dan meer een beetje... Carnaval is overal anders. Hier in Tilburg is met Mexico en zo. En in Den Bosch is, mag je niet binnen. En in Eindhoven maakt het niet zoveel uit wat je doet. Ja. En daar is ook bubbling carnaval. Dat is ook wel echt een ding. En dat maakt hij.
0: Grappig hoor. Ja. Ferry Litten en Shaq net in de studio bij Kermis FM Baco in Monaco.
1: Oh, je zou er dorst van krijgen.
0: Nou, dat hebben we inmiddels ook gekregen.

0: ABC.
1: Nou, we lopen zo'n beetje tegen het einde. 8:15 is het. Wij zijn om 9:00 klaar. Dan moet het alfabet wel zijn afgerond, vind ik, Domien. Ja. Dan moet het wel klaar zijn. Maar gaat dat ook lukken, Jasper?
2: Heb ik nog maar een kwartiertje?
3: Ja, minder. Minder!
2: Een kwartiertje, echt?
1: Minder!
2: Oh.
1: Minder!
2: Hey, Tinus!
4: Ja.
2: Tinus?
4: Ja!
2: Hé, hey, dat is de thee. Super. Ja. Dat is de thee.
3: Wauw. Ja, oké, nou deze mag je.
2: Ik heb...
3: Ja, deze krijg je.
2: Ja, ik had hiervoor al de suikerspin gedaan. Ik wist namelijk niet helemaal of jullie Tinus goed zouden keuren. Dus ik heb ook alvast een ticket gehaald.
1: Oh, heel goed.
3: Ja,
1: heel goed.
3: Ja.
2: STU, we zijn bij de U. Een beetje vast. Ja, de U. Ik dacht, als ik nou ergens zorg dat ik kan winnen, dan mag ik uitzoeken.
3: Goed hoor, goed.
2: Ja.
1: Maar er komen nog wel lastige letters aan, hè?
2: Uitgedacht. Ja, maar mag ik een beetje, omdat het zeg maar krap aan de tijd, een klein beetje combineren?
3: Ja, met wat dan?
2: Nou, stel dat ik bij de V een vanille ijsje haal. Telt het dan voor de V en de I?
3: Je hebt ijsje al... Nee, we hebben ijsje al gegeven.
1: Ijsjes hebben we gehad.
2: Nee, dat was ijsblokjes. Dat was ijsblokjes in de bako. Dit is vanille-ijs.
1: Ik heb
2: dan de
1: gewoon
2: en
1: puur
2: de
1: omdat ik geen zin meer heb in de discussies. Doe je het ding.
3: Ja, is goed. Mag.
1: Ja hoor.
3: Ja hoor, het is goed. Het is goed. Ja, doe maar. Ga maar doen.
2: X. Denk even, kunnen jullie meedenken over de X? X is moeilijk. X.
3: Kusje. Haal een kusje van iemand.
1: Ja, een kusje van iemand. Kusje.
2: Oh!
1: Ja. Nou, ik ben al bij de X, begrijp je?

0: vanavond nog over. Dat Yves Berends eigenlijk alleen maar klappers heeft.
1: Ja, ongekend.
0: Er zit zo'n goed team achter, jongen.
1: Maar het heeft hem even geduurd om er te komen. Ja, maar nu hij er is, is het ook echt een plateau. Die gaat niet meer weg.
0: Droom jij over mij vannacht? Nou, hij droomt over heel andere zaken.

0: neem ons mee.
1: Zou die al een zoen gehad hebben? Een kusje eigenlijk in dit geval. Want een zoen is met tong, hebben we hier net.
2: Ja, we net hier. Ja,
1: en een kusje is een kusje. Zou het gebeurd zijn?
2: Jappie.
3: Ja, jongens, ik heb het allemaal al lang afgetikt. Ik heb net, weet je, het is bijna 9 uur, gast erop. Ik heb het allemaal al lang afgetikt. Ik ben inmiddels bij de Z. En de vraag is, kunnen jullie mij zien?
2: Stop. Pauze. We gaan even naar de VAR in de regie. We gaan even naar de VAR. Martijn.
4: Ik zie Jasper helemaal niet. Waar is hij? Waar is Jasper? Jasper is pleiten. Jasper, waar ben je?
3: Ik
4: Jasper.
3: Ben zoek met de Z. Ja! Jezus. Hij was zoek. Waar is hij weer?
1: Hij was zoek met de Z.
5: Ja. Vind ik wel leuk. Ja. Vind ik wel leuk. Ja.
1: En nu is hij er weer.
5: Ja, nu is hij er weer.
1: Klaar met een hele rot van...
5: Ja. Alles mee.
1: Maar hebben we het kusje nu gemist?
5: Hebben we het kusje gehad?
1: Ja, hebben we
5: het
1: allemaal gemist. Hier heb jij een ander.
5: We gaan even naar de VAR. We moeten even naar de VAR.
1: De VAR.
3: Ja, oh, wacht. Ik kan de VAR niet horen.
5: Ja, de VAR is hier. Jasper zet even zijn koptelefoon op. Dan kunnen we ook luisteren naar wat de VAR te vertellen heeft. De VAR zit in de regie en die heeft alles meegekeken.
4: Jasper, ik heb geen kusje gezien.
3: Nee, maar je had het karretje ook niet gezien. En dat heeft ook geteld.
4: Dit is echt... Nee, ik heb geen kusje gezien. Dus we zitten nog steeds bij de X. En we kunnen misschien dan wel door de vingers zien... gezien de tijd ook. Ja. Dat we dan denken, nou, oké, de X, Y, Z, prima. Ja. Of de Y, Z, maar de X, ja, nee, dat is nog... Ja.
3: Nee, maar...
1: Vraag gewoon een kusje aan Domien, dan ben je er vanaf.
3: Oh ja, kom maar.
4: Oh. Kom maar. Oh.
5: Nou, kom maar hier dan.
3: Nou,
5: kom maar hier.
1: Dat is bij de Z. Ja, maar we zijn ook bij de Z.
5: Nou, Jasper, echt.
3: Ik dacht nog, als zoek niet telt, had ik ook nog bedacht... Ik wil...
5: De zon zien zakken in de zee. Nou, Jap, ik moet zeggen, je hebt het knap gedaan.
1: Ja, toch? Ja. En als prijs mag je alles wat je hebt opgehaald houden!
3: Dat heeft me ook veel geld gekost.
5: Ja, hoe vond je dit? Wat is er eigenlijk van een leien dakje gegaan? Nou, een Jantje van leien dakje.
1: Dankjewel.
3: Ik was echt creatief soms.
5: Nee, zeker soms.
3: Hé, hey, Kukske, vond ik een slimme dag. Volleybal.
5: Ja. Wat was de Y dan ook alweer? De ei?
3: IJs, gewoon. IJsje. Had ik vanille-ijs aan
5: het doen. Ja, vanille-ijs. Ja. Nee, nou, goed gedaan. Ik ben onwijs trots.
3: Nou, dat is weer de thee.
5: Ja, dat is weer de thee. Ja, en de thee van tongen en de thee van trots.
3: Ja.
5: Hey, ik
3: ben
5: vind dat
3: back af.
5: Ja, nou, wij ook. Want wij hebben er allemaal moeten aanhoren natuurlijk... wat je gedaan hebt de afgelopen 120 minuten.
1: Ja, ik ga naar de psycholoog, denk ik.
5: Wij hebben nog...
1: Wij
5: hebben nog één plaatje, dan ronden we af. En dan denk je dat we langzaam maar zeker... dat het beetje van bier mogen, toch?
1: Ook mag het hoofd tabaco.
3: Is mijn hit afgedraaid eigenlijk.
5: Dank jou, hit.
3: Onze carnaval.
1: Oh, nee, neem je wat eruit. Nee.
5: Ja, stop de muziek.
3: Ik dacht dat het de eindplaats.
5: Stop de muziek.
1: Ja, nee, dat is goed. Hadden we beloofd. Eerlijk is eerlijk.
5: Maar
3: leg even uit wat er gaat
1: gebeuren. Ik zie een lopende badhanddoek.
3: Nee, dat is sowieso goed.
5: Leg even een lopende badhanddoek.
1: Ja, daar hebben we allemaal geen tijd voor. Leg nou even uit.
5: Oh ja, maar leg even uit wat er aan de hand is met...
3: Het is een lang verhaal, hè?
5: Houd kort.
3: Lang verhaal, kort. Ik ben gevallen met mijn fiets. Ik ging een brug af, vallen, kopholletje gemaakt. En toen had ik op mijn schouder gevallen. En ik dacht, allemaal uit kom, gebroken, moeilijk.
5: Ja, veel mee.
3: Ik had mijn sleutelbeen uit de kom. Dus ik had de banden tussen mijn sleutelbeen en mijn schouder afgescheurd.
5: Ja, pijnlijk.
3: Pijnlijk, huilie. Ja. Zocht steun bij mijn vrienden in de groepsapp.
5: Ja.
3: En wat kreeg ik terug?
5: Ja. Hoongelach.
1: Misschien dit.
5: Ja.
3: Een liedje.
5: Ja.

0: Nou, was echt een stom feest. Dan is het weer level. Is het weer level.
1: Daar was je wel bij het feestje.
2: Zeker, zeker.
1: Allemaal
2: zeker.
1: Dankzij deze hit.
2: Zeker. Hey, onwijs bedankt allemaal, iedereen. Ja, ik zou even Tinus. Ach, kijk eens, dat mannen in de pad.
3: Ja.
2: Hallo.
3: Hallo. Hier zit geen alcohol in, moet ik even benadrukken.
0: Mag ik
3: geen...
0: dat heel even controleren?
3: Ja, drink het mee op. Ik heb nog geen slok van genomen. Helemaal. Ja.
2: Helemaal naar de...
4: Nou, nu heb je Cola Zero gehad.
0: Ja, fris die, lekker.
3: Geen alcohol.
0: Nee.
3: Er stonden vier mensen buiten, heel zenuwachtig te doen. Wat, doe je in de, wat zit er in het rode bekertje?
2: Oh ja, nou
0: ik dus... zwarte lippen ineens.
2: Ja. Hé, hey, zometeen...
0: Het zal maar hier gebeuren.
2: Dat is toch... zal maar hier gebeuren.
0: Wij gaan... S, trouwens.
3: Wat doe ik hier?
2: Ja, weet ik. Wat kom je doen?
0: We hebben je baddoek al weggegeven.
2: Zometeen aan 9 uur.
3: Dat mijn hoofd nu gebruikt wordt door iemand om zijn billen af te vegen. Ik vind dat best heftig.
2: Heb je van dichtbij al gezien eigenlijk? En de baddoek ook. Kijk, hier is die. Moet je kijken hoe groot die is. Een enorme...
0: En de baddoek ook.
2: Ja. Nou, kijk even.
1: Mooi wel.
2: Kijk eens. Kijk eens. Nou.
0: Oh, hé, levensgroot.
2: Hij staat jou nog beter eigenlijk.
3: Ben ik het wel?
2: Ja, je bent,
0: ja,
2: het,
0: bent het wel zeker.
2: Je bent wel een beetje ge-AI'd, maar je bent het wel. Het was namelijk een vierkante foto. Ik moest een 16:9 foto van 9:16 van... Hey,
0: superleuk.
2: Hij gaat naar Jelte, dus Jelte gefeliciteerd.
3: Ik ging naar de Oranje Zomer op Cusacro.
0: Cusacro.
2: Nou, wij wensen iedereen een hele mooie vrijdagavond. Doe niets wat wij ook niet zouden doen.
0: Zometeen nog veel meer leuks hier.
2: Ja, veel plezier met Jobso.
5: Ben jij al klaar voor de start van jouw show? Met Singleplayer 2 heb je al jouw fragmenten, muziekjes en effecten altijd binnen handbereik. Met één tik op je iPad zijn ze meteen on-air. Of je nou programma's maakt op je zolderkamer of op een landelijk radiostation. Singleplayer 2 is overal inzetbaar.
2: Mooi.
5: Check het nu op singleplayer.nl.
6: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
7: Pingpong, dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
8: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
9: Attention!
10: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
11: Security Freelance Group, uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie, mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013-571-2340.
12: Kermis FM.
13: Een hele goede avond. Je luistert naar Kermis FM. Zometeen gaan we leuke dingen op de kermis doen. Onder andere een beetje interactie met de bezoeker, maar ook een verwendservice. Dat en meer zometeen na het Kermis FM nieuws.
14: Goedenavond. Nog nooit zoveel bos verbrand in Frankrijk.
12: Kermis FM nieuws.
14: In Frankrijk is er deze maand een recordoppervlakte aan bos verwoest. De teller staat momenteel op al meer dan 50.000 hectare. Ook het aantal natuurbranden brak een record. Er zijn dit jaar al 311 branden geweest in Frankrijk. Door de opeenvolgende hittegolven is de natuur uitgedroogd. De Nederlandse ambassade waarschuwt mensen die in Frankrijk zijn. Wees alert op de bosbranden. P. Diddy is in de isoleercel geplaatst. Entertainment site TMZ zegt dat hij ging vechten met een andere gevangene. Het is nog niet bekend of hij nog steeds in de isoleercel zit. P. Diddy zit een straf van 4 jaar uit voor het aanzetten tot prostitutie. Een vakantie op een camping in Frankrijk is voor een Nederlandse man in de gevangenis geëindigd. Hij werd naakt betrapt toen hij met zichzelf aan het spelen was achter zijn vakantiehuisje. Dat was een ruk met een staartje, want er wordt nu een hele rechtszaak op getuigd. Hij kan maximaal 1 jaar de cel ingaan en een boete van €15.000 krijgen. het al nieuwsgierig geweest waar de prijzen voor kermissen en attractieparken vandaan komen? In de showroom van Nicky Toy kijk je werkelijk je ogen uit. Tussen torenhoge stellingen vol speelgoed en hele leuke knuffels vertelt een medewerker: we verkopen alles wat er te winnen valt. Het Oosterhoutse familiebedrijf bestaat al sinds 1969 en verkoopt aan gamehallen, pretparken en kermissen, waaronder die van Tilburg. Nog steeds hebben we te maken met de afwisseling van zon en wolken. Maar de temperatuur blijft wel lekker. Neem wel een vestje mee als je het laat gaat maken. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Geen bijzonderheden op de weg, maar het is wel druk in de parkeergarages. De meeste garages zijn zo goed als vol. In Knechtel en Stappengoor is nog plek zat. Wil je meer nieuws? Check kermisfm.nl of download de gratis app. Op de radio luister je nu verder naar Kermis FM met Joch van der Zee. Maar kijk vooral lekker mee op de tv. Daar praten we helemaal bij over de kermis in de update.
13: Dankjewel, Elise. Elisa.
4: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Joch van der Zee.
13: Goedenavond.

Applejack, Sia en David Guetta. Awake Tonight hoor je op Kermis FM. Welkom, het is dag 8 van de Tilburgse Kermis. Er is afgelopen week al ontzettend veel gebeurd. Corrie Konings die in een draaimolen heeft gezeten. Het allerleukste feest van het jaar, Roze Maandag was natuurlijk. En niet te vergeten Nick Mone die natuurlijk de publieksprijs wint. Maar we zijn er nog niet. We hebben nog een heel weekend voor ons om geschiedenis te schrijven. En dat gaan we vanavond ook onder andere doen. Ik heb twee mensen het front ingestuurd. Jorik en Colin. Colin die gaat een beetje op het kermisterrein spelletjes spelen met bezoekers. En Jorik die gaat exploitanten in het zonnetje zetten met de verwenservice. Het is toch maar vrijdagavond, hè? Zou ik maar zeggen.

0: week en vier zomers lang hoor je op Kermis Wem. Het is ooit begonnen als grap, maar tegenwoordig niet meer weg te krijgen uit de Nederlandse kroegen, feesttenten en dat soort dingen. Iedere keer met een vers gestreken witte blouse komt hij springend het podium op. Nu ook in de studio, Zanger Kafke.
1: Job, mooie intro.
0: Alsjeblieft, dat verdien je wel als zo'n artiest, toch?
1: Nou, dankjewel. Ja. Leuk.
0: Is het iets nieuws? Klopt het allemaal, de info?
1: Ja, zeker. Ja? Ja, de strakke witte gestreken blouse. Ja, klopt allemaal.
0: Strijk je hem ook voor ieder optreden?
1: Ja, zeker. Elk optreden een nieuw vers wit blouse, zelf gestreken. Ja,
0: wat
1: zeker.
0: Goed. Ja. Heerlijk. En hoeveel heb je er dan?
1: Ja, wel een stuk of 15 in de kast hangen. Klaar.
0: 15?
1: Ja.
0: En is het dan ook ieder optreden een ander blouse? Of is het dan bijvoorbeeld dat je...
1: Nee, als je gaat optreden, dan is het gas geven. Hè? Dus dan wordt er wel een druppeltje gezweet en er komen wat kreukeltjes in. Dus als we een paar optredens op een avond hebben, dan hangen er gewoon een aantal blouses in blouszakken zo klaar om de volgende en de volgende te doen. Dus,
0: wat goed.
1: Ja.
0: Hoe gaat het met je?
1: Ja, goed.
0: Ja?
1: Ja, lekker weer zomer, drukke planning. Vorige week dan een nieuwe plaat uitgebracht.
0: Ja.
1: En het staat gewoon helemaal vol met leuke grote feesten. En elk jaar weer Tilburgse kermis. We zijn er weer. Even een rondje gedaan eroverheen. En dan begint dat weer lekker te kriebelen. Hè?
0: Ja, heerlijk toch? Het blijft een speciaal gevoel, die kermis, of niet?
1: Ja, dat is prachtig. Ik kom hier ook al sinds voordat ik optrad. Ging wij hier altijd naartoe. Ik kom uit Drunen natuurlijk. Dus dat is een kwartiertje rijden.
0: Ja.
1: Ja, en een van de grootste kermissen. Het is altijd leuk om even erbij te zijn.
0: Heerlijk. Liet het even vallen, je nieuwe plaat. Twee weken geleden ongeveer uitgekomen. Of vorige week echt?
1: Ja, vorige week vrijdag is je online gegaan.
0: Ja. Ouder worden, word je ook, of ouder wordt, sorry.
1: Ja.
0: Word je ook een dagje ouder? Of?
1: Nou ja, ik heb afgelopen jaar heb ik de 30 aangetikt. En ook een evenement georganiseerd in de Effenaar in Eindhoven.
0: Ja.
1: Om dat lekker groots te vieren met alle fans. En dan merk je toch wel als je dan opstaat na zo'n avondfeest. Hè, dan begint het een beetje te piepen en te kraken. Dus we schrijven af en toe wat liedjes die je meenemen in ons leven, zeg maar. Ik heb mijn vrienden en daar hoort deze ook wel weer bij, ja.
0: Oh, wat goed.
1: We zijn geen 20 meer, hè?
0: We zijn geen 20 meer. Hoe was dat, je verjaardag vieren in de Effenaar? Dat is niet iets wat iedereen doet.
1: Nee, dat was juist extra leuk, inderdaad. Normaal 30ste pak je dan goed uit met vrienden thuis. En ik dacht, we doen het een tikkeltje groter.
0: Ja.
1: Dus we hebben de Effenaar ingepland. En het was fantastisch. We hebben zelf een eigen stage gebouwd.
0: Ja.
1: En het was volle tent. Een hele avond feest met gastartiesten en gezelligheid. Met taarten en met champagne. En heel veel bier. Dus het was echt een geslaagde avond. Het was heel leuk.
0: Ah, oh, wat goed. Als je dan zo'n dagje ouder wordt. Merk je het natuurlijk bij het opstaan en zo. Zijn er nog meer dingen waarin je denkt, we zijn geen 20 meer?
1: Nou ja. We moeten het ook allemaal niet te zwaar maken, hè? Want 30 is nog maar 30. En dan merk je aan af en toe wat krakende botten. Maar vanavond hier in de Jupiler Bierhal, dan merk je daar niks van, hoor.
0: Nee.
1: Dan gaat de gaskraan open en dan gaan we lekker beuken met z'n allen.
0: Wat goed. Hoe ontstaat zo'n plaat? Begint dat bij een idee of een melodie? Of wat,
1: Wel een beetje een melodie met tekst samen. We schrijven alle muziek zelf. Hugo, die hiernaast staat, dat is een beetje het creatieve meesterbrein. Die komt meestal wel met de eerste opzetjes.
0: Ja.
1: En die pingelt dat op zijn gitaar en daar schrijven we wat tekst omheen. En deze is ook zo ontstaan. Het refreintje kwam eerst. En daarna zijn we met Manfred Jongenelis uit Etten-Leur, een bekende producer, zijn we de studio ingedoken en daar is deze uitgekomen. Weer een lekkere energieke feestplaat.
0: Wat ongelooflijk goed. Ga je er ook mee openen vanavond?
1: Nee, niet mee openen. Nee, openen met een andere, maar hij komt er zeker in voorbij. En zoals altijd, alle andere knallers ook weer.
0: Wat goed. Ik wil zo meteen nog even een spelletje met je spelen. Dus blijf lekker in de
1: leuk,
0: studio.
1: Gezellig.
0: Maar ik wil eerst even de nieuwe plaat van je...
1: We gaan hem doen, jongens.
0: Vind je het leuk om hem zelf aan te kondigen?
1: Ja, natuurlijk. Lieve luisteraars van Kermis FM, we zijn er weer dit jaar op de vrijdagavond. En hier is mijn nieuwe single, Ouder Wordt.

0: Zanger Kafka, ouder wordt.
1: Wat een gezelligheid hier, jongens.
0: Heerlijk, toch?
1: Wat een feestje. Meteen feest in de studio.
0: Wat een feest. Gelijk feest. Ja, wat een knaller van een plaat.
1: Ja, nou, hij gaat wel aardig. We hebben hem al vorige week gereleased. En in een week is hij vaak beluisterd. En we hebben heel veel leuke reacties gekregen van iedereen links rechts. Dus,
0: ja. Ja. Zingen ze hem ook al mee overal?
1: Ja, ja, hij wordt best goed meegedaan al. Ja. De eerste keren staan ze natuurlijk te kijken. En ja, een beetje te luisteren van wat voor plaat is het nou weer geworden. Maar je merkt wel dat hij goed opgepakt wordt.
0: Wat heerlijk, wat fijn.
1: Ja.
0: Je hebt een druk leven. Als jouw leven een kermisattractie is, waarmee zou je het vergelijken? Is het eerder een booster of een draaimolen, een breakdance, spookhuis?
1: Ja, wel een combinatie van, hoe heet dat ding dat hierachter staat, die grote slingerarm?
0: Geen idee.
1: De booster, soort
2: Infinity
1: booster.
2: Is dat.
1: De Infinity.
0: Infinity.
1: Het is een soort Infinity, vind ik.
0: Ah, oké.
1: Hij gaat heel hard, hij draait en hij gaat ook nog eens over de kop op het einde, dus daar is het wel vergelijkbaar mee.
0: Oké, wat goed. Hey, ik heb een paar dilemma's voor je.
1: Oké, kom maar op.
0: Gooi ze er gewoon in en dan mag je zo snel mogelijk antwoorden.
1: Laat maar komen.
0: En dan gaan we eens even kijken hoe het met je staat. Yes? Wat merk je eerder bij jezelf? Een driedaagse kater na het optreden of rugpijn als je uit een attractie stapt?
1: Rugpijn.
0: Een slok op. Met een slok op in de breakdance of aanschuiven bij een bingo voor senioren?
1: Slok op in de breakdance.
0: Na een optreden direct je bed in of doorhalen tot een kermislichtjes uitgaan?
1: Doorhalen.
0: Een suikerspin in je mond proppen of een atje doen?
1: Een atje doen.
0: Goed. Zometeen zijn je in de Amsterdam Bierhal. Hoe laat ongeveer?
1: Ja,
0: de
1: Jupiler Bierhal om kwart.
0: Jupiler, sorry, ja.
1: Jupiler Bierhal om 10:45.
0: Ja.
1: En vanavond staat ook Frank Smeekens er. En Marco Schuitmaker, want Mart Hoogkamer is uitgevallen.
0: Ja.
1: En heel de avond draait DJ Cuneo. Dus voor degene die nog zitten te luisteren, thuis zitten, kom vooral kijken, jongens. Want vrijdagavond, het dak gaat eraf.
0: Heerlijk. Hoe ziet de rest van je zomer eruit?
1: Vol.
0: Ja?
1: Volle gas. En ik hoop dat het dit weer allemaal lekker blijft. Dat we met z'n allen lekker naar de strandjes kunnen blijven gaan. Aan het water kunnen liggen. En ik ben ervan aan het genieten, jongens.
0: Ga je nog een keer naar Bordeaux?
1: Nee, nog niet. Er staat nog steeds een keer op de bucketlist om samen met Fransje die kant op te rijden. Maar hij staat nog steeds niet gepland. Ik denk dat als de plaat een aantal jaren jubileum heeft, dat we gewoon een soort NPO-serie moeten gaan maken. Dat we met z'n tweeën in een oude afgedankte cabrio richting Bordeaux moeten gaan rijden. Maar daar moeten we nog een keer voor gaan zitten.
0: Wat heerlijk. Ik ga kijken.
1: Dat is goed.
0: Dankjewel. En heel veel succes.
1: Jij bedankt, John. En succes met de radio dit weekend.
0: Komt helemaal goed.
1: Jongens, dankjewel.

0: Kieren van der Graaf, waarom nou niet? De zon die is bijna aan het verdwijnen achter de wolken. De temperatuur die is nog lekker aangenaam, want het is zo'n 21 graden buiten. Kom je vanavond nog gezellig naar de kermis toe? Neem dan wel heel even een vestje mee. Het gaat namelijk afkoelen naar een graad of 13. Het is behoorlijk druk in de parkeergarages. Je kunt ook met de trein komen, maar beslis je toch om lekker met de auto te gaan. Zet hem dan in garage Knechten of Stappengoor. Daar is nog voldoende plek. En als je dan toch de auto instapt om naar de kermis toe te komen, kun je meteen ook de app downloaden. Alleen doe dat niet tegelijkertijd, dus autorijden en de app downloaden. Als iemand anders rijdt, download jij de app. Dan kun je naar ons kijken, luisteren en kom je er ook nog achter of je favoriete parkeerplaats of parkeergarage nog plek heeft. Wel zo makkelijk.
1: Attention! Job van der Zee.
0: Ja, goeie avond.

0: Geluidmaker. Loesu. En hij staat dus vanavond in plaats van Mart Hoogkamer in de Jupiler Bierhal op het plein. Dus als je hem nog wil zien, dan moet je lekker naar de kermis komen. En dan kan je hem nog live zien optreden. Ondertussen zijn er twee mensen van ons het veld ingegaan. Die zetten hun leven op het spel om het kermisterrein te betreden. En een van die mensen is Colin. En Colin, waar ben jij op dit moment op de Tilburgse kermis? Dat is geen Nederlandse zin, maar je snapt wat ik bedoel, toch?
1: Job van der Zee, jongen. Kijk, bij mij, ik sta hier voor de Turbopoliep. En dat is voor de studio. Dus eigenlijk heb ik een heel eind gelopen, maar niet heus.
0: Wat goed.
1: Hey, maar ja, hè. Ik heb, kijk, kunnen we zwaaien, Job? Hey!
0: Colin staat op dit moment, ik denk, een metertje of 10 van de studio af.
1: Ja, ik kan je zien. Hey Job, ik heb zoveel zin om in attractie te gaan, hè. Want vorig jaar is het helaas nog niet gelukt om door de drukte om in attracties te gaan. En dit jaar ook nog niet. Dus wat dacht jij van deze attractie?
0: Dat vind ik een hele leuke attractie om in te gaan. Maar ik denk ook een beetje, je kan niet

0: we kunnen je niet zomaar een attractie insturen. Dus je moet dat wel met een spelletje doen, denk ik.
1: Ja, ik moet wel met iemand anders, hè?
0: Je moet wel met iemand anders en die moet het ook een beetje verdienen dat ze met jou de attractie ingaan.
1: Oké, ik weet wel, denk ik, een leuk spelletje. Praat niet in de microfoon en ga met mij in een attractie.
0: Dat vind ik een heel leuk spelletje. Ja, laten we dat gaan spelen.
1: Nou, gaan we dat doen? Gaan we gelijk op pad?
0: Ik zou zeggen doen.
1: Oké, gaan we dat doen. Even kijken. Hier, deze meneer. Hallo, goedemiddag, goedenavond. Praat niet in de microfoon en ga met mij in de attractie.
2: Goed.
1: Ja, daar gaat het al mis. U heeft in de microfoon gepraat. Ja, dan gaan we weer naar de volgende. Even kijken, deze meneer. Meneer, praat niet in de microfoon en ga met mij in de attractie. Nee, weer af. Het is een moeilijk spel, denk ik, voor de meeste mensen. Maar we gaan het straks weer even opnieuw proberen.
0: Dat vind ik een heel goed idee, Colin. We komen

0: TikTok, TikTok.
1: Donnie en Senna.
2: Waar blijf je nou?
1: Waar blijf je nou op Kermis FM? Ja, ik denk wel een van mijn favoriete kermistracks. Op de radio draaien we natuurlijk veel en veel meer muziek. En ik zat laatst in de auto. En ik kwam een liedje tegen en die werd door mij voorgesteld op Spotify. En ik dacht bij mezelf, die wil ik gewoon ook aan jou laten horen. Ik vind dat deze niet mag ontbreken. Die moet een keer op Kermis FM geweest zijn. Het is van Adrian Pearsons. En de tekst op een gegeven moment is redelijk makkelijk. Je kan gewoon lekker meezingen. Hier is Goed in Bed.

0: Ja, ik denk dan bij mezelf. Als jij zo een liedje maakt, goed in bed, dan leg je de lat wel hoog voor jezelf. Dus ik zou dus heel graag willen weten hoe goed hij is. Nou ja, genoeg gezegd, genoeg geweest. Er lopen nog mensen op het kermisterrein. Als het goed is, is Colin nog steeds bezig met zijn spelletje Praat niet in de microfoon. En ga met mij in die attractie. Colin, hoe staat het daarmee?
1: Wil jij? Ja, ik sta hiernaast. Ja, we gaan het spelletje doen. Praat niet in de microfoon. En ga met mij gratis in die attractie. Wat heb ik? Ik heb hier 2 tickets. Hoe heet jij? Hoe oud ben jij? Wat heb je vanavond gegeten? Heb je nog iets leuks op de planning morgen? Een date? Nee? Nou, ik denk dat ze wel gewonnen heeft. Ik denk dat wij ze samen in de turbopoliep gaan.
0: Ik denk dat ze prijs heeft gewonnen. Mag ze nu weer kletsen? Wil ik wel even weten hoe ze heet.
1: Hoe heet je? Je mag nu gewoon weer kletsen.
2: Ik heet Quinty.
1: Quinty, wij gaan samen in de attractie.
2: Ja, gezellig.
3: Ja, is goed.
1: Nou, wij draaien nog even een plaat en dan gaan wij in die attractie, ja?
0: Helemaal goed. Komen we zo meteen bij je naar Corrie Konings.

0: Een lange Frans. Met Boevenpad. Ik trek hem heel even weg, want we moeten heel even naar de attractie. Colin die heeft net een spelletje gespeeld. Praat niet in de microfoon en ga mee in die attractie. En op dit moment draait die attractie. Colin, hoe is het met jou?
1: Ja, Job, of we het een date kunnen noemen. Ik zit hier met Quinty.
2: Yes,
1: en Quinty, hoe vind je het?
3: Geweldig!
1: Ja? Ben je wel eens eerder met een jongen in de Turbopoliep geweest?
3: Nee, ik denk niet in deze, maar wel een andere.
1: Kunnen we het een date noemen?
3: Ik heb een vriend.
1: Je hebt een vriend. Oh.
3: Ja, sorry.
1: En hoe oud ben je?
3: Ik ben 17.
1: Oh ja, 17. Ja, dat gaat hem niet worden. Ja, nee.
0: Kan je even naar de interesses vragen? Wat vindt ze leuk?
1: Oh ja. Quinty, wat vind je leuk om te doen? Wat zijn je hobby's?
3: Ik doe voetballen.
1: Oh, voetbal.
3: En ik vind het naast heel leuk om te werken.
1: Leuk om te werken?
3: Ja, ik werk in de ouderenzorg. Dat is heel leuk.
1: Als vrijwilliger?
3: Nee, ik word wel betaald.
1: Oh, dat is wel tof. En wat wil je heel graag later willen worden?
3: Politie op de IC.
1: Oh, dat is ook wel heel leuk, natuurlijk.
3: Ja.
1: En waar kom je vandaan?
3: Uit Dongen.
1: Uit Dongen, dus echt een echte Brabander.
3: Ja, ik ben wel echt een Brabander.
1: Nou, heb je ook een vraag voor mij?
3: Ja, hoe lang doe je dit al?
1: Dit beroep?
3: Sorry?
1: Dit beroep?
3: Ja, dit beroep.
1: Nou, dit is mijn tweede editie van Kermis FM.
3: Ja?
1: En ik zit al sinds 2021 in de media.
3: Oh, dat is best lang al.
1: Zeker, ja. Dus ik doe dit werk al wel een tijdje, ja.
0: Oké, Colin, fantastisch. Heel veel succes nog met je date. Ik wil zo meteen even alles horen, de details, wat er allemaal gebeurd is en niet. Dat allemaal zo meteen. Eerst nog even wat boodschappen.
4: Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
5: Jaden, hoe werkt die camera?
4: Of die ene Karin die met glitterpraatjes strooit alsof Heist niet al lang weg is? Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
6: Alles is mogelijk.
4: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
6: Launchmedia.nl.
4: Launched Media.
6: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
7: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
8: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
9: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
10: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
11: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerkoutfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
12: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis FM.
13: Bij Matra Bike heeft u keuze uit 5000 oer-Hollandse Fongers e-bikes. Het oudste fietsenmerk van Nederland. prijzen al vanaf €899. Alles uit voorraad leverbaar en MatraBike bezorgt binnen 5 dagen uw nieuwe fiets gratis thuis. Altijd inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Kijk snel op matrabike.nl.
2: Zet de toon, waag de sprong, pak de rol, steel de show, geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
5: Laat u zomaar iedereen aan uw mengtafel zitten? Natuurlijk niet. Maar u wilt toch wel dat die goed schoongemaakt wordt? Dan is SW Media uw partner. Wij zijn gespecialiseerd in het schoonmaken van radiostudio's. Meer weten? Ga dan naar swmedia.nu en neem vrijblijvend contact met ons op. SW Media. Voor een schoon resultaat.
9: Kermis FM.
0: Colin die heeft net een date gehad in de attractie. En de details die hoor je in een paar minuten. En geloof me, die wil je horen. Maar nu is het nieuws. Live vanuit Factorium met Elisa Prins. Goedenavond.
14: Goedenavond. Flinke bosbranden in Frankrijk.
9: Kermis FM nieuws.
14: Ga je van Brabant naar Bordeaux? Ga dan goed voorbereid op pad vanwege de bosbranden. Dat is een advies van een Nederlandse ambassade. Zo luidt het advies om je goed de zorg- en reisverzekering te checken en kun je ook beter een powerbank, water en een EBO-set meenemen. In het zuiden van Frankrijk moesten al 110.000 mensen hun huis uit vanwege het vuur. De Franse regering is zojuist begonnen aan een crisisoverleg. Vanaf morgen is er 2 weken lang feest in Amsterdam. Daar wordt namelijk World Pride gevierd. En dat is het grootste LHBTI-evenement in de geschiedenis van Amsterdam. De jaarlijkse Pride is al sinds 8 juli bezig en wordt vanaf morgen een internationaal evenement dat eens in de 2 jaar in een andere wereldstad wordt gehouden. Het mega-evenement met het thema Unity wordt morgenmiddag feestelijk geopend door Koningin Maxima in het Vondelpark. Dan is er nog nieuws over fatbikes. Er is een jongen staande gehouden die slechts 12 jaar oud is. Hij had namelijk een wat opvallend te noemen rijstijl. De jongen scheurde met meer dan 90 km per uur door het stadscentrum op zijn fatbike in het Duitse Gronau. De politie treft steeds vaker opgevoerde fatbikes aan, waarmee je ver boven de toegestaande snelheid kan rijden. In Vught heeft de gevangene vanavond rond 6:30 zijn cel in de brand gestoken. Het vuur is door het personeel zelf geblust en de gevangene is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de organisatie achter de gevangenis heeft de brandweer nog wel een nacontrole gedaan en is de cel geventileerd. Het is nog steeds heerlijk weer met 21 graden, maar een vestje blijft toch geen overbodige luxe. Vannacht koelt het namelijk af naar een graad of 13. Er is 1 file gemeld op de A58 tussen Breda en Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof doe je daar namelijk 5 minuten langer over. Het is nog steeds druk in de meeste parkeergarages. Als je auto nog kwijt wilt in een garage, ga dan naar Knechtel of Stappengoor. Wil je meer nieuws? Check kermisfm.nl of download onze gratis app. En als je toch op onze website zit, klik eens lekker rond en kijk Concept Onbekend. Daarin zie je Niek, Ewan en Daan in een zoektocht naar... Ja, naar wat eigenlijk? Dat weten wij ook niet.
0: Dankjewel, Elisa.
9: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Job van der Zee.
0: Goedenavond.
15: 3 dagen in Tilburg. Kermis FM.
16: Hartstikke idee, Job van der Zee.

0: Monique Smit en Niet naar huis. En dat is iets wat wij de aankomende 2 dagen sowieso nog niet gaan doen. Het is dag 8 van de Tilburgse kermis. Het is vandaag vrijdagavond. En vrijdagavond is een beetje feestavond. En je weet dan nooit wie je tegenkomt als je op de Tilburgse kermis loopt. Misschien wel de liefde van je leven. En Colin die is net in een attractie geweest met Quinty. Colin, ondertussen ben je uit die attractie. Wat is de status? Colin, ben je daar?
1: Jaap van der Zee, zeker. Praat niet in de microfoon en win een gratis.
0: Colin. Colin, zo makkelijk kom jij er niet vanaf. Ik wil eerst even weten hoe het met Quinty is afgelopen.
1: Quinty had een vriend en ze was 17 jaar. En ik ben 22, dus dat mag niet. Dat is illegaal.
0: Maar
1: We hebben wel de social media uitgewisseld, dus dat is al stap 1.
0: Ja, kijk, daar begint het, hè? Daar begint het. En over een jaar is ze 18, ja. Dan is alles legaal, dan mag het allemaal. Toch?
1: Ja, dat klopt, helemaal.
0: In een paar minuten komen we bij je, en dan gaan we weer het spelletje spelen. Ik wil eerst even weten hoe het met Jorik staat. Jorik, waar op de kermis ben jij?
2: Dus jullie hebben echt jullie eigen...
3: Ja, goedenavond. Ik sta hier bij de Capone's Treasure, oftewel het bekende munkjesschuiven in Tilburg. En ik heb hier een leuke gast naast mij. Wie ben je eigenlijk?
4: Ik ben Pascal van Gienswen, derde generatie exploitant al. Mijn vader doet het al ook al zijn hele leven. En we zijn weer welkom op de Tilburgse kermis gelukkig. En we vinden het geweldig om hier te zijn. Dus dat scheelt.
3: Jij bent eigenaar, begrijp ik. Nou hebben wij vandaag een leuke actie. Een actie heet, wat kunnen wij doen als verslaggevers voor de exploitant... om zijn of haar avond of dagje wat aangenamer te maken. En ik vroeg me af, ja, wat heb jij voor ons, voor mij of voor ons...
4: Er is een hele hoop te doen, want het is erg druk. Maar ja, ik weet niet of de mensen kunnen het natuurlijk zien. Maar het is al best wel snel vuil hier. En dat moet natuurlijk allemaal schoon blijven. Ook de ramen zijn al snel best vies. Misschien kan je een doekje pakken de ramen en we doen met de bezem even in de ronde.
3: Ja, ik vind het best, hè? Maar wat gaan we doen?
4: Op X schelen.
3: Ja? Ja, prima.
4: Lijkt me een goed idee.
3: Kom maar, let op.
0: Ja? Super Jorik, komen in een paar minuten bij je. Dan gaan we eens even kijken hoe jij die ramen aan het lappen bent voor de verwendservice. Want dat is wat jij aan het doen bent. Even die exploitanten, even in het zonnetje zetten. Die hebben 8 dagen geploegd en gewerkt en gedaan. Die mogen wel heel eventjes wat rust. Het kermiswem met Lasse en Poke.

0: de topster uit. Ja, en hij zingt het dan 100.000 keer. Maar ik weet nu al dat ik dat nooit even netjes mijn strot uit krijg. De topster uit Tijuana. Zeg ik het zo goed?
1: Prima.
0: Nou, ongeveer. In ieder geval, Sander van Kwaarten. Op het kermisterrein loopt Colin nog steeds rond met zijn microfoon. En als je daar niet in praat, dan mag je met hem in een kermisattractie. Colin, hoe staat het met het spelletje?
2: Ja, ik heb een nieuwe waaghorst die mee wil doen aan dit spelletje. Ik heb ze naar zijn naam gevraagd. Hij heet Rick. Rick, praat niet in de microfoon en win hier met mij samen in deze attractie. Hoe oud ben jij? Hoe was je dag vandaag? Ja, het wordt een moeilijke. Maar durf je hier bij mij in? Welke attractie vind je het leukst? Ben je al dronken? Heb je al heel veel bier op? Heel veel bier. Hoeveel liter? Heel veel. Een klein lachje.
0: Nou, Colin, ik denk dat we kunnen...
2: Twee tikt.
0: Ik denk dat we kunnen vaststellen dat hij heeft gewonnen. Ik denk dat jij zometeen nog een keer een rondje mag.
2: Ik ben bang van wel in deze bank. Ik ga al mijn blauwe plekken verzamelen.
0: Helemaal goed. Komen we in een paar minuten weer bij je. En ondertussen loopt... Jorik ook nog steeds op het kermisterrein rond. En die is als het goed is weer ergens raam aan het lappen. Gaan zo meteen even bij inchecken. Stay.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. Op Kermis FM. Ondertussen is het dag 8 van de Tilburgse Kermis. Die exploitanten die hier allemaal die attracties draaiende houden en die snoepkramen gevuld, die zijn hartstikke overwerkt. Die hebben ongelooflijk hun best gedaan om er een topkermis van te maken en aankomend weekend nog steeds een topkermis te houden. Die zijn uitgeput, die zijn moe. Dus die mogen wel heel eventjes een beetje met de voeten omhoog. En daarom hebben we de verwendservice het kermisterrein opgestuurd in de vorm van Jorik. En Jorik, jij bent met mijn exploitant gaan staan. En die kon jou wel een handje helpen. Wat mag je doen?
1: Ja, goedenavond. We staan nog steeds bij de Calponis Muntjesschuif. Pascal, ja. Gaan we schoonmaken?
2: We gaan wat doen, hè?
1: Wat gaan we doen?
2: We gaan de ramen eens even schoonmaken en dan gaan we daarna nog eens even kijken of we nog ander werk voor je hebben.
1: Is goed, kom. Gaan we gaan op pad. Gaan we nu de terrein op van het ding? Jij hebt een mooie spuitbus, zie ik. Maar hoe doen we dit?
2: Nou, we hebben natuurlijk hier allemaal chrome onderdelen.
1: Ja?
2: En dat pakt allemaal vuil aan. Zoals je ziet, het hier alweer. Dat is al twee keer per dag schoongemaakt. En dat gaan we nu dus de derde keer doen. Jij in ieder geval.
1: Ik ga het doen, zeker.
2: Die is bij jou. Zal ik de microfoon even voor je aanpakken?
1: Ja, alsjeblieft.
2: Kom maar door.
1: Jij een beetje afscheidig gaat doen, ben. Dat vinden mensen leuk om thuis te horen.
2: Kijk, hij pakt nou. Dat is een eigenlijk normale glasstek. Is niet bijzonder. Er zit een klein beetje spiritus in.
1: Ja?
2: Daardoor krijg je geen waas op het glas. Anders worden je glazen blauw. Dus je spuit één hele spray van op het glas.
1: Zo, ik spuit niet.
2: Meer. Gewoon in één keer door. Hoppa, zo, in één keer door. Ja, dat is genoeg. Oh, dat is meer dan zat. Meer dan.
1: Hé, hey, raus voor, joh.
2: Het is nu een oceaan op het glas.
1: Ja, eigenlijk. Schoon zo meteen.
2: Ja. Ja, en heel nat.
1: Van links naar rechts, van boven naar beneden.
2: Je moet eerst zorgen dat je het overal gehad hebt.
1: Ja?
2: Zo, ja, gewoon in de hoek beginnen, inderdaad. En dan ga je zo naar links. Inderdaad. Om het slotje heen. Die moet je altijd even goed meepakken. Want dan mist het maar
1: even. Ja, een belangrijk slotje.
2: Ja. En ik zou eerst, persoonlijk doe ik het altijd eerst rondom helemaal. En dan doe ik het midden op en neer, zeg maar.
1: Rondom, zo.
2: Juist, naar beneden inderdaad.
1: Naar beneden, naar boven.
2: In één keer door en weer omhoog.
1: En dan
2: in het midden ga je gewoon, dan heb je alle moeilijke randjes.
1: Paasenwasser.
2: Ja, in principe wel. Alleen dan doe je het 48 keer.
1: 48?
2: Ja, we kunnen, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Hebben we daar tijd voor?
1: Dan worden we nog bezig, denk ik.
2: Ja, dan ben je nog wel even bezig inderdaad. Maar zoals ik net zei, kijk, dit heb je nu gehad op glas.
1: Ja.
2: Dat is schoon aan de buitenkant. Je doekjes doorweek. We hebben alleen dit ook nog.
1: Boven,
2: dit
1: is, aan de bovenkant doen?
2: Ja, dat doe je niet zoveel als net, iets minder, inderdaad.
1: Zo, een klein beetje?
2: Ja, zo'n beetje, een kruidje of vier, inderdaad. Kijk, maar je neemt het glas naar me mee. Kijk, dat is nog niet professioneel, hè?
1: Ik ben amateur,
2: Dan ga je gewoon, pak je alles even mee, ook die moeilijke randjes weer, inderdaad.
1: Vind het wel goed toe, hoor, zo.
2: En ook over de munt in voorop, inderdaad. Juist. En
1: zit er nou heel veel vuil bij dat ingooien of niet?
2: De in niet, de op wel altijd. En daarom doen we dit ook best wel vaak overdag. Kijk, ik heb daar bijvoorbeeld de hoek nog gemist. Juist. Goeie. We hebben alle hoeken weer gehad.
1: Nee,
2: en hebben alleen de onderste rand nog, want er zijn nog wel eens kindertjes met de suikerspin, die staan natuurlijk tegenover.
1: Ja.
2: En die willen nog wel eens met de suikerspin er tegenaan komen. En dan krijg je hier nog wel eens van die soort vettige laag. Ja, juist. Even de hele lengte erin. En nou is hier inderdaad één veld gedaan.
1: Maar dat pak je met waar die munt uitkomen dan?
2: Dat doen we eigenlijk alleen op het begin en einde van de kermis een keer uitzuigen. Daar gebeurt niet heel veel mee. Het pakt ook weinig vuil aan en eigenlijk is er ook niemand die daar de hele tijd aan zit.
1: Okay.
2: Maar dit is inderdaad wel het meeste werk en die moet eigenlijk ook. Maar die doen we meestal eigenlijk, kijk zoals dit, ligt er nog een beetje te troep op.
1: Je moet het wel goed doen, hè? Als je het doet, moet je het goed doen.
2: Dan pak je het zoveel mogelijk mee, want als je de kast dan rondgaat, dan heb je het allemaal gehad. Ja, goed zo, de randen mee.
1: En het natuurtalent.
0: Jorik, wat ben jij ongelooflijk goed bezig. Ga jij nog even lekker verder. We komen zo meteen weer bij je om kijken misschien of je nog even een andere kermisexpert ook een beetje kan helpen. Mocht u nou thuis denken, waar heb ik naar zitten luisteren? Jorik die was de ramen aan het wassen van de geldpushmachine. Dat was hij aan het doen. Het is Kermis FM. En nu Linda, Roos en Jessica. Ademnood.

0: Ja, sorry.
1: We moeten heel eventjes onderbreken dit. We komen zo meteen weer terug bij Linda Rozieska. We moeten eventjes naar Colin, want die zit ondertussen in de attractie. Colin, hoe gaat het met je?
2: Joop, het is verschrikkelijk. Het gaat zo hard. Rick, hoe is het?
3: Ja, mooi uitzicht nu op dit moment.
2: Ja,
3: maar
2: we zijn nu boven.
3: Dat is het enige positieve, denk ik.
2: Ja, we gaan nu alweer naar beneden.
3: Net gegeten, dus dat is sowieso een goede combinatie.
2: Kotsend de attractie
3: aan. Raad ik iedereen aan om na het eten hierin te gaan, zeker.
2: Ja, ja. Wat heb je op?
3: Grieks. Dus dat was wel lekker.
2: Oh, dat is wel lekker, ja.
3: Dat was wel heel erg lekker.
2: Ja. En nou, daar gaan we alweer, hè.
3: Okay.
2: Hou je vast. Oh, jongens. Wij, verschrikkelijk. Oh. Ik val bijna uit de attractie. Het is niet normaal hoe snel deze attractie gaat.
1: Wat goed, Colin.
2: Oh,
1: voel je een soort zelfde vibe als je net had met Quinty, of is het anders?
2: Ik versta je helemaal niet.
1: Helemaal goed. Ik denk dat Colin een beetje last heeft van ademnood. Koos nog een keer.

0: Linda, Roos en Jessica. Ademnood hoorde je op Kermis FM. Nog steeds is het prima kermisweer met een graad of 20. Maar komende nacht gaat het flink afkoelen. Het wordt een graad of 13. Er is één file gemeld op de A58 tussen Breda en Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof doe je er namelijk 5 minuten langer over. Het is nog steeds erg druk in de meeste parkeergarages. Als je je auto nog kwijt wil, dan kan je het beste naar Knechteld of Stappengoor.
1: Attention! Job van

0: Rondje voor de sfeer van Vanida.
1: De kermis top 013.
0: Ik zei dat op een heel erg Oostens accent, maar dat is hartstikke Brabant. Oké, dit jaar zetten we de 13 beste kermishits voor je op een rij in de kermis top 013. En het beste is dat jij gewoon mag bepalen wie er in die lijst is. En dat doe je door te stemmen. Stemmen kan via kermiswem.nl en hoe meer er gestemd wordt op een bepaalde track, hoe hoger die in de lijst komt te staan. Dat is natuurlijk hartstikke logisch, maar het werkt dus ook de andere kant op. Als een plaat niet genoeg stemmen krijgt, dan zakt hij naar beneden. Of nog erger, moet hij zelfs de lijst verlaten. Eens even kijken wat er vandaag allemaal gestemd is. Ik zie hier stemlijstjes van onder andere Marijn, Tom, Esther. Dank jullie wel allemaal voor het stemmen. De snelste stijger vandaag is Steen op het Plei van Ren en Karst. Vandaag is het meest gestemd op Moet Dat Nou van Robert van Hemert en Donnie. En die hebben net nog gedraaid. Of die hebben helemaal niet gedraaid, maar die is wel hartstikke goed. Sorry, Dylan gaat helemaal uit zijn plaat. Wat is er aan de hand?
2: Er staan puntjes op die E. Dit is een champagnemerk. Moet Dat Nou.
0: Ja, maar...
2: Ja, kom maar, op Job.
0: Nee, zeker. Als ik
2: Know Your Classics, hè?
0: Nee, maar als ik dat moet gaan uitspreken, dan moet er een wit envelopje deze kant op. Wil je nou heel graag je favoriete kermishit omhoog helpen? Stem dan via kermiswem.nl. Dan mag je 3 favorieten opgeven. En dan maak je ook nog eens kans op hele vette tickets. Vandaag gaan we dat ook weer doen. Vandaag kan je kans maken op tickets voor Thijs Boontjes in Poppodium 013. Dat is 17 december in dus Poppodium 013. Er is vandaag gestemd. Quinten, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hoe is het met je? Hoe is je vrijdagavond?
3: Ja, goed. Ja, nog niet helemaal volledig volgens mijn ingezonden lijst. Maar het kan nog die kant op gaan natuurlijk.
0: Ja? Want wat heb je gestemd dan allemaal?
3: Ja, ik had als eerste shotje baken biertje.
0: Ja?
3: Van Gulli. Ik denk, nou, dat is de geweldige klapper op de vrijdagavond om mee te beginnen. Dan luister je weekend gelijk goed in.
0: Dat is zeker waar.
3: Met het nummer en gewoon, ja, de plaat volgen.
0: Ja, ja, ja.
3: En dan had ik als volgende, op de zaterdagochtend. Ik denk, je moet hem even volgen.

0: houden. Het ritme waarin je zit, moet je vasthouden.
1: Ja, zeker.
0: Dus dan, ik word wakker met een biertje in mijn hand.
1: Ja, ja, snap ik.
0: Dan kan niet anders. Dan blijf je erin zitten, start je goed je weekend, pak je hem goed door. Nou, als je al je weekend helemaal vol wil maken en nog zin hebt in een reisje, dan moet je toch al voor een Baco in Monaco gaan.
1: Ja, het is wel een heel mooi lijstje, Quinten.
0: Ja, dit, het kan niet beter eigenlijk, een weekend.
1: En staan die liedjes bij jou dan ook op repeat het weekend?
0: Nou, het ligt aan de situatie.
1: Wat dan?
0: Ik denk dat 's ochtends is het wel even iets heftiger. Dan hoef ik ze niet gelijk op repeat.
1: Ja?
0: Maar 's avonds zijn het natuurlijk knallers.
1: Nou, Quinten, ik heb ongelooflijk goed nieuws voor je. Want met dit lijstje heb jij 2 tickets gewonnen voor Thijs Boontjes in Poppodium 013.
0: Oh, dat is helemaal top. Dan kan ik aan de Campari Soda.
1: Wat zeg je?
0: Dan kan ik helemaal door. Aan de Campari Soda.
1: En dan kan je...
0: Bij Thijs Boontjes. Ja.
1: Zeker, zeker.
0: Dan pak ik hem door.
1: Ja, weet je al wie je mee gaat nemen?
0: Nee, daar ga ik nog even over nadenken.
1: Okay.
0: Dat moet ik nog even... Degene die het meeste Campari Soda kan drinken. Misschien even een wedstrijdje houden nog.
1: Wat goed, wat goed. Nou, heel veel succes daarmee. Dankjewel voor het stemmen. Wil jij thuis nou ook stemmen? Dat kan. Ga naar kermiswem.nl. Vul daar je lijstje in. En dan kan je op die manier jouw top 013 helemaal maken zoals jij wil. En dan zit jouw invloed in ieder geval ook in de lijst. Eerst nog de nummer 1 van Quinten. Gully met shotje, bako, biertje.

0: Als iemand tegen mij zegt, ik wil popster worden, of heb je die popster al gezien, dan is Zara Larsson wat ik voor me zie. Dat is toch echt een knallen van een popster. Midnight Sun hoorde je op Kermis FM. Het is dag 8 van de Tilburgse kermis. De kermisexploitanten die hebben enorm staan zwoegen en staan ploegen afgelopen dagen. En ze moeten nog een aantal dagen er tegenaan. En daarom hebben we Jorik het kermisterrein opgestuurd in de vorm van de verwensservice om een beetje die kermisexploitanten te helpen. Jorik, jij hebt net de ramen gelapt bij de Coin Pusher. Waar ga jij nu helpen?
1: Ja, goedenavond. Ik ben nu bij de Spookhuis, Diabo's Residence. En ik heb hier naast mij... Ja, wie heb ik eigenlijk naast me?
2: Joep Hoefnagels.
1: Ah, Joep. Ik heb net ramen lopen lappen. Ik heb net munkjes proberen te doen in zo'n apparaat.
2: Ja.
1: Wat kan ik voor jou doen om het voor jou iets aangenamer te maken vandaag?
2: Nou, dus even wat te drinken halen, denk ik.
1: Goed, wat wil je hebben?
2: Nou, een blikje ijs, die zal wel even lekker zijn.
1: En waar kan ik die voor je halen?
2: Ik denk dat je die overal wel hier krijgt.
1: Wij gaan eens kijken of wij het blikje ijs even voor je kunnen regelen. Ik weet niet hoe lang het gaat duren, maar als het te lang duurt gaat de studio denk ik ingrijpen. Dus we gaan op pad.
2: Oké, super.
1: Alleen ijs thee of voor je collega ook iets?
2: Ja, wat wil je toe te drinken?
3: Ik zet er gerne een cola.
2: Een cola.
1: Cola zero of normale cola?
3: Normale cola.
1: Normale cola, ik kroeg hem maar, ja. Dankeschön. Nou. We gaan op pad.
2: Is goed. Maar dan zien we zo weer.
1: Tot zo.
0: Ja, Jorik, waar ga je nu naartoe? Wat is je plan?
1: Wat zei je?
0: Waar ga je nu naartoe? Wat is je plan?
1: Ja, ik ga nu proberen om een cola en ijsthee bij de bar tegenover te regelen. Dus gaan we nu op pad.
0: Top.
1: Dus kijk of het lukt.
0: Jorik die loopt het tentje uit bij de kermisexploitant. En die loopt nu door de menigte van mensen die over het kermisterrein heen lopen. Loopt hij naar de overkant en daar is een soort bar, is een soort kroeg. En dan loopt hij nu naar binnen toe om te kijken of hij daar even iets te drinken kan regelen. Hij staat ondertussen bij de bar.
1: Is daar iets? Kan je het herhalen?
0: Ik zei dat je bij de bar staat.
4: Bij de bar staat.
1: Oh. Hoi. Zijn je gesloten? Ben je in beeld? Oké, dan gaan we naar de volgende. Ik denk dat dit nogal een lange exercitie wordt. Dus zeker.
0: Oké, Jorik. Ik denk inderdaad ook dat het nog wat eventjes duurt. We komen in een paar minuten weer bij als jij je drankjes hebt. Het is Kermis FM wat je aan hebt staan. Ongelooflijk fijn dat je erbij bent. Met Emma Heesters, hartebreker.

0: die van jou.
1: Emma Heesters op Kermis WM en Hartenbreker. Een hele goede avond. Het is een paar minuten, of 10 minuten voor 11. En Colin die loopt nog steeds op het kermisterrein rond. Colin, hoe gaat het met je?
2: Ja, ik heb nu al 2 attracties opgezeten. Ik heb de Turbo Polyp met Quinty gehad. En ik heb net met Rick de bank gehad. Hierachter staat de breakdance. En ik sta hier naast Gabi. Ze is 26. Dus nu is het wel legaal voor een date misschien.
1: Ik ben benieuwd. Vraag het maar.
2: Praat niet in de microfoon. En win gratis met mij hier in de attractie. Hoe oud ben je eigenlijk? 26, toch? 26. Heb jij al een vriend? Nee, je bent helemaal single. Vind jij attracties leuk? Vind jij het leuk om met mij hier achterin te gaan?
1: Nou, Colin, ik denk dat wij weer een winnaar hebben, hoor.
2: Ik, nu mag je wel praten.
3: Ja?
2: Ja, wij gaan samen.
1: Ja, nou, Colin die gaat samen in de attractie met Gabi. We gaan het allemaal meemaken. Hou die radio aan en dan gaan we het allemaal merken. In een paar minuten. Eerst samen welten. Alles kan kapot.

0: alles kan kapot. En ik heb het gevoel... dat dat ook hier nu gebeurd is. Je luistert naar Kermis Wem. En op het kermisterrein lopen nog steeds twee verslaggevers rond. Jorik en Colin. Colin die zit nu in een attractie en we zijn de verbinding een beetje kwijt. Maar ik denk dat hij een hele leuke date heeft. En Jorik die is nog steeds op zoek naar ijsthee om de kermisexploitanten in de watten te leggen. Hoe dat allemaal afloopt, ja, dat moet je gewoon even je fantasie de vrije loop laten. In de studio, ondertussen aangeschoven, Dennis.
1: Hey. Hey. Hey.
0: Dank u wel. Sommige mensen moeten binnengehaald worden met applaus.
2: Nou ja, ja. Waaronder ik dus blijkbaar.
0: Waaronder jij dus.
2: Fijn. Ja.
0: Hoe gaat het met je?
2: Goed. Ja. Het loopt wel een beetje op tandvlees, maar...
0: Wat dan?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk al... hoeveel dagen hebben we erop zitten? 8.
0: Ja, dus acht.
2: Ja, nog 2 dagen. En je moet weten dat ik hiernaast ook normaal gesproken niet aan deze kant van het bankpaneel sta, maar aan de andere kant, eigenlijk waar... die meneer daar staat.
0: Die meneer daar, goeie, ja. Goeie hallo.
2: Hoe heet hij ook alweer? Ik weet niet of je hem hebt gehoord de hele vanavond nog. Maar,
0: ja, hij staat niet meer hoor.
2: Oh, kijk. Nee, Dylan. Dat doe ik ook, maar dat doe ik 's ochtends heel vroeg. En dat heb ik afgelopen week ook een paar keer gedaan. Dus het is,
0: dan worden de oogjes steeds
2: oogjes
0: kleiner.
2: De ballen, Amsterdam belde al, ze willen de ballen terug. Dus ja.
0: Ik zou zo meteen een tientje geven.
2: Nee. Precies.
0: Ja. Wat ga je zo meteen doen?
2: Nou, ik heb hier een heel leuk envelopje.
0: Ja.
2: En daar zitten heel spannende leuke dingen in.
0: Oeh.
2: Wat dat precies is, dat gaan we zo meteen vertellen.
0: Wat leuk, witte envelopjes, wie houdt er niet van? Het is Kermis Wem waar je naar luistert. Zometeen Dennis, eerst nog Chris Bauer. Hoe heet

0: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
1: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
0: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
2: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
3: Hey DJ, ben jij al klaar voor de start van jouw show? Met Jingle Player 2 heb je al jouw fragmenten, muziekjes en effecten altijd binnen handbereik. Met 1 tik op je iPad zijn ze meteen on-air. Of je nou programma's maakt op je zolderkamer of op een landelijk radiostation. Jingle Player 2 is overal inzetbaar.
4: Mooi.
3: Check het nu op jingleplayer.nl.
5: Attention!
6: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
7: Security Freelance Group, uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013-571-2340.
8: Kermis FM.
9: Yes, een hele goede avond. Je luistert nog steeds naar Kermis FM. Mijn naam is Dennis. We gaan er een hele mooie avond van maken. Maar eerst gaan we naar het nieuws. En dat krijg je van Elisa Prins.
10: Goedenavond. Frankrijk zet het leger in tegen bosbranden.
8: Kermis FM nieuws.
10: Dat zegt de Franse president Macron. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er sinds woensdagavond al bijna 150.000 mensen geëvacueerd. Een uur geleden heeft de Franse premier al een crisisoverleg bij elkaar geroepen. Ook in Spanje woeden er momenteel flinke bosbranden. Het dorp Zevenhuizen in Zuid-Holland was gisteravond in de ban van een walibi. Een soort kangoeroe. Het dier werd gespot in de achtertuin door bewoners. Na een urenlange klopjacht met behulp van...
9: Sorry, wat zei je? Nog één keer. Ja. Oh!
10: Na een urenlange klopjacht met behulp van de dierenpolitie, een vrachtwagenchauffeur en een collega uit Diergaarde Blijdorp werd de walibi in een speciale walibikist gevangen. Eerder deze week sprong er ook al een walibi rond in het Noord-Hollandse Middenmeer.
9: Ik ga je zo openzetten, ja?

0: agentse feesten zijn enorm populair, ook in Nederland. In totaal worden ongeveer 300 agenten ingezet die de feesten 10 dagen in goede banen moeten leiden. Dit jaar krijgen de Belgische agenten ook hulp van de Nederlandse politie.
1: Ongeveer 10-12% van de mensen die hier rondlopen komen uit het buitenland. Waarvan een derde Nederlanders, 10% Fransen en 9% Duitsers. Dus zijn eigenlijk de directe buurlanden die goed vertegenwoordigd zijn van de Gentse feesten.
0: De Nederlandse agenten hebben dezelfde bevoegdheden als de Belgische. Zolang er maar een Belgische agent bij is. Helena Hendricks is toch wel welkom op de Tilburgse kermis. RTL Boulevard meldde gisteren dat ze niet welkom zou zijn op onze kermis. Ze zou een grap hebben gemaakt over oud-burgemeester Nordanus, die niet heel lekker viel. Dat was dan ook de reden dat ze niet welkom zou zijn. Gisteravond is ze hier zelf op teruggekomen in haar programma De Oranje Zomer. Nog steeds is het prima weer om een rondje te maken op de kermis. Het is momenteel 19 graden. Vanavond gaat het wel flink afkoelen en dan wordt het een graad of 13. Er zijn momenteel geen bijzonderheden op de weg en er is nog voldoende parkeerplek. Zo kun je de auto nog kwijt in Knechtel en in Stappenpark. Wil je meer nieuws? Check kermisfm.nl of download de gratis app. En jij denkt dat de DJ in de studio staat te stuiteren? Geen tijd om af te schakelen. We gaan door het dak. 3000 extra rondjes en volledig over de kop. Turbo op de turbo.
2: Elissa, sorry, zat ik nou door jou heen net?
0: Je ging volledig door
2: heen. Sorry. Okay. Ja, het spijt me. We gaan het zo meteen goed maken, ja?
0: Helemaal goed.
2: Dankjewel.
3: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu Dennis Mulder.

0: Bert van Hemert, Donnie en Mo. Weet dat nou? Goedenavond.
1: Hallo.
0: Hallo, ik heb iemand bij de buitenmicrofoon.
1: Ja.
0: Hebben jullie al een leuke avond?
1: Wij hebben een hele leuke avond.
0: Want, maar ik hoor dat jullie net pas gaan beginnen op de kermis.
1: Ja, nou ja, we zijn er al wel even.
0: Oh,
1: maar
0: zijn...
1: we hebben gewoon even een rondje gelopen. Even wat lekker een stapje gedronken.
0: Ja.
1: En dan gaan we in het spookhuis en in de achtbaan.
0: Kijk,
1: nou, dat eigenlijk.
0: Dus het maakt niet uit of het 11 uur 's avonds is. Je hebt nog 2 uur om die hele kermis over te lopen.
1: Ja,
0: gaan jullie dat redden?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: De vriend naast je heeft al churros.
1: Ja, ja, die zijn van mij.
0: Dat komt heel. Oh, die zijn van jou,
1: ja,
0: maar jij hoeft ze niet meer.
1: Ik denk dat het van hem is. Oh. Ja, ja.
0: Of ben je al misselijk van de churros?
1: Nee.
0: Nog niet.
1: Ja, ja, eigenlijk wel.
0: Eigenlijk wel. Nou, heel veel plezier vandaag, hè?
1: Dankjewel. Jullie ook fijne avond.
0: Dankjewel en geniet ervan.
1: Komt goed.
0: Kom straks nog even zwaaien om 1 uur als jullie klaar zijn.
1: Ja,
0: doei. Het is Kermis FM waar je naar luistert. Goedenavond, mijn naam is Dennis. Ik ga je voor de komende 2 uur heerlijk vermaken. We hebben zometeen een special guest in de studio. Ja, en die verhuilt dit weekend nou ja, deze studio zometeen voor iets veel, veel groters. Eerst muziek op Kermis FM. Sorry Papi, Topic. En

0: Frans Bauer heb je even voor mij op Kermis FM. En ik zei het net al, er is een hele speciale gast aangeschoven bij mij in de studio. Dames en heren, mag een groot applaus. Niemand minder dan Kafferkouzer. Woe!
1: Verkouzer?
0: Verhouzer, sorry.
1: Ja, maar ja, ik vind het creatiever nieuwe...
0: Ja, er staat hier Verkouzer. Daar heeft hij
1: Maar ja, dat was uit de tijd dat ik nog vaak verkouden was. Ja.
0: Het maakt je verkouden hits. Hey, welkom. Leuk dat je er bent.
1: Dankjewel, Dennis.
0: Lange rit gehad? Of,
1: een half uurtje. Ik woon zelf in Den Bosch. Nou. En ik was hier vandaag nog in Tilburg, want mijn studio is ook in Tilburg.
0: Dus. Kijk, dus je produceert hier je hits, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja, eigenlijk wel. En ik werk samen met vrienden hier op kantoor. En eigenlijk zou ik een paar maanden naartoe gaan, maar het is alweer 2 jaar. Dus,
0: Oké. Leuk. En het bevalt dus goed?
1: Zeker. Wel van plan om weer terug te gaan binnenkort, maar het bevalt zeker in Tilburg. Kijk, absoluut.
0: Kijk. Hoeveel tijd in de week besteed je daar?
1: Gewoon eigenlijk de hele week. Gewoon
0: de hele week.
1: Maandag tot vrijdag en dan een beetje tot het avondeten. En soms nog eens 's avonds terug. Dus ik ben hier regelmatig. Maar ik zie wel vooral de binnen 4 muren zo.
0: Ja, ik wou net zeggen, want vaak wat ik voor me zie is echt zo'n heel donker hok. Helemaal met
1: dat valt wel mee, maar ik zit niet in een ruimteschip. Ik hou het meer huiselijk, is mijn sfeer. Ja, dat vind ik fijn, ja.
0: Want dan heb je een beetje het idee dat je toch nog een soort woonkamer hebt.
1: Eigenlijk wel, ja. En daglicht hou ik ook van, dus... Ja.
0: Heb je licht ook in de studio? Komt het naar binnen?
1: Iets te weinig, maar er is wel iets van daglicht.
0: Maar je kan naar buiten of zo. Heb je dan ook
1: ook naar buiten? Ja, ik zit niet helemaal gevangen.
0: Nee, dat kan. Maar ik bedoel, ik kan me voorstellen als je bezig bent met produceren van muziek. Ja. Dat je af en toe even frisse neus wil halen. Even
1: zeker.
0: Nieuwe ideeën.
1: Dat is belangrijk. Rondje lopen, ook als je lang zit natuurlijk. Ja. Dus, dat is wel fijn dat jij nou zo'n sta-bureau hebt.
0: Ik heb een sta-bureau. Ik vind dat op zich, ik moet zeggen, dat stelde ik net aan het begin. Normaal gesproken sta ik eigenlijk op de plek van mijn producer, die hier aan mijn linkerhand is vandaag. Voor Kermis FM maak ik altijd graag een uitzondering. Dan sta ik een keer hier aan het... Aan deze kant van de tafel te schuiven. En,
1: je hebt de promotie gemaakt.
0: Ja, zo zou je het kunnen zeggen, inderdaad. Ja. Hey, maar jij ook, begrijp ik, een soort van promotie. Want je ruilt deze kermisstudio in voor iets veel en veel groters komende zondag, begrijp ik.
1: Ja, klopt. Ja, ik ga dus zondag voor de allereerste keer in mijn leven naar Tomorrowland. En dan ook nog eens om te draaien.
0: Ja, ik wou net zeggen, niet als bezoeker, maar ook om te draaien.
1: Om een optreden te geven.
0: Vet. En wat voor podium ben je te vinden?
1: Het heet de Elixir Stage.
0: De Elixir. Maar is dat ook zo'n vet podium wat dan helemaal...
1: Het is een... volgens mij is het podium heel mooi. Dat wel.
0: Elixir Stage. We zoeken het gewoon even op. Op Tomorrowland. Oh ja.
1: Het is geen wc-podium volgens mij.
0: Wc-podium?
1: Ja, ik weet
0: wc-podium.
1: Niet. Nee, geen idee. Oh. Het bestaat er ook, zeg maar. Ja.
0: Oh, het is een heel vet... Dit was in 2025. Ja, het is een soort kapelletje met aan de bovenkant hele vette bloemen. Ja, voor de mensen die Tomorrowland niet kennen, moeten we misschien even uitleggen. Tomorrowland is een festival met voornamelijk house.
1: Ja, dance.
0: Dance, house. Ja. Eigenlijk van alle
1: scala van dance.
0: Vooral veel beuken, zeg maar. Dat,
1: ja, volgens mij ook wel, ja.
0: Dat is vooral wat er gedraaid wordt. Maar het is een soort... Ik ben er nog nooit geweest.
1: Nee, ik dus ook niet.
0: Nee, maar het schijnt echt een soort koortsdroom te zijn waar je in belandt. Positieve koortsdroom.
1: Okay.
0: Met een soort trip met allemaal vette elementen, watervallen, tent. En het wordt maar opgebouwd voor 2 weken. Maar je hebt het idee dat het volgens mij heel
1: ik
0: vet.
1: Ben echt,
0: Dus je bent voor jou ook voor het eerst.
1: Ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Ja, ik hoor van mensen dat als je er bent, dat het echt anders voelt dan... Dan andere plekken.
0: Ja, goed.
1: En ik draai samen met De Hofna. Dat is ook een Tilburger, ook bij wie ik samen in de studio zit. Dus dat is ook wel nice.
0: Goed, ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen nu zitten te luisteren en denken... Kaf Verhouzer of Verkouzer.
1: Verkouzer, ja.
0: Ik ken hem niet.
1: Ja.
0: Waar kunnen de mensen jou van kennen? Voornamelijk.
1: Dat is toch... mensen die naar de radio luisteren kunnen mij wel kennen van Stap voor Stap.
0: Stap voor Stap.
1: Ja.
0: Zullen we die al zitten draaien?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
1: Let's go.
0: Kaf Verhouzer. En Sjaak, stap voor stap, Kermis FM.
2: Ik kom binnen als een hoepapap, ey grap. Ik doe dit shit stap voor stap. Ik kom binnen als een hoepapap, ey grap. Ik doe dit shit stap voor stap. Ik

0: Stap voor stap, Kafferhauser en Sjaak op Kermis FM. En nog steeds in de studio, Kafferhauser.
1: Ja, live.
0: Hij is er nog live en kicking voordat je dit weekend vertrekt naar Tomorrowland.
1: Ja.
0: Had je heel veel zin in.
1: Zeker.
0: Want dit was een nummer uit 2019.
1: Ja.
0: En ik begreep al dat je toen hier ook was. Dat...
1: Ja, dit nummer komt 2018 en volgens mij was ik, hoorde ik dus van Dylan. In 2019 was ik ook bij Kermis FM.
0: Ja, en je hebt niet stilgezeten?
1: Nee, ik ben gewoon nog steeds... Ik ben eigenlijk nooit gestopt met muziek maken. Dus ik breng nog steeds muziek uit eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: Waaronder zag ik een nieuw nummer met Jolene.
1: Ja.
0: En niet te verwarren met Jolene van Dolly Parton.
1: Nee, klopt, ja.
0: Zangeres. Is in juni tot stand gekomen en het heet Nikes, zie ik?
1: Ja, Nikes.
0: Nikes, Nikes,
1: ja.
0: Eigenlijk moet je Nikes.
1: Ja, klopt, ja, klopt.
0: Nikes. En hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen, dat nummer?
1: Nou, eigenlijk Jolene, die had het nummer... Had een tijd geleden met een schrijver, had ze wat gemaakt, zeg maar. En er was een opzetje met eigenlijk alleen een wat zang en een heel standaard beat. En dan kwamen ze er eigenlijk niet uit. Of ze zochten iemand erbij om het af te maken. Maar er stond eigenlijk heel weinig. En toen kreeg ik het opgestuurd. Ik dacht, ja, het is wel catchy. Maar ik weet niet of het genoeg is om een heel liedje van te maken.
0: Ja.
1: Toen ben ik eigenlijk mee aan de slag gegaan. En toen heb ik wat dingetjes geknipt en anders gezet. En toen dachten we van, ja, het is eigenlijk wel best wel compleet. En het is best wel een catchy deuntje ook.
0: Ja?
1: Het is echt een vibe tune. Anders dan Stap voor Stap, die is wat meer power. En deze, eigenlijk voor als jij terugrijdt, s'avonds in de auto. Of gewoon meer aan chillen bent. Maar je kan ook al een beetje op dansen. Ja, een vibe tune eigenlijk.
0: Een vibe tune.
1: Ja.
0: En Jolene zingt dan?
1: Jolene zingt, ja. En ja. Ik heb de beats in elkaar gezet.
0: Vet, vet, vet. En nog meer samenwerkingen in... In de pijpleiding?
1: Ja, zeker, zeker. Ik heb nog een aantal nummers waaraan ik werk. Maar ja, niet met, per se met mensen of zo die je ergens van kent. Of zo.
0: Okay.
1: Maar er is genoeg, er wordt aan genoeg muziek gewerkt.
0: Ja.
1: Zeker, zeker.
0: Veel nieuw talent waar je mee werkt.
1: Ja, maar ook mensen die al lang meegaan natuurlijk. Maar ja, man.
0: Dus allemaal nog een beetje verrassing.
1: Ja, zeker. Alleen maar verrassingen.
0: Alleen maar
1: een aantal leuke dingen, zeker.
0: Een aantal leuke dingen komen eraan. En ja. Als mensen jou willen volgen en meer van jou willen weten, waar kunnen ze
1: Facebook,
0: dat dan vinden?
1: Facebook, Hives.
0: Kindertent had je vroeger ook nog volgens mij. Ja.
1: Instagram, Kafferhauser.
0: Kafferhauser.
1: Ja.
0: We gaan luisteren naar jouw nieuwste, Nikes, met van Jolene en jouzelf.
1: Lekker, man.
0: Dankjewel.
1: Jij ook.

0: Kaffehauser, Jolien Nikes op Kermis FM. Ja, en ik zei het net al. Ik heb een envelopje meegenomen. Er zitten hele spannende prijzen in, mensen. Wat dat precies is, dat ga ik zo meteen veel verder uitleggen. Maar allereerst wil ik eventjes jullie aan iemand voorstellen. Dat is namelijk mijn verslaggever Maud. Maud, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij bent... Hallo. Hallo, ik heb jou het kermisterrein opgestuurd. Hoe is de sfeer daar bij jou, Maud?
1: Het is me toch een partij druk. Niet normaal. Ik sta er echt van te kijken. Het is, wij lopen hier ongeveer richting het Piersplein. Nou, echt schuifelend hebben we hier naartoe gemoeten.
0: Schuifelend.
1: Schuifelend.
0: Wordt er nog een beetje geschuifeld? Ook daar bij het... je staat bij de bierhal, toch? Of is het meer harde muziek?
1: Ik ben nou ter hoogte van de lollipop. Maar er wordt hier vooral gezeten. Ja, vooral gezeten. Een beetje rondgekeken.
0: Kijk, kijk, kijk.
1: Dus ja, het is... Het is al heel gezellig.
0: Het is gezellig. Nou, dat komt mooi uit. Ook fijn dat het druk is, want ik ga zo meteen vertellen wat we gaan doen. Ik ga eerst al nog even naar mijn andere verslaggever. Die loopt ook erg rond op het kermislint. En dat is namelijk Kelvin. Hallo Kelvin.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja, ook bij mij kan je namelijk kans maken op leuke penningen. Ik heb namelijk ook heel veel bij me ook. En nou ja, goed, het is heel simpel. Beantwoord je de goede vraag, dan kan je namelijk ook bij mij kans maken op een hele leuke penning. Dus ja, zo simpel is dat eigenlijk. Dus nou, ja, dat is sowieso hartstikke leuk. Je maakt altijd kans op leuke prijzen.
0: Altijd prijs, zoals ze dat op de kermis zeggen. Hè?
2: Altijd nou, zeker weten. Altijd prijs.
0: Nou ja, je hebt het al een beetje gezegd, Kelvin. En Maud, wij gaan prijzen weggeven. Want wij hebben hier bij Kermis FM altijd heel veel penningen weg te geven. En normaal doen we op de laatste dag altijd een soort prijzen weggeven middag. Maar ik zei, kijk, als jij nu uit, weet ik veel, Schubbeke te Schuur komt. Of ergens hoog in het noorden van het land, uit Groningen. En jij wint een penning. Dan, en je wint die op zondag. Ja, dan moet je als een wiedeweer gaan hier naartoe. Dus ik dacht, als we nou op vrijdag de grote prijzenbonanza doen. En we gaan iedereen die nu nog op het kermislint loopt. Of die mensen die thuis zitten die denken, hey, zo'n penning wil ik winnen. Die gaan we weggeven. Moet je wel wat voor doen. Dus door inderdaad bij Kelvin vragen te beantwoorden of bij Maud. Ik zou zeggen, zoek alvast wat leuke mensen op. Dan kom ik straks bij jullie.
1: Yes,
2: ja, dat is helemaal leuk.
0: Oké, tot zo. Gaan wij ondertussen nog even muziek draaien.

0: een multimiljonair.
1: Nou, was ik maar een multimiljonair, dat zou toch lekker zijn? Gelukkig heb je geen miljoenen nodig om hier naar de kermis te komen, want ja, het viel me eigenlijk best wel mee vanmiddag, hoe duur het allemaal was. Goed, we gaan even naar het weer. Het is nog altijd heerlijk weer, want met 19 graden is het nog prima te doen om lekker een rondje te lopen in je korte broek of in je shirt. Ik zie hier ook allemaal mensen lopen. Wel verschillend trouwens. Ik zie iemand met een korte broek en in een t-shirt. Maar ook mensen met een dikke jas en een lange broek. Een vestje is geen overbodige luxe, maar want de komende nacht koelt het wel af naar een graad of 13. Geen files richting de kermis en ook parkeren is nog goed mogelijk. Zo kun je prima terecht in de parkeergarages Knechtel en Stappengoor.
2: Attention! Dennis Mulder.

de toppers. Ja, goedenavond nogmaals. Je luistert naar Kermis FM. Mijn naam is Dennis. En ik heb hier een envelopje met heel veel penningen liggen. En die moeten op, want het is het laatste weekend van de kermis gaat van start. Bijna. Over 20 minuten is het zaterdag. Dan is het nog maar 2 dagen tot de kermis weer is afgelopen. Dus er zit een beetje haast bij. Mocht je nou kans willen maken op die penningen, dan kun je 2 dingen doen. Of hier op het kermisterrein op zoek gaan naar 2 mensen met een paarse polo en een microfoon met zo'n blauwe kap erop met het logo van Kermis FM. Dan maak je kans op tickets. Maar je kan ook inbellen. En dat doen we via het telefoonnummer van Kermis FM. Mocht je niet weten wat dat is. Dat is 013-369-9369. Dus mocht je kans willen maken op penningen en je gaat dit weekend naar de Tilburgse kermis, bel dan 013-369-13... Sorry, ik moet het wel goed zeggen. 013-369-9369.

0: eerst even naar onze verslaggever Maud, die is op de kermis. En we gaan eens kijken of zij een penning kan slijten bij iemand.
1: Hey, daar zijn we weer. Hey Dennis, ik sta voor de Airborne. Zie jij die ook?
0: Ja, als je meekijkt op kermisfm.nl/live, dan zie je de Airborne. Kan je eens uitleggen, Maud, wat de Airborne precies is?
1: Ja, de Airborne is echt een gigantische booster. Dus eigenlijk, ja, volgens mij is hij 30 meter hoog of misschien zelfs nog hoger.
0: Oh.
1: En dan zit je in karretjes die alleen maar over de kop heen gaan. En dan draait die hele grote slinger ook nog een keer om zijn as. Ja, knettergek. Maar ik heb er twee kaartjes voor.
0: Oh, kijk. En zou jij daarin gaan, Maud, of niet?
1: Als ik in een goede bui ben, misschien wel. Maar niet heel vrijwillig.
0: Niet heel vrijwillig. Nee. Nou, misschien kan jij eens kijken of je twee mensen blij kunt maken. Heb je erover nagedacht, Maud, hoe je dat gaat doen?
1: Nou, ik heb een hele leuke vraag bedacht.
0: Oké.
1: En ik heb hier toevallig iemand bij mij staan die al de hele tijd zo graag in beeld wil.
2: Ja. Sowieso, sowieso.
1: Hoe heet je?
2: Ik heet Ramon.
1: Ramon?
2: Ja.
1: En waar kom je vandaan, Ramon?
2: Bij Ravels.
1: Ravels, waar ligt dat dan?
2: Net bij de grens, bij Poppo.
1: Oh, dat is ook best een end uit de buurt.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Hé, hey, Ramon, jij wil graag in de Airborne?
2: Ja.
1: Ja?
2: Sowieso.
1: Dan heb ik een vraag voor jou.
0: Nou, daar komt ie.
1: Uit welke stad komt 013?
2: 013? Uit Tilburg.
1: Nee, het is wel goed gedaan.
0: Dat is goed. Ja.
1: Nee,
2: het
1: is goed.
2: Ja, sowieso.
1: Ramon, gefeliciteerd. Je hebt twee kaarten voor de Airborne.
2: Dank u wel, dank u wel.
1: Ga je er gelijk in?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ik heb twee vrienden staan, die willen gelijk in.
1: Jouw vrienden willen er gelijk in?
2: Ja.
1: Nou, dan ben ik heel benieuwd.
2: Ja.
1: Dan gaan we even kijken hoe jullie dat rondje maken.
2: Ja, goed,
0: ja? Ja, super, Maud.
1: Nou, Dennis, ik heb twee mensen helemaal blij gemaakt.
0: Ik hoor het en ik zie het ook. Als je meekijkt, kermis.nl/live, ze gaan er nu in. De eerste twee mensen zijn blij gemaakt met de spanningen voor de Airborne. Dankjewel, Maud. Ik schakel eventjes naar onze andere verslaggever op de kermis. Dat is Kelvin.
3: Ja, inderdaad. Ah. Nou, ik hoop eigenlijk ook dat ik mensen blij ga maken, inderdaad. Ja, goed, die man die dacht dat hij blij werd gemaakt. Maar goed, dat is dus niet het geval. Ja, ik ga ook kijken of ik mensen blij kan maken. En ik ga even kijken wie ik blij ga maken. Eens even kijken. We gaan lopen even een klein beetje rond. En dan komt het goed. Ik heb al iemand gevonden. Hallo, mag ik je wat vragen?
4: Nee, nee. Jawel.
3: Ja, zeker. Willen jullie kans maken op kermispenningen?
4: Wat zei je?
3: Willen jullie kans maken op kermispenningen?
4: Wat is dat?
5: Penning.
3: Nou, penning, dat is namelijk, dan geef je die af bij een attractie. En dan kun je gewoon met gratis kun je de attractie in.
4: Ja, prima. Ja, wij willen wel gratis in een attractie.
0: Ja,
3: nou, het is eigenlijk heel simpel. Jullie moeten namelijk gewoon antwoord geven op de juiste antwoord. En dan maak je kans.
4: Oké, ja, doe maar.
3: Dat is helemaal goed. Wat is de hoofdstad van België?
4: Nee, Brussel.
3: Ja, heel goed. Ja. Ja, wat, jij zei Antwerpen.
4: Nee, ik was maar aan het zeilen.
3: Ja, nee, Brussel. Ja, Brussel. Of, dat is zeker goed.
0: Nou, Brussel is goed.
3: Dan ga ik eventjes kijken. Jullie maken kans op penningen. Even kijken zo. Alsjeblieft. Heel veel plezier.
4: Dankjewel.
3: En veel plezier op de kermis.
4: Dankjewel.
3: Nou, ik heb twee meiden heel erg blij gemaakt. Dus ja, dat is natuurlijk fantastisch natuurlijk.
0: Met welke penningen, Kelvin?
3: Wat zeg je?
0: Met welke penningen?
3: Ja, dat is namelijk Card VIP.
0: Card VIP. Wat staat er op? Is dat de canula of zo? Wat is dat?
3: Het is mooi geel, dus dat zit goed.
0: Het is mooi. Ik hoop dat ze het weten te vinden dan, Kelvin. Dankjewel, we gaan even muziek draaien. Dit is 20 Seconds.
3: Ja, graag gedaan.
0: Ruben Hillen.

0: be with you.
1: Winnaar van The Voice of Holland, Ruben Hillen met 20 Seconds op Kermis FM. Ik heb begrepen dat wij ook appjes binnenkrijgen in deze appbox. Ik kijk even naar mijn producer. We hebben een appje binnengekregen, klopt dat?
2: Zeer zeker, van Bas.
1: Van Bas. En wat stuurt Bas?
2: Bas is vandaag jarig.
1: Hij is jarig, dat ben je niet.
2: Zeer zeker.
1: Bas, goedenavond.
3: Goedenavond met Bas Kuttekorn. Goedenavond.
1: Bas Kuttekorn?
3: Ja, Kuttekorn.
1: En waar kom je vandaan, Bas?
3: Weert.
1: Uit Weert. Ben je al op de Tilburgse kermis geweest, Bas, of niet?
3: Nee, ik ben niet geweest. Ik ben jullie volgen op tv.
1: Aan het volgen op de televisie. Heb je nog plannen om dit weekend nog te komen? Of zit dat er helaas niet in?
3: Nee, helaas niet in. Ik ga wel naar de kermis in Weert.
1: Wel naar de kermis in Weert. Ja, het ding is, ik heb helaas geen penningen voor attracties op de kermis in Weert. Maar alleen penningen voor de attractie voor kermis in Tilburg.
3: Maar ja, maakt niet uit. Ik wil gewoon gezelligheid om met jullie praten.
1: Gezellig even bellen. Nou, laat ik allereerst dan eventjes fatsoenlijk, want dat heb ik nog helemaal niet gedaan. Van harte gefeliciteerd zeggen tegen je.
3: Ja, dank u wel.
0: Gefeliciteerd. Oh, wat zijn we blij.
1: Ja hoor.
0: Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Er is er een jarig en dat ben

0: Nou, als dat niet een jarig gevoel geeft?
1: Ja, voor mij wel.
0: Ja? Heb je het nog op een bepaalde manier gevierd, of niet?
1: Ja, eigenlijk niet. Ik heb vandaag hele dag tot 9:30 werk bij de Jumbo.
0: Oh, je moest werken bij de Jumbo?
1: Ja.
0: En wat doe je dan? Wat, doe je vakken vullen of sta je achter de kassa? Of wat,
1: ik doe de vakken vullen.
0: Vakken vullen?
1: Ja.
0: Bij het droogvoer, of moet ik dat noemen? Bij de koekjes en zo, en de snoepjes?
1: Nee, alles.
0: Alles? Alles. Ook de koelingen en zo?
1: Ja, en diefjes en zo.
0: Oh, hoe lang doe je dat al?
1: Hele week.
0: De hele week? En wat vind je nou het allerleukste aan je werk?
1: Ja, eigenlijk op de kermis werken vind ik het leuk.
0: Op de kermis? Dat is dus niet bij de Jumbo?
1: Nee, Jumbo vind ik eigenlijk een beetje niet leuker om vele mensen soms boos en zo. Een beetje veerlijk op ons.
0: Dus bij de kermis is het veel gezelliger?
1: Ja, heel gezellig.
0: Maar dat doe je wel eens. Dan ga je in Weert ook werken op de kermis?
1: Ja. Oh, bij Nicky Molen, die bij jullie oost staat, met die nieuwe attractie.
0: Ja, en dan ga je tickets innemen of verkopen. Wat ga je doen?
1: Opbouwen, muntjes afhalen en draaien. Alles.
0: Een hele pretpakket. Nou, dan wens ik jou daar ontzettend veel plezier mee.
1: Ja, jij ook.
0: Heb een fijne verjaardag.
1: Dank u wel.
0: En dan wil ik tegen jou zeggen, ciao, doei,
1: zo,
0: adios.
1: Ja, zo, fijne

Hans, kom op en zing met me mee. Nou, dat wil ik eigenlijk zo meteen wel eens even proberen, dat meezingen. Ik heb nog steeds twee verslaggevers op pad, Maud en Kelvin. Zij gaan zo meteen eens even wat mensen mee laten zingen om kans te maken op penningen. Jij thuis kan ook nog steeds kans maken op penningen. Bel vooral. Mijn telefoonnummer is 013-369-9369. Of stuur een appje via de Kermis FM app. Tijd voor Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Die Die, Shakira, Burna Boy op Kermis FM. We gaan er heel even tussenuit voor de boodschappen. Dat is ook weer nodig. En het nieuws. Maar blijf hangen, want zometeen veel meer prijzenbonanza. Komt dat zien. Maak kans op fantastische prijzen hier op Kermis FM. Tot zo.
1: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
2: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
3: Jouw partner op het gebied van drukwerk en signing. En net dat beetje meer. Al ruim 20 jaar. Voor flyers, banners, visitekaartjes, relatiegeschenken en uiteenlopende signklussen ben je bij Q Promotions aan het juiste adres. Wij helpen je met elk facet van jouw promotie. Zo heb jij al jouw promotiewerk onder één dak. Zelfs het transport houden we binnenshuis. Alles om jouw bedrijf te verzekeren van een eerste klas uitstraling. Promotie was nog nooit zo efficiënt. Waar kunnen we jou binnenkort mee helpen? Vind ons online op q-promotions.nl. Q Promotions, jouw drukwerk, onze zorg.
4: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
5: FM. Pingpong, dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
6: Hey DJ, ben jij al klaar voor de start van jouw show? Met Jingle Player 2 heb je al jouw fragmenten, muziekjes en effecten altijd binnen handbereik. Met één tik op je iPad zijn ze meteen on-air. Of je nou programma's maakt op je zolderkamer of op een landelijk radiostation. Jingle Player 2 is overal inzetbaar.
7: Mooi.
6: Check het nu op jingleplayer.nl.
8: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
9: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
10: Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
11: Kermis FM.
0: Yes, goedenavond. Je luistert nog steeds naar Kermis FM. Zometeen nog meer prijzen weg te geven en weer een bijzondere gast. Maar eerst het nieuws met Elissa Prins.
12: Goedenavond, een meteoriet gespot boven Nederland.
11: Kermis FM nieuws.
13: De ondergrond, de vuurbal, jongen! Bam!
12: Boven sommige delen in Nederland is een meteoriet gespot. Uit het hele land duiken video's op waar de vuurbal op te zien is. Het is nog onbekend of het een steen of ruimtepuin is. Twee spelers van het Caverdische elftal zijn gehuldigd in het stadhuis in Rotterdam. Caverdië stunt op het WK door gelijk te spelen tegen voetbalgrootmachten als Spanje en Argentinië. In het team van Caverdië zitten 6 spelers die uit Rotterdam komen. Er is namelijk een grote Caverdische gemeenschap te vinden in Rotterdam. De stad denkt erom zelfs na over een eerbetoon in de vorm van een muurschildering of een voetbalveldje. Het treinverkeer tussen Meppel en Hogeveen was vanmiddag kort stilgelegd. Er liep namelijk een moederkat met haar 2 kittens langs het spoor. De eerste kitten is met behulp van ProRail en een dierenambulance in veiligheid gebracht. Of de moederkat en de andere kitten al gevonden zijn, is helaas nog niet bekend. Nog een weekendje knallen en dan zit de Tilburgse kermis er helaas alweer op. Het was een week met heerlijke temperaturen, drukke dagen en veel gezelligheid. Maar hoe hebben de kermisexploitanten het eigenlijk ervaren? De exploitant van Nuitvlei liet aan ons weten dat ze de Tilburgse kermis het hoogtepunt van het jaar vinden. Wil je meer verhalen horen van de exploitanten? Check dan het artikel hierover op onze website www.kermisfm.nl. Af naar een graad of 13. Dus een vestje kunnen we van harte aanbevelen. Overdag wordt het opnieuw perfect kermisweer met een temperatuur van 27 graden. Er zijn momenteel geen problemen op de weg. Wel is het nog steeds druk in de parkeergarages. Wil je meer nieuws? Check kermisfm.nl of download de gratis app.
0: Elissa, dankjewel.
9: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu Dennis Mulder.
0: Ja, goedenavond. En dus zometeen nog kans op fantastische prijzen. Dus meld je in de Kermis FM app. Kom langs bij de studio. Of bel. Gaan wij even muziek draaien. Jeetje Mina. CV de Gierboys.

0: Jeetje, Mina, CV de Gierboys op Kermis Wem. Ja, we zijn nog steeds bezig met de prijzenbonanza. Mijn naam is Dennis. Je luistert naar Kermis FM hier op de vrijdagavond. De laatste vrijdagavond, het laatste weekend. Het is 12 uur geweest. Is begonnen. Het is zaterdag eigenlijk. En op de kermis heb ik lopen Maud. Maud, goedenavond.
1: Hey, daar zijn we weer, Dennis.
0: Het klinkt heel gezellig daar.
1: Ja, het is hier mega gezellig op het Piersplein. Villa Ananas is helemaal los aan het gaan. Met echt hele gezellige muziek.
0: Wat heerlijk, wat heerlijk. En heb jij mensen die kans willen maken op penningen?
1: Jazeker. Kom, we gaan er naartoe. Hoi.
2: Hoi.
1: Jullie willen prijzen winnen?
2: Jazeker.
1: Ja?
2: Ja.
1: Nou, we hebben een kleine challenge voor jullie. En dat is dat je een liedje mee mag gaan zingen.
2: Ja.
1: Oh, als blikken
2: we konden doden, was ik er niet meer geweest. Mee een sixpack door het leven. Alle dagen feest.
1: Hey, nou, wat vonden we dan van, Dennis?
0: Ja, dat vind ik heel goed.
1: Je hebt gewonnen!
0: Zeker ben ik. Vertel eens even, wat wint hij?
1: Nou, ik vind het wel tof. Hij heeft gewonnen. Aviator VIP. Aviator VIP. Twee tickets.
2: Ik ben er hartstikke blij mee.
1: Ik hoor een hele blije jongen naast mij. Alsjeblieft.
2: Dankjewel. En een fijne avond nog.
1: Jij ook een fijne avond. Verder dansen.
0: Komt goed. Nou, jij gaat
1: nou op... dit is toch helemaal leuk, Dennis.
0: Heerlijk. Ga jij ook nog even lekker verder dansen?
1: Oh, echt wel.
0: Ga ik even verder kijken bij Kelvin. Die loopt ook nog ergens op het kermislint. Kelvin.
3: Yes.
0: Ja, zeker. Ik heb iemand gevonden en dat is wel leuk. Hallo, wat is je naam?
4: Hallo, ik ben Julius.
0: Ah, Julius. En waar kom je vandaan?
4: Ik kom uit Sint-Oederode.
0: En heb je dit een beetje naar je zin op de kermis?
4: Ja, het is geweldig. De sfeer is fenomenaal. Dus ja, ik heb van iedereen gehoord dat het de grootste kermis is van de Benelux. Dus ja, wij dachten, we gaan vanavond ook maar eens kijken nemen. En ja, het is geweldig. We hebben het goed naar ons zin.
0: Kijk, nou dat is in ieder geval heel goed om te horen. En je kan ook kans maken op kermispenningen. Dus je avond wordt gewoon nacht nu eigenlijk wordt nog veel beter.
4: Oké, hoe kan ik kans maken?
0: Ja, nou, ik ga jou een vraag stellen. En als jij het goede antwoord hebt, dan maak jij kans.
4: Oké, laten we beginnen.
0: Ja. Ben je er klaar voor?
4: Zeker.
0: Ik heb dat altijd geleerd, altijd de spanning een beetje opbouwen.
5: Ja, we gaan de spanning een beetje opbouwen. Zal ik kijken of ik iets van een spanning dingetje heb?
0: Ik zou zeggen, zoek dat eens op. Iets spannends, iets engs en zo. Ik had hem denken aan It, maar dat is weer een ander verhaal. Maar
5: iets
0: goed, dat later.
5: Ik denk dat dit wel spannend is.
0: Oké, dus ik ga de vraag stellen aan Julius. Hier komt de volgende vraag. Hoe heet de sneeuwpop uit Frozen?
4: Ja, dat kan er maar één zijn, dat is Olaf.
0: Ja! Ja! Wat goed! Kijk, heerlijk. Kijk, lekker. Jij krijgt... Ja, inderdaad. Jij maakt kans op de kermispenningen. Nou ja, goed. Ik moet zeggen dat ik zit echt een beetje te sukkelen wat ik aan het doen ben.
4: Te gek, man. Dat is lekker handig, zo'n...
0: Ja, nou, ik heb dat tip gehad van mijn collega. Alleen dat had ik misschien beter anders kunnen doen. Ja. Maar jij maakt in ieder geval kans op een eindrit in Kansheid Oostdorp. Voor één persoon, Iwans, deze.
6: Also, wat is dat?
4: Also,
6: de kaleidoscoop.
0: Ja. Zal ik hem aan jou geven? Ik ga meteen Duits praten. Mag ik jou heel veel plezier wensen?
4: Zeker, man. Super. Dankjewel. Ik ben hartstikke blij. Mooie kermis. Jongens, fijne avond en geniet ervan. Dankjewel.
0: Ja, graag gedaan. En alweer iemand blij gemaakt. Nou, hoe leuk is dat?
5: Heerlijk, Kelvin. Heel heerlijk. We komen zo nog even weer bij je terug. Ondertussen draaien wij ook nog de mooiste muziek, of de leukste muziek, deze kermis. Nu tijd voor Harry Styles.

0: American Girls. Op Kermis FM. Even een beetje rust in de tent. Het is één grote prijzencircus. Maar er zijn natuurlijk ook een hele hoop artiesten. En die lopen hier rond. Die treden op in de bierhal. Maar er zijn ook drie jongens. Drie artiesten, mag ik ze inmiddels wel noemen. Dat zijn namelijk Niek, Ewan en Daan. En ik heb ze nu in de studio. Jongens, goede avond, nacht.
1: Goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
1: Nacht is het inmiddels, ja.
3: Oh ja, ja, ook zo.
1: Wij doen alleen maar primetime
0: Alleen maar primetime shows.
3: Ja. Ja. We komen net uit de bier al.
1: Ja, ongelooflijk. De hele tour zat erop en we hadden nog net een plekje in de agenda om hier langs.
3: Ja, we moeten zo nog ook naar Ahoy.
0: Nou, Ahoy nog. Daar heb je nog een heel laat feestje.
1: Nee, zeker. Gewoon op de stoeptegels erbuiten. Maar ja, het is toch Ahoy.
3: Maakt verder niet uit.
0: Je moet ergens beginnen. Want,
1: maar dan zijn we dus wel al begonnen. We zijn al begonnen.
3: Jullie zijn al begonnen. De fase zijn we gepasseerd, okay, toch?
0: Dus, en nu gaan jullie voor de stoep bij Ahoy staan.
3: Ja, we zitten nu echt primetime. Ja.
0: Echt primetime.
3: Ja, nee, we zitten nu wel aan onze piek.
0: En voor hoeveel... Ja, jullie gaan al beide je afscheidsconcert aankondigen. Ja.
1: Nou, nee, we zitten aan het begin van het einde.
0: Ja,
1: maar nog niet aan het einde van het begin.
0: Mooi.
1: Of andersom.
0: Mark Rutte, wie was het ook weer? Ja, dat is leuk. Hey, vertel even voor de mensen die jullie niet kennen. Jullie zijn ook vrijwilliger van Kermis FM.
1: Ja, nou, ik wil eerst beginnen, nu iedereen nog luistert. Je kan stemmen op de Kermis FM top 013.
0: Ja?
1: Het is stem.kermisfm.nl. Dan moet je stemmen op Rondje voor de Sfeer. Wanneer dan? Maar dan ook alleen op die. Want anders gaan alle andere platen ook omhoog. Dus alleen op die plaat stemmen, dan kunnen we in de top 13 blijven.
3: En vooral niet op Corrie Konings.
1: Maar goed, hoe wij zijn begonnen? Leuke vraag.
0: Leuk, hè?
1: Ja, je kunt dus stemmen.
3: Stem.kermisfm.nl.
0: Ja, dat klopt. Ja, we hebben dit jaar de Kermis Top 013 in het leven geroepen. Hoor je het laatste... Van tussen 8 en 9, de laatste dag, zondag dus, bij Arno LeBlanc. De 13 beste kermishits volgens jou, de luisteraar. En je kunt daarop stemmen. En jullie liedje staat er ook in.
1: Zeker. Nou, en we hadden vandaag een update. Wij stonden op 3. Ja. En dat willen we zo houden.
0: Ja, nee, jullie stonden op 3.
1: Ja. Ja.
0: Nou, dat is wel eventjes...
3: Ja, dat was wel een feestje.
1: Lekker show. Hoe wij zijn begonnen? Nou, wij zaten dus vorig jaar, heb je de laatste ronde ook van diezelfde Arno LeBlanc.
0: Ja.
1: Dat is een heel in-crowd ding hier bij Kermis FM. Alleen Kermis FM'ers die luisteren naar. En mensen die toevallig de hele week Kermis FM aan hadden staan. En dachten, hé, die knop die zit vast.
0: Ja.
1: Daar waren we aan het denken over een nieuw idee voor volgend jaar. Toen zeiden we, ja, dan doen we concept onbekend. Punt. Nou, toen zijn we 2 maanden daarna zijn we samen gaan zitten. En toen dachten we, ja, wat gaan we nou maken? Hulle lange brainstorm gehad. En toen kwam er dus eigenlijk uit dat wij wel een kermishit wilden
3: maar
1: maken.
3: Echt een hele lange brainstorm.
1: Ja, dat duurde heel lang.
0: Wat is lang? Is dat
3: dagen.
0: Niet gegeten, niet gedronken.
1: Ken je die Hutje op de Hei-series? Zo van die artiestkuil? Ja, dat hebben we gehad.
0: Hebben jullie gehad, van die heidagen.
3: Ja.
1: Hebben wij gehad, ja.
3: Ja.
1: En, professioneel aanpakken, dat is eigenlijk ons motto geweest.
0: En daar rolde een hit uit.
1: Zeker. En daar kan je dus op stemmen. Of voor de kermis op.
0: Ja, zeg het dan maar een keer. Ja,
1: nee, maar goed. Daar rolde dus een hit uit. En wij hebben gebrainstormd over de naam. En over waar het nummer dan over moest gaan. En toen zijn we naar een producer geweest. En is die hit tot stand gekomen.
0: Want jullie hadden zelf totaal nul ervaring natuurlijk met het maken van muziek.
1: Nou ja, het echte muzikale gedeelte, zeg maar teksten schrijven, dat wil nog wel lukken. Ja. Maar het echte muzikale, ik deed net heel scheidlollig hier dit muziekje mee. Maar ik weet begot niet welke toon ik nou aanslaat. Nee,
0: dus jullie hebben een producer in de arm genomen, die heeft voor jullie de muziek gemaakt.
1: Ja, die kon daar wel.
0: Jullie hebben zelf de tekst bedacht.
3: Ja.
0: En daar is dus...
1: Toen was ik boodschappen doen.
3: Dat is
1: Ewan die heeft die echt bij. Nul bij het draaien.
0: En met resultaat mag ik wel zeggen.
1: Zeker. Absoluut. Nou, dat vind ik leuk om te horen.
2: Ja.
1: Jij zegt ook meteen absoluut. Het is bij jou echt aan je hoofd gezegd.
2: Is dat zo?
1: Ja.
2: Is dit al het punt?
0: Zullen we er eens even naar gaan luisteren? Voor de mensen die nu zitten te luisteren en denken... Ik heb geen idee...
1: Nou ja, we willen hem ook best live doen, toch?
0: Zullen we hem live doen?
1: Zullen we hem live doen?
2: Ja, als we er toch zijn.
0: Ja. Heb je een orkestband? Of heb je die
1: niet? Ik heb zeker niet een orkestband, maar we zingen gewoon mee. Want anders dan denk ik dat jij dadelijk geen luisteraars meer hebt.
0: Oké, nou, we gaan naar luisteraars.
1: Luisteraars moeten dus stemmen.
0: Stem.kermisfm.nl. Een rondje voor de sfeer van Nidan of een andere leuke track.
3: Nee, niet dus iets anders.
0: Rondje voor de sfeer. Ik zou eerst zeggen, luister en oordeel dan of je erop wil stemmen.

0: Mag ik een heel groot applaus voor...
1: Zou die zondag gaan? Ja, die was nodig.
0: De Intercity naar Wanidan vertrekt. Nee, groot applaus. Wanidan, rondje voor de sfeer.
2: Je kan dus stemmen.
1: Stem.kermisfm.nl dus.
0: Nou, en dat stemmen, dat is eigenlijk al behoorlijk gedaan. Want wat jullie zeiden, dit is een Kermis FM productie. Hè, jullie zijn als vrijwilliger aan de slag gegaan. Jullie hebben dit gemaakt. Kermis Top 013. Ja, en jullie staan op de derde plaats.
3: Ja, ik sta inmiddels in de bier al. Oh ja, we zijn weer terug.
0: Ja, ik had jullie iets zachter gezet. Anders, dan,
3: anders komt er weer een stem.
0: Er zat heel veel autotune op het nummer, voor je het nog niet gehoord hebt.
3: Maar,
1: Zeg. Nee,
3: Zoiets
1: zou je ook niet zeggen bij Marco. Dat is ook weer zo. Hey, kom op.
3: Maar goed, wat was je vraag?
1: Donnie ook niet.
0: Nee, mijn vraag was, naast dat je dit nummer hebt gemaakt, hebben jullie nog meer?
3: We hebben een serie gemaakt. Ja. En dat is dus heel leuk. Die werd dus op Kermis FM uitgezonden. Want ons idee is eigenlijk ontstaan uit Concept Onbekend. Dat moest een serie worden. En nou ja, daar zijn we eigenlijk mee aan de slag gegaan, toch, Ewan?
2: Absoluut.
3: Ja. Fijn dat je reageert. En, maar dus, Concept Onbekend. We hebben inmiddels al 4 afleveringen online staan. Vandaag was het een nieuwe aflevering te zien. Wil je nou alles terugkijken, check dan youtube.com/kermisfm. En morgen... Dan maken wij de nieuwste aflevering, waar ook dit in voorkomt.
2: Ja, dus we zitten nu in de nieuwe aflevering. Ja. Die kan je dus nog niet zien. Maar als je dit dus ziet, zo, hallo, dan ben je in de nieuwe aflevering.
0: Dan is het live.
3: En die kun je dus zondag zien. En dan heb je eigenlijk een beeld van hoe deze hit tot stand is gekomen. En dan weet je toch zeker dat je op deze hit moet gaan stemmen.
1: Via stem.kermisfm.nl.
2: Tot hoe laat kunnen mensen stemmen eigenlijk zondag?
0: Daar is nog geen klap op gegeven, maar...
2: Maar na onze uitzending om 7?
0: Ja, in principe...
2: Nou, dan wil ik nog een keer de camera pakken. Je kan dus nog steeds stemmen. Stem.kermisfm.nl. Stem op Wanidan met Rondje voor de Sfeer. En vergeet je stem ook vooral niet te bevestigen.
3: Dit was een drone. Daarmee moet je afronden, heb ik geleerd.
2: Dat ken ik niet. Die muziek, toch?

0: pump it up and don't you know, pump it up. I got to pump it up. Ik heb zomaar het idee dat het heel gezellig is geworden nog na dit liedje, Simone.
1: Denk het ook.
0: Je hoort het, hè? You don't you know, pump it up. Waar het ook heel gezellig zal zijn, dat is op de kermis. Want we geven prijzen weg. We hebben hier een envelop. Hij is bijna leeg. Met penningen, kermispenningen. Dit is namelijk het laatste weekend van de Tilburgse kermis. Vanaf zondag is het helaas weer afgelopen. Maar we hebben nog één heel weekend te gaan. En dan gaan we daar ook gebruik van maken. Op het terrein lopen bij twee verslaggevers Maud en Kelvin. En die gaan de laatste penningen. Die hele envelop moet helemaal leeg. Maud, hoe is het daar?
2: Het is hier nog steeds hartstikke gezellig en nog een stuk drukker aan het worden. Hallo, hallo, hallo. Ja, het is hier echt heel gezellig. Het wordt ook steeds drukker. Ja, het wordt ook steeds drukker, heb ik het idee. Maar dat is alleen maar mooi. Zal ik hier eens gaan kijken of ik iemand kan vinden die mee wil doen?
3: Ja, als die je kan verstaan, dan zou dat mooi zijn.
2: Nou ja, dat inderdaad. Hoi, mag ik jullie iets vragen? Winnen voor een attractie.
4: Zeker.
2: Zeker. Ik heb een vraag voor jou.
4: Oh, maar wat ik weet
2: is...
4: niks.
2: Oh, jij weet niks.
4: Nee, ja.
2: Oh, dat is minder. Wat is de grootste planeet van ons zonnestelsel?
4: Ik heb geen idee.
2: Doe een gok. Doe een gok.
5: Saturnus.
4: Weet ik.
2: Helaas. Sorry.
5: Is ook niet goed.
2: Nee, allebei. Pluto is de kleinste.
4: Oh ja, dat was ook een goed antwoord, toch?
2: Ja, de kleinste. Nou, dankjewel. Ik ga iemand anders zoeken. Dames, willen jullie meedoen met de wedstrijd? Willen jullie... Nee? Oh. Dames, willen jullie mee tickets winnen? Nee? Nee? Wil je tickets winnen voor een attractie?
5: Nee.
2: Nee, ook al niet. Waarom niet?
5: Kost dat geld.
2: Nee? Je moet de vraag beantwoorden. Wat is de grootste planeet van het zonnestelsel?
5: Jupiter.
0: Oh, weer een winnaar.
3: Nou, Engeland heeft ze gewonnen.
2: En ze heeft 3 tickets gewonnen voor de Kaleidoscoop. Ja! Hey, hey, hey. Helemaal blij. Nou, alsjeblieft. Waar is dat nou? Dat weet ik niet. Dan moet je even ingaan, dan weet je het vanzelf.
4: Oké, stap lekker, hè?
2: Ja, veel plezier. Het
3: schijnt dat je daar, als je daar dronken ingaat, dat het dan het allerleukste is.
0: Naar Kelvin, die staat ook nog ergens op de kermis. Kelvin, hoe is het bij jou daar?
6: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, nou goed, ik hoop ook weer mensen blij te maken. Ik heb ondertussen ook een beetje de drukte opgezocht. Nou ja, goed, Maud zei net al, het is ontzettend druk. En wij, tenminste, ik ga ook proberen om leuke mensen weer een beetje blij te maken. En we gaan gewoon even rondlopen.
3: Helemaal super.
6: Een hele goede nacht.
7: We worden even geïnterviewd. Hoi.
4: Oh, nee hoor.
6: Willen jullie kans maken op penning?
7: Wat?
6: Willen jullie kans maken op kermispenning?
7: Nee.
6: Het is heel leuk hoor.
7: Nee, hoeft niet.
6: Nou, goed, dan gaan we gewoon verder kijken. De genoeg leuke mensen die we blij kunnen maken.
3: Ja.
6: Even kijken waar dat zou kunnen. Het is hartstikke leuk op de kermis. Oh, ik zie een paar leuke dames, dat is leuk. Hallo, willen jullie kans maken? Huh? Ah, willen jullie kans maken op kermispenningen?
7: Kermis wat?
6: Kermispenningen.
7: Oh, nee, dank je.
6: Nee, oké. Okay. Dat willen ook al niet. En ik kom nog zo leuk en aardig in beeld. Nou, absoluut.
8: Hey,
6: jazeker, dat vind ik ook. We gaan eens even verder kijken hoe leuk het ook is. Hartstikke fijn. We kijken verder. Ik heb iets over. Een hele goede dag.
8: Hoi.
6: Nou, die willen dus ook niet. Nou, dat is al lastig en zo. Nou ja, we kijken verder. Ja, ik denk dat sommige mensen niet zoveel zin in hebben, denk ik. Maar goed, het zou kunnen. We kijken gewoon heel eventjes even verder.
8: Interview.
6: Ja, even goed. Even niet. Even kijken. Dan kijk ik verder. Hallo.
8: Oh, hallo.
6: Willen jullie kans maken op kermispenningen?
8: Nee, bedankt.
6: Nee? Ook al niet. We hebben dus al zoveel mensen. Hebben we dus al?
8: Ja. Hij wel.
6: Jij wel?
8: Groot fan. Wat is er?
6: Wil jij kans maken op kermispenningen?
8: Op?
6: Op kermispenningen.
8: Ja?
6: Ja, hartstikke goed. Nou, we hebben iemand gevonden, maar ik hoop ook dat hij... Het is eigenlijk heel simpel, je moet het goede antwoord hebben. En als je het goede antwoord hebt, maak je kans op penningen.
8: Op penningen?
6: Ja, een kermispenning.
8: Wat zijn dat?
6: Dat is een hele goede vraag. Daar kun je namelijk een attractie in, zeg maar. Daar hoef je niet voor te betalen.
8: Oh, oké. Okay. Ja, ik doe mee.
6: Nou, ik zou zeggen, als je het goede antwoord hebt, dan maak je kans.
8: Oké. Okay.
6: Het is ook zo leuk. Hier komt de vraag. Wat is het netnummer van Tilburg?
8: 013.
6: Ja, heel goed. Ja.
0: Winnaar.
6: En je krijgt van mij een kermispenning. Hartstikke goed. Even kijken. Ja, ik moet nog werken, dus vandaar. Maar je maakt in ieder geval kans op een entreerit en één persoon, ook bij dezelfde. Iets in het Duits, dus dat is leuk.
0: De Kaleidoscoop. Oh.
6: Het is een eindrit voor één persoon, ja.
0: Ook weer in het Duits, hè? Dus heb je dat weer. Maar heeft hij geen vrienden?
8: Ja, dankjewel.
6: Jazeker. Ja, graag aan. Heel veel plezier.
8: Dankjewel.
6: Ja. Heeft hij geen vrienden? Nou, zoals je ziet, we hebben weer iemand blij gemaakt.
0: Heeft hij geen vrienden? Heeft hij geen vrienden?
6: Of hij heeft heel veel vrienden, heeft hij namelijk. Dus maar twee personen, dus ja, dat is het inderdaad.
0: Geef er even drie meer, want ze zijn met z'n vieren, zie ik.
6: Ze zijn met z'n vieren?
0: Ja, dan geef die andere drie.

0: Dat is een vraag, maar jullie krijgen alle vier een kermispenning.
1: Oh, dat vind ik leuk.
0: Ja, leuk hè? Ja, dus leuk. Wie wil nog meer een kermispenning? Dat is leuk. Even kijken, ook een kermispenning.
1: Ja.
0: Kijk, nou, dat is in ieder geval hartstikke leuk. Dus dat is in ieder geval fijn, dus zo doen we dat.
2: Heel fijn, Kelvin.
0: Nou ja, wij geven ze weg, dus ik geef ze gewoon weg, ja. Je krijgt ze gewoon weg, ja.
2: Je krijgt ze gewoon.
0: Is dat jouw zusje, die wil dat ook?
1: Ja.
0: Kijk, leg ik hem daar neer. Zo, alsjeblieft.
1: Ja. Spider.
0: Ja, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Maar dankjewel.
0: Ja, zeker. Nou, Dennis, we hebben een paar mensen blij gemaakt. Tenminste, ik had zoiets van, ik geef ze wel weg, want ik ben vandaag een beetje geul.
2: Nou, hartstikke goed, Kelvin. Dankjewel. We komen straks waarschijnlijk nog wel even bij je terug. Ondertussen gaan we eerst eventjes ook wat informatie voorzien. Want we hebben ook nog het weer. Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Daarbij is het vrij helder. Overdag stijgt de temperatuur naar 27 graden. Dus gewoon lekker naar de kermis komen. En dan hebben we nog het verkeer. Geen bijzonderheden op de weg, maar in de parkeergarages is het nu vooral druk met mensen die naar huis aan het gaan zijn. Dus wacht nog eventjes met naar huis gaan als je je auto hebt geparkeerd. Maar er is daardoor wel een plek voor jouw auto. Dus als je nog een half uurtje wil zien hoe de kermis eruit ziet, kom dan nog eventjes snel deze kant op. En dan doen wij ondertussen nog even de muziek.
4: Attention! Dennis Mulder.

0: Populair, Idali en Ronnie Flex en Frenna op Kermis FM. Ik zit even te kijken. Ja, want Kelvin is op de kermis en we zijn bijna aan het einde van onze prijzen bonanza. De schatkisten zijn bijna leeg. Toch, Kelvin?
1: Ja, dat klopt helemaal, Dennis. Het is, ik heb nog 2 penningen over en dan is het klaar. Nou, ik was net eigenlijk toch een klein beetje een soort ware Gaston net. Want ik had zoiets van, ja, weet je, ik geef gewoon penningen weg.
0: Goedemiddag!
1: Ja, goedemiddag!
0: Doe even je innerlijke Gaston. En Kermis FM deelt weer uit met fantastische prijzen. Nou, mensen. Wat wordt het allemaal?
1: Dat zeker. Ja. Nou, ik ga in ieder geval een paar leuke mensen opzoeken.
0: Leuke mensen.
1: Zeker leuke mensen. Jazeker, hallo. Nou, ik zei het al, leuke mensen. Ik ga er even naartoe lopen. Hallo? Ja, ik zei leuke mensen. Ik denk meteen aan jou. Hallo? Ja. Wil jij kans maken?
2: Hallo?
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Nou, hallo?
2: Rustig aan.
1: Nou, het is heel gezellig. Hallo? Wil jij kans maken op kermispenningen?
2: Wat zeg je?
1: Wil jij kans maken op kermispenningen?
2: Nou, we hebben daar helemaal geen tijd meer voor.
1: Sorry. Hebben we er geen tijd voor?
2: Nee, wij moeten weg.
1: We moeten weg. Hoezo dat?
2: Ja.
1: Is dat belangrijker?
2: Is dit belangrijker?
1: Dit is belangrijk. Ja, ik bedoel, en sowieso je debuut of tv op de radio.
2: Liever aankijken.
1: Ja, dat zou ook nog kunnen inderdaad, ja. Dat is dit. Nou, ik zou zeggen, we kijken gewoon verder. Er zijn genoeg vrolijke, leuke mensen. We kijken gewoon eventjes verder. Hoe is dat? Ja, u zijn op tv. U zijn ook op de radio. Echt overal, wereldwijd.
2: Sorry?
1: Wereldwijd.
2: Wereldwijd?
1: Wereldwijd. Jazeker. Nou, en dan gaan we eens even verder kijken wie we nog kunnen regelen. Ik heb nog 2 penningen, heb ik nog. Dus dat komt helemaal goed.
0: Ja, die moeten weg.
1: We gaan eens even verder kijken. En ja, die moet weg inderdaad. Ja, oh, ik zie leuke dames. Hallo.
3: Zo, wat met Evie daarvan?
1: Willen jullie kans maken op leuke kermispenningen?
4: Wat?
1: Op leuke kermispenningen.
4: Kermispenningen.
1: Penningen.
4: Penningen?
1: Penningen.
3: Wat is dat?
4: Ja, dat willen we heel graag.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weet ik zelf ook niet. Nee, dat weet ik wel. Nee, het is namelijk, je kan namelijk kans maken op, je kan eigenlijk gewoon gratis in de attractie.
3: Oh, dat vind ik wel heel leuk.
1: Ja, zeker. Nou, willen jullie meedoen?
3: Wat moeten we doen?
1: Nou, jullie moeten namelijk een vraag beantwoorden. En
4: met een kennisvraag, hè?
1: Dat is een kennisvraag, dat sowieso. Wat is de grootste planeet van, wat is de grootste planeet op aarde?
4: Planeet op aarde?
1: Ja.
0: Planeet van het heelal, bedoel. Maar die hebben we al gehaald, Kelvin.
1: Van het, precies, van het heelal, dat was het inderdaad,
4: Van de aarde.
1: Heelal.
0: Maar die mooiste planeet van aarde, een hele gekke vraag. Dat is gek. Ik snap dat zij zitten echt...
1: Planeet,
0: zij zitten te kijken of ze water zien branden.
1: Ja, precies. Ja. Wat was de vraag ook alweer?
0: Nee, deze vraag hebben we al een keer gehad.
4: Hij weet de vraag niet meer.
1: Oh, die hebben we al een keer gehad?
0: Ja, die heeft Mout al een keer gesteld.
1: Oké. Okay.
0: Maar stel hem vooral nog een keer.
1: Oh, die heeft Mout al een keer gehad.
0: Ja.
3: Oké,
0: okay. nieuwe vraag, Kelvin.
1: We gaan eens even kijken.
0: Grote chaos.
1: We gaan eens even kijken. Ja, het is ook zo leuk. Even kijken hoor. Ik weet het. Hoeveel kleuren zitten traditioneel in een regenboog?
3: Hoeveel kleuren? 6. Ik denk 6.
0: 6 of?
4: 6.
1: 6? Dan gaan we eens even kijken of het goed is. Ja, moet ik even kijken. Even een speakbriefje. 6. Nee, dat is antwoord is 7.
0: Oké, nog een vraag. Kelvin, herkansing. Herkansing.
1: Nou, jullie krijgen een herkansing.
3: Oké.
4: Okay.
1: Ja, dan ga ik ze.
3: Van de aarde.
1: Ja, weet je, het kan allemaal zon, plat, aarde. Het is allemaal goed. En ik heb niet eens gedronken. Het is Kermis FM trouwens.
4: Oh,
1: het is, jazeker. Dan ga ik eens eventjes kijken. Oh ja, ik heb een leuke. Welke kleur krijg je als je rood en geel mengt?
4: Oranje.
1: Ja!
5: Alweer een winnaar.
1: Mijn dingetje valt eruit.
4: Ja, nee,
0: je dingetje valt eruit. Oh, Kelvin heeft een beetje problemen met zijn audio.
1: Ja, zeker.
0: Van zijn enthousiasme.
1: Even kijken. Nou, ik ga eventjes de penningen eruit halen.
0: En wat is het?
1: Dat een collega van Kermis FM zei... Ja, doe de penningen in je badge. Maar ja, dat is niet zo'n heel goed idee. Oh, dat is... Jullie krijgen er gewoon alle 2. Kijk eens, jullie krijgen er 1 en nog 1. Dat is heel fijn dat jullie me willen helpen. Het is namelijk een... het is iets leuks.
0: Wat staat erop?
1: Het is namelijk een...
4: Een rit.
3: One ride per person.
4: We mogen gewoon ergens in, of moeten we hierin?
1: Ja, in de Nightfly is het. Het past ook toepasselijk. Het is namelijk de Night.
6: Eén attractie waar we moeten erin. We moeten erin.
0: Ja.
6: Gaan we
0: rennen,
6: mee dan?
0: Hollen.
6: Gaan we met z'n allen?
1: Ja, dat wordt rennen inderdaad. Ja, goed, weet je, ik ben nu klaar, zeg maar. Dus ik ga er gewoon...
0: Waar ben je?
4: De mythe.
1: Ik sta nu... Bij een evenement sta ik nu. Geniet van friet.
0: Volgens mij is die Nightfly, Kelvin, is die bank.
1: Dat is een goed idee. Dat is bij deze afgesproken. Kijk, hartstikke leuk. Dankjewel. Ik heb dus een date. Hartstikke leuk. Met de twee leuke dames. Ik ga lekker in de attractie.
0: Ga er lekker heen, Kelvin. Dankjewel.
1: Ga ik doen. Graag gedaan.
0: We gaan ook nog even naar Maud. Die is ook nog ergens op het kermistrein. En die, daar is het sfeer, hoor ik.
7: Nou, ik... ben eigenlijk alweer een beetje teruggelopen. Ik ben erachter gekomen dat ik iets te gul ben geweest. En dat eigenlijk al mijn tickets er al doorheen zijn.
0: Maar je tickets zijn er doorheen.
7: Ja, maar ik ben er al doorheen.
0: Maar dat is goed nieuws.
7: Ja, dan...
0: Want dan is de schatkist leeg.
7: Ja, bij mij is die al helemaal op.
0: Heb jij, waar ben jij nu op dit moment, Maud?
7: Ik ben eigenlijk schuin tegenover de studio.
0: Oh.
7: Ik ben er eigenlijk alweer bijna.
0: Dat is goed nieuws, want ik heb namelijk nog een paar tickets en ik zie een paar mensen lopen hier.
7: Oh!
0: Maar die mensen gaan allemaal naar huis, dus ik denk dat zij... Ja, hier, deze dames hier. Hallo!
7: Dames! Hallo. Willen jullie wat winnen?
8: Wat zeg je?
7: Willen jullie nog wat winnen? Vinden jullie dat leuk?
8: Ja, zeker!
7: Ja, zeker!
8: Ja?
7: Ja! Want onze grote DJ daar, die heeft een heel leuk pakketje.
8: Ja.
0: Ik heb hier nog twee penningen over voor de Infinity.
8: Ja, daar worden we helemaal wild van.
7: Twee penningen voor de Infinity. Wat vinden jullie ervan?
9: Ja, dat vinden we leuk.
8: Ja, zeker.
7: Dat is deze, hè?
8: Ja.
7: Dus dan gaan jullie voordat jullie naar huis gaan nog eventjes...
8: Nou, morgen misschien dan.
7: Oh, dat vind ik
8: goed, hè?
7: Ja, dat is zeker goed.
0: Maar dan moeten jullie wel wat voor doen. Dan moeten ze een liedje voor me even een beetje meezingen.
8: Wat moeten we daarvoor doen?
7: Jullie mogen een liedje meezingen.
9: Maar niet
7: Hup Willem 2.
8: Nee, Willem 2 houden.
0: Nee, dat hoeft niet. Maar hebben ze zelf een voorkeur?
7: Hebben jullie een voorkeur qua liedje?
8: Nee hoor.
7: Nee?
8: Ga maar los.
9: Ja, de kermis. Hoe heet dat nummer van de kermis?
8: Het leven is de kermis. Eén grote kermis.
9: Ken hem?
7: Ik ken niet, maar zo te horen jullie wel.
9: Het leven is de kermis. Eén grote kermis. Hoe heet die gast nou?
8: Ja, dat weet ik niet.
7: Ja, begin met zingen. Ik ben heel benieuwd.
0: Het leven is de kermis.
9: Het is één groot feest. Kermis. Ja, hoe gaat het nou?
7: Zullen we een ander liedje doen?
8: Ja, doe een ander.
9: Soms het is, soms het tegen.
7: Oh, Dennis, doe eens een suggestie.
0: Ja, ik heb heel veel. Wat voor genre?
7: Wat is jullie genre? Wat vinden jullie leuk?
8: Ja, doe maar iets Nederlandstalig.
7: Nederlandstalig.
0: Ken jullie de hartslag van je heupen van Mike Versteeg?
9: Wij horen jou niet, hè?
7: De hartslag van je heupen van...
0: Mike Versteeg.
7: Van wie? Van Mike Versteeg?
8: Nou, je kent wel Zonzienzak in de zee of zo.
0: Oh, Zwoele Zomernachten.
9: In de zee?
8: Ja, van Rutske van Barneveld.
7: Zwoele Zomernachten.
8: Nou. Ja, zeker.
7: Ik begin met zingen.
0: Nou, daar komt hij. Ik ga hem instarten.
8: Ik wil de zon zien zakken in de zee. Zwoele Zomernachten met z'n twee.
9: Nu ben ik dat blad.

Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten. Nou, die zwoele zomernachten die gaan hier op de Tilburgse kermis nog even door. Terwijl het kermislint langzaam leger en leger wordt. Mensen gaan lekker naar huis. Zitten mensen allemaal te kijken. Fijne avond. Ze horen me niet meer, want alles is alweer weggehaald hier buiten. Dat is jammer. De kermis van deze vrijdag op zaterdagavond loopt bijna op zijn eind. Nog niet helemaal. We hebben nog wat muziek staan. Zoals deze Bakermat Rani. In het drama song, ja!

0: Bakermat. I Love Life op Kermis FM. Ja, het zit erop. Deze vrijdagavond. De envelop is helemaal leeg. Het zou toch zonde zijn als er nu toch wat in bleek te zitten. Alle prijzen zijn vergeven. Het laatste weekend gaat dan toch echt van start. Hier op de Tilburgse Kermis. Mocht je nog in de gelegenheid zijn om te komen. Kom dan vooral lekker naar de Tilburgse Kermis. Het is supergezellig. En ik wil zeggen, tot morgen.
1: Grijp je altijd mis en schiet je nooit eens raak. Vang je zelfs geen eentje, al probeer je het nog zo vaak. Is er bij de touwtjes ook geen prijsje voor je bij? Nou, dan krijg je toch een knuffel van mij. Nou, dan krijg je toch een knuffel van mij.
2: Zo, die slaat.

0: Alweer een winnaar.
1: Pingpong, dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg, bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
2: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
3: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
4: Attention!
5: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
6: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
7: Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
8: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
9: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, non-stop de beste kermis is.